0: zo erg dat gisteren veel winkels en restaurants dichtbleven. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Meestal komt er elk jaar zo'n 10-20% bij. Vooral uit Duitsland en China kwamen minder studenten naar ons land. Het aantal studenten dat vanuit India en Spanje naar Nederland kwam, steeg juist iets. Iran heeft de Straat van Hormuz gesloten na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Ze zouden ook twee schepen hebben aangevallen die er doorheen probeerden te varen. Dat lot wacht ook andere schepen die hetzelfde proberen, waarschuwt Iran. Amerika heeft het zuiden van Iran onder vuur genomen, omdat Iran ook blijft aanvallen. En de benzineprijzen in Duitsland gaan volgende maand weer flink omhoog. De Duitse regering stopt dan met de accijnskorting op benzine en diesel. Nu geldt er nog een korting van 17 cent per liter. Dat heeft goed gewerkt, zeggen ze in Berlijn, maar het kost de Duitse schatkist ook heel veel geld. En daarom kan het niet te lang blijven duren. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment twee vertragingen gemeld. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heerhugowaard en Uitgeest. Komt omdat de afrit is afgesloten. Vertraging is 5 minuten. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Kooimeerplein en Akkersloot. Komt omdat afgesloten is. Naar verwachting duurt het tot 5 uur. En de vertraging is daar nu 7 minuten. Flits dus dan niet gemeld.
2: De Foute 1500. Stem 10-daagse. Je hebt nog
1: 15 uur, 55 minuten en 57 seconden.
2: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
1: Welke foute hit moet nou sowieso in de Foute 1500 staan volgens jou? Nou, dat kan je alleen nog vandaag nog doorgeven. Doe dat via qmusic.nl of in de Q-app. En als ik zeg 2010, bloempotkapsel, bowlingbaan en schatje. Weet je dan over welke ik heb? Stond vorig jaar nog op 108 in de lijst. Justin Bieber en Baby.

en Homebreaker. Ja, hij gaat lekker, hè? Summer staat al 36 weken lang in de top 40 met zijn muziek. Homebreaker, die je zojuist hoorde, doet het op dit moment het beste op plek. En 7 in de enige echte. Ja, hij zal wel enorm trots zijn op zichzelf en de muziek die hij maakt natuurlijk. Ja, je zou denken, toch logisch, een artiest die trots is op wat hij uitbrengt. Nou, Miley Cyrus niet hoor. Nee. Zij heeft namelijk een onwijze hekel aan deze hit. Party in the USA. Ja, dit nummer heeft ze ooit gelanceerd om haar kledinglijn te promoten. Nou, nu kan ze dit nummer dus echt niet meer aanhoren. Ze vindt het ook vreselijk als ze het nummer moet zingen. En ik dacht, nou leuk, ga ik even draaien. Nou, dan kies ik toch maar voor iets anders.

voor Jaxia, David Guetta en Awake Tonight. Nou, ik denk dat heel veel scholieren awake zijn tonight. Ja, die liggen naar het plafond te staren, benieuwd of ze zijn geslaagd of niet. Vandaag zijn namelijk de examenuitslagen. Ja, ik weet nog wel dat ik de avond voordat ik mijn examenuitslag kreeg, dat ik lekker even door ben gegaan. Ik ben even lekker uit geweest. Want ik dacht, weet je, ik hoorde het denk ik pas om 11:50. Ik dacht, als ik nou uitga tot de late uur, de vroege uurtjes, dan slaap ik lang uit en hoef ik niet zo lang meer te wachten totdat ik word gebeld. Nou, uiteindelijk lag ik een uurtje of na 3 in bed. En ik weet nog dat ik gewoon alleen maar naar het plafond heb gestaren. Ja, echt geen oog dicht gedaan alsnog. Ja, vreselijk. Oh joh, wat vreselijk. Maar goed, ik ben toch stiekem ook benieuwd of er nu iemand luistert die vandaag dus te horen krijgt of hij is geslaagd of niet. Ja, en als het zo is, dan ga ik enorm voor je duimen dat je vandaag gebeld wordt met een positief bericht. En als dat niet zo is, dan komt het alsnog altijd helemaal goed met je. Dat weet ik absoluut zeker. Dat het hoe dan ook, het komt altijd weer goed. Dus succes voor iedereen. Ja, zometeen eens even kijken of ik erin slaag om jouw beroep te raden. Als je aan het werk bent, mag je zo aanmelden voor het spel waarin ik ga raden wat jouw werk is. Eerst nog muziek voor Non Blondes en What's Up. Na John Legend en Love Me Now bij Q.

of moet werken of net klaar is met werken, stuur even een berichtje in de Q-music-app met het woord werk. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur een berichtje in de Q-music-app als dat zo is met het woord werk. Ja. Ja, ik ga zo meteen namelijk weer beroepen raden. Doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd, dan zeg ik wat jouw beroep is. Dat is eigenlijk het hele idee. Het enige is, ik heb nog iemand nodig om dit spel te spelen. Ik wil jouw beroep namelijk raden. Stuur even werk met een bericht in de Q-music-app. Op die manier meld je je namelijk aan. Q-music, dit is Jelly Roll en I'm good.

0: Niels en Becky en IJskoud. Zometeen muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ja, het is net 2:30 geweest. Dat betekent dat ik op zoek ben naar iemand die aan het werk is. Want ik ga weer beroepen raden. En ik heb iemand gevonden. Jeroen, goeienacht.
2: Goedemorgen.
0: Oh, het is morgen voor jou al.
2: Ja, zo voor mij wel. Ja, zo vroeg wel.
0: Zo vroeg. Oké. Jeroen, jij bent aan het werk. Je bent druk bezig.
2: Klopt.
0: Oké, top. En ik ga zo meteen allemaal vragen aan je stellen in een tijdsbestek van een minuut. Ik zet zo meteen een timer. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over jouw werk. En na een minuuttijd ga ik dus een poging doen samen met iedereen die luistert om te raden wat jouw werk is.
2: Oké, goed, leuk.
0: Zonder iets te verklappen over jouw werk, hoe lang doe je dit werk al?
2: Bijna 10 jaar.
0: Bijna 10 jaar, oké. En is dit iets wat je al vroeger wilde worden of iets hierin wilde doen?
2: Ik heb hier nooit over nagedacht.
0: Nog nooit over nagedacht? Oh, nou ben ik heel benieuwd. Oké, Jeroen, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, dan. Mocht je luisteren en een idee hebben wat Jeroen voor werk doet of vragen hebben aan Jeroen, stuur het lekker in de queue-up. Ik zie alles voorbij komen. Oké, dan ga ik de timer starten. Komt-ie. Jeroen, heb jij werkkleding aan?
2: Ja.
0: Werk je met collega's?
2: Ja.
0: Werk je ook nog met andere mensen? Dus niet je collega's, maar andere mensen?
2: Nee.
0: Oké. Ben je onderweg voor je werk?
2: Nee, ik zit gewoon op één locatie.
0: Oké. Moet je heel alert zijn?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Heb jij ook een zaklamp bij je?
2: Ik heb er wel een, maar die zit in mijn tas. Je hebt niet altijd bij me.
0: Niet altijd bij je, oké. Je moet alert zijn. Moet jij iets repareren?
2: Nee, ik hoef zelf niks te repareren.
0: Oh, je hoeft zelf niks te repareren. Oké. En hoe ziet jouw omgeving, je werkomgeving eruit?
2: Een hele grote hal met heel veel dingen daarin.
0: Oké. Oh, nou, ik vind het inderdaad wel een hele moeilijke, Jeroen. Dat ga ik je wel heel eerlijk zeggen. Even kijken hoor. Ik check even wat er al binnenkomt. Ja, ik moet zeggen, er zijn veel appjes die binnenkomen waarvan ik denk, dit is het inderdaad. Nu ben ik wel benieuwd of dit het is. Oké, ik ga gewoon mee met iedereen die dat appt. Onder andere Emir appt dit, Rico, Ronnie appt dit. Oh nee, Ronnie appt Planner. Even kijken. Sander appt dit ook. Ja, oké. Jeroen, wij denken, luister en ik denken dat jij beveiliger bent.
2: Nee, ik ben geen beveiliger.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nou ja, oké, wacht even. Dan ga ik even wat anders doordenken. Wat binnenkomt dan? Ik ga even kijken wat... Julio denkt, Jeroen is operator.
2: Ja, dat komt dichterbij. Ik werk in een operatorbedrijf, ja.
0: Oh, ik twijfel nog van wat ga ik gaan. Oh, wat doe je? Vertel ons helemaal. Weet je, wat doe je precies?
2: Ja, ik werk in een fabriek waar wij glazen verpakkingsmateriaal maken. Dus denk aan flesjes en potjes.
0: Oh, wauw. Oké. En wat zijn het voor andere? Zijn het flesjes bier, moet ik dan denken? Of kan het ook van die potjes appelmoes zijn, zeg maar? Dat is het eerste wat ik nu aan denk.
2: Ja, eigenlijk allemaal. Wij maken op deze locatie alleen wit glas. Maar wij desperado flesjes, potjes voor groenten, potjes voor saus.
0: Geinig, wat leuk.
2: Ja, leuk.
0: Ja, ik hoor het niet. Ik vind het leuk altijd dat ik dit soort dingen aan de lijn krijg, want je hoort het nooit eigenlijk. En wat zijn precies jouw taken dan? Wat doe je zoal in zo'n nacht?
2: Ik ben momenteel de kwaliteitsman van de ploeg, dus ik heb een beetje het overzicht over alle lijnen of het allemaal een beetje goed gaat.
0: Oké, sta je dan ook bij de machines? Dat vraagt Emmanuel.
2: Niet meer. Dat heb ik wel altijd gedaan. Maar nu is het echt meer overzicht en de operators een beetje mee aansturen.
0: Ja. En dat gaat natuurlijk gewoon 24/7 gaat dit door.
2: Ja.
0: Hé, wat geinig. Heb je dan ook dat je in de supermarkt loopt en dat je denkt, hey, kijk, daar is hij weer, dat potje.
2: Ja, we hebben een speciaal teken op het potje staan. Dat we weten dat hij van onze fabriek afkomt. Dus daar ga je altijd wel op zoek. Ook als je bij mensen komt, dan ga je altijd wel even kijken, ja.
0: Oh, kan je... Er zit iets dus op het potje en dan weet je dus dat het komt uit die van jou vandaan.
2: Ja.
0: Oh, en hoe ziet dat er dan uit? Kunnen wij dit ook, de luisteraars en ik, kunnen dan als we in de supermarkt staan, kunnen we dit dan checken?
2: Ja, het is een soort van hoefijzer of omega-teken en daar staat het cijfer 30 achter.
0: Oh, nou, heel geinig dit. Ik ga hier toch eens even op letten. En staat het op de onderkant, achterkant, waar staat dit?
2: Ja, onderop de fles of pot staat dat. Oh, ja, een beetje onderaan de zijkant, laat het dan.
0: Ja, Oh, geinig. Ik ga als ik thuis ben, ga ik gelijk zo even kijken. Ik ben toch benieuwd nu. Oké. En Sam die vraagt nog, waarom dan de zaklamp?
2: Toen ik echt aan de machine stond, kan het wel eens donker zijn. Of als je dan toch iets moest wisselen of repareren, dan gebruikte je de zaklamp om even te kijken wat er aan de hand was.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Hey Jeroen, leuk dat ik jou over gesproken heb. Hey, thanks voor dit. Ik ben toch blij dat ik dan weer zo iemand aan de lijn krijg die dit soort dingen doet. 10 jaar deed je dit al, hè, zei je?
2: Bijna 10 jaar. Bijna 10 jaar.
0: Ah, kijk, jubileum. Top. Hey, gefeliciteerd daarmee alvast. En ik wens je sowieso een hele fijne nacht. Succes nog, tot laat moet je?
2: Tot 7:30.
0: Oei, oké. Nou, ik wens je heel veel succes. Nog een koffietje er dan tegenaan, hè?
2: Komt helemaal goed. Dankjewel, hè.
0: Jij bedankt. Doei.
2: Doei.
0: Ja, op dit moment zijn fans van Harry Styles massaal op zoek naar de speciale editie van het Parool. Er staat namelijk een handgeschreven boodschap van Harry op. Op Marktplaats werden al tientallen keren gezocht naar de krant. Ik ga je zo meteen vertellen hoe vaak dat is geweest. Eerst Sommieu bij Q.

dat de tijdschriften en kranten minder populair waren? Nou, dat is vandaag de dag wel even anders, kan ik je vertellen. Want op Marktplaats is namelijk in een week tijd, hou je vast, 25.386 keer gezocht naar de krant Het Parool. En dat kwam omdat er een handgeschreven boodschap van Harry Styles in stond. Er stond op de achterpagina namelijk een bedankje van Harry. Hij gaf namelijk 10 concerten in Amsterdam. En de tekst was: dank je, ik hou van jou. Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us. Nou, fans gingen massaal op zoek naar de speciale editie. Mensen boden de krant online alweer aan voor tientallen euro's. Van een oude krant naar verzamelobject, kan je wel zeggen.

Goeienacht. Amerika zegt dat de Straat van Hormuz helemaal niet is afgesloten, zoals Iran beweert. Er zouden nog gewoon schepen doorheen varen. Iran zei dat ze ook twee schepen hadden aangevallen, maar ook dat zou volgens de Amerikanen niet kloppen. Amerika voert aanvallen uit op meerdere havensteden langs de zuidkust van Iran. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen immigranten. Daarbij is het waterkanon gebruikt. Zo'n 200 mensen waren volgens de BBC op de demonstratie afgekomen. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan maandag iemand neerstak in Belfast. Een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze reden werd doorzeefd met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Zij zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Zo'n 200 mensen hebben in Belfast gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid. Ze vielen de politie aan. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand neerstak. Die raakte zwaar gewond. Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurant gisteravond zelfs uit voorzorg dicht. Iran is begonnen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen, zoals de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein. De Amerikanen zouden ook met drones worden aangevallen. In Bahrein gaat het luchtalarm af. Iran is met die acties begonnen omdat Amerika doelen heeft aangevallen in het zuiden van Iran. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Gebeurde tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. In Canada wil het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter presteren in het dagelijks leven. Want dan kunnen ze nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren op school. Zorgen zijn er ook omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. Vanmiddag gaat het in het hele land regenen. En dat was het ANP-nieuws.

Geef me nog 2 seconden. 2 seconden, dan ben ik ingelogd. Dan ben ik helemaal klaar voor. Oké, het zijn meer dan 2 seconden. Hele goede morgen. Welkom. Het is 16:15 's ochtends. Mattie en Marieke, de pre-party. En wat mij betreft kunnen wij gewoon gaan beginnen. Bij deze, we zijn begonnen. Je bent van harte welkom via de app van Q Music. Wilma is er meteen bij. Zo, hallo. Kort op de bal, kort op de bal. Wilma, goedemorgen stuurt ze. Goedemorgen terug, Wilma. Danny is er ook bij deze ochtend. Hey, goedemorgen maat. Hoe gaat het met je? Nou, het gaat best wel goed met mij. Ik heb gisteravond mijn hoofd gebroken over een hele moeilijke, ja, moeilijke stelling en moeilijke oplossing. Eigenlijk een hele moeilijke casus heb ik zitten maken. Ik heb eindelijk, en ik zit echt op het randje, want volgens mij hebben we allemaal nog tot vanavond 9 uur. Ik heb eindelijk mijn WK-pool ingevuld. Dat is een pokkenwerk, jongen, maar het is ook heel leuk. Alle wedstrijden van het WK moet je dan zowat al voorspeld hebben, tenminste de gehele groepsfase. Volgens mij zijn dat meer dan 70 wedstrijden. En dan zit je na een tijdje dus ook echt heel hard na te denken, alsof je een afgestudeerd voetbalprofessor bent, over wat zal het gaan worden tussen Jordanië en Algerije. En wat te denken van Congo tegen Oezbekistan. Dat kan echt van alles worden. Daar heb zelfs ik geen verstand van. Haiti, Schotland, Iran, Nieuw-Zeeland, Ghana, Panama. Het zijn allemaal landen die ik gisteren heb moeten voorspellen in de WK-pool. Die ik onder andere met mijn voetbalteam heb. VV Voorwaarts, zondag 3. De jongens van VV Voorwaarts, waar ik elke zondag een wedstrijd voetbal. Maar ook hier op werk, op de hele vloer bij Q Music en andere bedrijven hebben we WK-pool. Het gelukkige is wel dat ik niet 2 verschillende WK-pools hoefde in te vullen. Het was er maar 1 en die kun je dan op meerdere manieren, meerdere plekken inzetten. En, dat is wel interessant, in beide gevallen is er geld mee gemoeid. Dus naast dat ik überhaupt mijn goede naam als Luc van de sportredactie kan verliezen, kan het ook nog eens een keer een financiële tegenslag betekenen. Aan de andere kant kan ik mezelf ook helemaal rijk gokken en mijn naam tot in de sterren vestigen als Luc van de sportredactie. Nou, we kijken wel even hoe het loopt. De WK-finale is over 38 dagen en dan worden wij wereldkampioen. Ja, dat voorspel ik alvast. Love.

Kygo op Q Music en Save My Love. Zometeen Emily Sandé Clown. En het laatste nieuws komt eraan van 5 uur. Met onder andere de vraag: waarom mogen Canadese kindjes niet meer op sociale media? Ja, het kan zijn dat je daarvan wakker ligt.

0: Een hele goede morgen. Tijd voor het Q-Music nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij in zijn eigen tijd mensen helpen terwijl dat niet mocht. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. Wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat en daarom mogen zij niet meer op social media. De overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden omzeilen. En Gibraltar mag naar het WK darts in Frankfurt dat vandaag begint. Ze zijn opgeroepen als vervanger omdat 2 darters uit Oeganda geen visum kregen. De kleinere landen spelen op het WK darts eerst in een pool waarvan de winnaars naar de 8e finales gaan. Grote dartslanden zoals Engeland en Nederland zijn daarvoor al geplaatst. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
0: 12 uur en 59 minuten en 1 seconde.
2: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Ja, en wat er nu gebeurt, dat is wel redelijk wonderbaarlijk. Er zijn gewoon weer 1500 stemlijstjes binnen. Dus eigenlijk kan alles wat ik voorbereid had de prullenbak in. En gaan we gewoon een uur lang foute muziek draaien. Met zometeen Ina, The Sun Is Up en nu de Pointer Sisters. I'm so excited.

0: Ja, Morlucky. Ik heb over jou gedroomd vannacht. Oh. Je was je Kia Picanto, die was kapot. Dus je ging op de fiets vanuit Utrecht naar de studio.
1: Oei.
0: En ik liep met mijn vriendin in het centrum van Schiedam.
1: Ja.
0: En jij herkende mij op een of andere manier toch wel.
1: Tuurlijk.
0: Dus toen zei je, ja, ik denk dat ik verdwaald ben. Want ja, ik moet naar Amsterdam. Dus ja, vanuit Utrecht naar Schiedam naar Amsterdam, dat is nogal wel een beetje omrijden.
1: Ja, dat is wat om.
0: Het was heel vaag, maar ja, leuk je even gezien te hebben.
1: Nou, eens gelijk, Quinten.
0: Fijne uitzending.
1: Dankjewel. Joejoe.
2: Luc van de redactie.
1: Een hele goedemorgen. Welkom bij Mattie en Marieke de Pre-Party. Je hoort het. Iedereen is er van harte welkom om alles te delen wat hij of zij of het maar wil. Via de app van Q. Zo is daar ook Sander. Sander, goedemorgen.
3: Ik ben bijna klaar. Station Den Bosch. En dan lekker naar huis, naar Beverwijk.
1: Woehoe. Oeh, lekker man. Lekker man. Aan het einde van je nachtdienst gewoon nog even Q Music aan. Met dus een extra foute uur. Daar zitten we nu middenin. Zometeen bluff. Wat zou je doen? Wheaties komt eraan. Later nog Donnie en Snollebollekes. Whitney Houston, Mika. Nou, helemaal gezellig. Dat komt omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. Je hebt nog iets meer dan 12 uur om te stemmen. Dus laat je vooral inspireren door dit uur. Dan is er ook nog Werner. Werner, goedemorgen.
4: Hey Luc, hoe is het met mijn oude sportbaas? Heb je al een mooie voorspelling voor dit weekend? Nederland 3, Japan 2.
1: Nederland 3, Japan 2. Eigenlijk zeg jij, wij worden kampioen. Dat is eigenlijk wat Werner zegt. Ik heb hem ook even opgezocht in het grote bondscoachbestand. Iedereen in Nederland wordt langzaam maar zeker bondscoach. Nederland telt 18 miljoen bondscoaches. Werner is nummer... Zo, jeetjes, Werner. 7.120.056. In jou schuilt ook een bondscoach. Wil je de komende tijd meepraten, ben je een van die 18 miljoen bondscoaches. App dan nu vooral even via de app van Q Music het woord bondscoach. Dan zoek ik in het bestand op welk nummer jij bent. En laat je verder begeleiden door een extra foute uur. Dus op Q Music met nu een stukje Zeeland richting jou. Dit is Bluff. En wat zou je doen?

0: Om 5:00 precies waren er weer 1500 stemlijstjes ingeleverd voor de foute 1500. En daarom zitten we nu in een extra foute uur met Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki D op Q-Music.
1: De foute 1500 stemtiendaagse.
0: Je hebt nog iets meer dan 12 uur op te stellen om te stemmen op de foute 1500. En dat extra foute uur waar we nu in zitten, dat sluit eigenlijk wel mooi aan bij waarover ik het met jou wil hebben. Namelijk een uit de hand gelopen huisfeestje van een tiener. Straks ga je een verhaal horen van Jolanda. Ik heb haar gisteren even gebeld op de redactie. En zij heeft een verhaal over haar dochter die een feestje organiseerde. En het ging niet helemaal goed. Hier alvast een klein stukje uit dat telefoongesprek met Jolanda.
2: Wij op het werk waren en ik een appje kreeg in de buurt-app van dat iemand zei, is er ergens een feestje? Want er staan overal fietsen.
0: En nog veel meer. Wat er allemaal misging, dat hoor je zo meteen na onder andere Donnie en Snollebollekes.

0: Ja.
1: Probeer deze maar eens niet mee te zingen. Whitney Houston, I Will Always Love You, met een extra foute uur hier op Q-Music. Hele goedemorgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Nou, dan is het een beetje de foute editie. 5:30 exact deze donderdagochtend. Waar we het gisteren uitgebreid hebben gehad over de momenten waarop ouders dachten, ach, ik kan mijn tienerkinderen wel eventjes alleen laten. Die zijn nu oud genoeg. En dat na die beslissing eigenlijk de hel losbrak. Al die verhalen hebben we gisteren aangehoord. Het waren echt fantastische verhalen. Maar er kwam nog een appje binnen van Jolanda. En dat appje was zo goed dat ik dacht, hé, die ga ik op de redactie nog even terugbellen. Jolanda, haar dochter, die was 15 jaar en die besloot om een feestje te geven. Dat feest begon om 9 uur. En Jolanda zelf en haar man, die zouden uiterlijk 10:30 terug zijn van werk. Dan zul je denken, wat kan er in godsnaam nou misgaan?
2: Nou ja, dat. Dus totdat wij op het werk waren en ik een appje kreeg in de buurt-app van dat iemand zei, is er ergens een feestje? Want er staan overal fietsen en ja, zo kunnen de hulpdiensten niet langs, auto's kunnen er niet langs. Dus dat ik dacht, ja, bij ons. Dus nou, gezegd bij ons, de dochter gebeld van, hey, jullie moeten de fiets aan de kant zetten. Ik dacht, ze hebben gewoon niet goed neergezet. Toen keek ik op de ringdeurbel en toen dacht ik, oeh, er staan wel heel veel fietsen. Dat kan nooit van 10, 15 meiden zijn, waarvan er dus ook wat gebracht zouden worden. Dus nou, de dochter gebeld, nee, ja, mam, gaat allemaal goed. En we zetten de fiets aan de kant, niks aan de hand. Totdat de oudste dochter, die ook thuis was, belde van, ja, mam, ze roken hier binnen en zijn ook jongens. Dus ik zei tegen haar, want die is niet op haar mondje gevallen, ja, ga dan even naar beneden en zeg even van, jongens, dat doen we niet weer. En toen zei zij van, ja, dat durf ik niet. Want ja, er is een hele grote groep. Dus toen dacht ik, oh shit.
1: Hey, nee, en hoe trof je uiteindelijk je huis aan? Want de straat dan, nou, vol met fietsen en scooters, was er binnen, ja, ook nog geplunderd?
2: Nou, binnen was het dus echt ook gewoon net zo vol. Ik denk dat er ook wel 30 man stond of zo.
1: Dus
2: ik dacht echt helemaal. En uiteindelijk kwam mijn man dus ook thuis. En ja, die was natuurlijk ook in shock. Die zit zelf bij de politie, dus die had wel zoiets van, moet dadelijk mijn eigen collega's gaan bellen om hier de fiets gewoon te vegen. Nou, uiteindelijk eerst, ja, mijn dochter zegt, mam, ik red het wel. Ik regel het wel, want die wil natuurlijk niet dat wij ermee gingen bemoeien. Oké, nou, je krijgt een kwartier de tijd om het zelf te doen. Nou ja, dat lukte niet natuurlijk, want de mensen die ze wegstuurden kwamen weer via de achterdeur naar binnen. Dus nou, uiteindelijk zijn wij naar beneden gegaan en echt gewoon, ja, het huis één voor één schoongeveegd. En de straat ook echt als een ME-pelotontje met z'n tweeën, zeg maar. Steeds, want ze bleven dan 2 meter verder staan, weet je, ja, wel. Elke keer was het weer. Dus uiteindelijk heeft het 1,5 uur geduurd voordat iedereen weg was. En toen hoorden we achteraf dus nog dat er drank gestolen was bij ons uit de schuur. Dat er staattafels over de schutting bij de buren waren gegooid. Dat het beneden was gerookt, boven was gerookt. Ze waren ook boven geweest. En ja, het was
1: wat
2: echt
1: brutaal.
2: Nou, dat. Dus we hebben daar ook met onze dochters over gehad van, mag niet hopen dat jullie dit bij iemand doen, hè?
1: Nee.
2: Ik bedoel, een feestje, prima, maar je gedraag je wel. Nou ja, gelukkig, mijn dochter was zelf ook wel in paniek, hoor. Ik zag op een gegeven moment wel de paniek in haar ogen, dat ik dacht, oké, ze overziet het niet meer. Maar het waren ook gewoon allemaal oudere gasten die, ja, die via kwamen. Dus het leek een beetje zo'n Project X, dat ik dacht, oh my god.
1: Kortom, wat leren we hiervan? Als je een goed feestje wil, kom dan gewoon lekker op 20 juni naar de foute party, de Big One, in het Philips Stadion in Eindhoven. Nou, uiteindelijk kwam alles goed bij Jolanda en met haar dochter ook. Hier in de studio, trouwens, even tussendoor, ging het gisteren ook bijna vreselijk mis. Ik denk dat er bijna ruzie was. En misschien ben ik daar wel de aanstichter van. Luister even mee.
3: Ook heel erg hetzelfde concept.
4: Hey. Hou eens even je mond, we houden ons hoofd koel hier.
3: Nou, dit is wel een kat in het nauw, hoor.
1: Zo. Ja, nou goed, het was heel ongezellig. Gelukkig is de muziek natuurlijk wel gezellig. Een extra foute uur vanwege 1500 stemlijstjes voor de foute 1500. Zometeen dus deze bijna ruzie. En eerst even Mika. Big Girl, You're Beautiful op Q Music.

0: De Tong Song op Q Music. Welkom bij een extra foute uur. Het heeft alles te maken met het inleveren van 1500 stemlijstjes. Er zijn weer 1500 nieuwe stemlijstjes voor de foute 1500 binnengekomen. En daarom even een extra foute uur tot aan 6 uur deze ochtend. Daarna dan hoor je Mattie en Mariek. En ik hoop gewoon dat het een beetje gezellig wordt. Ik heb namelijk, ik heb gisteren toch voor een klein beetje ophef gezorgd in het programma. Elke ochtend rond een uurtje of 6:50, dan heeft Mattie zijn eigen truienradar. Ja, truienradar. Aan de hand van het weerbericht weet hij dan precies wat jij aan moet. Nou, hij doet alsof hij dan met een hele redactie is. Helemaal zelf bedacht heeft en alles. Maar eigenlijk is hij gewoon in zijn eentje. En heel eerlijk, hij doet ook maar een beetje wat, maar we laten hem. Toen heb ik ontdekt dat er in 2012 al een jongen te gast was bij het tv-programma De Wereld Draait Door, die eigenlijk ook zoiets uitgevonden had. En hij noemde dat ook de truienradar.
1: Lars Rengersen, truienradar.
2: Ja.
1: Nou ja. Fantastische titel.
2: Ja, dankjewel. En het gaat allemaal over gevoelstemperatuur.
1: Want
2: het weerbericht is leuk, maar met een koude of een warme oostenwind, dan fiets je misschien toch de hele dag met je jas op je arm. Of heb je net een dag te lang je korte broek aan.
0: Ja, deze Lars had dus in 2012 al de truienradar en plein publiek gepresenteerd. Niet bij het minste programma, bij Matthijs van Nieuwkerk dus, in De Wereld Draait Door. En toen ik Mattie daar gisteren mee confronteerde, toen zorgde dat dus niet per se voor een betere sfeer in de studio.
3: Weet je wat het is? Dit gebeurt altijd bij grote hits. Toen John de Mol bijvoorbeeld ooit Big Brother bedacht. Toen zei er iemand, hallo, ik liep al heel lang met het verhaal van Big Brother eigenlijk in mijn hoofd.
4: Maar het was nog niet uitgesproken.
3: Het is altijd, dit gebeurt nou altijd, ik heb dit altijd gezien. Ik houd het hoofd koel hoor, maar succes heeft vele vaderen. Mislukkingen zijn altijd een wees.
4: Maar
3: ik bedoel,
4: Lars
3: Rengersen
4: heeft het in 2012
3: laat me even verdedigen, Elsinga. Hou eens heel even
4: erg
3: mond.
4: Hetzelfde concept.
3: Hey. Hou eens even je mond, we houden ons hoofd koel hier.
4: Nou, dit is wel een kat in het nauw, hoor.
5: Zo.
4: Echt even een kat in het nauw, hoor ik hier.
3: Ik bedoel, als je dit idee had, waar ben je dan nu, weet je wel? En als je een zaak wil starten, start een zaak. Ik procedeer je helemaal de moeder.
4: Nou, ik hoor hier echt kat in het nauw. Ik weet het.
6: Weinig argumenten ook. Ik hoor meteen dreigementen, maar geen argumenten.
4: Ja, sterk, ik hoor heel veel emotie. Ik hoor jou bijna nooit je stem verheffen.
3: Nee, maar
4: houden
3: ons
4: wel.
3: Houden ons
4: ik ben eventjes op larsrengerser.nl. Ik denk dat hij gewoon een winnende zaak heeft, hoor. Ik ga hem een berichtje sturen.
3: Nee.
4: Start maar een zaak.
3: Nou, start maar een zaak. We zullen kijken wie er wint hier.
4: Hey, maar waar staat nou de truienradar op? Of moet ik dat aan Lars vragen? Want je hebt zelf al 4 aan, dus ik weet niet waar je mee gaat komen. Ja. Ik zie buiten de zon schijnen. Ik weet het niet, het is juni.
3: Dit bedoel ik, nu gaan we weer twijfelen aan mijn model. De dag begint droog en zonnig. Vanmiddag kans op stevige buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Truienradar staat op een 3.
4: Ja.
3: En tot zover de
1: truienradar.
0: Nou, gelukkig konden ze op het einde nog lachen.

0: June op Q-Music, Million Miles From Home. Zometeen hoor je nog de baseballs, Umbrella en deze track ga je nog horen.
1: Jan!
0: Ja, welke is dat?
2: De Foute 1500, stem 10-daagse.
0: Wat denk je dan, wat denk je dan, wat denk je dan? Hoor ik nou zoveel foute muziek op Q-Music zo vroeg ochtends al? Ja, het is een extra fout uur waar we in zitten. Heeft alles te maken met het feit dat er weer 1500 stemlijstjes zijn ingevuld voor de Foute 1500. Je hebt nog iets meer dan 12 uur om te stemmen, hè? Dus doe dat vooral snel. Als je dat nog niet gedaan hebt, straks om 6 uur, dan is het extra foute uurtje weer eventjes afgelopen. Dan wachten we weer tot de volgende 1500 stemlijstjes binnen zijn. Maar er gaat gelukkig genoeg gebeuren in de ochtendshow waarvoor je zou kunnen blijven luisteren of kijken via RTL 7. Vanaf 6 uur zijn we ook weer te zien op tv. Juf Annemarie die wordt vandaag weer wakker gekust. En in plaats van dat zij les gaat geven, wordt zij nu onderwezen door een oud leerling van haar. Dat belooft erg interessant te worden. We gaan het hebben over vreemde dingen die alleen mannen doen. Zoals bijvoorbeeld staren naar de barbecue. Dat zie je een vrouw nooit doen. Maar gewoon een groepje mannen, potje bier in de hand, hand in de broek. En dan gaan we in de broekzak en niet in de broek. Niet, je moet, nee, wacht. En dan wordt het een hele smerige barbecue. Nou ja, goed. Wat voor vreemde mannen, wat voor vreemde dingen doen alleen mannen eigenlijk? Nou, daar gaan we het over hebben, zoals bijvoorbeeld staren naar de barbecue. En natuurlijk, ja, hallo, wat dacht jij dan? Mag jij weer komen collecteren voor je eigen goede doel? Kijk even om je heen, bedenk even goed. Wat heb ik nu op dit moment nodig in mijn eigen leven? Daar gaat het om. Niet even voor een ander goed doel of voor überhaupt iemand anders. Nee, wat heb jij nu nodig in je leven? Daarvoor mag je komen collecteren. Bedenk een goede pitch en stuur even door via de app van Q-Music wat je wil hebben. Wie weet ben jij dan zo meteen de gelukkige die mag aanbellen bij Mattie, Marieke en Annemarie. De Spice Girls onderweg naar

0: Morgen exact 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
1: Goedemorgen. Het was opnieuw een onrustige avond in de Noord-Ierse stad Belfast. Zo'n 200 mensen gingen de straat op om te protesteren tegen het immigratiebeleid. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan eerder deze week iemand neerstak in Belfast. Uiteindelijk kwam het tot rellen. Er werd een huis in brand gestoken. Demonstranten vielen de politie aan. Die greep in met een waterkanon. En deze vrouw heeft geen goed woord over voor de steekpartij en de rellen.
2: Het was absoluut disgusting. But what's going on now? There is absolutely no need for it whatsoever.
1: Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurants gisteravond uit voorzorg dicht. Voor de tweede nacht op rij voeren Amerika en Iran weer aanvallen over en weer uit. De VS viel meerdere doelen aan, onder andere in de buurt van de hoofdstad Teheran in Iran. Iran zou als tegenreactie drones afvuren op de Amerikaanse vloot in buurland Bahrein. Daar gaat het luchtalarm af en Iran zegt de straat van Hormuz hermetisch af te sluiten. In Helmond is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zeggen twee knallen te hebben gehoord, ongeveer een kwartier na elkaar. Op beelden van Omroep Brabant is te zien dat er niets meer over is van de geldautomaat en dat de bakkerij ernaast veel schade heeft opgelopen. Hele ruiten liggen eruit. Ook in de straat zelf ligt veel glas. De klap was zo hard in Helmond dat ook aan de overkant van de straat ruiten zijn beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is niet duidelijk. En het is een hele spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Zij krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als het zo is, dan mag de vlag uit met de schooltas eraan vast natuurlijk. Die niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. De herexamens beginnen dinsdag en dan horen de leerlingen aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Het weer dan van Weerplaza. Vandaag een mix van zon en wolken. Vanmiddag wat regen. Het wordt een graadje of 16.

0: de 11e van juni. Je luistert naar show 1654, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, iedereen succes vandaag met een stukje stressbeheersing rondom die eindexamenuitslag natuurlijk.
1: Heb je iemand in je omgeving?
0: Nee, ik heb momenteel niemand in mijn omgeving. En jij?
1: Ja, een nichtje van Sander's zijde. Dus die heb ik net in de familie even succes gewenst. En ook een van onze vaste oppassen.
0: Oh.
1: Die hoopte ik eigenlijk morgenochtend te hebben. Dan moet ik heel even naar het ziekenhuis voor die voet. Dus ik dacht, hey, super, dan kan zij weer. Want zij zegt top. Zo'n super fijne oppas. Maar ja, toen realiseerde ik me, 12 juni, dat is de ochtend na 11 juni. Dus ik zei, jij kan zeker niet de 12e, je gaat zeker feesten. Nee, je kan niet.
0: Nee, ze heeft groot gelijk. Tuurlijk. Ja. Als ze ervan uitgaat dat ze slaagt in ieder geval.
1: Ja, en anders dan duikt ze misschien wel de stad in met haar vrienden om het ook een beetje te vergeten. Dus dat snap ik helemaal.
0: Morgen natuurlijk een hondsbrak, die loopt zelf op krukken, denk ik.
1: Hé, hoe zit nou ook weer het systeem? Bij de meeste scholen is het toch zo dat je hoe dan ook wordt gebeld?
0: En dat verschilt volgens mij. Ik weet, ga heel even naar de mensen die het als laatste hebben gehoord. Luc, hoe ging het bij jou? Hoe lang is het geleden?
3: Dat is, 11 jaar geleden.
0: 10, 11 jaar geleden?
3: En ik weet niet meer of ik gebeld ben. Weet ik echt niet meer. Volgens mij ben ik...
1: Je bent wel geslaagd.
3: Uiteindelijk wel. Herkansingen.
1: Oh. Oh.
3: Dus ik denk dat ik gebeld ben met de mededeling net niet goed genoeg. Maar als je aardrijkskunde nou naar een 8 weet te tillen, dan ben je geslaagd.
0: Oh ja, dat is ook een lekker belletje. Als je aardrijkskunde dan weer naar een 8 weet te tillen... Kiki, hoe werkt het bij jou?
4: Ja, bij ons werd iedereen... Ik ben 1 keer gezakt, 1 keer geslaagd.
1: Oh,
4: en allebei de keren werd ik gebeld.
1: Oh,
4: maar toen ik gezakt werd, werd ik echt als eerste gebeld. En mijn achternaam begint met een W. En normaal ben ik een van de laatste. Dus toen dacht ik al, dit belletje is te vroeg.
1: Hey, maar hoe is het om gebeld te worden dat je gezakt bent, hé?
4: Ja, dat is heel erg kloten, ja. Maar ik zag dat wel toen aankomen. Maar dat is wel echt, ja, dan ben je wel even aan janken, ja.
1: Maar je wordt toch 2 keer gebeld? Want je moet eerst, ben je gezakt, dan kun je nog een herkansing doen? Of was dat geen optie meer?
4: Nee, ik kon gewoon herkansing doen. Maar dan moest ik van ik had toen 5, moest ik 10 maken. Dus ik moest 10 halen voor die...
1: Oh.
4: Ja,
0: dat
4: gaat niet lukken.
1: Maar je eindexamenjaar opnieuw doen, dat lijkt me zo kloten. Want je bent helemaal met die groep, ben je al die jaren doorgekomen. En dat is een bijzonder jaar. En dan moet je dat nog 1 jaartje gaan doen met... leerlingen die 1 jaar jonger zijn. Kijk, ik ben in de 3e klas blijven zitten. Dat is toch anders. Daarna moest ik nog, 3 jaar of zo.
4: Ja, en dat vond ik toen echt verschrikkelijk. En de wereld was echt voorbij. Maar ik weet nog dat mijn moeder toen zei... dit jaartje ga je nu doen en later vergeet je dat je dat jaartje hebt gehad. En nu denk ik heel vaak, oh ja, ik heb nog een jaar overgedaan. Dus je vergeet dat echt supersnel weer.
1: En is het ook niet een heel makkelijk jaar, want je hebt alles al gehad.
4: Ja, ik vond het wel makkelijker, ja.
1: Ja.
0: Wie is eigenlijk de bolleboos van dit hele clubpie? Wie heeft de hoogste opleiding genoten? Hier?
1: Annemarie,
0: wat heb jij gedaan, Annemarie?
1: VWO.
0: VWO? Gaat er iemand hoger dan VWO?
1: Nee, maar daarna?
0: Het blijft heel erg stil. Daarna?
1: Wat heb jij na het VWO gedaan?
5: HBO en universiteit.
1: Dus HBO, zie je, jij hebt ook nog universiteit afgemaakt.
0: Oh, hallo. Kan er iemand overheen hier?
4: Nee, ik heb alleen HBO gedaan.
1: Luc heeft toch ook VWO gedaan?
3: Ja, ik heb ook VWO gedaan. En ik heb daarna 2 studies gedaan.
0: Oké. Okay.
3: Allebei niet afgemaakt.
1: Nee,
3: maar,
1: precies.
0: Ook nog Niels. Niels uit België. Wat heb jij dan gedaan?
6: Ja, jullie zijn echt Chinees aan het praten van mij. Ik heb geen idee wat VWO is...
0: Wat heb jij gedaan in België? Zeg het even in je eigen taal.
6: Ik heb ASO gedaan.
1: Huh?
6: En dan TSO gedaan.
0: Ik begrijp er geen reet van.
6: En dan heb ik een universitair diploma gehaald.
0: Oh, toch universiteit.
1: Oh,
0: ja,
1: toch
0: zie je wel.
1: Universiteit.
0: Ja.
6: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja.
4: En jullie 2 dan?
1: Ja.
4: Wat heb je universiteit
1: of HBO? Een diploma? Ik heb VWO en HBO gedaan.
0: Ik heb slechts MAVO.
1: Nou, daarna heb je toch nog een opleiding gedaan, schat?
0: Ja, maar dan weet ik niet of ik daarvoor geslaagd
1: ben. Houd toch op.
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Natuurlijk wel.
0: Dat weet ik echt niet.
1: Heb jij toch een raar geheugen als het op school aankomt?
0: Ja, ik heb geen actieve herinneringen aan mijn hele schoolverleden, zeg maar. Dus ik weet niet. Ik heb het Graafs Lyceum gedaan. Opleiding, licht, beeld en geluid. Ja, op een gegeven moment ging ik stage lopen bij 3FM. Ik weet niet of ik ooit mijn diploma heb opgehaald. Weet ik veel.
1: Oh. Ja. Ze hebben je bij BNN nooit meer losgelaten. En je bent nooit meer teruggegaan naar die opleiding.
0: Nee. Maar volgens mij heb ik het wel... Ik heb het laatst nog aan mijn moeder gevraagd. Die zei, ja, volgens mij wel.
1: Volgens mij weet je moeder het ook niet?
0: Nee, weet het ook niet.
1: Oh.
0: Nee.
1: Nou goed, je bent helemaal prima terechtgekomen.
0: Nou goed. Wat anders. Aankomende vrijdag, morgen is dat, volgt de grote uitslag van iets waar we de afgelopen 10 dagen druk mee zijn geweest. Namelijk, hoe ziet de foute 1500 eruit? Dat is pas een uitslag. En ook spannend voor alle artiesten die genoteerd staan. Je kan nog een dagje stemmen. Want morgen om 6 uur, direct na de Nederlandse top 40, gaan we eraan beginnen. Alvast even opwarmen met deze van ABBA. Dit is Waterloo bij Cube Music.

0: Netic. Zijn heel veel mensen die appen. Hey Mattie, als je niet weet of je een diploma hebt gehaald. Volgens mij kun je dat ergens vinden op Mijn Duo. Zelf ben ik wel iets jonger, maar ik dacht dat je daarop alles van je middelbare en opleidingen kon vinden. Ik heb even ingelogd. Mijn DigiD. Nul diploma's.
1: Nou.
0: Ja, er is niks gevonden. Terwijl ik weet zeker, ik ben geslaagd voor mijn MAVO. Die heb ik sowieso. Maar die is dus ook onvindbaar bij Duo. En dan heb ik nog een opleiding genoten aan het Graafs Lyceum. Daarvan was eigenlijk de vraag, ben ik daar nou voor geslaagd of niet? Want ik ben halverwege stage gelopen. En ik weet niet of ik ooit nog een diploma ben gaan ophalen. En bij Duo vinden ze nul diploma's. Bij Duo heb ik überhaupt nooit op school gezeten, zeg maar.
2: Besta je wel? Heb je al een BSN-nummer?
0: Ja, ja. Hey,
1: maar Duo heeft niks te maken met je middelbare school, volgens mij. Ik weet
0: jawel,
1: niet of zij...
0: Ja? Jawel, jawel. Oh. Ja, je kan gewoon, zeg maar, je voortgezet onderwijsdiploma kan je daar gewoon halen. Ophalen en downloaden. Maar bij mij zijn er nul diploma's.
2: Nou, ga dit ook checken.
1: Ik ga dit ook
2: dan
1: checken.
2: Dan zijn wij te oud hiervoor. Want ik kan me niet voorstellen.
0: Nee, je krijgt dus eerst een keuze van... Ja. Is jouw diploma gehaald voor 2006? Nou, dat is inderdaad bij mij het geval.
2: Ja.
0: En dan gaat hij zoeken. En ja, nul. Ik kom op nul.
1: Maar dat verklaart wel waarom jij ook helemaal niks meer weet van je middelbare schooltijd. Jij hebt het gewoon helemaal niet gedaan. Ja. Ik moet altijd overigens de DigiD-app opnieuw bijwerken.
2: Ja, ik hoop het ook nooit.
1: Nee, ja, ik doe het wel, want het gaat over je digitale veiligheid. Mm. Nou, waarom... Ik kom er niet in met mijn pincode.
0: Om nou zeg maar op de radio de DigiD'tjes te gaan invullen.
1: Hij herkent ook mijn gezicht niet.
0: Hier rond de lunch nog.
1: Oh jee, nou ik denk dat ik gehackt ben hoor jongens. Ik denk dat mijn DigiD'tje ergens in Rusland ligt, want ik kom er niet in.
0: Oh, dat is merkwaardig.
1: Hij herkent mijn gezicht niet en mijn code niet.
0: Nou, we lijken wel de DigiD helpdesk op dit moment.
1: Hey, terwijl Annemarie aan het inloggen is op DigiD... om te kijken of ze zelf eigenlijk wel geslaagd is voor de opleidingen... gaan we deze ochtend even terug naar het vorige beroep van Annemarie. Want jij bent docent Nederlands geweest.
2: Ja, ik zie dat ik hier ook een diploma voor heb gehaald.
1: Ah,
2: ja. Ja.
0: Jij bent erin?
2: Ja, ik ben erin.
0: Hoeveel diploma's staan er?
2: WO Master Leraar VWO Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederland. Dat was een extra master die ik heb gedaan. Daaronder de WO Master Nederlandse Taal en Cultuur, de normale master. Daaronder HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Voortgezet Onderwijs heb ik gedaan.
0: Hallo.
2: Allemaal af.
0: Ik blijf maar scrollen.
2: Ja, en daarvoor, ja, mijn VWO-diploma weet ik eigenlijk niet.
0: Oké. Nou, goed. Veterstek diploma zat er nog net niet bij.
2: Nee.
0: Alles staat erop. Bij mij blijft de teller op een nul staan. Hoe dan ook, juf Annemarie kussen we vandaag.
1: Ja, zeker. En dat is leuk, want Annemarie die noteert altijd dingen waar ze zich aan ergert bij ons in de Nederlandse taal. Dus dat kan letterlijk bij ons zijn. Maar dat kan ook gewoon zijn dat je iets op televisie hebt gezien of dat je iets veel leest op social media.
2: Letterlijk vind ik ook zo'n voorbeeld. Dan gebruiken we te pas en te onpas.
1: Wel heel vaak dingen zijn dan figuurlijk bedoeld. Annemarie, die zei ik iets verkeerd, of niet?
0: Nee.
1: Ik ben namelijk nu helemaal bang.
2: Oh nee, jij gebruikte letterlijk.
1: Oh.
0: Je zei letterlijk in de zin.
2: Letterlijk bij ons hoort, ja, dat hoor je natuurlijk al letterlijk.
1: Oh ja, dat was eigenlijk overbodig. Ja.
0: Nou, hoe dan ook, straks om 6:55 kussen we juf Annemarie dus wakker.
1: Ja, en pak je schriftje en schrijf lekker mee.
0: Verder spelen wij natuurlijk een nieuwe ronde van 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. En waar wil jij het nog over hebben deze ochtend?
1: Nou, ik was gisteren even bij de ijssalon en daar heb ik een gênant moment gecreëerd met een jongen die daar werkt. En ik liep daar weg en ik dacht, oh Mariek... Je kan ook gewoon een keer je mond houden.

0: Taylor Swift bij Q-Music en Elizabeth Taylor. Dan ben je toch echt een grote. Hey. Als er gewoon een van de grootste popsterren, ik denk de grootste popster op aarde op dit moment, een liedje over jou maakt. Kijk, ze maakt het zelf niet meer mee, die Elizabeth Taylor. Ze is al gaan hemelen. Maar dan heb je het toch goed gedaan. Ze zou ze moeten weten, weet je wel.
1: Ja, je kunt ook andersom stellen. Elizabeth Taylor had het natuurlijk ook bijzonder goed gedaan.
0: Ja.
1: En toen kwam Taylor Swift, zeg maar. Dus Elizabeth Taylor had dit niet meer nodig gehad ook. Die was zo groot.
0: Dat snap ik, maar dan heb je toch een nalatenschap. Als dan zeg maar in 2026 de grootste popster nog een liedje over je.
1: Ja, maakt. Zo.
0: Dan heb je toch ongelooflijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik denk niet dat er ooit een liedje komt. Mattie Valk.
1: Je weet je niet.
0: Nee, dat is
1: dus
0: waar.
1: Het kan dus zijn dat het gebeurt en dat je niet meer meemaakt.
0: Nee, dat klopt, dat klopt. Marieke Elzinga.
1: Dat kan zomaar zo lekker erin in een melodietje
0: passen. Ja, dat is ook zo.
1: Hey, zometeen weer Mattie en Marieke's collecte. Ik heb gisteren best nog wel een aantal keer aan Alissa gedacht. Die hadden wij gisterochtend aan de telefoon. Die vertelde zoiets moois. Kijk, je moet echt weten, de collecte is voor alles. Hè? Dus ook voor kleine prularia, gewoon dingen die je graag wil hebben. Al wil je een opblaasflamingo omdat je volgende week op vakantie gaat. Alles is goed.
0: Of naar de foute party.
1: Maar Alissa die belde gisterochtend, die stond hier voor de deur. En die zei, ik ben Colombiaans. Ik ben een geadopteerd iemand. Nou, ze is ergens in de 30. Ze is al als klein kind geadopteerd. En ze wil graag terug naar Colombia samen met haar vriend, die ook in Nederland woont, ook geadopteerd is uit Colombia. En zij willen nu met z'n tweeën terug om allebei hun biologische familie te ontmoeten en ook aan elkaar te laten zien.
0: Ja, dus zij heeft een heel vliegtuig bij elkaar gecollecteerd. Echt super indrukwekkend. Nee, van mij, ze kwam voor een vliegticket. Ja, was een mooi verhaal inderdaad.
1: Ja, ja. Echt mooi.
0: En dan heb je natuurlijk genoeg vlees op de bot om een goede pitch ter horen te brengen.
1: Ja.
0: Maar ja, stel dat koop je voor een gummetje.
1: Ja, en dan kun je ook goed pitchen. Dus weet, dat is ook helemaal oké. Okay.
0: Absoluut. Zometeen, Mattie en Marieke's collecte. Wat heb je nodig in je leven? Laat het weten via de Q-Music app. Spreek je misschien zometeen. En Annemarie, wat horen we in het nieuws?
2: Het gaat over het WK. Dat staat natuurlijk echt op het punt van beginnen. En mocht je nou nog plannen hebben om je straat te versieren met allerlei oranje prullaria, nou, daar heb ik nog een paar tips over wat je wel en niet mag doen.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia.

0: zelf, nu in de Bijna Albert Heijn app.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
7: Dat zeg ik. Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help, GWC!
10: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
12: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the Tribes.
16: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
20: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
21: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
19: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
20: Dat gaan we vieren!
19: Aldi.
22: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
23: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
24: 1 over half 7. Goedemorgen. Vertraging op de weg langer dan een kwartier. Die zijn op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar kom je tussen Empel en Kerkdriel in 4 kilometer met 11 minuten. Op de A4 naar Rotterdam ook 11 minuten. Tussen Den Haag-Zuid en Delft namelijk 3 kilometer. En de A15 naar Ridderkerk 3 kilometer file tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Kost je daar een kwartiertje.
25: Vandaag zon en wolken die wisselen elkaar af. In de middag gaat het regenen. Het wordt rond de 16 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
26: Goedemorgen. Het is een ravage in het Brabantse Helmond na een plofkraak vannacht. Mensen in de omgeving die lagen te slapen hoorden 2 dikke knallen. De bakkerij naast de opgeblazen geldautomaat heeft veel schade. En ook ligt de straat bezaaid met glas. De daders van die plofkraak in Helmond zijn gevlucht. In Noord-Ierland was het gisteravond onrustig. Zo'n 200 mensen gingen de straten op om te protesteren tegen het immigratiebeleid. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan eerder deze week iemand neerstak op straat in Belfast. Het kwam uiteindelijk tot rellen gisteravond, werd een huis in brand gestoken. Demonstranten vielen ook de politie aan, die greep daarop in met een waterkanon. En een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers, het zogenoemde BIG-register. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij als ZZP'er mensen helpen, terwijl dat niet mocht. En Canada wil het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter gaan presteren in het dagelijks leven, want dan kunnen ze nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren op school. Zorgen zijn er ook, omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Ja, er zijn natuurlijk ook al een aantal andere landen die het verbod hebben ingevoerd op social media voor kinderen onder de 16, zoals Australië.
0: Hoe bevalt het daar eigenlijk? Is dat bekend?
26: Ja, dat is toch wel een beetje een dubbel verhaal. Omdat ja, mensen dus ook daar de regels gaan omzeilen door zich voor te doen als iemand anders. Je moet je nu aanmelden met allerlei officiële documenten. Bijvoorbeeld voor TikTok, om aan te tonen ik ben 16. Maar ja, er zijn toch wat mazen zeg maar, in de wet waardoor ze zich voor kunnen doen als een ouder persoon. Dus ja, ze zijn daar nog niet helemaal tevreden.
25: Kijk, het is natuurlijk beter iets dan niets. Maar ik, zeker onder jonge mensen iets verbieden maakt het per definitie aantrekkelijker natuurlijk. Het wordt een verboden vrucht.
0: Nou, het lijkt me vooral voor de generatie die er nu middenin zit super lastig. Kijk, de generatie die echt jong is en nu nog lang geen 16 is, die kan er wel veel baat bij hebben, denk ik.
25: Ja, maar mensen van 11, 12 op het schoolplein. En dan heeft een klasgenootje heeft die regelgeving omzeild. Dan wil jij toch ook? Ja, zo werkt het toch gewoon?
0: Alleen als veel minder mensen, veel minder leerlingen het om je heen doen, omdat natuurlijk lang niet iedereen gaat die regels omzeilen, dan wordt het wel veel minder gemeengoed. Als 5 leerlingen in de klas op social media zitten, is dat toch wel wat anders dan 30.
25: Ja, zeker.
0: En dat hoor je natuurlijk ook over ouders die met elkaar afspreken binnen een klas van oké, wij geven onze kinderen nog geen smartphone. En dan heb je natuurlijk altijd ouders, want het is namelijk gewoon je eigen keuze, die zeggen van nou, wij willen dat wel doen. Maar dan heb je het merendeel dat zonder mobieltje in groep 8 zit.
26: Dan het WK staat natuurlijk op het punt van beginnen. We hangen ook massaal de oranje vlagjes op om oranje te supporten natuurlijk. Maar over die vlagjes is op sommige plekken ook gedoe. Het gaat om de vlaggetjes die dan op straat hangen. In Delft bijvoorbeeld is de WK-voorpret alweer voorbij in een straat. De hele straat was versierd met oranje vlaggen, maar nu moet alles weer worden weggehaald omdat de woningcorporatie het brandgevaarlijk vindt. Oh. Dus komen ze daar de versiering weer afbreken. En goed, bewoners hebben ook de mogelijkheid om het zelf te doen natuurlijk.
0: Hebben het ongezellig.
26: Ja. In Friesland wordt dan weer gewaarschuwd dat je vlagjes vooral niet te laag moet hangen. Een afvalverwerker komt ermee, want de vlag die moeten zeker 4,5 meter boven de straat hangen. Anders kunnen de vuilniswagens er niet onderdoor. Die nemen alleen de rits die al die vlagjes mee natuurlijk. En de Partij voor de Dieren is dan weer boos over de versieringen in de Oranjestraat van Den Haag. Natuurlijk ook wel echt een bekende Oranjestraat hier in Nederland sowieso. Partij voor de Dieren wil dat het oranje plastic rondom de bomen wordt weggehaald. Dat zou slecht zijn voor de bomen. De bomen en de diertjes erop zouden namelijk verstikken.
25: Gut. Nou, dan krijgen een hoop mensen van mij een rode kaart, hoor.
26: Ja, nou, deze buurtbewoner van Marktzicht is in ieder geval niet blij mee.
1: Ik vind het gelul, want ik zeg, als we dadelijk de straat op gaan ruimen en we trekken het zeel eruit, nou, dan wil je niet weten wat er ongediert onder vandaan komt.
25: Ja, hij heeft gelijk ook, man. Hey, maar knijp toch een oogje dicht, joh.
0: Wat moet ik voor me zien dan? Een verstikte eekhoorn? Ik bedoel, welke dieren?
26: Ja, het gaat om de kleine insecten die op die stam leven. En dan komt er zo'n heel tentzaal komt daar natuurlijk omheen, zo'n oranje. Ja,
25: we kunnen echt wel met iets minder insecten.
0: Ik vind de insecten die op die stam leven.
25: Het is niet zo dat de hele flora en fauna wordt ontwricht omdat er een zootje insecten onder een zeil terecht.
0: In de Oranjestraat.
25: Maakt er echt gereed uit.
0: Ja.
25: Sterker nog, ik zou het hartstikke goed vinden, iets minder insecten. We hebben er veel te veel.
0: Nee. Wat ik een beetje heb, kijk, ik vind de Partij van de Dieren met heel veel dingen hartstikke goed, hè. Maar hier kweken ze in mijn ogen ook
25: Weerstand.
0: Ja. Dus dan denk ik, ja, de insecten op de bomen, ga daar nou even niet te hard op, zodat je wat harder kan gaan over dingen als de veestapel en dat soort zaken.
25: Ja, want dit, zeg maar, de mensen die al allergie hadden voor de Partij van de Dieren, ja, dit helpt natuurlijk niet.
0: En ik heb weinig allergie voor die partij, maar zelfs ik denk hiervan, nou, maak je niet druk.
25: Hier, ben je Marieke Elzer ook al kwijt, Partij van de Dieren. Nou, dan heb je het bond gemaakt, kan ik je vertellen.
0: Ja, bond zijn ze echt heel erg tegen, schat.
25: Hallo Carlijn.
0: Carlijn is denk ik van de Partij voor de Dieren.
25: Ja, dat denk ik ook. Die zegt, hey Carlijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, nou, ik kom dus collecteren waar heel veel Nederlanders vandaag. Wat heel veel Nederlanders vandaag nodig hebben. En dat is een vlag. En een vlaggenhouwer en een vlaggenmast.
25: Daar kom je zo meteen voor collecteren?
3: Ja.
25: Ik ben heel erg benieuwd naar Just Stay and Turn the Lights Off.

0: Just even back your music and turn the lights off.
1: Hey Carlijn, waar kom je voor?
2: Ik kom voor een vlaggenmast en een vlaghouwer. Want aangezien heel Nederland heel veel Nederlanders die vandaag nodig hebben. En ik die niet heb.
0: Start je pitch?
2: Nou, goedemorgen. Ik kom dus collecteren voor een vlaggenmast en een vlaggenhouwer. Want die hebben wij niet aan ons huis. En ik ben zo bijgelovig als ik weet niet wat. Mijn zoon die zegt van, ik slaag. Maar ja, ik heb als moeder altijd mijn moedergevoel dat ik denk van, ja, weet je, ik ga dat niet in huis halen. Want ja, dat is de goden.
0: Verzoeken?
2: Ja, verzoeken, ja. Inderdaad. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje mijn pitch. Want ik denk, ik ga hem vanmiddag halen. Maar ja, ik kan hem nou ook vragen naar jullie.
0: Juist, oké. Okay. Ja. Dus, heel even, want ik hoor twee verschillende dingen. Aan de ene kant zeg je, ik wil het niet in huis halen, ik wil de goden niet verzoeken. Maar je komt nu wel collecteren voor het hele zwikkie. Welk spoor zit je nu precies, Carlijn?
2: Ik zit op het spoor van jullie, want ik denk van, als ik het via jullie kan krijgen, dan...
0: Dan wel.
2: Dan is het goed, want ja, dat extra beetje geluk wat ik dan heb, ja...
1: Ja, ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik vind het geen goede pitch.
0: Niet geslaagd?
1: Nee. En ik vind het ook onzin dat je het niet al gewoon hebt. Want niks is leuker dan wanneer jouw zoon vanmiddag hoort dat hij geslaagd is. Daar gaan we allemaal even vanuit dat dat zo is. Dat je dan hats meteen die vlag kan hijsen. En dat je dan niet tegen je zoon moet zeggen... lieverd, ik moet eerst nog even de stad in... want ik moet nog eventjes een vlagmast halen. Dan moet je namelijk vervolgens ook nog... tegen de muur opklimmen met een ladder... om die houder tegen de muur aan te zetten.
0: Ik hoop dat ze dat begrijpen.
1: Nou, juist, het is niet 1, 2, 3 gepiept.
0: Nee,
1: en
0: daarvan
1: zou ik denken... Ja, dat zijn dingen waar je op de dag waarop je zoon geslaagd is... zou je daar niet mee bezig moeten houden.
0: Ik hoor ook alles. We steven hier af op 0 euro van Marieke, denk ik.
1: Klopt.
0: Oh, 0 euro krijg je van Marieke, ja. Carlijn.
2: Ja.
0: Ja, kijk, ik ga dan toch iets aardiger zijn, geloof ik. Of tenminste, ik ben iets zachter. Ik vind het wel heel lief dat je het nu alsnog doet. Omdat je komt toch een beetje in gewetensnood. Van ja, voor hetzelfde geld is die jongen vanmiddag geslaagd. En dan heb je helemaal niks. Dus nu geef je eigenlijk zeg maar op landelijke radio je twijfel toe. Van heb ik wel het juiste gedaan? Ik vind dat dat wel iets verdient. Je krijgt van mij €4,50.
2: Oké.
0: Ja. En wat voor opleiding heeft je zoon genoten als hij geslaagd is?
2: Economie.
1: Super.
0: Ja, dat is ook hartstikke goed. Nou, dan weet je precies hoeveel 4,50
1: maar is. Maar economie is toch... middelbare school, zeg maar?
2: Ja.
1: Dus de stroming, economie en...
3: Oh, zijn profiel.
2: Ja, economie, ondernemen. Ja.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ah, dus het is niet een middelbare school, maar het is een vervolgopleiding waar hij het vandaag van hoort.
2: Nee, de middelbare school.
3: VMBO.
2: Ja.
0: Ah, zo. Oh, oké, okay. Ik snap het hartstikke goed. Annemarie, je bent natuurlijk docent geweest.
3: Ja, dus mijn hart gaat hier op zich wel harder van kloppen.
0: Ja.
3: Ik ga toch half stok, het spijt me heel erg. Kijk, ik vind je een enorme lieverd. De pitch was niet al te goed, maar je bent gewoon te laat.
1: Ja.
3: Je bent gewoon te laat. Dus ik, ik ga gewoon niet inleggen.
0: Ook niet.
3: Het spijt mij.
0: Oei.
1: Maar ja, je hoort hier denk ik toch ook, het is een beetje hard, twee moeders die zeggen het is niet goed voorbereid. En dat is natuurlijk een wikkeltjeshard.
0: Ja, en nu ben ik geen vader, Carlijn, dus dat werkt dan in je voordeel. En ik herken de twijfel wel, dat je af en toe iets doet waarvan je denkt, hoe heb ik dat kunnen doen?
2: Ja, maar ik heb dan juist zoiets van, weet je, als ik het nu in huis haal en hij wil helemaal niks hebben. Hij wil geen vlag. Ophangen. Maar ja, ik denk, hoe leuk is het als je hem kan winnen?
0: Tuurlijk. Ik snap het. Jij doet nu de voet tussen de deur. Dat begrijp ik.
1: Ja. Maar nou, toch €4,50 binnengehaald. Hup, de wimpel is gekocht.
0: En laten we weten of hij geslaagd is.
2: Ja, zal ik doen.
0: Oké, dag Carlijn.
2: Doei.
4: No fighting. We got the refugees.
0: No fighting.

0: Shakira, Shakira bij Q-Music samen met Wyclef Jean en Hips Don't Lie. Het is tijd voor Matties Truierader. Het instrument waar zelfs prominente baat bij hebben. Bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk.
1: Truienradar.
2: Ja, dit heb je gewoon gejat, liever. Dit hebben we gisteren gehoord van, van de redactie. Die heeft het gevonden in oude afleveringen van DWDD.
0: Ja. Hij zegt het, hè?
1: Truienradar.
2: Ja, omdat hij iemand te gast had, een zekere Lars, die in, geloof ik, 2012 of zo al de truienradar had bedacht.
0: Nee, daar,
2: daar komt dit vandaan. Want Matthijs van Nieuwkerk is nu helemaal niet meer actief.
1: Lars Rengersen, Truienradar.
3: Ja.
1: Nou ja. Fantastische titel.
2: Ja, nou, dit is wat ik bedoel.
0: Ja. Dit is gisteren natuurlijk ook even uit sprake gekomen. Toen heb ik Lars uitgenodigd. Van, nou, als je een probleem mee hebt, laat je me horen. Ik heb niks gehoord. Ik heb niks gehoord van Lars.
2: Ja, maar ja, dit is ook al zo lang geleden. Hij heeft de Truienradar al zo lang geleden bedacht. Voor hetzelfde geld is Lars er helemaal niet meer. Of is Lars in het buitenland? Zit Lars in een weerstation ergens in de beeld?
0: Ja.
2: Is hij in zo'n zeppelin gegaan om dichter bij de wolken te zijn? Wie zal het zeggen?
1: Truienradar.
0: Ja.
2: Nou ja, oké, okay, claim het maar. Maar het is niet van jou.
0: Zon en wolken die wisselen elkaar af. In de middag gaat het regenen. Het wordt rond de 16 graden. Vandaag zetten we een 4, dat is een normale trui, op de
1: Truienradar.
0: Al dus Matthijs van Nieuwkerk.

0: John is Blue, Back Your Music, samen met Jack en Jack en Rice. Ken je die scène uit Beauty and the Beast? Dan zie je dat Beast zo veranderen in een prachtige man.
1: Ja.
0: Dat gebeurt echt in een paar seconden.
1: Ja, mooi is dat.
0: Een soort sterrenstof.
1: Ja, dat is in de tekenfilm. Er is vast ook een live-action variant. Maar in de tekenfilm zie ik het zo voor me.
0: Ja, en dan denk je, wauw, betoverend.
1: Dat zat er al die tijd dus ook onder.
0: Juist, en dat gaat zo meteen hier ook plaatsvinden met Annemarie. Die gaat niet van een beest naar een prachtige vrouw. Maar wel een gedaanteverwisseling. Toch, ja.
1: Ja.
0: Gaat van nieuwslezer in één keer zo, poef. Met zo'n zootje sterrenstof in één keer naar docent.
1: Ja, dat is prachtig. Dat is alles wat er ook nog onder zit. Want onze eigen Annemarie is lang docent Nederlands geweest. Zometeen is juf Annemarie weer wakker gekust. Dus inderdaad, ja, na het nieuws van 7 uur... zie je eigenlijk echt een Disney-transformatie.
0: Ja, mooi hoor.
1: Hey Annemarie, jij wijst ons op taalfoutjes... waar we allemaal wat van kunnen leren. En er zijn weer wat prominenten die erbij worden gehaald. Hè?
2: Ja, taalfouten worden gemaakt door, laten we zeggen... Nou, in alle lagen van de bevolking. Hè. Ik hoor zo iemand die toch het weer presenteert.
0: Oh,
2: een taalfoutje.
0: In het weer, ja.
2: We hebben een influencer.
0: Ja.
2: En we hebben Mattie Valk.
0: Je hebt allemaal taalfouten gemaakt, dat hoor je zo direct. En we gaan opwarmen voor de Foute 1500 met deze.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Echte Gooise Moeders is terug.
5: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
6: We gaan naar Portugal.
5: Ja.
6: In een camper.
5: Nee.
7: Onwijs leuk.
6: Zij...
8: zal het met ons nooit worden.
9: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot... voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
14: Kippie.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Omdat je mijn favoriete papa bent.
18: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
19: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
20: Adtap.
19: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
22: Met deze week in de bonus. Alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
21: Lekker hoor.
22: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
21: Poelé.
22: Alle A barbecueworsten, ook tweede gratis.
21: Zoé.
22: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
21: Yes.
22: De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Hamster.
23: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
25: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag... niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
0: Goedemorgen, 7:02. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
20: Goedemorgen. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn het er ieder jaar meer. Maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een hbo of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinezen en Duitsers. Die zouden vaker kiezen voor een universiteit in hun eigen land. Favoriete studentenstad hier is nog altijd Amsterdam. Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Bahrein ging het luchtalarm af omdat Iran schepen van de VS zou aanvallen met drones. Amerika zegt dat het militaire doelen van Iran heeft aangevallen. Daar ging het luchtalarm af in Teheran. Ook vlak daarbij zijn explosies gehoord. Iran dreigt ondertussen de straat van Hormuz weer op slot te gooien. Het was opnieuw een onrustige avond in de Noord-Ierse stad Belfast. Zo'n 200 mensen gingen daar de straat op om te protesteren tegen het immigratiebeleid. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan eerder deze week iemand neerstak op straat. Uiteindelijk kwam het gisteravond tot rellen. De politie hield met een waterkanon een groep mensen tegen die naar een asielzoekersopvang wilden gaan. Deze vrouw heeft geen goed woord over voor de steekpartij en de rellen.
26: It was absolutely disgusting. But what's going on now? There is absolutely no need for it whatsoever.
20: Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurants ook uit voorzorg dicht.
27: Het WK voetbal in Amerika.
20: Ja, dat barst vanavond dan toch echt los. De openingswedstrijd die gaat tussen Mexico en Zuid-Afrika. Oranje is zondag aan de beurt. Dan is de wedstrijd tegen Japan. En bondscoach Ronald Koeman gaf gisteravond de persconferentie. En het ging daar vooral over de vraag of keeper Bart Verbrugge op tijd fit is voor de eerste groepswedstrijd. Hij raakte geblesseerd tijdens een oefenpotje. Koeman zei dit over Verbrugge.
28: Misschien had het slechter gekund, want het is alleen een kneuzing. We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we wachten af.
20: Ja, zondag is dus de eerste groepswedstrijd. Om 10:00 s'avonds begint hij. Het weer nog, het is een mix van zon en wolken. Vanmiddag dan ook weer kans op regen, voor het een graadje of 16.
29: Op de weg dan een paar vertragingen, langer dan een kwartier. Op de A4 is dat door een pechgeval naar Amsterdam. Je komt daar tussen Plaspoelpolder en Zoeterwoude Rijndijk in 16 kilometer terecht met 17 minuten. En op de A28 een ongeluk van Zwolle naar Amersfoort. 5 kilometer tussen Epe en Harderwijk met een half uur.
30: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
0: 10:55:15.
30: Om te stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
0: Deze stond vorig jaar op 749.
28: Misschien had het slechter gekund.
0: Dat klopt, maar het kan ook beter. Als je hem hoger wil hebben, dan moet je deze op je lijstje zetten.
29: Nou, dat heeft Melia gedaan. Melia komt uit Breda. Misschien herken je er wel, want ze heeft een Dalmatier. Dat zijn honden die natuurlijk nogal opvallen. Iedereen die ook een Dalmatier heeft, zegt ze, die begrijpt heel goed waarom ik steeds moet lachen als ik dit nummer hoor. Zo'n hond heeft energie voor 1000. Dus elke dag is hier de vraag, hoe let the dog out?

0: deze halverwege de lijst op 749. Baha Man Back Your Music en Who Let The Dogs Out. Goedemorgen, 8 over 7 op donderdag de 11e van juni. Je luistert show 1654, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb vannacht weer eens een paar uur wakker gelegen, want ik kon de slaap weer niet vatten. Ach. En toen dacht ik, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die nu wakker liggen omdat ze weten dat ze vandaag een heel belangrijk telefoontje krijgen. Die hebben pas een stressvolle nacht.
1: Zo, spannend man. Zo. Dan word je gebeld of je wel of niet je eindexamen hebt gehaald. Het lijkt mij stressvol voor de kinderen, maar het is volgens mij ook altijd erg stressvol voor de ouders.
0: Ja, absoluut.
1: Dus sterkte vandaag, zet hem op.
0: Vanuit daar is het een kleine stap naar onze eigen juf Annemarie. Want ja. Tegenwoordig hoor je haar natuurlijk elk uur het nieuws lezen. Maar er zit ook een heel leven voor.
1: Ja, Annemarie, jij was docent Nederlands. Dat was in jouw twintige jaren. Dus dan was je echt wel een jonge docent.
3: Ja, klopt.
1: Hoe zou je jezelf typeren? Hoe was juf Annemarie? Streng, meegaand?
3: Ik hield wel ervan als dat rustig was in de klas. Maar ik was ook niet heel streng. En bij de ene klas ging het ook veel beter dan bij de andere.
0: Oh ja.
3: Zo werkt het ook gewoon heel eerlijk. Maar ik denk dat ik best wel relaxed was. Ik kon altijd wel grapjes maken. Ik vond het ook leuk om het nieuws te behandelen in de les, weet je wel. Zo
0: oh,
3: een beetje.
0: Ja,
1: dat zat er natuurlijk ook al in.
0: Dat diep al in elkaar over.
1: Zo heb je een prachtige crossover. Het nieuws behandelde jij al tijdens de les. Maar nu behandel je de Nederlandse taal juist weer bij ons in het radioprogramma. En dat is zo omdat jij je ook echt wel kan ergeren aan taalfoutjes die we allemaal wel eens maken. Er zijn natuurlijk grote fouten waar heel Nederland zich schuldig aan maakt. Lieve mensen, het is niet me auto, het is mijn auto. Maar er zijn ook kleinere foutjes. En heel Nederland maakt ze. Het gaat door alle lagen van de bevolking.
0: Iedereen.
1: Wie pak je erbij?
3: Wie pak ik erbij? Ja, ik zit natuurlijk altijd met gespitste oren te luisteren. Niet om mensen natuurlijk heel erg op de vingers te tikken, maar even op te wijzen van, eigenlijk moet het zo.
0: Even een heads up.
3: Nou, toen zat ik maandagochtend hier natuurlijk in de show, en toen hoorde ik mijn geliefde collega Mattie Valk het volgende zeggen.
0: Oh, luister mee. Ik dacht, neem heel even mijn telefoon mee naar het toilet. Ga heel even snel door de Insta's. Toen zag ik een story van Luc die 3 uur eerder was upgeload. Was upgeload.
3: Ja, ik denk een versprekingtje.
0: Ja, dat was geüpload. Ja,
3: ik wil toch even recht zeggen. Het is geüpload. Dus moeilijk vaak, hè. Het vervoegen van de Engelse werkwoorden. Daar hebben we er nogal veel van inmiddels in onze taal.
0: Ja.
3: Je zegt bijvoorbeeld ook, ik heb het gedelete. Dat is ook zoiets. Dan moet je ook voor de grap eens opzoeken hoe je dan gedelete ook nog eens opschrijft. Als je het echt goed wil doen, dan zet je namelijk gedeleted het. Dat zijn soms ingewikkelde dingen. Maar ik wil jou zeggen, het is geüpload.
0: Ja, oké. Okay, nou, het was maandag.
1: Ja, oké. Okay. Ja, we zien het gewoon door de vingers.
0: Juist.
3: Deze, ik ben ook heel blij dat mijn collegaatjes ook hun oren open houden.
0: Ja.
3: Deze kreeg ik als tip van Kiki, want die luistert een bepaalde podcast. Nu ben ik heel even de naam kwijt. Ik luister
0: welke
3: zelf
0: podcast was dit? Naar.
4: Even tussen ons, van Elise Boers.
3: Ja, zij is wel bekend, hè? Elise Boers woont op Ibiza. Nou, en ik heb dit al een keer behandeld. Toen dacht ik, nou Elise, je hebt niet geluisterd.
5: Dat is natuurlijk al 2,5 jaar ook een gesprek die we voeren. Van ja, moeten we het verkopen of houden we het aan?
0: Oh.
1: Wij weten dit.
0: Wij weten waar het fout gaat.
1: Juist,
0: nu.
1: Wij hebben heel erg aantekeningen gemaakt bij de vorige lessen van juf Annemarie. Het is niet een gesprek die, het is een gesprek dat.
5: Dat is natuurlijk al 2,5 jaar ook een gesprek die we voeren. Ja. Van ja, moeten we het verkopen of houden we het aan? Ja.
3: Het gesprek, het is een het-woord, verwijs je altijd met dat, het meisje, dat. Nou, noem het allemaal op. Toen zat ik nog een keer, ik kijk natuurlijk iedere avond het nieuws.
0: Ja.
3: En daarbij ook het weer. Nou, ik ben heel benieuwd of jullie hem ook horen, het foutje in dit weerbericht.
0: Naar wie luisteren we?
3: Ja, moet nou geen namen en toen.
1: Nee, is dat niet leuk? Oh.
3: Nee, dat vind ik niet zo leuk.
0: Oké, nou komt-ie.
6: Daarentegen heeft bijvoorbeeld Spanje dit jaar een overvloed aan laagdrukgebieden gehad. Dus zij kampen nog helemaal niet met droogte. En daar zijn alle waterbekkens juist heel goed gevuld. Voor hun is heel goed nieuws in aanloop naar waarschijnlijk toch altijd weer een hete zomer.
0: Zo.
1: Oeh. Nee. Wacht, ik heb twee gedachten.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga even hard versparren. Ik vind voor hen vind ik altijd moeilijk. Is het nou dus voor hun? Komt
0: die hoorde ik ook.
1: Voor hen.
0: Voor hen.
1: Maar ik dacht ook nog, ze had het eerst over Spanje.
0: Ja.
1: En daarna zegt ze, dus zij kampen met een...
0: Ja, dus
1: dacht ik, ja, welke
0: met...
1: zij? Welke nou, zij? De Spanjaarden?
3: Ja, vind ik scherp, want er wordt niet goed naar verwezen. Misschien heeft ze het wel eerder over de Spanjaarden gehad. Dus dat is inderdaad ook iets waar je op moet letten. Maar het ging inderdaad over voor hun.
0: Ah ja.
3: Voor hulli.
0: Het is natuurlijk hun auto.
3: Ja, het is hun auto. Maar je zegt altijd, het is voor hen een warme zomer. Het heeft ermee te maken dat er een voorzetsel voor staat. Dat zijn woorden als voor, achter, in, op, uit.
0: Ja.
3: En dan krijg je altijd voor hen. En niet voor hun.
1: Deze vind ik echt het moeilijkst.
0: Ja, die vind ik echt lastig, ja.
1: Deze vind ik echt het lastigste. Ik denk dat dit heel vaak fout gaat bij mij.
3: Geef een cadeautje aan hen. Ik heb een cadeautje voor hen. Snap je?
0: Hey Annemarie, jij zegt net, ik was een hele rustige docent. Ik hield ook wel van een grapje. Dus je hebt net een beetje teruggeblikt op jouw carrière als docent.
1: Jij lijkt mij een leuke docent. Ja, ja, ja. Als je zo, hoe je het zelf schetst, hè, ja. Dan.
0: De vraag is dat allemaal waar?
1: Juist.
0: Hebben jouw leerlingen zeg maar dezelfde belevenis gehad?
1: Uh-oh. Ja.
0: Ja. Straks om 7:55 hebben wij een oud leerling van jou hier in de studio. Om eens even te kijken hoe jij eigenlijk was als docent. En zij, het is een zij, komt jou ook een lesje teruggeven. Als het gaat om de Nederlandse taal.
3: Niet.
0: En eerst een stukje godsdienst, maar New Religion, BB Rexha.

0: twee keer niest en je zet er een beat onder, is het nog een hit.
1: Ik vind hem zo leuk.
0: Niet
1: hij maakt echt alleen maar leuke liedjes.
0: Alex Warren, nieuwe muziek met je Music Passenger.
1: Ik wil je even meenemen naar gistermiddag. Ik heb iets meegemaakt waarvan ik dacht, als je het zou kunnen uitdrukken in een emoji, dan is het die facepalm. Weet je wat?
0: Oh, je zegt
1: nee toch, dat je zo je hoofd in je hand doet.
0: Ja.
1: Dat was het.
0: Ja, ja, ja.
1: Setting is als volgt. Ik ging even naar de ijssalon in het dorpje.
0: Lekker.
1: Daar werkt een jongen, die zie ik daar vaker. En dat is echt zo'n knap joch. Hij heeft van dat Backstreet Boy-achtige haar. Hij is lang. Hij zit qua leeftijd echt een beetje zo tussen kind en volwassen in. Ik heb ook altijd als ik naar hem kijk dat ik denk, er komt een moment dat opeens Jip deze leeftijd is en dat hij dan ook in deze ijssalon werkt.
0: Oké.
1: Zeg maar, snap je dat je zo kijkt naar zo'n jong volwassene, zo van, nou, gisteren was je nog kind en nu ben je een volwassene.
0: Ik moet heel even denken aan, zeg maar, je zit een heel lekker ding te schetsen en vervolgens zitten we bij je kind. Dus snap je, ik moet heel even...
1: Hij hangt echt zo tussen kind en volwassen in.
0: Ja, maar kijk je eruit vanuit de moederogen of vanuit de damesogen?
1: Nee, kijk vanuit moederogen.
0: Oh, moederogen.
1: Maar dan wel dat je denkt, oh ja, weet je wel wat leuk, man. Echt zo'n knappe, jonge gozer in het begin van zijn jong volwassene leven.
0: Ja.
1: Nee, dus goed dat je dat nog even checkt.
0: Ja, dus vanuit moederperspectief.
1: Juist, ik kijk veel meer vanuit moederperspectief naar deze jongen.
0: Je hoeft er geen slagroom op te leggen, zeg maar.
1: Nee. Nou, ik was gisteren bij hem eventjes een stracciatella halen. En toen zag ik

0: vragen is natuurlijk de makkelijkste manier. Maar ik dacht ook, straks is er iets heel ergs met deze jongen en vraagt niemand ernaar. Is er even niemand die een handreiking doet om te vragen, hey, are you okay, weet je wel?
1: Nou, als jij de vraag hebt, zal ik niks zeggen of zal ik iets zeggen, dan weet ik wel waar het eindigt inmiddels.
0: Ja, nou, dus toen kwam inderdaad toch een beetje de dorpsmoeder in mij naar boven. En toen heb ik dus aan deze jongen gevraagd, heb jij een hele leuke avond gehad? Of juist helemaal niet? En toen werd hij rood.
1: Ja.
0: Toen begon hij een beetje te stamelen. Ja, nee, gisteravond toen zei ik, oh, stop maar. Zei ik,
1: dan weet jij genoeg.
0: Zeg, dan weet ik genoeg.
1: Dan wist de moeder genoeg.
0: Ik zei, dan stop ik ook hier het gesprek. Ja, anders precies. Wordt het heel ongemakkelijk. Maar ik dacht, ik wil wel toch eventjes, want voor hetzelfde geld, ik hoorde mezelf nog ratelen, is er wel iets vervelends gebeurd en vraagt niemand ernaar. Maar ik zeg, wat een heerlijke avond heb jij gehad.
1: Goed zo,
0: voor
1: heel ijsje. Snel terug naar het ijsje. Ja, mag ik een slagroom op?
0: Oh, toen ben ik ook naar buiten gelopen. En toen dacht ik, Marieke, je kan ook gewoon een keer besluiten je kop te houden.
1: Ja, precies. Hebben we dit opgenomen? Die laatste zin? Dat we die af en toe een beetje kunnen teruggeven. Ja. Maar Marieke kan af en toe ook even, zeg maar een keer hardop.
0: Ja, oké. Als een mantra.
1: Ja, doe maar één keertje. Ja, één keertje even.
0: Nou, Marieke, je kan ook af en toe even besluiten je kop te houden.
1: Dank je.

0: Kijken of de opname gelukt is.
1: Nou, Marieke, je kan ook af en toe even besluiten je kop te houden.
0: Zo blij dat ik deze opname heb.
1: Nou, Marieke, je kan ook af en toe even besluiten je kop te houden.
0: Ga ik echt om de sneltoet zetten hier.
1: Ja, dit is best wel goed hoor voor mij. En misschien kun je hem ook eventjes een soundboard aan Sander sturen. Dan kan hij hem thuis af en toe ook afspelen.
0: Hey, overigens vinden mensen het wel goed dat je er naar hebt gevraagd.
1: Ja, ik zie het
0: inderdaad. Nou, of die jongen oké was. Want je zag blauwe plekken bij die jongen in zijn nek. En jouw vraag was eigenlijk, heb je een leuke avond gehad? Ik hoop het. Of is er wat anders aan de hand?
1: Hij had zoveel zuigzoenen in zijn nek dat het ook uitzag alsof hij echt gewoon flink was.

0: mishandeld.
1: Ja. En dat was gelukkig niet het geval.
0: Nee, maar hij is wel echt gemarkeerd. Een zuigzoen. Heb je wel eens een zuigzoen gehad?
1: Nee, ik laat dat nooit gebeuren.
0: Nou, kom maar hier.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen.

0: het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
8: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion... naar jouw lokale Vakgarage of bezoek vakgarage.nl.
9: Verkeersweerzicht, goedemorgen. 8:02 is het. Op de A2 is een vertraging langer dan een kwartier. Dat is richting Utrecht. Dus Rosmalen en Kerkdriel, 7 kilometer, 17 minuten. De A20, hoek van Holland naar Gouda, 4 kilometer... tussen Prins Alexander en Moordrecht met een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is de weg dicht... ter hoogte van Houten. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Moet je richting Breda, volg dan Den Haag en Den Bosch... over de A12 en de A2. En op de A28 een ongeluk van Zwolle naar Amersfoort. 7 kilometer tussen Epe en Harderwijk met 38 minuten.
10: Zon en wolken die wisselen elkaar af vandaag. In de middag gaat het regenen. Het wordt rond de 16 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
11: Goedemorgen. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn er ieder jaar meer, maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een hbo of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinezen en Duitsers. Die zouden vaker kiezen voor een universiteit in hun eigen land. Komt omdat de kwaliteit daar steeds beter wordt en omdat de toelatingseisen hier in Nederland vaak ook strenger zijn. Gedoe weer op het spoor. Aankomende zomer op 18 trajecten wordt er tijdens de zomermaanden gewerkt. En dat zorgt volgens de Telegraaf voor vertraging en uitvallende treinen. Het zijn natuurlijk vaak werkzaamheden in de zomer als er minder reizigers zijn. Dat is de komende tijd onder andere raak op het stuk tussen Haarlem en Leiden en tussen Nijmegen en Venlo. Goed nieuws is er ook. Dit jaar is er geen enkel station dat er voor langere tijd uit ligt. En er woedt op dit moment een grote brand bij een parenclub in Lelystad. Het vuur ontstond rond 17:15 in een bijgebouw, is overgeslagen naar het hoofdgebouw. De seksclub is niet meer te redden, zo laat de brandweer weten. De focus ligt nu op het beschermen van omliggende gebouwen.
10: Nou, zullen we maken dan? Ja. Hete avond.
9: Ja.
10: Hete avond.
9: Juist, juist.
11: Dan Orgel Joke. Ja, wie kent haar niet? Zij gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is namelijk door de FIFA gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Nou, in eerste instantie dacht Orgel Joke dat het nog een grapje was, vertelt ze bij de NOS.
12: Ik moest er wel eens even goed over nadenken, hoor. Want mijn zoon die belde in eerste instantie van ja, maar ik heb een mail gekregen. Maar ik denk echt dat het een grapje is. Hij zegt dus ik ga het even terugmailen. Hij zegt maar dat en dat heb ik gehoord, dat je gevraagd wordt om daar te spelen.
9: Nou, hey, maar echt de FIFA en niet de KNVB.
11: De FIFA heeft dit gevraagd. Ja,
9: heel interessant.
10: Het is zo, want ik zag hier gisteren toevallig nog iets over voorbij komen. Er zijn verschillende sterren betrokken bij verschillende wedstrijden. Dus bijvoorbeeld, volgens mij de eerste wedstrijd van Amerika treedt Katy Perry op. Nou, Marco Bublé gaat optreden, Alanis Morissette gaat optreden. En dan wordt zeg maar door dezelfde FIFA wordt Orgel Joke.
11: Ja, ons nationaal trots.
9: Hè? Ja, ik vind het heel erg tof voor Joke. Maar ik snap ook wel dat zij dacht, is dit niet een grap?
11: Nee, nee,
9: maar gaat ze doen?
11: Nou, dat is dus een beetje de vraag. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Kijk, we moeten eerst de volgende ronde ook maar zien te halen. Maar Joke is dinsdag gevallen.
13: Oh, wij worden wereldkampioen.
11: Oh, ja.
10: Nou, we gaan door naar de volgende ronde.
11: Ze heeft 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog.
10: Oh. Blessure.
11: Ja, ze heeft een blessure.
13: Kan ze gewoon in de spits.
11: Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Maar best spannend natuurlijk. Ja, ze is ook nog wel op leeftijd. Zaterdag wordt ze 77.
10: Nou, even de sportarts erop afsturen. Want ik vind wel dat ze daar moet zijn. Als ze dan toch gevraagd is, alsjeblieft.
9: Hey, ik kan het anders niet via een Zoom-call. Orgel Joke was toch ook heel hip in coronatijd. Dus we zijn toch nog gewend om Joke te zien via grote schermen.
10: Ja, een Zoom-call, iemand achter een orgel te zien. Dan zijn we een heel klein bier, hoor.
9: Ja, nou ja, ik vind dat voor waarschijnlijk wordt voor Canada Alanis Morissette gevraagd. En voor Nederland een Orgel Joke. Ja, ik vind het al interessant.
10: Ja.
9: Je kan ook Chesto bellen. Maar ik vind het voor Joke echt heel leuk.
10: Nou, we hopen dat ze erbij is.
11: Dan een spannende dag vandaag voor ruim 182.000 scholieren die eindexamen hebben gedaan. Zij krijgen vandaag te horen of ze geslaagd zijn, ja, of niet. Dan kan wel of niet natuurlijk de vlag uit met haar aan de schooltas.
10: Natuurlijk zeg.
9: Hey, hier zijn we er wel over uit dat iedereen wordt gebeld. Dat is toch hoe het nu gebeurt. Je wordt gebeld, ongeacht of je geslaagd of gezakt.
10: Volgens mij wel, ja. Er zullen uitzonderingen zijn, maar over het algemeen wel.
9: Op de redactie zit Karel, die wordt volgende week 50. Was in jouw tijd echt heel anders, Karel.
14: Ja. We zijn het aftellen, ja.
9: Jij hebt toch een raar verhaal van jouw broer?
14: Nee, dat klopt. Ik kom nog uit een tijd dat je dus gebeld werd als je gezakt was. Dus okay. Ze waren wat luier toen, dus dan hoef je maar een paar telefoontjes te plegen. En wij waren thuis en mijn broer deed examens voor 5 HAVO, of dus HAVO. En wij waren nog niet gebeld. En de tijd was verstreken. Het was volgens mij 4 uur geweest.
10: Zo.
14: Plop, champagne open, ja, biertjes, pama, dansen, polonaise. Ja. Vriendjes bij ons lekker langs. En mijn broer stapt lekker op de fiets om naar dat eerste feestje toe te fietsen. Zo ging dat. En vervolgens, hij is denk ik nog geen 20 minuten weg. En dring.
9: Want was natuurlijk ook de huistelefoon waar je op werd gebeld.
14: Ja, niet, maar zo'n draaischijfje. Ja, ga ik verder niet uitleggen. Dus mijn vader nam op en die zag ik echt bleek wegtrekken. Kreeg hij een leraar aan de lijn van destijds het Adelbert College in Wassenaar. U spreekt met meneer Popering, of ik weet niet hoe die heette. Uw zoon, we zijn hem vergeten te bellen.
9: Oh.
14: Hij heeft het toch niet gehaald.
10: Oh, wat erg.
14: Dus toen, ik wist gelukkig waar die heen gefietst was. Dus
9: was jij de brenger van het slechte nieuws?
14: Ja, we hadden geen mobiel, dus nee, ik ben op de fiets. Naar degene waar hij dat eerste feestje had, ben ik gegaan en daar aangebeld, naar binnen gelopen en gezegd, Tom, je bent toch gezakt.
10: Zo, word je dan
14: duurde heel even voordat hij dat geloofde, want het waren ook grappen allemaal.
10: Natuurlijk. Ja, natuurlijk.
9: Oh,
14: maar echt onwijs bizar. Maar ja, uiteindelijk heeft hij het allemaal wel weer gered en vandaag zit zijn zoon te wachten op dezelfde uitslag.
10: Mooi.
9: Mooi.
10: Goh,
9: ja, zet hem op vandaag, man. Wij gaan er dus vanuit dat iedereen, dat het concept bij bijna alle scholen wel zo is, dat iedereen wordt gebeld. Maar ja, hou je telefoon in je hand en zet hem op.
10: Zet hem op, jongens, dames en heren.

0: Topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Een rondvaartboot. 3, 2, 1.
0: Ja! Vind ik echt leuk.
2: Ja.
0: Ja, vind ik echt leuk. Ik heb voor de laatste rondvaartboot in, moet ik heel even denken, Londen gedaan. Samen met mijn moeder. Over de Thames. Ja, fantastisch. En dan krijg je halverwege nog een high tea. Ja, het is een beetje een varend bejaardentehuis natuurlijk. Maar
2: nou,
0: ik ga dat gewoon doen. En dan ga je zo langs de London Eye en de Tower Bridge. Wel vet hoor.
2: En je ziet het vanaf het water, het is het perspectief heel anders. Ik heb best wel vaak door Amsterdam gedaan, een rondvaartboot. Dus niet gewoon op een bootje met vrienden, maar gewoon echt de rondvaartboot. En dan ook wel eens een keer een diner erop gedaan. Dat is leuk.
0: Ja, dat is echt leuk.
2: Dat is echt heel leuk.
1: Maar je kan niet weg.
0: Dus nee, je kan niet weg.
1: Als je naast iemand zit die ontzettend riekt, of je moet heel nodig naar het toilet en dat kleine toiletje is verstopt, of iedereen wordt gewoon langzaam een beetje dronken en irritant, je kan niet weg.
0: Ja, maar ik bedoel, je vaart ook niet naar de overkant van de oceaan, hè, Luc. Ik bedoel, het is gewoon anderhalf uur.
1: Dat kan heel lang duren.
0: Ja, nee, dat kan ook zeker heel lang duren.
1: En ik las vanochtend een bericht dat er rondvaartboten in Amsterdam bekogeld waren met eieren en waterballonnen. Ook dan kan je niet weg.
2: Maar waarom?
1: Waarom? Ja, belhamels.
0: Belhamels.
1: Ja, geen idee waarom.
2: Dit is kwaad XL, dus niet leuk.
1: Nee, dat is niet leuk. Nee.
3: Dat zijn, je hebt in Amsterdam nu van die nieuwe rondvaartboten. Dat is niet normaal. Dat zijn echt grote open schuiten. En iedere keer als die voorbij komen, denk ik, nou, dat moet het gezellig zijn. Daar staat me een bar midden op die boot. Dat is niet normaal.
2: Ja?
3: En daar stappen hordes toeristen gaan die boot op. Maar dat is gewoon een enorme buitenbar. Dus zie je om 11 uur 's ochtends zitten die mensen al lekker aan de martini.
0: Lekker zeg.
2: Maar wat heerlijk, want de bierfiets is natuurlijk verboden in de hoofdstad, in veel steden overigens.
0: Ja.
2: Dit is dus de bierboot, als ik het zo hoor. Gaat het natuurlijk niet lang duren voordat dat ook niet meer mag.
3: Nee, denk het niet.
0: Volgende, Luc.
1: Een kwarktaart maken.
0: 3, 2, 1. Ja!
2: Nee, ik vind het de makkelijkste taart onder de taarten. Dus het is echt het instapmodel.
1: Sorry,
2: voor
1: wacht heel even. Hij zegt ja, dat vind ik veel interessanter dan wat jij zegt eigenlijk.
0: Dat ik hiermee wegkom. Ik zeg gewoon eens ja. Ik moet er niet aan denken. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen.
2: Maar waarom zeg je dan ja?
0: Ja, om te testen, om te kijken of ik mee wegkom. Maar dat kan kennelijk gewoon.
2: Oh!
0: Ja. Nee,
1: Ik heb totaal niet gehoord wat jij zegt. Ik was alleen maar wachten tot Mattie ging praten.
0: Nee, nee, natuurlijk zeg ik nee, jongen. Een kwarktaart maken, weet ik veel. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen, man.
2: Nou, ik dacht, ik zeg het is de makkelijkste taart van alles. En dan kan Mattie daarna zeggen, ik heb hem gisteren gemaakt. Maar dat is dus niet.
0: Nee, ik heb hem absoluut niet gemaakt. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Al kreeg ik een miljoen. Ik zou het niet weten.
2: Hey, maar het is heel makkelijk. Het is toch gewoon het pakje volgen?
0: Hè? Ja, decimeer het maar tot het pakje volgen. Nou.
2: Weet je wat jij het heel lekker zou vinden? Want jij ontbijt hier elke ochtend tijdens de redactievergadering. Heb jij kwark, een halve liter kwark. En dat doe jij tegenwoordig in 1 bostonje koek.
0: Ja, 1 bostonje koek.
2: Die verkruimel jij en daaroverheen doe je kinderlimonade. Ja, het is echt een heel wonderlijk ontbijt.
0: Ja,
2: maar dat is in feite een uit elkaar geklutterde kwark.
0: Ja, dat is waar inderdaad. Ik begin eigenlijk iedere ochtend met een toetje. Het is mijn eigen recept. Verkruimel een bastonje koek. En dan carnaval 7 dan gewoon 0. Dus heb je geen extra suikers. Nou, is lekker joh. Kun je echt een frisse start van je dag. Nou,
2: ja.
0: Laatste Luc.
1: Apps op je telefoon beoordelen.
0: 3, 2, 1. Nee.
2: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik heb zo'n slimme deurbel. En elke keer als ik die gebruik, als ik die app open, voordat ik de deur kan openen of kan praten met iemand die daar staat, wil die eerst weten hoeveel sterren ik de app wil geven.
0: Ja, dat
1: heb ik geen zin in.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik zo irritant. Klik elke keer weg, maar dan komt hij dus elke keer popt hij weer op.
0: Maar weet je wat het gek is? Als hij goed is, denk ik, nee, ja, het is goed. Prima, ik klik hem weg. Maar als hij heel slecht was, denk ik, nou, ik vind hem zo slecht. Ik ga je niet eens beoordelen. Je bent niet eens een seconde van mijn tijd waard, weet
2: maar
0: je wel.
2: Ik vind het vooral irritant dat het steeds terugkomt. Dus als je zegt, niet nu. Ik zou willen kunnen antwoorden nooit.
1: Ja.
2: Dus ik wil jou nooit beoordelen. Ik gebruik jou gewoon.
0: Nu niet of nooit niet?
2: Nooit niet.

0: helemaal zin om dit weekend voor die docu te gaan zitten.
1: Ja, dat heb ik ook.
0: Helemaal lekker op het bankje installeren. Even lekker naar mijn docu kijken.
1: Zaterdag komt hij uit op Videoland. De documentaire van Suzanne en Freek. De weg naar Gelredome. Ja. Ik weet niet of dat de titel is, maar dat is wel...
0: Prachtig, had een prachtig titel kunnen zijn.
1: Nou, misschien is het ook wel de titel.
0: Hij is bij deze gedoopt.
1: Ja, de weg naar Gelredome. Ja, zij vertellen hoe ze naar die concerten toe leven. En ook natuurlijk hoe het gaat met Freek en hun leven. En nou, ik ben daar heel benieuwd naar.
0: Zo, nu en dan kussen we juf Annemarie wakker. Zometeen hoor je haar natuurlijk met het nieuws. Maar ze is ook oud-docent Nederlands. Hoor je nou trouwens ergens taalfouten? Stuur ze dan even door naar Annemarie. Dat kan in je omgeving zijn. Ook op de Nederlandse televisie. Ja. Daar worden ook veel fouten gemaakt.
1: Je mag ook ons betrappen. Wij maken ook echt wel eens een foutje.
0: Absoluut. Nu hebben wij na 8 uur iets bijzonders. Want we hebben namelijk een oud leerling uit de klas van Annemarie hier te gast. En die komt eigenlijk Annemarie een lesje teruggeven. Om te kijken, Annemarie, kijk, je bent natuurlijk docent Nederlands. Maar kun jij mee met de Gen Z-taal, straattaal, TikTok-taal van vandaag de dag?
1: Ja, sta jij ervoor open om bij te blijven? Want je moet als docent natuurlijk altijd bij blijven.
0: Precies, dat,
1: En je bent natuurlijk docent in rusten.
0: Ja.
1: Maar in rusten. Emeritus. Aangezien we hier elke keer wakker kussen. Hey. Hey, ze is al op de redactie. Het is namelijk Annelijn. Ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Annelijn. Ja, jullie zien elkaar nu voor het eerst in hoeveel jaar?
2: Nou, ik denk echt 13 jaar of zo. Super lang.
1: Zeker wel.
0: 13 jaar.
1: Ja, echt leuk. Voordat we zo meteen van jou een lesje straattaal, noem ik het maar eventjes, krijgen, hebben wij denk ik ook echt wel wat aan.
0: Ja, absoluut, ja, absoluut.
1: Vind ik het toch leuk om te horen, hoe was Annemarie als docent?
2: Ja, ik weet niet hoe jullie haar ervaren als collega, maar ze was als docent best wel chill. Best wel gewoon rustig.
0: Ja.
2: Maar je wist wel van, je moet niet er doorheen gaan praten of zo. Ze was ook wel aan de strenge kant, zeg maar.
0: Oh,
2: ze was
0: ja.
2: niet de strengste juf, maar ze was wel, ja, firm.
1: Had ze dan natuurlijk overwicht? Ze zit erbij.
2: Ja, gewoon een beetje zo. Als je zelf ook een beetje rustig blijft, dan is het ook een beetje van, iemand is ook een beetje onvoorspelbaar, toch? Van ja, kan diegene nu heel boos gaan worden? Wordt ze teleurgesteld? Ja. Beetje dat.
0: Ik snap het.
1: En hoe was jij dan als leerling? Was je haantje ervoor? Of kan ik het beter aan Annemarie vragen? Hoe was Annelijn als leerling?
3: Volgens mij zat jij vooraan. Ik had jou in de tweede of derde.
2: Ja, kan wel, ja.
3: Ja, jij was best wel een hele serieuze leerling. En jij had altijd je vriendin naast je, maar haar naam ben ik even kwijt.
2: Ja, ik had zoveel vriendinnen in der tijd.
3: Ook een meisje met donker haar, nou goed. Maar echt, ja, heel lief.
0: Hey, is er juice over Annemarie?
3: Nou, hallo, het is ook klaar.
0: Ja, nee, ja, we zitten, hoe vaak hebben we nou deze kans? Is er juice? Ja,
1: soms moet je ook denken, het was ook een docent in andere tijden nog, hè? Dus moet je ook iets zien in een ander licht.
0: Ja. We staan op het punt van cancelen bijna.
2: Ik heb wel even rondgevraagd natuurlijk bij vriendinnen en zo. En iedereen zei eigenlijk een beetje hetzelfde als ik, maar iedereen kon zich nog wel heel goed herinneren. Daar was je blijkbaar heel uitgesproken over, dat je graag bij de radio wilde werken. En iedereen dacht ook van, ja, met zo'n stem werkt dat wel, want je kon ook altijd heel goed voorlezen.
0: Kijk, dit is toch prachtig, hè?
3: De cirkel is echt rond, hè?
0: Het is helemaal gemanifesteerd hier. Waanzinnig. Nou, Annemarie, ben je klaar voor jouw lesje terug? Want
1: zo
0: meteen komt Annelijn hier in de studio. Eens even kijken of je ook mee bent met de taal van vandaag de dag.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager?
11: Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
14: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
13: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
18: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
19: Kippie.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
21: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Ik wil als dino!
24: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
26: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.

0: minder doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
3: GWC!
1: Help!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
3: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
8: Goedemorgen, het is 1 over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
9: Ja, goedemorgen. Het was opnieuw een onrustige nacht in het Midden-Oosten. Amerika heeft verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo waren er bij de hoofdstad Teheran explosies te horen. Ja, Amerika liet eerder al weten dat ze hard zouden aanvallen omdat het maar niet opschiet met een vredesdeal met Iran. Je hoort de Amerikaanse buitenlandminister Hexet.
10: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
9: Als een tegenreactie viel Iran vannacht dan weer Amerikaanse bases aan. Ook zegt Iran de straat van Hormuz weer helemaal op slot te gooien. Of het ook echt gebeurt, dat is niet helemaal duidelijk. Het is puinruimen in Helmond, Brabant, na een plofkraak vannacht. Er is niet alleen veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij. Die zit daarnaast. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Of ze geld hebben meegenomen, is niet bekend. En ons land is minder populair om te gaan studeren. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitse en Chinese studenten blijven weg. Het zou onder andere komen door strengere opleidingseisen hier.
11: Het WK voetbal in Amerika.
9: Ja, dat gaat vandaag dan echt beginnen. Vanavond is de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Bondscoach Ronald Koeman, ja, die gaf gisteravond een persconferentie in het Amerikaanse Kansas City, de thuisbasis van Oranje. Het ging vooral over keeper Bart Verbrugge. Is hij fit genoeg om zondag te keepen bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan? Nou, daar is nog geen klap op gegeven, zo liet Koeman weten. Hij zei verder dat hij in ieder geval vol vertrouwen is tegen Japan.
12: We believe in ourselves. We respect Japan, but we are Holland. And they will respect us, but we are looking forward. I think it will be an interesting match.
9: En zondag is dus die eerste groepswedstrijd van Oranje om 10 uur tegen Japan. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag regent het. Het wordt 1 graad of 16.
8: En mocht je nou een beetje onzeker voor de spiegel staan vandaag, dat heeft iedereen wel eens, dan...
12: We believe in ourselves.
13: Hij is ook een beetje een predikant.
8: Ja.
13: Ik had bijna het gevoel dat je de kerk kan hebben.
8: Ja, dat is waar.
13: Op de weg zijn er wat vertragingen langer dan 20 minuten. Dat is op het A1 richting Amsterdam. Tussen Soest en Blaricum, 6 kilometer, 26 minuten. Ongeluk op de A12 naar Den Haag zorgt voor 7 kilometer... tussen Zevenhuizen en Zoetermeer met 21 minuten. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen ook een ongeluk. Tussen Maasbracht en Roertunnel sta je in 6 kilometer, kost je 34 minuten.
11: Foute 1500, stemtiendaagse. Je hebt nog
8: 9 uur 55 minuten.

0: 1300 liedjes uit het Foute Uur.
1: Deze was vorig jaar op de finale dag te horen op 36. Jannie wil hem ook weer hoog. Ze zegt erover, dit is echt zo'n track waarbij je niet stil kunt zitten. Zodra die begint wil je dansen, springen, helemaal uit je dak gaan. Het is voor mij de ultieme foute track.
0: Hier is Nakatomi en

0: vorig jaar 36. Nakatomi Wacky Music and Children of the Night. Goedemorgen, 9 over 8 op donderdag de 11e van juni. Je luistert show 1654, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ik ben altijd jaloers geweest van die tv-programma's waarin ze dan mensen herenigen. Die elkaar lang niet hebben gezien. En vaak gaat het dan zeg maar om dochters die hun moeder 35 jaar niet hebben gezien. Nou, ik denk niet dat we dat gaan redden. Ja, maar ik denk, dit is wel zo dichtbij als we kunnen komen, denk ik, toch?
1: Broers van dik in de 80, waarvan er eentje al toen hij 20 was naar Canada verhuisd.
0: Ja, ja,
1: met de
0: ja,
1: boot,
0: ja, ja.
1: Met de boot en nu voor het eerst weer samen.
0: Ja,
1: ja, dit gevoel hebben wij nu in de studio.
0: Absoluut, zeg.
1: Annemarie, jij bent, voordat je radio ging maken, ben jij docent Nederlands geweest. En Annelijn, jouw leerling, is hier nu in de studio. Ja. Goedemorgen, Annelijn.
3: Goedemorgen, jullie maken het wel heel zoetsappig.
1: Ja. Ja, het is schitterend om te zien hoe jullie elkaar vinden. Jullie hebben net ook nog even gebabbeld. Wie zat er ook alweer altijd naast jou? En heb je nog steeds contact met die meiden? Het was schitterend om te zien.
0: Hey, toch nog even, het was het jaar dat jullie elkaar voor het laatst hebben gezien?
3: 2013.
0: Of 2013, oké. Okay. En hoe lang heb je les gehad van Annemarie?
3: Ik denk 1 of 2 jaar.
1: Ja,
0: okay.
3: Was dat ook tweede, derde, zoiets, hè?
1: En was dat, oh, dus niet eindexamentijd. Want vandaag is ook een spannende dag voor iedereen die luistert die eindexamen doet. Je wordt vandaag al dan niet gebeld.
0: Ja, succes.
1: Het goede of het slechte nieuws. Had jij het in één keer goed nieuws aan het einde van je middelbare school, Annemarie?
3: Ja, zeker. Ik was een hele goede leerling.
0: Ah. Annemarie is er aan de basis van. Hey, Annelijn, jij komt eigenlijk Annemarie een lesje teruggeven. Want jij hebt dus jarenlang les van haar gehad.
3: Ja.
0: Nu ga jij even testen bij Annemarie of zij ook meekomt met de taal van vandaag de dag. Want taal is natuurlijk continu in ontwikkeling, Annelijn. Je hebt een aantal opgaven en je bent benieuwd hoe Annemarie het er vanaf brengt. Ook een soort semi-examen zou je kunnen
3: doen. Heel leuk.
0: Annemarie, ik ben heel erg benieuwd of je slaagt, Annelijn. Ik zou zeggen, take it away.
3: Ja, je bent natuurlijk een middelbare schoollerares geweest. Dus ik verwacht wel dat je er een paar kent.
1: Oké. Okay.
3: Maar ik ben allereerst benieuwd, heb je dan ook als oud-Nederlands lerares dat je Gen Z-taal, straattaal, vind je dat de verbreding van het woordenboek van onze maatschappij? Of heb je zoiets van, nou, doet er wel afbreuk aan?
0: Oh, goede vraag.
1: Wat een goede vraag.
0: Ja.
1: Goede zinsopbouw. Nou, volgens mij is het heel. Ik vind het heel goed dat er woorden bijkomen. Dat taal inderdaad ontwikkelt. En het is ook leuk dat. Dat er ook wel een generatieverschil zit, toch, in taal?
0: Ja.
1: Dat de mensen onderling van een bepaalde generatie, misschien dan Gen Z, een bepaalde taal met elkaar hebben en dan ook een beetje kunnen lachen om de oudere types die dat allemaal niet begrijpen. Dus dat het heel goed is. Ik erger me vooral aan, zeg maar, het feit dat vooral het niveau een beetje afbrokkelt. Dus dat we gewoon foutjes maken die er blijven insluipen, die op een gegeven moment maar gemeend moeten worden. Ja, dat moet wel een bepaalde basis zijn. Maar juist de nieuwe woorden erbij, et cetera, is heel leuk.
0: Okay.
3: En hoe kijk je naar afkortingen?
1: De afkoos.
3: Ja, ik denk dat de afkoos zijn er ook altijd geweest.
1: Nou, daar gaan we mee beginnen.
0: Okay. Oh, daar gaan we mee beginnen.
3: Ja, we houden het gewoon een beetje makkelijk voor de eerste vraag, want je woont in Amsterdam.
1: Ja.
3: Dus ik verwacht wel dat je een paar havermelk elite afkoos kent.
1: Ja, nou, ik wil Amsterdam-Bosselom en Amsterdam-West.
3: Ja, precies. Dus Annemarie, maak je wel eens een lava door het Vondelpark?
1: Een lava? Ja, dit weet ik nog uit coronatijd. De lava, de lange wandeling.
0: Ja, lange wandeling. Heel goed,
1: dit was heel makkelijk inkomen.
0: Even inkomen.
1: Ja, even inkomen. Lava.
3: Ja, afgelopen vrijdag zei hij het volgende.
1: We zeggen ook Frida Kahlo aan de muur hangen, weet je wel.
0: De helft
1: weet niet wie dat
0: Frida
1: is.
0: Frida Kahlo?
1: Vind ik ook zo iemand. Dat is ook zo iemand die aan de muur hangt.
0: Zeg je nou Frida Kahlo?
1: Kahlo.
3: Ja, Kahlo is natuurlijk echt een superveel gebruikte scheldwoord. Ik wist niet dat jij het ook gebruikte, maar...
1: ik zelf ook niet. Dit was zo'n stomme fout.
3: Maar ja, sowieso worden dus heel veel Surinaamse woorden gebruikt in de straattaal. En daarop ga ik er ook eentje met jou testen. Want wat is jouw favoriete pokoe van dit moment?
1: Kun je nog één keer zeggen, pokoe?
3: Haar favoriete pokoe van dit moment.
0: Favoriete pokoe van Annemarie.
1: En Mattie en ik denken ondertussen ook even mee.
3: Is dat pokoe gerecht? Mag ik een hint geven?
0: Ja, kom maar.
3: Wat luister je op dit moment?
0: Ja.
1: Oh, muziek?
0: Ja.
3: Ja, je zit dichtbij. Je
1: podcast.
3: Pokoe.
1: Pokoe, podcast.
3: Het is één,
1: ik luister alleen maar
3: één
1: podcast.
3: Ding. Wat luister jij nu?
1: Radio. Jeetje, wat een moeilijke invul. Pokoe.
3: Marieke, pokoe.
1: Pokoe. Genre,
3: je
1: muziek.
3: Favoriete pokoe op dit moment.
1: Ja. Oh, we dachten veel te moeilijk.
0: podcast gericht.
2: Maar aan de lijn, waar komt pokoe dan vandaan?
3: Ja, dat is dus gewoon een Surinaams woord. En dat zijn dus van die woorden die we uiteindelijk zijn gaan gebruiken als een soort straattaal. Maar dat is eigenlijk gewoon, dat komt uit het strand Hangtongel.
0: Oké.
1: Okay. Leuk.
0: Nog eentje.
3: Ja, nog eentje. Voor deze moet je chronisch online zijn. Ik weet niet of je dat bent.
1: Nee, ik probeer het een beetje binnen te perken te houden.
3: Ja, ja nee, Gen Z-taal, TikTok slang. Ik ben benieuwd, wie vind jij dat hier in de studio van jullie drie dan de beste drip heeft?
1: Drip?
2: Oh, drip. Ik denk dat ik dat ken.
1: Ja, mevrouw Luna uit de Vecht kent het. Hey. Ik weet het niet. De beste drip. Kledingstijl?
3: Ja.
0: Wow,
3: ja.
0: Oh. Nee.
3: Nou,
0: ja, lekker.
3: Nou, dat heb je wel echt heel goed gedaan.
0: Oké, we zijn lekker onderweg. De
3: Haar
0: laatste.
3: Antwoord?
0: Oh, wie? Ja, er moet nog wel een antwoord komen. Wie heeft de beste
1: Mattie,
0: drip?
1: Maar dat komt door zijn vriendin.
3: Oké. Nou, als oud-Nederlands lerares is het Dikke van Dalen misschien wel je beste vriend geweest. Die is inmiddels aangevuld met ook een heleboel straattaalwoorden. Een paar ken je sowieso al. Chillen, skeer, vissa, ken je allemaal wel.
0: Ja.
3: Maar ken je dus ook de nieuwe lichtingwoorden van online? Wie jept hier in de studio het meest?
2: Jept, J-E-P-T?
3: Jept.
0: Yes?
3: J-E-A-P-T.
1: Lachen. Wie lacht hier het meest?
3: Wie jept hier het meest?
0: Wie?
3: Ik was vroeger in jouw klas echt een jepper.
2: Een babbelaar?
1: Oh, ja, kletskous.
3: Ja!
0: Ja, goed!
1: Maar wat goed. Het komt door de hint.
3: Ja, hè?
0: Ah, wat goed. Hé, hey, dan Leuk. Moet ik zeggen, dan hebben we toch met een beetje hulp. Dan hebben we 4 uit 4.
3: Ja, oké. Okay, ja, ik gun het je. Ja.
2: Ja. Ja, nou, Annemarie zou in deze tijd gewoon nog voor de klas kunnen staan.
0: Ja,
2: met
0: absoluut.
2: Al deze straattaal. Ja, je hebt wel door.
0: Ja, genoeg je hebt, jongens. Hier is Harry Styles, American Girl.

0: gaf. Het lijkt me best wel leuk om te doen, maar ik durf het eigenlijk niet. En ik heb ook geen zin om me erin te verdiepen. Toen zei hij, meisje, geef maar aan mij.
1: Ja.
0: Nou, toen wilde ik jou uiteindelijk, dacht ik, we doen het, geef ik jou 5 tientjes. Vond jij veel te weinig.
1: Veel te weinig.
0: Dan heb jij mij €200 met een babbeltruc afhandig gemaakt.
1: Je moet natuurlijk wel iets hebben om mee te spelen. 5 tientjes, ja, wat kan je daarmee, weet
0: nou,
1: je wel?
0: Daarna, ik had het eigenlijk gewoon beter in een put kunnen gooien. Want dan had ik er nog achteraan kunnen duiken. Het is zo gekelderd, dat we op het dieptepunt zaten we volgens mij op €7 of zo. Was er over, hè, van die €200. Dus ik denk er gewoon niet meer aan.
1: Ja, nee, klopt, ja. Ja, het dieptepunt, dat was €7, inderdaad.
0: Nou, waar zitten we op?
1: Ja, €4,15.
0: Ach, liever.
1: Ja. Ja, dat is echt bizar. Er is, we zijn zeg maar ruim €196 in ze achteruit.
0: Ja.
1: En kijk, vergis je niet. Wij zitten erin voor de... Zeg maar.
0: Nee, ik ga het niet zeggen. Ik ben geen pop.
1: Voor de lange termijn.
0: Nou, ik zit er al vrij lang in.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar, hoe lang moet ik die termijn nog uitzitten? Want...
1: Nee, kijk, en nu zit er op een punt dat de meeste investeerders gaan fouten maken. Die denken, nou, dit komt niet meer goed. Ik zit het hele zwikkie, ik trek het eruit.
0: Nou, ik had het er al uitgetrokken toen het €30 uit was.
1: Ja, maar en nu komt, zeg maar, papa-belegger komt er even om de hoek. We gaan even niks doen. Wij blijven even rustig zitten. Wij wachten tot de markt zich herstelt. En dan moet jij eens kijken. Over een jaar van nu, hoe we er hierbij zitten.
0: Nou ja, ik kijk even helemaal nergens meer naar. Maar ik heb het gevoel dat ik al anderhalf jaar gegijzeld met handboeien om, vastgeketend zit aan mijn stoel en ik kan geen kant op.
1: Ja, nee, ik hou je op de hoogte.
0: Nou, dankjewel. Ik weet niet of ik er blij mee moet zijn. Wat verdrietig zeg.
1: Wil je meedoen naar 4 op een
0: reis? Ja, dolgraag. 2.500 euro, maar ik stort het niet naar papa.
1: Wil je meespelen met 4 op rij? Maak je nu kans op 2.500 euro. Je kan bellen 0909-9596.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Adtap.
8: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ook bij Plus. Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm bij Bouwmaat.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
14: Alle kwekkenboom, Doeka

0: cooking oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie!
0: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: En AHA smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
1: Yes!
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je...

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
5: Boost yourself.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
7: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
8: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
9: 8:30. Goedemorgen. Q-verkeer met de vertragingen vanaf 20 minuten. Dat is op de A2 naar Eindhoven tussen Best-West en Vught. 11 kilometer, 24 minuten. Er is op de A29 een ongeluk gebeurd richting Rotterdam. Het zorgt tussen Willemstad en Haringvlietbrug voor 4 kilometer en 35 minuten. Op de A50 naar Arnhem een pechgeval tussen de Terkietesbrug en Heteren. 6 kilometer, een half uur. En op de A73 naar Maasbracht. 6 kilometer tussen Venray en Grubbevorst. Ook daar een half uur. Moet je nou richting Maastricht, dan kun je beter Eindhoven volgen over de A67 en de A2.
10: Vandaag een mix van zon en wolken. Vanmiddag kans op buien. Het wordt rond de 16 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
11: Goedemorgen. In Lelystad is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar kort geleden nog een parenclub zat. Volgens deze verslaggever van Omroep Flevoland slaan de vlammen uit het dak en is het pand niet meer te redden.
12: Het staat volledig in de brand en de brandweer heeft ook besloten om dit niet meer te gaan blussen. Het is onhoudbaar. Alle aandacht is nu gericht op een gebouw wat er vlakbij staat om dat te behouden.
11: Ja, het pand dat in Lichtenlaai staat zou net gekocht zijn door de gemeente voor woningbouw in de buurt. Dus moest de parenclub dicht. Hoe het vuur kon ontstaan, dat is niet duidelijk.
10: Brandweer is er uitgerukt.
11: Het UWV laat een extern bedrijf onderzoek doen naar een angstcultuur die er bij de uitkeringsinstantie zou heersen. Mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts, die voelen zich geïntimideerd en onveilig. Komt dus een onderzoek naar. En Canada wil ook het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter presteren in het dagelijks leven. Ze kunnen dan bijvoorbeeld nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren. Op school is het idee. Er zijn ook zorgen, omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Er zijn natuurlijk al andere landen waar het verbod echt is ingegaan, zoals Australië. Hier in Nederland zijn er ook wel plannen om het in te voeren. Maar Nederland zegt, ja, we willen eigenlijk ook eerst kijken naar Europese regelgeving, om te kijken hoe we dat beter kunnen fixen.
9: Ik zou zeggen, let's go. Dan kunnen we kijken hoe het in Canada gaat. We kunnen al een beetje meekijken met Australië. Stel nou dat Frankrijk of Duitsland dat om ons heen nou nog gaan doen. Dan
10: ja, probeer het gewoon.
9: Ja, dan hebben we goede voorbeelden. Ja. Dan kunnen we aan de slag. Ja.
11: En nu het WK natuurlijk op het punt van beginnen staat, vanavond is de openingswedstrijd, hangen we er ook massaal de oranje vlaggetjes op om Oranje een beetje te supporten. Maar over die vlaggetjes is op sommige plekken ook wat gedoe. In Delft bijvoorbeeld, daar is de WK-voorpret alweer voorbij. Daar was een hele straat versierd met oranje vlaggetjes, maar nu moet alles worden weggehaald. Van de woningcorporatie, die vindt het namelijk brandgevaarlijk. En dus komen ze de versieringen weer afbreken. In Friesland wordt dan weer gewaarschuwd dat je je vlaggetjes vooral niet te laag moet hangen. Een afvalverwerker komt met die waarschuwing. Ze zeggen, ja, de vlaggen die moeten echt zeker 4,5 meter boven de straat hangen. Want anders kunnen de vuilniswagens er niet door. Die trekken dan die hele vlaggenparade natuurlijk in één keer mee.
9: Wat ik wel echt een heel schitterend beeld zou vinden. Dat ze zo in één keer zo'n hele straat leeg trekken. Zo'n vrachtwagen die hele oranje lijn met vlaggetjes meetrekt. Je moet nog flink hoog klimmen, hè. 4,5 meter tegen een lantaarnpaal aan. Dan moet je...
10: Ja, of uit het raam, hè.
11: Vanuit je dak?
10: Vanuit je dakraam. Oh. Nou, dat zou kunnen.
11: En de Partij voor de Dieren die is dan weer boos over de versieringen in toch wel de Oranjestraat van Nederland, zou ik wel zeggen. De Oranjestraat in Den Haag, waar echt geen steen meer normaal is. Alles is daar oranje. Maar de Partij voor de Dieren die wil nu dat het plastic rondom de bomen wordt weggehaald. Want dat zou slecht zijn voor die bomen en de diertjes op de stam. Die zouden verstikken. Nou, deze buurtbewoner in Den Haag is het er niet mee eens.
13: Dit doen we al 26 jaar lang. Hier de straten sieren en de bomen inpakken. En kijken hoe mooi ze in de bloei staan, de bomen.
11: Ja, valt dus allemaal wel mee, zegt hij. En hij zegt ook, na het WK ruimen we alles weer netjes op.
10: Duidelijk een bioloog die ook hoorde daar, toch? We hebben toch genoeg insecten?
9: Nou ja, en het is ook een beetje... in alle vroegte zei ik ook al, de Partij voor de Dieren... die maakt zich met dit soort statements natuurlijk niet populairder. Laat dit even gaan, weet je wel. Dus als het dan om insecten op bomen gaat, ja... Ik zou dit even laten gaan.
10: Maar stel, hè, de verdwijnen van vandaag op morgen. 2 miljoen insecten. Zou jij ze missen?
9: Nee, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd. Zeg maar, ze doen ook iets.
11: Ja, heel belangrijk. Zonder bijen zou jij niet bestaan.
10: Nee, maar dat hoor ik. Ik kom iedere keer dat voorbeeld van die bijen.
11: Ja.
10: Ja, maar ja.
11: Ja, is okay. Gewoon zo.
10: Ja, maar de rest van de insecten kan toch wel een hoop weg?
9: Ja, de een eet natuurlijk, de ander is een hele voedselketen.
10: Ja, ja.
9: Maar ik denk ook, maak je nou nu niet te druk om die...
10: Nee, dat helpt niet.
9: Gestikte bladluis. Ja, als er een eekhoorn onder zo'n oranje vlaggetje zou stikken, dat zou aan de behalen niet.
14: Chardo wil graag vier op rij spelen.
10: Oh, sorry. Hallo, Chardo.
15: Goedemorgen.
10: Hoi hoor.
9: 200.000 insecten. Als die
10: Hey, leuk, als jij 2.500 euro zou winnen, dan gaat hij naar een nieuwe Lego set. En een Lego set van?
15: Sagrada Familia.
10: De Sagrada Familia. Ah. Je gaat hem wel zelf bouwen, hoor ik je denken.
15: Ja, dan komt hij zeker af.
10: Wat leuk zeg.
9: Maar hoe werkt eigenlijk een Lego set van Sagrada Familia? Want dan bouw je hem daar echt af? Of houden ze daar, krijg je ook de hijskranen erbij die je moet bouwen?
10: Dat denk ik wel.
15: Ik denk dat de ijskraan erbij zit.
10: Ja, de ijskraan.
15: Dus 12.000 steentjes.
10: Ja, klopt. Ik was in Barcelona laatst. En in de Lego-winkel. Je krijgt inderdaad de hijskraan erbij. Omdat ik denk dat die ook officieel eigenlijk onderdeel was van het ontwerp van de
9: ijskraan. Ja, dat denk ik echt.
10: Hey, Chardo, met wie wil je 2.500 euro gaan winnen? Laten we hem even positief insteken.
15: Met Marieke.
10: Met Marieke. Oké, okay, hartstikke goed. Dan gaat zij de studio uit. Daar gaat ze met één kruk. Chardo, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Heeft Marieke 4 dezelfde associaties, krijg je dus 2.500 euro en een straat staatsloten. Ben je er klaar voor?
15: Ja, ik ben er klaar voor.
10: Je eerste woord is prins.
15: Prinses.
10: Duwen.
15: Wat zei duwen?
10: Ja, duwen.
15: Trekken.
10: Examen.
15: Toets.
10: En je laatste woord is spin.
15: Insect.
10: Ja. Oké, woorden staan genoteerd. Ja, is Chardo Mr. Know-it-all?

0: Q-Music, waar we vier op een rij spelen met Chardo uit Venray. Dit waren zijn vier woorden. Prins.
1: Prinses.
0: Duwen.
1: Trekken.
0: Examen.
1: Toets.
0: En je laatste woord is spin.
1: Insect.
0: Chardo.
1: Ja?
0: Een spin is geen insect.
1: Nee, dat weet ik, maar ja. Dat kwam wel door het onderwerp het eerst bij me op.
0: Ja, ik snap het zo goed. Ja, dat is natuurlijk wat er vaak gestuurd wordt. Maar ik snap hartstikke goed waarom je het zei. En het is zeker niet gezegd dat Marieke niet gaat zeggen. Even kijken, verder hebben mensen een andere associatie bij examen. Daar wordt namelijk uitslag gezegd, daar wordt slagen gezegd, daar wordt school gezegd.
1: Ja, die vond ik ook al twijfelachtig.
0: Ja, die is inderdaad lastig. Even kijken. Ja, en verder zijn toch ook redelijk wat mensen optimistisch moet worden gezegd door Chardo.
1: Ik mag het hopen.
0: Ja, ik hoop het ook. Ik hoop met je mee. We gaan Marieke terug de studio in vragen. Haar vier dezelfde woorden geven. En hopelijk krijgen we vier dezelfde associaties terug. Dan feliciteren we jou met 2.500 euro. Daar gaan we.
1: Yes.
0: Marieke, het eerste woord is prins.
2: Prinses.
0: Duwen.
2: Trekken.
0: Examen.
2: School.
0: Nee.
2: Geslaagd.
0: Nee.
2: Examen, toets.
0: Ja, die had inderdaad goed geweest. We zochten toets inderdaad.
2: Ai.
0: Ja, jammer zeg. Ik hoor wat gejammer bij jou op de achtergrond ook, Chardo.
1: Jammer.
0: Even kijken, het laatste woord had geweest spin.
2: Eng.
0: Nee. Chardo is er namelijk insect. Hadden we het net over gehad.
2: Het is insect. Ja, het is natuurlijk geen insect. Ja.
0: Nee, precies.
2: Maar ik snap het heel goed.
0: Ja, ik ook. Ja, ik ook.
2: Ja. Nou, helaas, we zijn niet geslaagd voor deze toets. Het is niet anders. Nee.
0: Chardo, fijne dag vandaag, jongen.
1: Dank je.
0: Hoi. Morgenochtend 8:30, nieuwe editie van Vier op een Rij met misschien wel Bram Krikken.
2: Mag ik zo meteen een observatie doen? Waarvan ik denk dat die jou misschien wel aanspreekt?
0: Absoluut.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Guru George Project. Q Music. Ik heb gisterenmiddag heel de tijd hetzelfde filmpje zitten kijken. Misschien ken je dat wel. Als je dan een filmpje tegenkomt wat je leuk vindt, dan blijf je dat maar opnieuw en opnieuw en opnieuw kijken.
1: En op welke website?
0: Nee, het was gewoon YouTube.
1: Oh.
0: Heeft te maken met Taylor Swift namelijk. Ze heeft de alarmschijf deze week met I Knew It, I Knew You. Dat is natuurlijk de soundtrack van Toy Story 5. En zij was bij die presentatie bij Toy Story 5. Daar was zij bij. Ze stond niet op de gastenlijst. Want dan moet je in één keer zeg maar, het hele politieapparaat in werking stellen. En dan wordt het allemaal veel te druk. Dus ze was er plop opeens. Ze zag er prachtig uit in een gele jurk. Nou, er stond echt een prinses op het podium. Ze deed dat liedje, I Knew It, I Knew You, op de piano voor de aanwezige pers. En 31 jaar geleden, dat liedje Toy Story, You Got a Friend in Me. You Got a Friend in Me.
1: Ja.
0: Dat is destijds geschreven door Randy Newman. En Randy Newman is een belangrijke componist voor Disney. Heeft ook muziek geschreven voor Monsters, Inc., voor Cars, voor alle Toy Story films. De beste man is inmiddels 82 jaar oud. En als bewijs van verrassing kwam hij het podium op met die piano. En hij is broos en hij is niet meer supergoed bij stem. Maar ze deden dus dat liedje You Got a Friend in Me samen. En dan zie je zeg maar de oude generatie en de nieuwe generatie samen op een podium. Klinkt een beetje slecht, maar ik wil je toch een idee geven door het even te laten horen. Luister.

0: Nou, staat Taylor Swift staat er dus bij in die gele jurk.
1: Wat leuk, wat sympathiek.
0: En dan is dit een duet, want zij staat ook echt te genieten van dit liedje. Want zij heeft vroeger altijd die film gekeken.
1: Ja. You got a friend
0: in me. Nou, dit is zo'n bijzonder moment. Ze is ook waanzinnig goed bij stem.
1: Wat liefdevol ook.
0: Nou, dit is zo ongelooflijk liefdevol.
1: En speelt hij piano?
0: Hij speelt piano. Randy Newman, dus de man achter dit liedje 31 jaar geleden. Hij was toen 51, nu 82.
1: Ah,
0: nou, mooi toch?
2: De Q-Music Alarmschijf.
3: This is Taylor Swift, and you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You, on Q.

0: Post Malone bij Key Music. En I had some help.
1: Mannen van Nederland.
0: Oh.
1: Ik heb een observatie gedaan.
0: Ja.
1: Die ga ik straks zo goed mogelijk proberen te duiden.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd of jij erin herkent. Of de mannen van Nederland zich erin herkennen. Of de vrouwen het herkennen bij de mannen in hun leven.
0: Okay.
1: Ik noem het...
0: Ja.
1: Kijkende mannen.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel
10: 4 op 1. 4 op een rij.
9: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
11: Het laatste woord is zakdoek.
12: Snuiten.
13: Oh, nee, dat is niet goed.
9: Lukt het jou wel om vier dezelfde associaties...

0: Q-Music. Speelbewust 18 plus.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
3: Speel mee met de 1 juli droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Jij verdubbelt jouw salaris!
3: Dankjewel.
2: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
4: Q sounds better with you.
5: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken. Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
6: Wat heb jij fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika.
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
8: GWC!
6: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers... voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen... samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
16: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
17: Yes!
18: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
17: Yes!
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Goedemorgen, exact 9 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
21: Goedemorgen. Er zijn steeds meer zorgen over AI onder werknemers. Ze zijn bezorgd over de gevolgen voor hun baan. 1 op de 10 werknemers in Nederland vreest volgens RTL Nieuws... zijn of haar werk te verliezen door kunstmatige intelligentie. In sommige sectoren zijn de gevolgen al zichtbaar... zoals bij dit accountantsbureau.
22: Vroeger typten we alle bankmutaties handmatig in het softwarepakket... en tegenwoordig wordt het allemaal automatisch ingelezen. Dat scheelt eigenlijk 10 tot 15 uur per week.
21: Tegelijkertijd zien veel werknemers ook voordelen... doordat eentonig werk sneller en efficiënter wordt gedaan. Mensen die in het westen van het land wonen en gaan verhuizen... kiezen steeds vaker voor een huis verder weg. Hun nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop. Dat is veel meer dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat het komt omdat de woningprijzen in het westen... in verhouding harder stegen en de woningmarkt er krapper werd. Opnieuw een onrustige nacht in het Midden-Oosten. Amerika heeft verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo waren er bij de hoofdstad Teheran explosies te horen. Amerika liet eerder al weten dat ze hard zouden aanvallen... omdat het maar niet opschiet met een vredesdeal met Iran. Iran zegt als reactie dan weer dat ze de straat van Hormuz... weer helemaal op slot gooien. Of dat ook echt gebeurt, is niet helemaal duidelijk. En dan Orgel Joke. Zij gaat misschien naar het WK voetbal. Orgel Joke is namelijk door de FIFA gevraagd om op te treden in het stadion... als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Eerst dacht ze nog dat het om een grap ging.
23: Ik moest er wel eens heel even goed over nadenken, hoor. Want mijn zoon die belde in eerste instantie van... ja, maar ik heb een mail gekregen, maar ik denk echt dat het een grapje is. Hij zegt dus, ik ga het even terugmailen. Hij zegt, maar dat en dat heb ik gehoord, dat je gevraagd wordt om daar te spelen.
21: Het zijn ze bij de NOS. Of ze kan gaan, hangt nogal af dus van de prestaties van Oranje... en haar eigen blessure na een valpartij eerder deze week. Het weer dan. Nu nog een zon, of een mix van zon en wolken. Vanmiddag is er ook weer kans op regen en het wordt een graad of 16.
20: Wordt ze ook gezegd?
7: Misschien als kiep.
9: Ja, misschien als kiep.
11: Dat zou leuk zijn. Op de weg nog een paar vertragingen langer dan een kwartier. Op de A2 is dat door een pechgeval naar Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught, 8 kilometer, 18 minuten. En op de A6 richting Lelystad ligt tussen Urk en Ketelbrug het een en ander op de weg. Het zorgt voor 4 kilometer en 20 minuten.
17: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
9: 8 uur, 57 minuten en 40 seconden.
17: Om te stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
9: Nou, voor degenen die echt net binnenkomen, je kan dat doen in de Qmusic-app of op Qmusic.nl. Dan zijn we je ongelooflijk dankbaar. Morgenavond om 6 uur start de lijst.
11: Jeroen uit Den Haag, dankjewel voor het stemmen. Hij zegt bij dit liedje in de zomer van 2012... werd dit nummer elke avond bij de kinderdisco gedraaid op de camping Marina di Venezia in Italië. Binnen een paar dagen kende echt heel de camping het dansje. De tekst hebben we nooit echt gekend.
9: Michel Telo, I see the pego.
17: Q Music is proud to be fout.
24: Simba! Nossa!

0: Cue music. Goedemorgen, 5 over 9, donderdag de 11e van juni, show 1654, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Wat was nou de observatie? Hoe noemde je de observatie nou?
1: Kijkende mannen.
0: Kijkende mannen. Oké, dat is vrij breed.
1: Ja, dat is breed. Ja, en ik ben benieuwd of jij je erin herkent. Of heel mannelijk Nederland zich erin herkent. En de vrouwen misschien wel met de mannen om zich heen.
0: Kijkende mannen.
1: Het is gisteren in mijn kopje opgekomen. Ik was naar de supermarkt. Naast onze supermarkt stond een oldtimer. Nou, ik heb geen idee wat voor auto het was, want ik heb daar nul verstand van.
0: Ja.
1: Maar er was iets mee aan de hand, want de motorkap stond open.
0: Ja.
1: En daar was ook al iemand mee bezig. Ik denk gewoon de bestuurder. Mij interesseerde dat geen zier. Ik ben er langs gelopen, ben de supermarkt ingegaan.
0: Wat voor oldtimer was het wel?
1: Ja, dat heb ik geen idee, lieve schat.
0: Oh,
1: geen idee.
0: Dat is een leuk oldtimer.
1: Maar wat mij opviel, is dat er, nou, ik denk een stuk of 3-4 mannen bij stonden. Die deden niks, die handen in de zakken, die stonden te kijken.
0: Ja.
1: Toen kwam ik de supermarkt uit.
0: Ja.
1: Toen was dat clubje verdubbeld. Dus toen stonden er nog meer mannen.
0: Ja, ja,
1: op een
0: ja.
1: beetje gepaste afstand.
0: Ja.
1: 2-3 meter bij die auto vandaan.
0: Ja.
1: Handjes in de zakken. En het was helemaal niet op een vervelende manier, maar zij stonden daar dus te kijken naar het tafereel.
0: Stonden er ook, of niet?
1: Nee. Nee, okay. Ik had ook niet het idee dat ze wat met elkaar van doen hadden. Er was een terrasje in de buurt. Dus ik dacht ook, zijn jullie dan van het terrasje wat dichter naar die oldtimer gelopen?
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik stond
0: voor oldtimer
1: naar huis.
0: Was het nou?
1: Ik weet het niet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik weet het niet. Ik had een lange route naar huis, want het gaat allemaal wat langzamer. En toen zat ik daar nog eens over na te denken. En toen dacht ik, wat doen mannen dat toch eigenlijk vaak? Gewoon kijken. Mm-hmm. Dus in hun eentje naar een vishengel. met de handen op de rug. Door de etalage van een makelaar in het buitenland.
0: Ja, die. Ja, ja, exact die.
1: Op een viaduct. Naar de auto's die voorbij razen. Met een groepje. Naar een barbecue.
0: Ja.
1: Zwijgend, biertje in de hand. En dan heel soms is er ook nog een conversatie. Dus dan hoor je op een gegeven moment de een tegen de ander zeggen: mooi.
0: Ja.
1: En dan zegt die ander: ja.
0: Nee,
1: en dan zegt er weer een:
0: Ja.
1: Brand goed. Nou, en dan kan het zo daarna maar weer 3-4 minuten stil zijn.
0: Ik denk dat mannen, ik herken helemaal wat je zegt, zeker bij in het geval van die oldtimer, het heeft een bepaalde aantrekkingskracht om toch stand-by te zijn voor het geval dat je nodig bent.
1: Oh.
0: Of je gaat kijken en je denkt van, nou, zou ik dit kunnen oplossen? Toch, Luc? Ik denk dat het een beetje.
2: Ja,
0: dat een beetje is.
2: En het is ook, wat ik heel erg voel, je bent wel een sociale activiteit aan het doen.
0: Ja.
2: Je bent met andere mannen.
0: Ja.
2: Maar die vraagt helemaal niks van je.
0: Dat vind ik ook.
2: Het is heerlijk om gewoon wel te staan met mannen. Want dan ben je dus echt goed sociaal bezig. Maar verder niks.
0: Nee, stilgezwegen verbondenheid.
2: Ja.
0: En daar zit een man gewoon vaak op te wachten. Kijk, als vrouwen elkaar opzoeken, dan wordt er geklepperd en gejepperd. En mannen die staan gewoon zeg maar hetzelfde te kijken. En dat is onze activiteit in groepsverband.
1: Maar wat lekker.
0: Heerlijk. Ja, dat is echt heel lekker. Ja, kom er eens bij staan, zou ik zeggen.
1: Nou ja, nee, want ik klets natuurlijk door.
0: Ah, je
1: maar wat, maar is dit wat het is?
0: Nou,
1: is dit wel sociaal bezig zijn?
0: Zeker.
1: En dus je sociale batterij opladen, in feite? Zonder iets te zeggen, maar ook als je niks met elkaar van doen hebt?
0: En
1: dus
0: mannen,
1: in het geval van die oldtimer, die mannen kenden elkaar niet.
0: Mannen hebben ook weinig nodig om gelukkig te zijn. Of om een soort van fijne state of mind te bereiken. Laat mij inderdaad ook maar even loeren door de etalage van een makelaarskantoortje in Spanje. Lekker. Beetje neuzen. Even ontspannen, weet je wel.
1: Ik zie nu ook Maxime. Dit concept is heel herkenbaar, Marieke. Mijn vriend stond bij het Erasmus MC te wachten toen daar nog verbouwd werd.
0: Ja.
1: Hij stond in een rij met mannen te kijken naar de graafmachines die hij door het raam kon zien.
0: Ik zie ook in de appbox vaak het woord nothing box vallen. Mannen zitten dan in hun nothing box. Dat ken ik dan niet. Maar ik zit daar ook graag, inderdaad. Tessa die stuurt een foto van een zootje mannen om een barbecue heen. Ja, overal duiken dan plukjes mannen op. Maar nogmaals, de belangrijkste dingen. We hebben weinig nodig om gelukkig te zijn. Het is onze sociale activiteit. En we vinden het lekker om zeg maar zonder geklepper gewoon elkaar een beetje op te zoeken.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Ik denk dat het is, inderdaad. Ja, geinig.
1: Ik zou wel in die nothing box willen.
0: Ja.
1: Maar dan is het niet meer stil.
0: Dat zou goed voor jou zijn, inderdaad. Ja. Al die mannen die kijken naar Sarah Larsen.

0: Simple Minds met Q-Music, Don't You Forget About Me. Ik heb heel even wat mannen gebeld om te verduidelijken waar wij precies aan denken op het moment dat je ons ziet staan rondom een barbecue of bij een oldtimer auto of als wij door de ruit gluren bij een makelaar in het buitenland.
1: Dat is mijn observatie, kijkende mannen.
0: Ja. Feijen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaan we dit nou eens uitleggen aan Marieke, waar wij dan aan denken? Want ik denk gewoon dat wij nergens aan denken.
2: Nee, dat is rust, dat is stilte, dat is kalmte.
0: Ja. En, lekker man.
1: Waar vind jij jezelf dan starend naar terug?
2: Nou, ik sta dan wel eens buiten waar ik woon. En dan, dat is dan op de parkeerplaats. En dan auto's kijken.
0: Ja, mooi.
2: Wat er langs rijdt.
0: Juist, precies. Ja. Oh, ja. Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: Is er ook een specifiek moment op de dag waarop jij denkt, oeh, nou heb ik even heel erg behoefte aan. Dus nu loop ik eventjes naar de parkeerplaats.
2: Nou, het is meestal als ik net thuis ben van het werk. En dan even de rust pakken. Even de dag in mijn hoofd langs gaan.
0: Ja.
2: En dan, gewoon even staan.
0: Ja, ik klopt. Ik krijg dan ook wel eens de vraag van mijn vriendin van, waar denk je aan? En zeg ja, niks. En zeg ja, dat kan niet. En zeg ja, dat kan wel.
1: Maar je denkt dan toch in het geval van Feijen, dan denk je toch na over die auto's die voorbij komen?
0: En niet echt toch Feijen?
2: Nee, het is niet alsof je echt denkt van, oh, leuke auto of zo. Ja, dat rijdt dan langs en dan denk je, oh, leuk. Maar dan is hij weg en dan heb je ook zoiets van, nou.
0: Ja, prima.
2: De auto bestaat ook niet meer.
0: Je registreert het wel, maar je doet er eigenlijk niks mee, zeg maar.
2: Nee, precies. Nee.
1: Maar flitst in die leegte dan niet ook aan je voorbij het to-do-lijstje met dingen die je nog moet doen? Dingen die je misschien moet kopen, online moet bestellen, wat je thuis nog moet regelen. Misschien dat je nog iets van kleding moet bestellen voor jezelf of voor de kinderen. Dat je nog moet stofzuigen.
2: Nee, echt niet.
0: Nee. Nee, sommige zen-boeddhisten die trainen jaren voor dit gevoel.
1: Zo'n leegte voelt zich als het is bijna een aanzuigende werking voor alles wat er nog moet gebeuren.
0: Snap ik, hebben wij niet. Heel even naar Ronald. Ronald, goedemorgen jongen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is jouw analyse hiervan?
3: Ja, ik zeg heel vaak dom kijken, niks doen.
0: Dom kijken, niks doen, hè?
3: Dom kijken, niks doen.
0: Ja,
3: gewoon,
0: precies.
3: Ja, op het moment dat het gebeurt, gebeurt het. Dan moet je niet over nadenken. Je moet het jezelf niet zo moeilijk maken, Marieke.
0: Vind ik ook.
1: Nou, ik wil echt bij jullie in de leer. Want het lijkt me zo heerlijk om deze skill te hebben. Terwijl ik ook in de appbox zie dat het echt het verschil is tussen het mannen- en het vrouwenbrein. Dat ook op YouTube, als je googelt op Nothing Box, dat dan blijkt dat het brein van mannen werkt met doosjes waarin alles netjes zit opgeborgen. En het brein van de vrouw is eigenlijk één grote bal met draden waarin alles met elkaar verbonden is.
3: Je moet het niet willen organiseren. Je moet het gewoon doen op het moment dat het uitkomt. Dat het zich voordoet.
0: Hey, hier kan toch geen meditatie tegenop? Dit is toch super lekker?
1: Ja, wat zijn jullie zen?
0: Ja, sommige mensen moeten hier 3 maanden voor op wereldreizen of moeten een of andere retreat in Ibiza volgen. Maar luister gewoon naar Ronald en naar Faye en naar mij. Dat is het gewoon.
3: Stap de deur uit, kijk om je heen en doe er verder niks mee of ga erbij staan.
1: Maar ik wil dan toch wel even checken, want het kan natuurlijk niet zo zijn. Je bent wel een aanpakker toch, Ronald? Ik bedoel, je zegt organiseer niks, maar je pakt toch wel dingen aan hier.
0: Nee, maar nu ga je me opjagen. Het is precies.
3: Nee, juist precies, dat is het. Op het moment dat we dingen moeten doen, dan doen we de dingen. Maar op het moment dat we de dingen niet moeten doen, dan kijk je even om je heen en dan denk je, oh, wat mooi, een kraan.
0: Ja, maar precies, ja. Maar vind jij vrouwen hier ook wat lastiger in, toch? Dat heb ik wel, Ronald, die kunnen niet.
3: Ja, die vrouwen willen overal over praten. En soms moet je het praten achterwege laten met z'n alle handen in de zakken bij de barbecue gaan staan, of bij de trein, of bij een overweg. Het maakt niet uit. Doe lekker op dat moment wat je denkt dat je moet doen, zonder daarbij de woorden te moeten gebruiken.
0: Ach, heerlijk.
1: Ik ga dit eventjes losknippen en als een mantra in mijn oren stoppen, want wat vertel jij het ook heerlijk. Heerlijk, Ronald. Ik had heel even met jou mijn nothing box.
0: Ronald,
3: mooi.
0: Jij kan echt een cursus. Dit is duizend euro's waard, wat jij nu zegt. Niet te geloven.
1: Dankjewel voor dit moment.
3: Graag gedaan.
0: Fijne dag, jongen.
3: Hetzelfde, dank jullie. Hoi.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
5: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music, Foute Party.
6: The Big One.
5: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
4: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hak je dag.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Hola, collega.
1: Hey.
0: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
1: Mark?
0: En die prijzen.
1: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
0: Oeh, ja.
2: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
3: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
8: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
10: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
12: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
13: Jouw beurt.
14: Ik zat even in mijn nothing box.
15: Ja.
14: Oh, wat lekker, het was eindelijk gelukt.
13: Ah, leuk.
14: Vertragingen vanaf 20 minuten heb ik voor je. Op de A6 is een ongeluk gebeurd naar Lelystad. Tussen Emmeloord en Ketelbrug. 5 kilometer, 39 minuten. Ongeluk op de A27 van Utrecht naar Gorkum zorgt voor 4 kilometer tussen Everdingen en Lexmond met een half uur. En de andere kant op tussen Gorkum en Lexmond 10 kilometer en 20 minuten.
13: Zon en wolken die wisselen elkaar af vandaag. In de middag gaat het regenen. Het wordt rond de 16 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
16: Nou, goedemorgen, dat komt uit Tiel, de plaats in Gelderland. Het is nogal politiek onrustig daar. Alle 5 de wethouders zijn namelijk opgestapt. Komt na een bericht over mogelijk strafbare feiten... door de oud-burgemeester en 3 wethouders. Nou, de 2 andere wethouders die vroegen om een onderzoek... maar stapten op toen daar volgens hen geen steun voor was. Later stopten dan ook weer de 3 beschuldigde wethouders... vanwege de onrust, zeggen ze. Wat er nou allemaal precies gebeurd is, dat is nog niet onduidelijk... vertelt ook deze verslaggever van Omroep Gelderland.
17: We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt... in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
16: Nou, de waarnemend burgemeester van Tiel overlegt nu met de commissaris van de Koning... over hoe het nu verder moet. Ons land is minder populair om er te gaan te studeren. Voor het eerst in 20 jaar is namelijk het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Iets minder dan eerder. Vooral Duitse en Chinese studenten blijven weg... en zou onder meer komen door strengere opleidingseisen hier. Ja, dan het WK voetbal. Hè. Dat gaat vandaag dan echt van start. Vanavond is de openingswedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika in Mexico City. Al heel wat Nederlandse fans die zijn ook al onderweg naar Dallas... waar Nederland zondag de eerste poolwedstrijd speelt tegen Japan. Op Schiphol stonden deze fans net in... zij komen nog lang niet naar huis, hoor, bij RTL.
18: Hij heeft ook een kaartje voor de finale, dus nou, wie weet. Ja, het kan gewoon, het kan gewoon.
16: Ja, vast een kaartje voor de finale. Gekocht.
14: We worden ook wereldkampioen.
13: Ja, natuurlijk, Luc. Zeg het nog 1 keer.
1: Wij worden wereldkampioen!
14: Ja!
13: Dus even kijken of Annemarie dat gaat zien.
16: Ja, dat denk ik wel. Okay, 19 juli is dat, dat ga ik halen. Dan hardlopen, het is populairder dan ooit. 1 miljoen Nederlanders die doen dat op dit moment. De een natuurlijk iets fanatieker dan de ander. Sommige fanatiekelingen die zoeken ook wel heel bijzondere routes. Op social media gaan op dit moment veel video's viral van mensen die kilometers maken op voorwerpen of in bizarre plekken. Zo lopen ze hard in een trein bijvoorbeeld, meerdere kilometers. Nou, daar kun je misschien nog wel iets bij voorstellen... dat je hardlopend door een trein gaat.
13: Is al gek, maar...
16: Ja, maar er zijn ook mensen die hardlopen op een deurklink... op een blikje tonijn of op een wip. Nou, in de trein, dat deed Tieme Smit... Alleen niet met succes.
19: Ik ga vandaag een marathon rennen in een trein.
20: Ik word nou al kotsmisselijk. Ik ben fucking 1 kilometer onderweg.
13: Ja, want wat die mensen eigenlijk doen is... bijvoorbeeld in het geval van dat blikje tonijn... daar gaan ze opstaan en hun stappenteller telt dan het aantal stappen... en dan gaan ze kijken wanneer ze 5 kilometer hebben... tussen aanhalingstekens gerend. Want je kan natuurlijk niet rennen op een blik tonijn.
14: Wat een gedoe. Ik zat ook naar iemand te kijken... die ging dat dus doen op een deurklink... Nou, dan moest hij zich heel erg vernuftig vasthouden aan een beetje aan de deurpost en zo, zodat hij wel echt op die deurklink blijft staan. En dan steeds zijn voeten wisselen. Ja. Het is echt wel een hele fysieke uitdaging.
13: Ja.
14: En hopen dat je stappensteller een beetje accuraat is, anders kom je natuurlijk nooit aan de 5 of 10 kilometer.
13: En waarom tape je niet gewoon een blik tonijn onder je schoen?
14: Ja, lijkt me ook niet hard lekker lopen. Waarom doe je het gewoon niet, zou ik zeggen?
13: Dat is eigenlijk nog een betere vraag.

0: Shakira bij Q Music en Zoo. Carlijn zei erover, ik vind dit fantastisch. En wat raakt dit een gevoelige snaar? Dit is helemaal geen foute cover. Leon die zegt, ik had al een hekel aan het origineel. Nu nog meer. Dit is veel beter. En Lindsay zegt, ik dacht, zo'n iconisch nummer kun je niet veranderen. Maar wat is dit prachtig gedaan.
1: Ja, maar Jan, die heeft dan weer geappt wat cringe zeg. En Patrick uit Deventer, heel eerlijk, er zal een markt voor zijn, maar deze versie had voor mij niet gehoeven.
0: Gisteren heeft Marco Schuitmaker een cover gedaan uit de Foute 1500. Ja, heel dapper. Hij heeft deze gepakt.
1: Ja. Hij heeft hem hertaald, zoals ze dat dan noemen.
0: Hertaling.
1: Dus hij heeft een Nederlandse versie gedaan. Dus een hertaling. Dus niet letterlijk vertaald, maar hertaald.
0: Hertaald.
1: Wij gaan allebei eerlijk zijn. Wij luisteren vaak de middagshow. Ja. We hebben hem nu allebei nog niet gehoord. Dus wij staan er nog neutraal in. Ik ben zo benieuwd wat ik hiervan ga vinden.
0: Je gaat hem zo meteen horen na Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.

0: Dan mag je eens even goed voor zitten. Dat gaan wij namelijk ook doen.
1: Ja, en dat gaat Tatjana ook doen. Die heeft hem gisteren ook al gehoord. Ik vond hem echt mooi. Ik ging al zoeken of die op Spotify staat. Ja, Tatjana, de foute cover van Marco Schuitmaker, die een eigen versie heeft gemaakt van My Heart Will Go On.

0: Marco Schuitmaker, samen voor Altijd Door. Zijn versie van My Heart Will Go On. Nou, dit is hoe dan ook flink lef hebben om deze te pakken uit 1500 liedjes.
1: Nou, dat vind ik ook. Wij horen hem ook allebei voor het eerst. Ja. Ik vind, kijk, het arrangement van het nummer is gewoon altijd te gek. Dus dat, daar ben je meteen al, komt bij mij diep in het hart binnen. Ik vind de stem van Marco Schuitmaker ook altijd te gek.
0: Absoluut.
1: Dus voor mij is de geslaagde cover. Er zijn ook mensen in de app die zeggen, je had niet aan Celine Dion moeten komen.
0: Ja.
1: Die vinden dit dan niet leuk. Gewoon echt niet leuk in het Nederlands. Dus het lijkt ook weinig tussen te zitten. Dus bijvoorbeeld Laura zegt ook, ik hoor Marco Schuitmaker gewoon liever in een up-tempo nummer. Louise daarentegen vindt het prachtig. Ook Johan van Kijk, wat mooi gedaan van Marco, dit nummer.
0: Ik snap beide kampen. Snap je?
1: Ja, maar het komt ook omdat je echt aan een monument komt.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Hey Menno, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo meteen gaan we horen waar we het foute uur mee kunnen beginnen. Toch nog heel even naar morgenochtend alvast. Dan zit hier Bram Krikke. We hebben Bram even gevraagd of hij nog wat wist van toen hij zijn examenuitslag kreeg.
1: Nou, dat wist hij nog wel.
3: Oh, er komt weer helemaal een trauma omhoog. Dat je ook weet van, als je vroeg gebeld wordt, dan is het een slecht teken. En toen werd ik ineens vroeg gebeld. Vreselijk. En dan hoop je, zit er dan een herkansing in? Nee, die zat er niet in. Gezakt op 0,05. Moest ik een heel jaar overnieuw doen. Nou goed, uiteindelijk is het goed gekomen. En laat het ook een les zijn, lieve mensen. Hè? Al zit het leven nog zo tegen, je kan altijd naar de radio.
0: Ik ga morgen echt even vragen waarop die dan gezakt is. 0,5.
1: Nou, als ik het zo hoor, is het eigenlijk op Nederlands. Want als juf Annemarie hier nog zou zitten, dan had zij Bram natuurlijk meteen overnieuw horen zeggen. Had ze gezegd, dat is opnieuw. Oh, maar dat is zuur. Heb jij het in één keer gehaald, Menno? Heb jij het überhaupt gehaald?
2: Ja, zeker, ja. Het eindexamen heb ik in één keer gehaald, maar ik ben wel zomaar op het VWO begonnen en op de MAVO geëindigd.
0: Oh.
2: Dus ik moet wel heel eerlijk toegeven dat ik bij de MAVO uiteindelijk dat ik niet heel veel heb hoeven doen.
0: Ah, dat geeft het niet. Dan heb je gewoon uiteindelijk iets gekozen wat bij je past. Hè? Je hebt gewoon even bovenin gekeken.
2: Ja, ik denk gewoon dat ik niet hoog genoeg heb ingezet uiteindelijk. Ik denk dat het meer is.
1: Niet hard genoeg gewerkt.
2: Ik denk dat het meer is.
0: Ah, en anders wat Bram zegt, hè, je kan altijd nog bij de radio. Heeft ook Menno gebezigd.
1: Precies.
0: Waar kunnen we uit kiezen voor het foute uur, Menno?
2: We like the party.
0: We like the

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk.

0: Specialist.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Eén ijs koffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Tickets to the tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Pieke Amers.
14: Goedemorgen. Steeds meer werknemers zijn bezorgd over de gevolgen van AI voor hun baan. 1 op de 10 is volgens RTL Nieuws bang hun baan te verliezen door kunstmatige intelligentie. En deze expert legt het uit.
15: We vragen ons af, hoe ziet mijn werk eruit in de toekomst? We navigeren echt een beetje in de mist. Wat blijft nou echt puur menselijk? En wat kan die computer, wat kan technologie van mij overnemen?
14: In sommige sectoren zijn de gevolgen al zichtbaar, zoals bij accountantsbureaus. Tegelijkertijd zien veel werknemers ook voordelen, doordat eentonig werk sneller en efficiënter wordt gedaan. Er komt een onderzoek naar de werkcultuur binnen het UWV. Volgens Eén Vandaag gebeurt dat nadat werknemers aan de bel trokken over een angstcultuur. Verzekeringsartsen in opleiding uit de regio Amsterdam spraken over onveilige werkcultuur en de veel te hoge werkdruk. Met interne meldingen hierover werd te weinig gedaan. En een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waar ze reden werd doorzeefd met kogels teruggevonden. Het gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. De openingswedstrijd is vanavond in Mexico City, Mexico tegen Zuid-Afrika. En op Schiphol zijn de oranje trainingspakken, rood-wit-blauwe hoedjes en de uitgelaten sfeer niet te missen. Tientallen Nederlandse supporters vertrekken richting Amerika voor het WK. En ze hebben er alle vertrouwen in, of zoals een fan zei, nog 8 keer spelen en we zijn wereldkampioen.
16: We gaan naar Dallas, Amerika. De laatste week was niet echt best, maar 8 keer slecht voetballen en we zijn wereldkampioen.
17: Somerville, die gaat het maken.
18: Wij gaan ze aanmoedigen en die overwinning gaat er zeker komen zondag.
14: Ja, zondag speelt Oranje tegen Japan, onze tijd om 10 uur. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan een bui vallen bij een graad of 17. En vanavond volgt meer regen.
13: 12 files op dit moment zijn eigenlijk allemaal best wel kort. De langste op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Empel 4 kilometer. Vertraging 9 minuten. De rest is dus korter. En snelheidscontroles op de A7 van Drachten naar Heerenveen bij 152,3. En de A13 van Rijswijk naar Rotterdam bij hectometerpaal 6,8. Het is donderdagochtend. En zoals iedere donderdag doen we vandaag de foto in klok. Dus stuur een foto van wat je aan het doen bent. Van je werk, van waar je hard mee bezig bent. Of van je nagels die je niet meer hebt omdat je zenuwachtig bent voor de examenuitslag. Van je kledingstomer omdat je oranje pak van zolder hebt gehaald voor het WK. Of van het poeltje dat je aan het invullen bent met je collega's. Nou, goed, je snappen. Open de Q-app, stuur een foto en wie weet bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup.
19: Welcome to the one and only, the original.
20: Dit is
21: het Foutenuur.
22: Menno Barreveld.
13: Always look on the bright side of life. Tegenover Living Doll. Nou, welke wil je? Klik op je favoriet in de Q-app.
19: Q-Music is proud to be Fout.
13: Here's Banger Boys.

0: stuurde een foto vanuit het dierenasiel. Ze is moeders met kittens aan het verzorgen. Nog meer dieren bij Kelly Cox. Die stuurde een foto van een chihuahua. Ze werkt in een trimsalon. Helma die is ook bezig met dieren. Die stuurde een selfie vanuit de dierenambulance. Ik zie ook een selfie van Sabina van den Heuvel. Die is onderweg naar haar nieuwe werk. Nou, succes en veel plezier natuurlijk. Lex die stuurde een selfie met een nieuwe trap. Die is aan het renoveren. Ik zie echt hele leuke cupcakes met Jennifer Elshoff. Cupcakes met van die geslaagd hoedjes op, weet je wel. Voor alle geslaagden van vandaag. Sjoerd is bezig met vloerverwarming. Felina die stuurt een selfie met het telefoon van haar moeder. Romy, die is met haar mee naar de werk. En Alicia Smit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij stuurt weer bij de printer.
1: Ja, ik sta weer bij de printer.
0: Maar het is niet een hele gewone printer. Want die printer is echt zo groot als mijn woonkamer.
1: Deze printer is nog klein.
0: Deze is nog klein?
1: Deze is nog klein. Deze is 3 meter 20.
0: Zeg je nou dat mijn woonkamer klein is?
1: Nee, zeker niet. We hebben ook grotere printers staan van 5 meter breed.
0: Oké. En wat ga je printen dan op zo'n enorme printer?
1: Ik ga Falconboard printen.
0: Sorry, hoe zei je, viel een beetje weg?
1: Falconboard printen.
0: Oh, zijn dat van die kartonnen, iets dikkere, van die wat kartonnen dikke borden?
1: Ja, klopt.
0: Ja, precies. Waar je, als je dan bijvoorbeeld je life-size Christina Aguilera wil laten printen, dan komen we bij jou.
1: Ja hoor, dan komen we bij ons.
0: Oh, mooi. Ja, goed. En ga je dat de hele dag doen of heb je nog wat anders wat je gaat doen?
1: Nee, ik heb ook nog wat anders staan.
0: Oké. Okay. En wat voor iets is dat? Ook zo'n printer?
1: Kijk hoor, er stond nog AirTags op de printer. En anders wel Samba heet het.
0: Sorry, hoe heet het?
1: Samba heet het materiaal.
0: Samba?
1: Ja.
0: Oh, ik dacht dat het een dans was.
1: Ja, dat is het ook.
0: Maar het is ook materiaal. Nou, ik zoek het op. Dank voor je inklok.
1: Ja.
0: Werkse vandaag, Alicia. Ik stuur je mijn koffiecup op.
1: Is goed. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ja, en voordat we ophangen nog één ding.
1: Een hele fijne dag.

0: Ja, zoals die meneer in het nieuws net zei.
1: Maar acht keer slecht voetballen en we zijn wereldkampioen.
2: Dit is het Foute Uur.
0: En zo is het maar net. Het is donderdagochtend, het Foute Uur. Nou, wat wil je zo in het Foute Uur? Wil je zo Frans Duits?

0: klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Welk nummer dat wordt? Ja, geen idee. Als ik nu kijk, dan ligt Frans-Duits een beetje voor.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
3: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
12: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart? Met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Attap.
4: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
13: Zon en wolken wisselen elkaar af. Het kan af en toe gaan regenen. Het is vandaag rond de 17 graden.
14: Je denkt maar dat je alles mag van mij.
13: Die komt er zo aan. Dit was Martien, zingend in de Q-app. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 9 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 2. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Noordloos en Werkendam. 6 kilometer, vertraging 24 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. 8 kilometer, vertraging 23 minuten.
15: Menno Barreveld.
13: Ja, wat wil je? Wil je Solid Harmony of 5? Stem nu.

0: There For You.
1: De Foute 1500.
0: Ja, morgenavond om 6 uur is het zover. De Foute 1500. Ja, de grootste radiofeestdate van het jaar. Ja, we kijken echt naar uit. En ik dacht, laten we even twee dikke knallers tegenover elkaar zetten uit de Foute 1500. Twee nummers die het altijd goed doen in de lijst. Maar ja, welke vind jij dan het allerleukst van die twee? Ik heb namelijk de nummer 1 en 2 van vorig jaar gepakt. Welke wil je horen? Paul Elstak, Rainbow in the Sky.

0: 1500.
1: Yeah, DJ van Elstak.
0: Het Foute Uur. Rainbow in the Sky. Ja, staat hij dit jaar opnieuw op nummer 1 in de Foute 1500? Ja, ik heb geen idee, want we zitten nog in de stemteamdaagse. De lijst is er natuurlijk nog niet. Je kunt stemmen tot vanavond 6 uur. De lijst hoor je dan vanaf morgenavond 6 uur. En wie er op nummer 1 staat, dat hoor je dan weer volgende week vrijdagavond rond 6 uur. Dit is heel veel informatie natuurlijk. Maar mocht je tijd hebben, vul je lijstje favoriete foute hits in de Q-app of op qmusic.nl. Boney M met Sunny. Tegenover de George Baker Selection. Una Paloma Blanca. Welke wil je? Stem op je favoriet. Je hoort het naam Mohombi.

0: zouden we nog een extra foute uur kunnen inlassen? Daarvoor hebben we nog wat stemlijstjes nodig. Iedere keer als er 1500 nieuwe stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500... doen we een extra foute uur. Dus als je je lijstje nog moet invullen, doe dat. Zou lekker zijn. Maar we hebben er echt nog wel veel nodig, hoor. We hebben er nog 153 nodig voordat we weer een foute uur gaan doen. Dus dat duurt even. Fieke, zometeen met het nieuws. Wat zit erin?
1: Als je in een sociale huurwoning woont, ga je volgende maand waarschijnlijk meer huur betalen.
0: En Bruno Mars komt eraan. Risk it all.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
16: Hak je dag!
13: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
20: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
21: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
22: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
23: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
24: Kippie.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
26: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
27: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
26: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Echte Gooise Moeders is terug.
6: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
7: We gaan naar Portugal.
6: Ja.
7: In een camper.
6: Nee.
24: Onwijs leuk.
7: Zij.
6: Zal het met ons nooit worden.
4: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
3: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
28: Jij verdubbelt jouw salaris!
29: Yes, dankjewel!
28: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
29: Ik denk het.
28: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
30: Q sounds better with you.
28: Yo, what

0: het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met die kamers.
1: Goedemorgen. Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een sporthal in het Drentse Rode. 71 mensen konden niet meer terecht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. 4 mensen zouden buiten hebben geslapen. Het was de laatste nacht dat vluchtelingen in Rode konden overnachten. Er is nog altijd geen structurele opvangplek voor asielzoekers die niet meer in Ter Apel passen. Woon je in een sociale huurwoning, dan is de kans groot dat je huur volgende maand met ruim 3,5% omhoog gaat. Dat blijkt uit een nieuwe enquête. De stijging is wel minder fors dan de afgelopen 2 jaar. Huurcorporaties gebruiken de maximale ruimte die ze hebben om de huur te verhogen. Met het extra geld willen ze investeren in nieuwe huurwoningen. En Amsterdam bereidt zich voor op mogelijke WK-onrust. Na eerdere rellen rond voetbalfeesten wil de gemeente Amsterdam niet opnieuw verrast worden. Bij risicovolle wedstrijden kan de politie snel extra agenten en ME inzetten, meldt de Telegraaf. Ook met nachtelijke duels is rekening gehouden in de planning van de politiecapaciteit. Welke wedstrijden tot nu toe als risicovol worden gezien, is niet bekendgemaakt. En er wordt weer gewerkt aan het spoor komende zomermaanden. Dat zorgt volgens de Telegraaf op 18 trajecten voor vertraging en uitvallende treinen. Het is de komende tijd onder andere raak op het stuk tussen Haarlem en Leiden en tussen Nijmegen en Venlo. Goed nieuws is er ook. Dit jaar is er geen enkel station dat er voor langere tijd uit ligt. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. En lokaal kan een bui vallen bij een graad of 17. En vanavond volgt er meer regen.
0: 10 files op dit moment. 2 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen, daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer file, vertraging is daardoor 26 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles, de A7 van Drachten naar Heerenveen bij 152,4. En de A13 van Rijswijk naar Rotterdam, controle bij hectometerpaal 6,8.
2: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
0: 6 uur en 55 minuten.
2: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Dat lijkt lang, maar het is natuurlijk eigenlijk best wel kort, hè, want je bent er ook wel even mee bezig. Maar we doen op dit moment de handjes op elkaar voor Sam Overeen uit Enschede. Ja. Vanmorgen om 42 minuten over 6 kwam zijn stemlijstje binnen. En ik heb even gekeken, daar staan de Vliegende Panthers op, maar ook ABBA. Het gaat van DJ Paul tot K3. En wat ik ook geinig vind aan het lijstje van Sam Overeem, er staat best wel veel kerstmuziek op. Ik zie Driving Home for Christmas. Do they know it's Christmas? And why couldn't it be Christmas every day? Maar ook deze, en daar zegt hij bij, een beetje electro-swing vibes heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Daarom moet deze zeker in de lijst.

0: Bruno Mars en Risk It All op Q-Music. We gaan terug in de tijd. Ja, we gaan terug naar 11 juni, maar dan in 1988. Op die dag was er een legendarisch concert, Freedom Fest. En dat was een concert speciaal voor...
1: Man is the leader of South Africa's oppressed black people. The man is Nelson Mandela.
0: Ja, Nelson Mandela dus, die werd in 1988 70 jaar. Hij zat toen nog vast. En ter ere van zijn 70ste verjaardag werd er in het Wembley Stadion in Londen... een groot concert georganiseerd met echt de grootste artiesten van toen. Hij werd ook in bijna 70 landen uitgezonden. Er keken zo'n 600 miljoen mensen mee op tv. En grote artiesten kwamen dus, zoals Bryan Adams... Whitney Houston, Stevie Wonder, kan me Eric Clapton nog herinneren. En ik heb de top 40 erbij gepakt van toen, van 11 juni 1988. En de drie keuzemogelijkheden van vandaag zijn ook drie mensen die optraden in het Wembley Stadium tijdens Freedom Fest. George Michael, keuze 1, One More Try, was erbij. So

En keuze 3 is Tracy Chapman met Fast Car. Ook zij trad op. Nou, welke van deze drie liedjes vind je het leukst? Laat het weten. Spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Nu Harry Styles. Watermelon.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Afgelopen vrijdag op 13 in de top 40. Dan terug in de tijd in de top 40 Classic naar 11 juni 1988. Wat stond er toen in de top 40? Nou, George Michael met One More Try. Ook Sting met Fragile en Tracy Chapman met Fast Car. AUB, mijn all-time favorite George Michael, zegt Marleen Leenders. Bianca Schipper, die zegt absoluut Fast Car. Dat is het liedje van mij en mijn bestie Chantal. Ellen, die zegt Tracy Chapman, even een rustmoment in de examenuitslagstress van mijn zoon. Nou, sterkte daarmee. Sander zegt 100% George Michael.
1: Goedemorgen, Menno. Vandaag gaan we voor George.
2: George Michael, please.
3: Ik kies keuze 2. Lekker plaatje. Kom maar dan, we gaan met Tracy Chapman met onze snelle auto.
4: Ah, doe maar heerlijk, George Michael.
5: Hoewel Sting echt een geweldig liedje is, was het voor mij in die tijd maar één iemand. En dat is George Michael. Niet zijn beste liedje, maar alles van George Michael is het beste.
0: Kijk, dat is toch lekker. Nou, Tracy Chapman kreeg 37% van de stemmen. Sting 21% en George Michael 42%. Dus One More Try is vandaag de top 40 classic. Dank je voor je stem.

0: George Michael en One More Try, de top 40 classic vandaag. Nou, jongens, ik ben trots. Ik heb hier een berichtje van Romy Otto uit de Q-app.
1: Zojuist mijn lijstje ingestuurd. Kom maar op met dat extra foutenuurtje.
0: Nou, trots op je. Ja, half uurtje geleden hadden we nog 153 stemlijstjes nodig. En als die binnen zijn, dan tikken we dus opnieuw de 1500 stemlijstjes aan. En dat betekent dat we een extra foutenuur kunnen doen. Het is namelijk de allerlaatste dag dat je kunt stemmen voor de Foute 1500. Morgenavond om 6 uur begint de lijst. En we hebben nu op dit moment nog 62 lijstjes nodig. Dus vul nog even je stemlijstje in. Mocht je tijd hebben, dan doen we een extra foutuur. Zo meteen Ray, Where Is My Husband? En Ed Sheeran komt eraan met Eyes Closed.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
12: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
4: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Hoog, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Hé, hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
5: Oranje. Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, tof jij even?
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Strijd.
13: Zon en wolken, soms een bui. Het is vandaag rond de 17 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 13 files op dit moment. 3 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A7 van Bremen naar Westerbroek tussen Foxhol en Westerbroek 3 kilometer, vertraging 21 minuten. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer. Vertraging is daar een half uur, komt door een ongeluk. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging 21 minuten.
14: Menno Barreveld.

donderdagochtend. En misschien stond deze dag al maanden rood omcirkeld in je agenda. Nou, de meeste leerlingen die dit jaar eindexamen hebben gedaan, die horen of ze geslaagd zijn. Dat is altijd zo'n spannende dag, weet je wel. Dan hoop je toch dat de vlag uit kan, je tas eraan, familie die langskomt, kan je een proostje. Dat je slinger kan maken van alle hoera geslaagd kaartjes. Nou, veel succes. Maar, kan natuurlijk, hè. Mocht je gezakt zijn, Ed Sheeran, die ik nu draai, die heeft zijn middelbare school nooit afgemaakt. Dus het kan altijd gewoon nog helemaal goed komen, hè. Ik ga nu de Bauza draaien. Die zijn doorgebroken dankzij middelbare schoolexamens. Ze zijn Noors. En in Noorwegen worden de examens gevierd met feestweken. Die Russenfeiring worden genoemd. Of Rus. En dan gaan scholieren uitbundig feesten. Afscheid nemen van hun middelbare schooltijd. En daar hoort ook vaak een soundtrack bij. Dus de jongens van de Bauza die zijn destijds, toen zij nog op school zaten, vaak gevraagd of zij een soundtrack wilden maken. En dat ging zo goed dat ze daardoor uiteindelijk in Noorwegen zijn doorgebroken. Ja, en de rest is geschiedenis. De Bauza en Magnetic hoor je nu op Q Music.

0: Q-Music. Ik ga de alarmschijf draaien. Die is deze week van Taylor Swift. En ze heeft de soundtrack gemaakt voor de nieuwe Toy Story film. Toy Story 5. De film komt officieel volgende week uit. Maar deze week was de première in Los Angeles. Ik ben wel benieuwd naar de film. Kijk ernaar uit. Ik kan me nog goed herinneren dat ik naar de allereerste Toy Story ging. In de bioscoop. Ik had toen een vriendinnetje. Gingen we naar die film. En toen die film klaar was, dacht ik echt, waar heb ik nou naar zitten kijken? Levend speelgoed. Laat ik het zo zeggen, ik moest even aan Toy Story wennen. Daarna ben ik er wel van gaan houden. En ik zat gisteravond te kijken naar beelden van de première van deel 5. En Taylor Swift, die was er. Ze heeft de soundtrack van de nieuwe film daar live gezongen. Maar wat een verrassing was, dat Randy Newman er ook bij was. En hij heeft de allereerste soundtrack gemaakt van Toy Story. En ook wel het meest bekende nummer uit Toy Story, You've Got a Friend in Me. Nou, en die gingen ze ook samen zingen. Ja, dus je hoort Randy op de piano en zingen. En Taylor Swift, die stond ernaast. Gele jurk, ging ook een moppie meezingen. Ja, vond ik superleuk om te zien. Nou, de soundtrack van deel 5 klinkt zo.
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new...

0: te kijken. Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen. Ja, dus we beginnen zometeen met de lunchmix. Maar we gaan gewoon een extra foute uur doen. Dat is toch te gek. Ja, en het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Ja, wat zou je doen met 1000 miljard?
0: 1000 miljard dollar?
1: 1000 miljard dollar.
0: Zo, weet ik veel.
1: Elon Musk die kan zich dat binnenkort afvragen.
0: Ik zou lekker gaan genieten van alles, denk ik.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
13: Kippie.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stap.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: minder doelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
14: Goedemiddag. Er worden meer gokkers en gokreclames verwacht tijdens het WK. De kansspelautoriteit verwacht dat er meer sportweddenschappen worden afgesloten en dat daarop wordt ingespeeld met meer reclame. De toezichthouder wijst jongeren met een campagne op de risico's van een gokverslaving. Ook wordt er extra gelet op de gokreclames. Die mogen niet gericht zijn op jongvolwassenen en er mogen geen rolmodellen in voorkomen. Asielzoekers voor wie geen plek is in aanmeldcentrum Ter Apel kunnen de komende 4 nachten slapen in het Drentse dorp De Wijk. Er is nog altijd geen structurele opvangplek voor asielzoekers die niet meer in Ter Apel passen. Afgelopen nacht sliepen 71 mensen in een sporthal in Rode. Daar konden ze 3 nachten terecht. 4 mensen zouden buiten hebben geslapen. De zorgvilla's voor gehandicapte kinderen gaan pas dicht als er voor hen een andere plek is. Dat zegt minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg. Eerder deze week stapten ouders naar de rechter vanwege de voorgenomen sluiting van een aantal locaties van Expert Care. Omdat ze met hun kinderen niet zomaar uren kunnen reizen. En Tesla-baas Elon Musk wordt mogelijk de eerste biljonair ooit. Dat is een 1 met 12 nullen, oftewel 1000 miljard. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de Tesla-baas binnenkort biljonair wordt. Als een andere bedrijf, ruimtevaartorganisatie SpaceX, naar de beurs gaat. Als die voorspelling uitkomt, bezit Musk in zijn eentje meer dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan een bui vallen bij een graad of 17. En vanavond volgt meer regen.
13: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 7 files, 2 met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. 4 kilometer, vertraging is daar 30 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 12 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A7 van Drachten naar Heerenveen. Controle bij hectometerpaal 152,4. Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
15: Het Foute Uur!
13: Ja, lekker, een extra Foute Uur. Dankjewel voor het invullen van je stemlijstje voor de Foute 1500. Ik heb hier Yves Berendsen en terug in de tijd.
16: Q Music is proud to be fout.
17: Foute Uur!
18: Q Music!
13: Ja, en het is All Right Stop lunchtime. Dus het is mijn lunchmix. Lekker.
19: Elke dag.

0: Alright, stop. Lunchtime.
1: Menno presenteert. Menno, wat dan?
0: Ik zag trouwens nog een grappig bericht binnenkomen van Laurens van der Plicht. Die zei, tijd voor een driedubbel feestje en geslaagd voor mijn VWO-diploma. Nou, onwijs goed gedaan, Laurens. Gefeliciteerd. En een extra foutuur. En een feestelijke lunchmix. Ja, driedubbel feest, joh. Je valt echt met je neus in de boter. En dan ook nog Menno, wat dan? Kans op het Q-prijzenpakket en mijn koffiecup is eigenlijk vierdubbel feest. Ik heb hier vier hints. Ik zoek iets, alleen wat zoek ik? Stuur je antwoord in de Q-music app. Hint 1 is doodeng. Doodeng is hint 1. Hint 2 is, hey vriend, wat hebben ze met je neus gedaan? Hint 4 waren de kleine maatjes op. Is hint 4, of hint 3 bedoel ik. En de vierde en laatste hint is, alles is voor jou. Alles is voor jou. Ja, en ik, het heeft wel iets te maken met de foute party.

0: Smith en Flying Without Wings. We zitten in een extra foutuur. Omdat er weer 1500 nieuwe stemlijstjes binnen zijn voor de Foute 1500. Stemmen kan tot vanavond 6 uur. Nou, dan gaan, maar ik doe er natuurlijk zelf eigenlijk niks aan. Dan gaan ze hard aan het werk, dan maken ze de lijst. En dan morgenavond om 6 uur begint de Foute 1500. Femke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Femke Faber, heb je een beetje zin in de Foute 1500?
1: Zeker. Ik kijk er heel erg naar uit.
0: Kijk,
1: ja,
0: dat is mooi. Dat is mooi. Nou ja, nog een goede dag wachten, dan gaan we beginnen. Femke, ik heb net 4 hints gegeven in Menno Wat Dan. En jij denkt te weten wat ik zoek.
1: Ja, zeker.
0: Wat denk je dan?
1: Ik denk een clown.
0: Je denkt een clown. Oké, hint 1. Doodeng.
1: Ja, iets denk ik. Ja. Ik heb er zelf niet zoveel moeite mee, maar ik weet dat het een associatie is die vaak voorkomt.
0: Ja, clowns. Mensen zijn vaak bang voor clowns. Hey vriend, wat hebben ze met je neus gedaan?
1: Nee, dat door je neus natuurlijk.
0: Hint 3. Waren de kleine maatjes op?
1: Grote schoenen, die horen er ook bij.
0: En hint 4. Alles is voor jou.

0: party altijd wel iemand verkleed gaat als clown. Er lopen altijd wel een paar bassies rond en de andere clowns, ook wel enge clowns af en toe. En die clown levert jou het Q-prijspakket en mijn koffiecup op.
1: Kijk, mooi meegenomen.
0: Ga ik naar je opsturen.
1: Yes, dankjewel.
0: Doei.
1: Doei doei.
0: We zitten in een extra fout uur dus, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn. Nummer 329 in de lijst van vorig jaar hoor je nu. June. Hand in hand.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: Easy Toys.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
14: The Big One.
13: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
16: Thanks.
15: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
19: Yes!
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
19: Yes!
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
26: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
25: Lekker hoor!
26: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
25: Boeie!
26: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
25: Zoé!
26: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
25: Yes!
26: De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Hamster!
27: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met z'n...

0: App. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sumapp.nl.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
4: Oh, wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh! Dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart? Met die loopgroep?
9: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Zon, wolken, soms een bui. Het is vandaag rond de 17 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. 8 files. 2 met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. 3 kilometer vertraging 24 minuten. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Ongeluk is daar gebeurd. 3 kilometer vertraging 19 minuten.
13: Menno Barreveld.

0: van de Brug en Appie Trein. Groeten van de jongens uit Nietap. Dankjewel voor het bestellen van de donderdagsnack. Het was weer lekker. Quinten, zegt Rob. Wat gaan we toch weer lekker vandaag. Keizers partytent en mail zijn niet te stoppen, zegt Jaap van der Lans. Wasdag vandaag, er komt geen eind aan, zegt Lydia. Hannes, ik hou van je, liefst van Kitty. Stuur dus Kitty. Lieve Noah, wachten duurt lang, maar we gaan ervan uit dat je geslaagd bent. Ben sowieso enorm trots op je. Je hebt heel hard geknokt. Dikke kus van mama, Sharon stuurt dat.
1: Ja, dat is spannend voor iedereen die op zijn examen uitslag aan het wachten is. Gewoon even laten weten dat ik gek ben op mijn mannetje Robin van Dijk, liefst van Samantha.
0: Julia zegt, als je toevallig luistert, hoi, Hetzer.
1: Lieve Wessel, werkzaam vandaag. Ik ben trots op je nog eventjes en dan lekker op vakantie, stuurt Marel.
0: Yes, mijn dochter is geslaagd. Henry stuurt dat. Gefeliciteerd.
1: Mama en oma zijn jullie lekker aan het schoonmaken. De dikke kus van Pascal van Loon.
0: Yvonne, hele fijne vakantie en bedankt voor al je werkzaamheden. Groetjes van Tine Bos.
1: Wouter Hoebe, als je luistert, ik ga je mappen, stuurt Dennis.
0: Lekker bezig, heel lekker land, zegt Donna.
1: Nou, ik heb hier Twanny.
2: Goedemiddag, Menno. Goedemiddag, Benny. Ik heb hier een raadsel voor jullie. Zondag spelen we natuurlijk tegen Japan. Maar wat is nou het voordeel hebben van een Japanse vriendin?
0: Wat is het voordeel hebben van een Japanse vriendin? Is deze vraag echt 2026-proof? Of,
1: ik wil zeggen, laat ik hier niks op zeggen. Maar,
0: ja, weet ik veel. Wat het voordeel is van een Japanse vriendin? Geen idee.
2: Dat je schoonmoeder in Tokio woont.

0: zuurdees en brood zelf gebakken. Wat vinden jullie van het resultaat? Jules heeft zijn eerste schoentjes, maat 19. Kijk nou hoe schattig.
1: Weet iemand hoe je een radiator ontlucht?
2: Ja, dit is dus onze groepsapp.
3: En daar mag wat verandering in komen.
2: Wij zijn op zoek naar iemand onder de 25 die een totaal ander leven leidt dan wij.
3: Heb jij verhalen die je nu niet hoort in de ochtendshow? Meld je aan via qmusic.nl.
2: En wie weet spreken we jou binnenkort.
4: Mattie
2: en Marieke.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
13: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
16: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Get ready for the OG.
1: All y'all bitches on the look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op Ben.nl.
3: Bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
7: Kippie.
8: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
13: Boost yourself.
14: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
16: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Hier is Fieke Hamers.
23: Goedemiddag. Treinen van de NS krijgen vanaf december lijnnummers. Net zoals in de bus, tram en metro. De NS hoopt zo de communicatie naar reizigers te verbeteren. Bijvoorbeeld bij verstoringen, schrijft het AD. Zo hoor je dan bijvoorbeeld dat IC5 naar Groningen niet rijdt... maar IC6 en 7 nog wel. Dat is veel duidelijker, denkt de reizigersvereniging Rover. Nu horen reizigers dan nog de hele route. Online casino 7-Eleven heeft een boete gekregen van bijna €900.000... omdat het casino zich niet heeft gehouden aan de zorgplicht. Aanbieders moeten spelers beschermen tegen een gokverslaving. De kansspelautoriteit vindt dat 7-Eleven dat 2 jaar lang niet goed deed. Zo waren er spelers die hoge verliezen leden, vele dagen en 's nachts gokten en werd er niet ingegrepen. De kansspelautoriteit verwacht meer gokkers en gokreclames tijdens het WK. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet actie onderneemt tegen een campagne van tabaksfabrikant Philip Morris. Die leidt mensen via posters met een QR-code naar een website waar ze bezwaar kunnen indienen bij de Europese Commissie tegen strengere tabaksregels. Artsen dienden eerder ook al een klacht in bij de reclamecodecommissie. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's cocaïne. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan een bui vallen bij een graad of 17 en vanavond volgt er meer regen.
22: Situatie op de weg. Twee files die nogal lang zijn. Dat is de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. In verband met een ongeluk 4 kilometer. 25 minuten vertraging. En de langste op de A27. Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond. Ongeluk gebeurt. 5 kilometer. Daar sta je een uur vast. Sterkte. Verder zijn er flitsers langs de A1 gezien. Van Deventer naar Apeldoorn. 92,9. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. 139,4.
0: De Foute 1500, stemtiendaagse. Je hebt nog...
22: Nou, niet zo lang meer. 4 uur en 56 minuten nog maar.
0: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
22: Ja, en over 4 uur en 56 minuten is het 6 uur vanavond. Dan sluiten de stembussen en gaan we de stemmen tellen. En dan exact 24 uur later, morgenavond om 6 uur, starten we met nummer 1500. Vergeet dus vooral niet even nog je lijstje door te geven. Het zou toch zonde zijn als jouw lijstje niet meetelt. Esther, je bent lekker bezig geweest. Die heeft net haar lijstje ingevuld. En dit is haar nummer 1, Vanilla Ice.

Tromieu en Darby for the Dawn bij Q-Music. Goedemiddag, Wim hier. Donderdagmiddag, 11 juni. Ja, ik zag net al de eerste berichten binnen druppelen in Menno Barnevelds brievenbus. Vandaag belangrijke dag. Heel veel eindexamenleerlingen krijgen een telefoontje dat ze de rest van hun leven niet meer vergeten. Ja, ik voel gewoon die hele spanning nog met je mee. Ik zou gebeld worden, maar ik werd niet gebeld. Ja, dan voel je de buil een beetje hangen. Dus ik heb zelf naar school gebeld. Ik kreeg de strengste leraar die we hadden aan de telefoon. Hij liep altijd door de gangen en keek dan door het raam van het klaslokaal om te zien of er een beetje serieus gewerkt werd. Het was echt, zo'n man met Rotterdamse mentaliteit. Weet je, ruwe bolster, blanke pit. Hij had een hele grote, imposante, zwarte snor en hij rookte altijd grote sigaren. Zo'n leraar was dat. En ik kreeg precies hem aan de telefoon. Dus ja, ik vroeg, ik ben nog niet gebeld. Ben ik geslaagd? Wim. En ik hoorde hem een beetje rommelen op zijn bureau. Een beetje kijken tussen al die eindexamenpapieren. Wim, even kijken hoor. Nee. Nee, helaas niet. Mijn adem stokte. En ik kon alleen nog maar uitbrengen. Echt? Met een piepstemmetje. Het duurde een paar seconden. Nee, geintje. Je bent geslaagd, gefeliciteerd, zei hij. Ik heb gelijk een doos sigaren voor hem gekocht. Zo blij was ik hem. Bedankt nog, meneer Gravenmaker. Hopelijk kunnen er heel veel vlaggen met schooltassen de mast in vandaag.

0: Jackstyle en Turn the Lights Off. Licht uit, spot aan. Voor Suzanne en Freek. Heb je hem al gezien op Videoland? Ja, de grootste shows die ooit in Nederland zijn gegeven. 10 keer Gelderdoom in Arnhem. Die is sinds deze week te zien op Videoland. Die shows van Suzanne en Freek. Komende zaterdag verschijnt dan weer hun eigen documentaire. Dan zien we de weg naar die shows toe. Intense maanden vol repetitie, spanning, ups en downs. Maar als je er nou niet bij was in de Gelderdoom, neem ik je even aan de hand mee terug naar zo'n avond. Dikke tip. 2 uur lang kun je dat dus allemaal zien op Videoland. Ik heb even 1 elementje uitgehaald. Dit deed het fantastisch. Samen met Snelle gebeurde dit.
1: Mannen, we doen er 1 keer voor.
2: Sneeuw weer aan de overkant.
1: Dit kunnen we toch, mannen? Kom maar. Mannen!
0: Let op.
3: Oh, heel dames, laag. Ik zing het 1 keer voor. Sneeuw weer aan de overkant. Kom maar, ja, laat maar zien hoe dat moet.
0: En nu! Volgens mij waren er iets meer vrouwen bij Suzanne en Freek. Samen met Snelle hoor je ze nu.

0: Cameron Whitcomb, ex-alarm schijf Kingdom of Fear.
1: Het slimste bedrijf.
0: Zometeen krijg je met je collega's weer 1 minuut de tijd om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Wie oh wie kan aan het eind van de maand zeggen: ik werk bij het slimste bedrijf van Nederland. Kom erop als je durft. Ja, ik dacht toen ik dit nieuws vanochtend las, dat het een grap was. Een joke. Maar het is echt waar. Welke Nederlandse artiest is benaderd door de FIFA voor een optreden tijdens het WK voetbal? Het is eigenlijk een hint, hè, wat ik zeg. Het is een joke.
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Zometeen om 14:15.
0: Klinkt als een joke, maar het is geen joke.
4: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter.

0: 1500. Q Music is proud to be fout.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
3: It's playtime.
4: Easy Toys.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Jij gebruikt energie.

0: Onwijs leuk.
1: Zij...
2: zal het met ons nooit worden.
3: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Q-Music, the party.
11: Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assedelft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
10: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
9: Q-Music. Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: De meeste buien zijn het land nu uit. Het zorgt voor wat zon op veel plaatsen. Vanavond volgt helaas wel weer meer regen. Het is vanmiddag een graad of 17. Situatie op de weg. 10 files in Nederland. De langste op de A27. Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Noorderloos. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer. Je vertraging 50 minuten. Sterkte.
22: Wim

Je kent ze vast wel. Van die witte Porto Cabins. Staan vaak op bouwterreinen. Voor de harde werkers. Maar op een festivalterrein zie je ook vaak van die Porto Cabins staan. En dat zijn dan de kleedkamers voor de artiesten. Zo zat Kensington laatst ook in zo'n witte Porto Cabin. Hun kleedkamer. En daar hebben ze een uitgeklede versie. Vind ik sowieso grappig. In de kleedkamer een uitgeklede versie spelen. Van hun grote hit Living For. Ja, en dan merk je gewoon hoe goed dit liedje is. Als je het gewoon met twee akoestische gitaren speelt. Dat het dan nog steeds zo klinkt. In een Porto Cabin, hè?

0: Michael Jackson, Mama Appelsap. Hey Bas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zei net al, het is geen joke. Welke Nederlandse artiest is benaderd door de FIFA voor een optreden tijdens het WK voetbal?
1: Dat is mijn tante, Orgel Joke.
0: Dat is je tante?
1: Ja, klopt.
0: Jouw tante is Orgel Joke?
1: Ja, klopt, ja. Van mijn moeders kant, die heb één zus maar. En dat is mijn tante,
0: dat is Joke.
1: Orgel Joke. Ja.
0: Maar wist jij dit dan al?
1: Ja, want ik had ook de primeur zelfs. Ze heeft een stukje laten horen een paar weken geleden.
0: Ja.
1: Dat ze dit ging doen. Dus,
0: is dat dit liedje bedoel je?
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar is Joke hoor. Hey, maar mag je met je tante mee naar het WK dan nu?
1: Ja, dat hoop ik wel, ja. De kop is eraan, hè?
0: Wat zei je?
1: Ik zeg, ik ga de koffers dragen.
0: Ja, precies. Ja, ik hoorde er vanochtend in het nieuws met deze quote.
2: Dat is niet normaal. Als je 77 word ik zaterdag. En dat je dat dan mag doen.
0: Ja, dus heeft wel iemand nodig om de koffers te dragen. En gewoon een beetje mental support te hebben. Hè?
1: Ja, tuurlijk. Nou, ja, dat word ik dan.
0: Ik hoor het graag als je er bent bij het WK.
1: Ja,

0: De Korgel Joken. Ja, je mag daardoor meespelen met het slimste bedrijf van Nederland. Dat doe je namens Bas van der Windgrondverzet BV uit Den Hoorn. Dat is je eigen bedrijf, denk ik?
1: Ja, klopt, ja.
0: Maar werk je dan alleen? Of zijn er nu werknemers bij in de buurt die met je mee gaan strijden?
1: Nee, ik heb toevallig één collega bij me en die heet ook Bas. Bas Noordermeer.
0: Bas en Bas?
1: Ja, de twee Bassen.
0: Zo. Ik hoop dat jullie het er mooi vanaf gaan brengen. 1 minuut, snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. Je weet de spelregels. En als je een beetje hebt geluisterd de laatste tijd... het zit niet heel erg mee, andere kandidaten.
1: Nee, dat heb ik gehoord, ja.
0: Ja. 38 seconden over is nu de snelste tijd. Dat kan beter. Dus Bas en Bas, ik zou zeggen, let's go! Yo. Wat voor dier is Peppa uit de kinderserie?
1: Een varken.
0: In welke hoofdstad is de openingsceremonie van het WK?
1: Mexico. Pas.
0: Welke drank is volgens de uitspraak goed voor elk?
1: Melk.
0: Melk. Wat is het beroep van William Rutte?
1: Pas.
0: Wie was de Amerikaanse president voor Donald Trump?
1: Biden.
0: Wat is spreekwoordelijk groener bij de buren?
1: Gras.
0: Ja, en dat was 5. Waarom is dit 5? Omdat ik Mexico, wat je net zei, toch goed heb gerekend. Want in welke hoofdstad is de openingsceremonie voor het WK? Mexico stad, wilde ik horen. Ja, stad zat ook in de vraag. Toen zei je Mexico. Ik hoorde je twijfelen. Ik denk, ja, is het nou heel flauw om dit fout te gaan rekenen? Mexico stad. Wij hebben het goed gerekend. Vanavond zijn daar de optredens van onder andere Shakira. Orgel Joker nog niet dus.
1: Nee.
0: Ja, en daarna spelen Mexico en Zuid-Afrika de openingswedstrijd om 9 uur. Wat had je niet goed? Ja, William Rutte, dat is een fotograaf. Ken je misschien van Perfecte Plaatje?
1: Ja, Perfecte Plaatje. Ja.
0: En als je ooit nog wel eens de Hitkrant hebt gekocht, als je die tijd, als je dat hebt meegemaakt, dan waren alle foto's een beetje van hem.
1: Klopt, ja.
0: Van
1: ja.
0: Alle sterren.
1: Ja, helaas komt het weer op de televisie.
0: Wat zeg je?
1: Inderdaad, komt weer op televisie Perfecte Plaatje. Maar dan in het buitenland, begrepen.
0: Ja, dit had je kunnen weten. Maar goed, dat is achteraf. Ja, cool. Voor jullie 29 seconden over, Bas en Bas. Het is een 6e plek geworden.
1: Ja, jongen.
0: Je kan niet alles hebben, hè?
1: Ja, maar leuk om mee te doen. Veel plezier daar, zeg.
0: Dankjewel. Je gaat niet met lege handen naar huis. Je krijgt het slimste bedrijf van Nederland. Kaartspel ook nog.
1: Oh, leuk.
0: En doe de orgel Joker de groeten, hè?
1: Ja, moet ik nog blijven hangen dan, of niet?
0: Ja, doe dat maar, anders komt het nooit jouw kant op, hè?
1: Nee, juist.
2: Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Q Music, bijna 2 uur in de laatste uurtjes van de Foute 1500 stemweek. Ja, en ook serieuze zaken. Het laatste nieuws krijg je zometeen van Fieke.
1: Zeker, want de kinderen die thuisonderwijs krijgen, moeten straks misschien terug naar school.
0: En deze Foute hit hoor je ook zo.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
14: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
20: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
21: Dat gaan we vieren.
20: Aldi.
22: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie. Van de Bron.
20: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
21: Dat gaan we vieren!
20: Aldi.
22: Steeds slimmere energie van de Bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Het is 2 uur, Q-Music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. De agent die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. De agent was afgekomen op de melding van een diefstal van een fatbike. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Duizenden kinderen die thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders moeten misschien terug de schoolbanken in. Gemeenten gaan aanvragen voor thuisonderwijs komend schooljaar strenger beoordelen. De hoogste rechter oordeelde onlangs dat de vrijstelling van de leerplicht alleen nog kan als er geen openbare school ligt binnen een redelijke afstand van het woonadres. Voor basisscholen is dat 6 kilometer, voor middelbare scholen 20. PVV-statenlid Ronald van Tichelen heeft een taakstraf gekregen van 200 uur omdat hij een Extinction Rebellion-activist aanreed. Hij reed op haar in bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem toen ze protesteerde tegen de vervuilende fabrieken van Tata Steel. Ze liep achter een spandoek toen van Tichelen er met zijn auto doorheen reed. Hij beweerde haar niet te hebben gezien, maar dat geloofde de rechter niet. Treinen van de NS krijgen vanaf december lijnnummers, net zoals in de bus, tram en metro. NS hoopt zo de communicatie naar reizigers flink te verbeteren, bijvoorbeeld bij verstoringen. Zo hoor je dan bijvoorbeeld dat IC5 naar Groningen niet rijdt, maar IC6 en 7 nog wel. En dat is veel duidelijker, denkt reizigersvereniging Rover. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan een bui vallen bij een graad of 17. En vanavond volgt er meer regen.
3: 9 files, de 2 langste hoor je nu. A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Ongevalsonderzoek, waarschijnlijk duurt dat nog een uurtje. Zorgt nu voor 4 kilometer en een half uur vertraging. Dus in ieder geval tot 3 uur, zolang dat onderzoek bezig is, is daar file. De A27 Breda richting Utrecht, tussen Industrieterrein Avelingen en Lexmond, 8 kilometer. Daar sta je 21 minuten vast. En flitsers op de A12, Duitse grens richting Arnhem, 139,4. En Arnhem richting de Duitse grens. Grenzen staan ze bij 162,9.
5: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
3: niet lang meer, 3 uur en 57 minuten nog maar.
5: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
6: Dames en heren, hier is

Beetje Music, Zara Larsson uit Zweden. Ja, nu draai ik haar nog met liefde. Misschien dat het na 20 juni iets anders is. Ja, zaterdag 20 juni dan speelt Oranje op het WK tegen Zweden. Die wedstrijd is tot nu toe de enige wedstrijd die een beetje rond een christelijke tijd is. 7 uur 's avonds spelen we. Toevallig dan ook nog voorafgaand aan de foute party in het Philipsstadion in Eindhoven. Nou, hoe leuk is dat om dat te combineren? De wedstrijd kijken in het stadion met nog 35.000 andere feestgangers. Gaan we dus echt doen, hè, op de foute party, the big one. Doen we hele grote schermen staan er. Nou, die staan er sowieso natuurlijk. Om die show gewoon mooi neer te zetten. Maar daar zenden we dan de wedstrijd op uit. Oranje tegen Zweden. Ja, en daarna barst de foute party los. Als je er nog bij wil zijn, dan zou ik niet al te lang wachten. Tickets gaan heel hard via qmusic.nl. Kun je de laatste tickets nog bemachtigen voor de foute party. Dus dat is volgende week zaterdag, 20 juni. Zometeen komen we trouwens al lekker in de stemming voor het WK. Ik heb namelijk iets leuks gevonden. In het kader van foute vergeet mijn liedje shuffle heb ik 3 bijna vergeten WK-liedjes voor je. En degene met de meeste stemmen laat ik helemaal horen. Doen we straks.

Hey, heb je het gehoord? Het wordt beter, het wordt heter. In de nieuwe week krijgen we te maken met een weersverandering. Temperaturen lopen in de komende nieuwe weken op tot mogelijk tropisch warm. En daarmee lijkt de zomer op volle toeren weer te gaan draaien. Bij deze man schijnt de zon altijd. Keigo.

0: Down the road. Hey, mocht je nou net te horen hebben gekregen dat je geslaagd bent, dan kan dit je eerste echte grote mensenbaan worden.
1: Laat een bericht achter na de toon.
2: Hi, met Mattie en Marieke van Q-Music. We bellen omdat we jou zoeken.
3: Ja, echt jou. Wij zijn op zoek naar iemand die jonger is dan 25... en die een compleet ander leven leidt dan wij. Iemand die weet welke TikToks viral gaan, die net van een festival komt rollen.
2: Of iemand die gewoon een heel goed verhaal heeft over een gemiddelde dinsdag.
3: Dat ben jij, toch? Bel ons alsjeblieft even terug.
2: Wacht, Marieke, onder de 25, die mensen hebben natuurlijk belangst.
3: Oh ja, belangst. Nou, meld je in elk geval aan via qmusic.nl.
2: Wie weet spreek je weer dan snel.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Omdat je mijn favoriete papa bent.
11: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Het is inmiddels droog op de meeste plaatsen. Soms wat zon, graad of 17. Vanavond krijgen we wel weer meer regen. 17 files zijn er, de langste op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen, in verband met een defect voertuig. 6 kilometer, dik een half uur extra reistijd daar.
14: Yo, gasten. Hey, wij zijn op dit moment lekker in de auto naar jullie aan het luisteren en we zijn onderweg naar Vlissingen. We moeten nog anderhalf uur rijden, maar wij vroegen ons af, kunnen jullie even lekker de WK-banger spelen? We beginnen natuurlijk bijna en wij gaan even lekker drank halen bij de drankgigant in Vlissingen. We zullen het nodig hebben.
13: Ja.
14: En ja, let's go.
13: Nou, een goed idee, Jan. Voor jou.
15: Wim van Helden.
13: Zometeen even een shuffle met drie WK-bangers.

0: Nou, sterker nog, we moeten nog beginnen.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
2: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Nog lang niet halverwege. Vanavond 19:30 gaat het los. Het WK voetbal start dan. Ja, en dat gaat natuurlijk plaatsvinden in de VS, Canada en Mexico. Vanavond de openingsceremonie in Mexico stad. Met onder andere Shakira, die natuurlijk het officiële anthem heeft gemaakt voor het WK dit jaar. Die Die. Maar ik dacht, er zijn ook genoeg, nou, bijna vergeten WK-liedjes. Die allemaal superleuk zijn, maar die je eigenlijk nooit meer hoort. Meteen ook een goede tip voor je stemlijstje voor de Foute 1500. Want daar kunnen ze prima in. In de shuffle 3 willekeurige WK-liedjes. De vraag is, welke zou jij op stemmen? Welke wil je horen? Pitbull en J-Lo. Het WK 2014 in Brazilië was dit.

hoorde Ricky Martin, Waving Flag. Of ga je toch voor Pitbull en J-Lo?

0: Je music. Vince, vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes, shuffle. En vergeet mijn liedje. Melissa zegt, ja, leuk vergeet mijn liedje. Kena met Waving Flag. Moet wel zeggen, voetbaltrauma voor voetbal min het Nederland. Ik wil ook helemaal niet meer herinnerd worden aan de afloop van het WK 2010. Waar het liedje toch aan doet denken. Maar ik stem toch op Waving Flag. Ariët en Stefan.
1: Dat kan er natuurlijk maar één zijn. Waving Flag.
2: Die keuze die is zo gemaakt. Dat moet Waving Flag worden natuurlijk.
0: Met de andere twee WK-liedjes zijn Pitbull en Jennifer Lopez met We Are One. En Ricky Martin met La Copa de la Vida. Ariët die zegt nog. Oh ja. Waving Flag. In dat jaar kreeg iedereen bij de post een oranje vuvuzela. Die ligt nog ergens op zolder bij de, leeuwenpet. Ja, die vuvuzela's bij dat WK. Hè. Als je dan een wedstrijd zat te kijken, ben je helemaal gek van. Hey. Zet even muggen rond je hoofd als dit gewoon. Hij heeft dik gewonnen hoor, Kenaan uit die Coca-Cola-reclame toen.
3: Shuffle.
0: Haal die vuvuzela maar weer van zolder.

0: Zometeen. Om een beetje in de stemming te komen voor de foute 1500 hoor je Coco Jumbo. Maar ik weet zeker, als je een 90s kid bent, dat je dat heel anders meezingt.
1: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat atemloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter.

0: 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
11: The Big One.
10: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
14: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
15: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
16: Kippie.
17: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
19: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
20: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
21: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
20: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
22: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
23: Goedemorgen!
24: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. voor een betere morgen.
0: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
11: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
27: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. 3 uur. Fieke Hamers.
28: Goedemiddag. De agent die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat gebeurde bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel. De agent was afgekomen op melding van een diefstal van een fatbike. Bij die beroving zou een vuurwapen zijn gebruikt. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was. In het Zeeuwse Terholen zijn bij een ongeluk tussen een auto en fietsers meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N290 in een bocht. Er zouden zeker 8 fietsen bij zijn betrokken en er zaten ook kinderen bij. Volgens lokale media zijn meerdere slachtoffers met een ambulance afgevoerd. En er is opnieuw hulp voor het overvolle Ter Aa-meldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. De komende nachten kunnen mensen terecht in het Drentse dorp De Wijk.
29: Het WK voetbal in Amerika.
28: Zo, want op de dag dat het WK voetbal begint is het Nederlands elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek. Huidig wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, gevolgd door Spanje en Frankrijk. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Lokaal kan een bui vallen bij een graad of 17. En vanavond volgt er meer regen.
27: 17 files, slechts ben je af op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen. In verband met een defect voertuig, daar 6 kilometer en 50 minuten vertraging. Andere files vallen reuze mee. Verder zijn er een paar flitsers op de A1 van Deventer naar Apeldoorn bij 92,9. En de A1 van Amersfoort naar Eemnes, daar staan ze bij 41,9.
30: Foute 1500, stem 10-daagse.
27: Ja.
30: Je hebt nog
27: 2 uur en 59 minuten. Opschieten!

Ik was laatst met mijn kinderen even naar de bioscoop. En daar zag ik de trailer van de nieuwe Toy Story film. En grappig genoeg zei het mijn kinderen eigenlijk helemaal niks. Die hadden nog nooit Toy Story gezien. Maar die films die gaan gewoon al terug naar mijn jeugd. Hè. In de 90's kwam de eerste film in de bioscoop. En over exact een week draait Toy Story 5 in de bioscopen. Nou, en Great Minds Think Alike, zoals ze dan mooi zeggen. Ik hoorde Mattie vanochtend echt exact vertellen wat ik vandaag eigenlijk ook van plan was. Dus misschien heb je dit vanochtend ook gehoord, maar ik vind het zo tof dat ik het graag nog even met je wil delen. De première van Toy Story 5 was eergisteren al in Amerika. En daar was Taylor Swift ook bij aanwezig, omdat zij de soundtrack heeft gemaakt. Maar wie er ook bij was, is Randy Newman. Hij schreef in de 90's, ruim 30 jaar geleden, de allereerste soundtrack voor Toy Story 1. Die man is inmiddels 82 jaar. En kwam als verrassing het podium op en zong daar dat iconische You've Got a Friend in Me samen met Taylor Swift. Luister. Ja.

0: Ja, de oude en de nieuwe generatie Toy Story soundtracks bij elkaar. Want dit is dan weer het liedje dat Taylor nu voor de film heeft gemaakt.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You.

0: Ja, vanavond is natuurlijk de openingsceremonie van het WK voetbal. Dat belooft natuurlijk weer spektakel te worden. Maar ik wil je alvast even meenemen naar de WK-finale. Want dat belooft ook iets heel bijzonders te komen. Chris Martin, die je net hoorde, de zanger van Coldplay, die krijgt daar een grote rol. Hij gaat namelijk de allereerste halftime show, ja, de halftime show van de WK-finale hosten. Dus hij gaat daar niet zingen, maar hij wordt echt, zeg maar, ja, de gastheer van die WK-finale halftime show. Dus tijdens de rust van de grote finale is hij de gastheer. En wat wel grappig is, hij heeft samen met de Muppets bekendgemaakt wie er allemaal komen optreden. Dus zie het voor je, Chris Martin van Coldplay samen met Elmo, Cookie Monster en Miss Peggy. Nou, de line-up begint met Madonna.
1: Madonna! Je Elmo loves Madonna!
2: That is a fantastic idea.
3: What about BTS? Butter, my favorite song. And cookie ingredient.
2: Okay. We just need one more big star.
4: Shakira.
2: I mean, we can dream Shakira.
4: Cookie. Shakira.
5: Can you believe it? They're doing a halftime show during the World Cup final.
0: Ja, Shakira is er vanavond ook bij de openingsceremonie. Ze heeft natuurlijk het officiële liedje gemaakt. En tegen de tijd dat die WK-finale is, dan speelden ze het Nederlands elftal tegen. En na het bepaalde tegenstander.
6: Like the words of a song, I hear you call.
0: Kom op jongens, positief blijven.

0: What's up, Wim? This is Kelly Clarkson, and my life would really, really suck without you.
1: Yeah, really.
2: Dit is Q-Music, zometeen een nieuwe ronde, repeat of niet. Nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven. Je hoort I Took a Pill in Ibiza ook.
3: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten, jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollewolkes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter!

0: 1500. Q Music is proud to be fout.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
8: It's playtime.
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de

0: keukenspecialist.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
4: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Omdat je mijn favoriete papa bent.
6: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
14: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
12: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
12: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
14: Nog meer voordeel scoren bij Aldi. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
12: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Soms wat zon vanmiddag, het is een graad of 17. Zometeen gaat het wel in een groot deel van het land weer regenen. En ook morgen krijgen we te maken met wisselvallig weer. 29 files, de langste staat op de A2. Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Urmond en Airport Maastricht-Aken. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, je vertraging een half uur.
17: Wim van Helden.

0: Mr. Know-it-all.
1: Nou, in dat geval even gelijk een vraagje. Weet je nog wie dit is? Ja, je moet dit echt gezien hebben in Beste Zangers, want anders geloof je het gewoon niet.
0: Repeat. Of niet.
1: Het gebeurde vorig seizoen in Beste Zangers. Bente die een opera deed. En dat ging er hartstikke goed af. Ja, inmiddels kennen we Bente van de samenwerking met Bluff. Dit werd een hit in de top 40.
2: Wie vaker lacht veel, hou vast.
1: Hoe hou ik dit vast? Ja, en dit liedje natuurlijk uit Beste Zangers. Cover van Believe van Cher.
3: Kan je me zien als ik voor je dag?
1: Sinds Beste Zangers gaat ze als een trein. En nu heeft ze een liedje gemaakt dat weer echt iets heel anders is.
0: Repeat. Of niet.
1: Wil ik graag aan je voorstellen. 3, 2, 1 van Bente zit nu in Repeat of niet. En aan jou de keuze. Hoor je dit vaker op Q-Music of niet meer? Deel je mening via de Q-Music app.

0: van Bente. Nou, dat is de vraag.
1: Repeat. Repeat.
0: Of niet. Komt het goed of niet met deze repeat of niet? Het is ronde 7 inmiddels. 10 rondes betekent de volle kaart. En dan heeft ze definitief een repeat. Hoor je haar vaker op Q-Music. Duncan die zegt vanuit Ouwehands Dierenpark onderweg naar huis. Ik vind dit een dikke repeat waard. Nadia die zegt ja, Wim Bente is geweldig. En dit nummer vind ik ook een repeat waard. Daniel zegt ik heb het nu een paar keer gehoord. Maar ik geef het nu toch een niet.
2: Dit is voor mij een dikke repeat. Een heerlijk nummertje van Bente.
3: Oh Wim, dit is echt zo geen repeat. Niks aan. Sorry.
4: Een repeatje. Goeie zangeres, goede teksten. Dus blijf het je.
5: Als ik haar zou spreken, zou ik zeggen... Je bent er door. Repeat er maar.
0: Als dan Diego ligt, je bent er door. En Amber?
6: Bente moet altijd op repeat staan. Het moet gewoon geen eens een vraag meer zijn.
1: Repeat of niet?
0: Ja, door naar ronde 8 kan ik zeggen voor Bente. Ja. Vanavond 9:15 hoor jij weer in ronde 8, repeat of niet, bij Lars Boele. Ik weet niet wat het is, maar ik heb eens zin in...
7: Ja.
0: Lekker appeltje of een banaantje tegen de middagdip, hè?

0: In een klein uurtje, nieuwe ronde, verdubbel je salaris in 1 minuut. Liep gisteren helaas een beetje in de soep.
1: Ja.
0: Met een vraag over gazpacho.
1: Ja. Ik was op zoek naar het antwoord. Koude tomatensoep of tomatensoep of soep. Nou ja, ging niet helemaal lekker.
0: Het was geloof ik tapas.
1: Ja, vond ik niet, dat was niet het juiste antwoord.
0: Nee, het juiste antwoord. Nee. Nou, 1 van de 10 vragen voor verdubbel je salaris geven we bij deze cadeau. Domien, ik wil vraag 6 cadeau doen.
1: Leuk. Wat eet een carnivore voornamelijk?
0: Hé, hey, en we gaan de laatste 2 uur in voor het stemmen voor de foute 1500.
1: Ja.
0: Dus Qmusic.nl, de Q-app, doe het nog even, hè, want anders heb je straks spijt. Klein beetje stemadvies, Party NMO zometeen.
2: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten, jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollewolkes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: Streekt. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q Music Foute Party.
16: The Big One.
15: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via QMusicFouteParty.nl.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
5: Ik wil als Dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
0: daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
20: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
21: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
22: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
27: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
28: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
29: Vier uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kunen.
30: Goedemiddag. Een heel heftig ongeluk in Zeeland bij het dorp Vogelwaarde. Daar heeft een auto een groep fietsende kinderen aangereden. Ze waren op schoolkamp. Er zijn 2 kinderen en een volwassene omgekomen. 4 kinderen raakten gewond. Uit onderzoek moet nu blijken wat hier precies is gebeurd. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel voor asielzoekers. Deze zomer dan stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel weer geen plek is. En er kunnen daar dan elke nacht max 50 mensen terecht. De treinen van de NS krijgen vanaf volgend jaar een lijnnummer. Net zoals bussen, trams en metro's. Dat moet treinreizen voor de reiziger overzichtelijker maken. Vooral bij storingen zou de NS dan duidelijker kunnen communiceren welke treinen wel en niet rijden. De reizigersvereniging Rover is enthousiast.
31: Het WK voetbal in Amerika.
30: De dag dat het WK voetbal begint, is het Nederlands elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek. De huidige wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, gevolgd door Spanje en Frankrijk. Het weer, bewolking, maar ook een zonnetje, lokaal een bui. Het is tussen de 16 en 18 graden. Vanavond krijgen we nog meer regen en ook morgen regenachtig, bewolking en een graad of 18.
29: Verkeer van Flitsmeister met 54 files. 1 vertraging die opvalt op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Er ligt rommel op de weg. Tussen de Brechtseplein en het Kortland Aquaduct kom je daarom in 5 kilometer file terecht met een vertraging van een half uur.
32: De Foute 1500. Stem 10-daagse. Je hebt nog
29: 1 uur en 57 minuten.
32: Om te stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
29: Je bent een rund als je ons geen stem op de Foute 1500 gunt. Want jij bepaalt hoe de lijst gaat klinken vanaf morgen. Oh mijn god, het is morgen al vrijdag. Ja, morgen beginnen met de Foute 1500. Een week lang feest op de radio. Laat het weten. Je hebt nog 2 uur. Qmusic.nl of via de Qmusic app. William Pronk heeft het al gedaan. Peter Wolters en Marleen Joosten. Allemaal hebben zij hun stemlijst al ingevuld. En gestemd op de Party Animals.

0: of the Q Music app. Party animals, have you ever been mellow?
1: Domien en de Q Middagshow.
0: Over 4, kakerverse begin van de donderdagmiddagshow voor 11 juni 2026. Party animals.

0: is goed. Het ding is wel, Anton, het is natuurlijk niet echt jouw verjaardag.
1: Nee, morgen.
0: Morgen is jouw verjaardag. Maar morgen hebben we natuurlijk geen radioprogramma. Dan zitten wij hier in de Nederlandse top 40. Maar morgen word jij 40 jaar jong. Nee, we gaan het uitspreken. Okay. We gaan het van de daken roepen. De komende
1: omarmen.
0: 3 uur gaan wij omarmen dat jij morgen 40 wordt. Eefje, we hebben het deze week al eerder gehad over de 40ste verjaardag van Anton.
2: Mm-hmm.
0: Jij bent al een poosje 40.
2: Ja.
0: Niet zo heel lang, maar je bent inmiddels 42. Je wordt 42.
2: Ik word 42.
0: Je bent bijna 42. Hoe is het voor jou om als 40er door het leven te gaan?
2: Ja.
1: Ik let even op.
2: Helemaal perfect. Helemaal fantastisch. Ja, joh, je bent ouder, wijzer. Hè, en je bent toch ook nog jong. Het is de perfecte leeftijd.
1: Voel je je ook echt wijzer?
2: Ja, toch. Ja,
0: de meest wijze van ons drieën.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk, maar ik kan het bij mij niet voorstellen.
0: Nou, we gaan vandaag jouw 40ste verjaardag vieren. Ook al ben je dus nog 39, morgen word je 40. De grote vraag is natuurlijk, zijn ze ontdooid?
1: Nou, wat denk je nou zelf? Natuurlijk niet.
0: Wat heb je meegenomen als tractatie?
1: Kijk eens even.
2: Oh, lekker!
1: Het zijn maar liefst, let op, 4x40, dus 160 slagroomsoesjes. Bevroren.
2: Oh, lekker.
0: Wanneer heb je ze gekocht?
1: Eigenlijk op de heenweg hier naartoe. En ik dacht zo, leuk, dan zet ik ze zo meteen hier voor de collega's neer.
0: Ja.
1: En dan zijn ze morgen ondooid, als ik jarig ben.
0: De helft dondert alweer over de mengtaal.

0: echt heel erg bevroren. Meeste vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen de Brechtseplein en het Kortland Akermaduct. 5 kilometer, 27 minuten vertraging.
1: Q-music. Hey Domien, top show, top muziek. Gekke Anton erbij, lekker man.

0: Q-Music, de jeugd van tegenwoordig en sterrenstof.
1: 4:15. Goedemiddag. Het is de donderdagmiddagshow voor 11 juni 2026. Altijd leuk om wat van je te horen, middel van een bericht in de Q-Music app. Patricia zegt, yes, mijn zoon Jordi is geslaagd.
0: Hey, gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja. We zijn trots op hem, schrijft ze. En iedereen die vandaag geslaagd is ook, gefeliciteerd natuurlijk. Maar ja, het gaat natuurlijk ook veel over het feit dat we vandaag jouw verjaardag alvast vieren. Ik vind het leuk dat je vanaf 4 uur al aanschuift, speciaal voor deze gebeurtenis.
2: Ja, daar kom ik wel even eerder.
0: Maar je weet niet waarvoor natuurlijk.
2: Nee, en dat vind ik, ik kan daar zo slecht tegen.
0: Hey, hou je, maar maak je geen zorgen. Het wordt alleen maar leuk. Gewoon veel felicitaties, ook van Johan bijvoorbeeld.
3: Anton, nog 7 uur, 52 minuten en een paar seconden. En dan welkom bij de club van 40.
4: Dan gaat Leef pas echt beginnen.
0: Zo is het.
4: Ja, ja. Alvast gefeliciteerd.
0: Oh, leuk man.
2: Ja, dankjewel Johan.
0: En Helen zegt, hoe leuk. Onze collega Ronald wordt morgen ook 40 jaar.
2: Nou, gefeliciteerd vast.
0: Kijk Anton, niet iedereen heeft altijd zin in zijn verjaardag. En jij hebt eigenlijk al afgelopen maandag gezegd, van mij hoeft het allemaal niet 40 worden.
2: Nou, nee, ik vind het echt wel een ding, ja.
0: Maar dit hebben mensen natuurlijk ook met het worden van 20, met het worden van 30, met het worden van 50, met het worden van 60.
2: Ik wil dat toch bestrijden. Bij 30 had ik het niet zo erg als ik nu heb.
0: Jij ziet er echt tegenop.
2: Ja.
0: Dat vandaag de laatste dag is van 39 jaar jong. Nou, ga ik het vandaag allemaal wat aangenamer maken voor je.

0: is lastig om 40 te worden, tenminste dat is wat jij denkt.
1: Ja.
0: Maar luister eens naar deze woorden en hoor wat het leven nog brengt. De komende uren zul jij worden toegesproken door zeer bekende 40-plussers...
1: Oh.
0: Waar jij tegenop kijkt. Dit zijn mensen waar je het vaak over hebt. Allemaal mensen die jou graag iets leuks willen vertellen. En we beginnen bij een man van 51 lentes jong. Maar als je hem hoort, dan trek je direct de conclusie: leeftijd is louter een getal. Hij is een van de bekendste en beste radio-sidekicks van dit moment. Ja. Maar vooral de beste televisie-voiceover van Nederland. Zeg je RTL Boulevard en Eigen Huis en Tuin, maar vooral B&B voor Liefde, dan zeg je...
1: Oh, Jeroen Kijkende Vechten.
2: Hey Anton, met Jeroen Kijkende Vechten spreek je. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal. Ik hoorde van Domien dat je ook best wel een beetje aan het toppen bent. Oh, ik word nu echt heel oud en het leven is bijna voorbij. Nou, ik ben al een tijdje die 40 gepasseerd. En ik kan je zeggen, het wordt eigenlijk alleen maar veel leuker. Omdat je je jeugdige onrust een beetje kwijtraakt. En een stuk zekerder in het leven staat. Omdat je weet wat je kunt en weet wat je niet kunt. En dat, het wordt eigenlijk alleen maar leuker. Nou, kan je daar even aan vasthouden, aan die wijze woorden. En bovendien, je weet ook in je favoriete serie... B&B vol liefde, de leukste personages. Een Iris, ja. Yamas, een Magda, een Jean-Paul. Ik noem ze maar eventjes. Dat zijn toch ook... En Els, nou ja. Mensen die natuurlijk ook al lang die 40 gepasseerd zijn... maar nog zoveel spirit hebben in hun leven. Laat dat je grote voorbeelden zijn. En ik weet zeker, dat komt helemaal goed. Je zal nog aan me denken. Maakt een hele mooie dag van, Anton. Laat je lekker in de watten leggen. En heel veel liefs van mij.
1: Oh, dit vind ik zo leuk. Ja, wat leuk dat hij dit heeft ingesproken.
0: Dit is pas de eerste. En dit is ook een boodschap voor iedereen die 40 of 50 of 30 wordt. Het zijn mooie boodschappen voor iedereen die opziet.

0: Wat een geweldig liedje. Nog altijd Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In bij Q. Gaan we onderweg naar 4:30. Het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Goedemiddag. Vandaag is de belangrijkste dag van het jaar voor duizenden scholieren. Praat je zo bij.
2: Zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hi, ik ben Marcel, 41 jaar. Ik kom uit Groningen en ik werk als eventmanager in het museum.
2: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15. Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter.

0: 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
8: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hak je dag!
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
12: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
21: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
22: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
23: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag...

0: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
3: Kippie.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
3: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
4: Goedemiddag, 4:30. Dit is de middagshow bij Q-Music met verkeer van Flitsmeister. 82 files, 2 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Amsterdam-Sloten en Rijsenhout 10 kilometer met 30 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Krooswijk en het Kortland Aquaduct. Daardoor een auto met pech, 7 kilometer met 3 kwartier.
5: Af en toe piept de zon even door de wolken, maar er is ook kans op een buitje. Het is tussen de 16 en 18 graden. Ja, vanavond wordt er allemaal niet beter op. We krijgen meer regen en ook morgen regenachtig, bewolkt en een graad over 18.
4: Vieren vandaag jouw verjaardag. Morgen word jij je 40. Ik heb jouw idolen die al de 40 gepasseerd zijn gevraagd om te vertellen hoe zij die mijlpaal beleven of beleefd hebben.
5: Ja, zo leuk!
4: Het zijn boodschappen gericht aan jou, maar eigenlijk zijn ze ook voor iedereen die af en toe een beetje struggelt met de leeftijd. Want ze zeggen, hè, leeftijd is maar een getal en deze mensen bewijzen dat. Je hebt al Jeroen Kijkendevechter gehoord.
5: Ja.
4: Zij is geboren in 1978. Dit jaar wordt zij 48 jaar jong. Het is een stem uit de wolken met een voorkeur voor pluimen. Ze vertelt het hele land of de paraplu mee moet of de korte broek aan. Al meer dan 10 jaar te zien op televisie. En al net zo lang jouw favoriete weervrouw,
5: Nicolien Kroon.
6: Hyper de piep, hoera. Ah. Lieve Anton, gefeliciteerd met de big voor... Nou, ook na 40 is het leven nog fantastisch. Dus geniet er met volle teugen van met alle lieve mensen om je heen. En ik vroeg me af, gaan we nog een keertje samen stormchasen? Oh. Nou, groetjes van je favoriete weervrouw. Doei doei.
5: Nou, laat ik me geen twee keer zeggen.
4: Eve heeft het laatste nieuws.
7: Goedemiddag. Er schiet opnieuw een gemeente te hulp om de druk van de ketel te halen bij het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekerscentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als het in Ter Apel weer te druk is. Er kunnen daar in Zwolle dan elke nacht 50 mensen terecht. Zwolle wil helpen te voorkomen dat mensen anders buiten moeten slapen. De Tweede Kamer kijkt naar oplossingen voor het cellentekort in ons land. Een idee is dat rechters criminelen kunnen veroordelen tot het dragen van een enkelband. En dat ze dan daarmee gewoon thuis kunnen blijven. Ze hoeven dan niet de cel in. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft hier wel oren naar. Maar zo'n enkelband zou dan alleen een optie zijn bij lichte vergrijpen. Treinen van de NS, die krijgen nummers. Een lijnnummer, net zoals bij de bus, de tram en de metro. De NS hoopt zo de communicatie naar reizigers flink te verbeteren. Bijvoorbeeld bij storingen. Ja, dan hoor je bijvoorbeeld Intercity...
4: Ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Beste reiziger, Intercity 5 naar Groningen rijdt niet. Lijn 6 via Lelystad rijdt wel.
4: Hoe is dat?
7: Dat is toch perfect?
4: Maar, ja, jij hebt het perfect gedaan.
7: Ik bedoel, het is toch een goed idee misschien wel. Ja, het moet handiger zijn. Reizigersvereniging Rover is hier ook heel enthousiast over.
4: Oh.
7: Ja, communicatie, dat is nog wel eens een probleempje bij de NS. Als, ja, als het allemaal fout loopt. En als je dan kan zeggen, nummer 5 rijdt niet, 6 wel. Ja, dat kan het overzichtelijker maken voor mensen.
4: Ja, ik heb dit nog niet helemaal voor me. Maar als Rover zegt dat het goed is, dan ben ik ook mee. Want ja, Rover is natuurlijk, die is er voor ons. Die is echt voor de reizigers. Die,
7: ja.

0: Eigen.
1: En die zijn vaak kritisch.
0: Zeker, heel kritisch. En dat begroet ook echt de luizende pels van de Nederlandse spoorwegen. Maar ik denk vooral, klutter, toch? Ik weet toch wel... Ik weet toch dat de trein naar Groningen... Dat de trein is naar Groningen. Daar hoeft er niet nog een nummertje voor.
1: Ja. Maar ja, bij de bus is het ook zo.
0: Ja, daar begrijp ik ook geen hol van.
2: Misschien kun je er een soort bingo van maken. Dat je dan een kaartje mee kan nemen naar het perron. En dan die getallen kunnen afstreken.
1: Ja, als je staat te wachten, dat is als je niks te doen
2: hebt. Heb je wat te doen? Ze zijn vaak te laat in de trein.
0: Ik heb wel iemand die bingo kan doen dan.
2: Ja.
1: Nou, volgend jaar moeten die nummers er komen. En ze gaan het volgende week al testen ook op station Amersfoort Centraal.
0: Oké, ga ik daar even
2: heen. Nee, bingo!
1: En nagels bijten voor ruim 180.000 scholieren. Ja, belangrijke dag voor hun vandaag. Want zij horen of ze hun eindexamen gehaald hebben. De meeste, ja, die zullen het tegen deze tijd toch wel al gehoord hebben. Superspannend, dan krijg je natuurlijk ergens op de dag het telefoontje van school met de boodschap geslaagd of gezakt.
3: Hallo.
4: Hey Max, Filsterman hier.
3: Ja, hoi.
4: Hoe is het met jou?
3: Nou, ik ben wel gespannen.
4: Hoezo ben je gespannen?
3: Ja, stel ik zak, dus...
4: Ja, nee, je bent er met slag en wimpel geslaagd, vriend.
3: Kijk, ja, ik ben heel blij mee. Ja.
5: Hey lieverd. Ja, ik denk dat ik niet in een hele verrassende boodschap moet gaan komen nu. Je bent eraf gezakt, schat.
6: Ja, dacht ik al.
0: Oh nee!
1: Ja, zielig.
0: Oh nee, ik dacht helemaal mijn toeter klaar. Oh, deze was gezakt.
1: Oh ja, ze was gezakt.
2: Echt zielig.
0: En dit staat dus op TikTok nu?
1: Ja, iedereen, al die scholieren zetten dit allemaal op TikTok.
0: Vind ik wel heel stoer. Ja. Wij hadden laatst deze dame in de studio.
7: Ik ben het, Lot.
0: Nou, Lot is inmiddels een stuk ouder. Ook Lot heeft eindexamen gedaan. Ik kreeg een filmpje van haar moeder.
8: Hallo? Lot?
7: Ja?
8: Je bent geslaagd.
9: Domien Verschuren.

onderweg naar een nieuwe editie van Verdubbel Je Salaris. Speelde ik gisteren met Femke, administratief medewerkster. Zij wilde haar ouders een vakantiecadeau doen. Had het echt van harte gegund. Ze kwam niet verder dan 3 juist beantwoorde vragen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Over een paar minuten. Ik ga spelen met eventmanager Marcel. Wat hij verdient en of hij verdubbelt, hoor je naar Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: 10 jaar aan gewerkt. 10 jaar is het eigenlijk op de plank blijven liggen. En nu eindelijk uitgebracht. De samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Twee BFF's. Repeat it, hoor je bij Q.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: 4:15. Marcel, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hey, welkom in jouw arena.
3: Dankjewel.
0: Marcel, jij werkt als eventmanager in het Drents Museum.
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: Nou, het grootste event is net achter de rug, denk ik.
3: Het was een stormachtig begin.
0: Heb jij dat ook echt geregeld? Voor de duidelijkheid, Drents Museum, dat is natuurlijk het museum waar die kunstschatten gestolen zijn. Inmiddels ook weer, nou, voor een 75% is alles weer terecht. Grote persconferentie een week of 5 geleden. Was jij daar ook echt bij betrokken?
3: Nee, dat was echt net voordat ik in mijn eerste week zat, zeg maar.
0: Oké, dus je hebt verder niks hoeven regelen, je hebt niet de koffie klaargezet daar.
3: Nee, dat niet, nee.
0: Maar wat zijn dan normaal, want dit is natuurlijk, ja, een one-off, dit gebeurt hopelijk nooit meer voor het Drents Museum, zo'n gigantische, nou, rel was het. Wat doet het Drents Museum, wat zijn evenementen waar jij je mee bezig houdt als eventmanager daar?
3: Ja, hele uiteenlopende evenementen. Ik richt me dan voornamelijk op de zakelijke markt. Dus dan moet je denken aan congressen, vergaderingen, dat soort zaken.
0: Ja.
3: Maar er vinden ook heel veel huwelijken bijvoorbeeld bij ons plaats. We hebben een hele mooie statenzaal.
0: Ah.
3: Waar mensen terecht kunnen om te trouwen bijvoorbeeld.
0: Wat een leuke afwisselende baan.
3: Ja, zeker.
0: Marcel,
3: zeker.
0: Wat verdien jij per maand als eventmanager?
3: 3000 euro.
0: 3000 euro, voor hoeveel uur is dat?
3: Voor 32 uur.
0: En je bent zelf 41 jaar jong.
3: Ja, dat klopt.
0: Luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in die 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 3000 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Waardoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Het voelt een beetje als een eindexamen.
0: Ja, nou, dat is heel toepasselijk vandaag. Vandaag hebben alle kandidaten gehoord of ze geslaagd zijn. We gaan ervan uit dat jij geslaagd bent zometeen na die 1 minuut.
3: Oh jee, ik ga mijn best doen.
0: Het zijn maar 10 vragen, Marcel.
3: Ja, ja, ja.
0: Ben je er klaar voor?
3: Zeker, kom maar
0: door. Ik wens je heel veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Wat is de 6e maand van het jaar?
3: Juni.
0: Hoe heet het Nederlands volkslied?
3: Wilhelmus.
0: Hoeveel is 103 min 11?
3: 88.
0: 103 min 11? Nee, ja. Nee, ik zit te denken hoe jij bij 88 komt. Ik ben er nog in mijn hoofd aan het narekenen. Nee, 92 moest het juiste antwoord zijn.
3: Oh, fuck. Ik had echt beter moeten opletten met wiskunde.
0: Ja, maar nou ja, het goede nieuws...
4: Rekenmachine!
0: Ja, precies, Marcel. Het goede nieuws is wel... Je wint de officiële Q-Music rekenmachine. Ja, dat hebben we echt... goed dat jij het zegt, Anton. Dat hebben we echt, nou, ik denk een jaar geleden een keer in het leven geroepen, omdat dat heel vaak misging op de rekenvraag. Sindsdien is het misschien 1 keer gebeurd. Het is heel lullig dat het nu bij jou gebeurt, maar je wint in ieder geval de Q-Middagshow rekenmachine.
3: Komt die toch nog van pas.
0: Ja.
3: Super.
0: Ja, balen, Marcel. Je hebt de 2 vragen goed beantwoord. Keer 10 euro is 20 euro cash krijgen van Q-Music en Tempo Team, maar niet de gedroomde 3000 euro.
3: Nee, precies.
0: Nou, helaas, Marcel.
3: Dat was best gedaan.
0: Dat dacht ik. Ik wil je bedanken voor het meespelen. Ik wens je een hele mooie donderdag.
3: Yes, fijne uitzending.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.

0: de script bij QS Superheroes. Herverdurie, vraag 3, daar ging het mis net bij Marcel. Verdubbel je salaris. Hoeveel is 103 min 11? 92 had het juist het antwoord moeten zijn. Hij kwam uit bij 88. Ja, goed dat je het zei, Anton.
1: Ja, maar ja, hij heeft er nu niks meer aan.
0: Nee, hij vindt al de Q-Music Middagshow rekenmachine. Aanmelden voor jouw plek in de arena. Kan via Q-Music.nl of via de Q-Music app. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Eefje. En ook Miles Smith komt eraan.
2: Hey, is het al weekend?
3: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
4: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
3: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
5: 40. Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Nu bij Dirk, Lavazza Koffiebonen. 12,99, prachtige prijs.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
16: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Goedemorgen.
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
20: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
21: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
22: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
21: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
23: Hola, collega.
24: Hey.
23: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
24: Mark?
23: En die prijzen.
24: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
23: Oeh, ja.
25: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
26: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats, elke deal een groot verschil.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Pas je eindelijk het perfect.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
6: GWC!
4: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moesten we dat poep mengen. Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Pick it to the tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
12: 5 uur, goedemiddag. Het Kio Music nieuws van nu.nl. Eefje Kunen.
13: Goedemiddag. Een heel heftig ongeluk in Zeeland bij het dorp Vogelwaarde. Daar heeft een auto een groep fietsende kinderen aangereden die op schoolkamp waren. Er zijn 2 kinderen en een volwassene omgekomen. Het onderzoek is nu volop bezig, ziet deze verslaggever van Omroep Zeeland.
14: Ja, de politie is nu nog steeds onderzoek aan het doen op het plaatsdelict. Dus ze zijn foto's aan het maken. Er staan hier van die speciale forensische opsporingsbusjes. En die onderzoeken eigenlijk een beetje wat hier nou echt precies is gebeurd.
13: 4 kinderen liggen gewond in het ziekenhuis. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een plan waarbij veroordeelde criminelen thuis een enkelband kunnen krijgen in plaats van een celstraf. Dat zou een van de oplossingen kunnen zijn voor het cellentekort in ons land. Die enkelband zou alleen een optie zijn bij lichtere misdrijven. Wie nu een vast energiecontract afsluit, is 13% duurder uit dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Mensen met een variabel contract gaan het ook merken, maar dan op 1 juli als de energiebedrijven hun tarieven aanpassen. Door de oorlog wordt er minder gas en olie vervoerd.
15: WK 2026.
13: Ja, vanavond is het zover, hè? Dan begint eindelijk het WK voetbal. We beginnen in Mexico. We krijgen de openingsceremonie met onder andere Shakira. Daarna de openingswedstrijd. Die is tussen Mexico en Zuid-Afrika. En die begint om 9 uur. Het weer, bewolking, maar ook een zonnetje, lokaal een bui. En het is zo tussen de 16 en 18 graden. Ook morgen is het regenachtig met bewolking. Na het weekend, dan wordt het eindelijk weer wat zonniger.
12: Nou, veel zonniger zag ik.
13: Ja.
12: We gaan echt weer richting de 25 graden.
16: Ja, dan komt de zomer terug.

0: 30 minuten of langer. De A15 Oostvoorne-Gorkum. Tussen IJsselmonde en Ridderkerk-Zuid. Daar 4 kilometer met een half uur. En een uur op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Centrum en het Kortlands Aquaduct. 9 kilometer. Wil je richting Gouda of Utrecht, dan volg je Rijswijk Den Haag over de A13, de A4 en dan de A12.
1: De Foute 1500 stemtiendaagse. Je hebt nog
0: 0 uur en 57 minuten.
1: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Jij hebt het gedaan, hè?
2: Ja, ik was een van de eerste.
0: Jouw stemlijst is al lang binnen.
2: Ja.
0: Maar dit is de final countdown. Dit is het laatste uur. Alleen nu bepaal jij nog hoe de Foute 1500 2026 kan gaan klinken. Morgenavond, strak na de nummer 1 in de Nederlandse top 40, gaan we los. De radiofeestweek van het jaar. Jij bepaalt hoe die klinkt, wat de volgorde is. Qmusic.nl of via de Qmusic app, daar kun je stemmen. Dat kan nog minder dan 1 uur. Hoef ik niet te zeggen tegen jou, Anton. Ook niet tegen Monique. Ook niet tegen Juri. Ook niet tegen Jacco, hun lijstjes zijn namelijk al binnen. En daar vandaan heb ik Schultenbrouw gepakt. Een oud-foute ende van Donnie en Chantal Jansen.

0: Tony en Chantal Jansen en Schulten Brouw bij Q Music.
1: Gezellig!
2: Ja, Lisa, modeschot.
0: Het is 7:05. Goedemiddag. Het is de donderdagmiddagshow van Q Music. Je hebt nog minder dan 1 uur om te stemmen op de Foute 1500. Ik ga het nog vaker halen in de komende 53 minuten. Dit is de laatste kans dat jij invloed kunt uitoefenen op onze Foute 1500... die morgenavond losgaat over 25 uur. Dan beginnen we met de radiofeestweek van het jaar. Andere berichten die binnenkomen, onder andere van Frits. Frits die vraagt aan jou, Anton, of Tankbonnen Bingo vandaag om 17:45 gespeeld kan worden.
2: Dat vind ik een heel leuk origineel idee van Frits. Ja, zeker doen we.
0: Leuk, leuk. Ja, en verder vieren we vandaag natuurlijk jouw verjaardag. Morgen word jij 40 jaar jong. Vandaag is nog 39. Er wordt getrakteerd op bevroren slagroomsoesjes hier in Pandig.
2: Traditie.
0: Ja, dat hoort er inmiddels bij. Een lief bericht van Anita.
3: Hey, voor Anton. Hier spreekt een 44-jarige. Ik word in jaar nog 45. En uit ervaring kan ik je vertellen, het doet echt geen pijn om 40 te worden. Absoluut niet. In ieder geval alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag gewenst morgen.

0: beleven of beleefd hebben. Boodschappen die zijn persoonlijk gericht aan jou, aan het feestpark.
1: Ik word er helemaal verlegen van.
0: Het zijn ook eigenlijk boodschappen voor iedereen die af en toe een beetje struggelt met zijn leeftijd, want leeftijd is maar een getal. We hebben al Jeroen Kijkende Vechten gehoord, een voice-over onder andere van B&B voor Liefde.
1: RTL Boulevard ook natuurlijk.
0: Nicolien Kroon, jouw RTL weergodin.
1: Ja, ik ben natuurlijk ook een beetje tv-gekkie. Ik vind dat allemaal heel interessant, dus ik vind dat gewoon heel leuk om
0: Wat? Zij is 47 jaar jong. En als ik het jou vraag, de beste tv-presentatrice die we hebben. De knapste ook, als ik het jou zou vragen.
1: Oh.
0: Ze is grappig en slim. Ze kan zingen en acteren.
1: Nee.
0: Weet wekelijks op RTL 4 miljoenen mensen in te pakken. Het is Miss Schultenbrouw, Miss The Voice of Holland. En binnenkort Miss Kopen Zonder Kijken.
1: Chantal Jansen.
2: Anton. Chantal Jansen hier. Oh. Man, gefeliciteerd. Dit is echt een prachtige leeftijd. De hele wereld ligt aan je voeten. En er ligt ook nog zoveel voor je open. Dit is echt een allermooiste leeftijd. Anton, 30 jaar. Geweldig.
0: Ja, 40.
2: Wat?
0: 40.
2: Oh, 40.
0: 40.
2: Ja. Oh, fuck, echt. Ja. Anton, 40 jaar. Jeetje. Nou. Zet hem op. Hoi, hoi.
1: Daarom vind ik haar zo leuk.
0: Chantal Jansen. Hey, en zometeen heb ik iemand die wel heel veel veren in je reet gaat steken, Anton.
1: Oh?
0: Ja, en voor iedereen die wel benieuwd is naar wat beauty-rituelen om jezelf er jonger uit te laten zien. Ik zou zo de radio wat harder zetten.
1: Wat krijgen we nu weer?
0: Ja, er komt een geweldig verhaal van één van jouw tv-idolen.

0: Adam Lambert bij Q Music. What do you want from me? In de middagshow van donderdag bericht van Jeroen. Die zegt, goedemiddag, middagshow. Zojuist mijn stemlijst ingevuld voor de foute 1500. Natuurlijk, inclusief Wonderful Days. Laat de lijst maar beginnen. Fijne uitzending. Jeroen, je bent een held. Sowieso voor het stemmen op Wonderful Days van Charlie Lono en Mental Tio. Ik ben zo benieuwd waar zij dit jaar gaan eindigen.
1: De top 10?
0: Ja, dat kan niet anders. Je bent een campagne begonnen een week geleden. En ik hoop echt dat ze dit jaar voor het eerst in de top 10 terechtkomen van de foute 1500. Ja, je hebt nog een vinger in de pap. En nog 43 minuten kun je stemmen tot 6 uur zometeen. Dan sluiten de stembussen. Voor de foute 1500 bepaal jij de volgorde. En dus ook ja, welke liedjes er dit jaar in de radiofeestweek van het jaar te horen zijn. Dan ook nog een heel lief bericht van Cindy. Of moet ik zeggen, mevrouw Knijnenburg, zoals ze zichzelf ook noemt. Een juffrouw dit. Gefeliciteerd aan alle geslaagde eindexamenleerlingen van het Noord-Gro College. Dat is het college in Noordwijk.
1: Ach, het Noord-Gro College.
0: Het Noord-Gro College.
1: Het Noord-Gro College.
0: Je schrijft Noord-Gro. Het Noord-Gro, zonder R. Noord-Gro College. Ja, ik denk dat de mensen die erop zitten die wel weten wat ze...
1: Mevrouw Konijnenburg.
0: Mevrouw Konijnenburg. Ja. Cindy Konijnenburg, die feliciteert jullie allemaal met de eindexamens. Ja, dan is natuurlijk de vraag...
2: Anton.
1: Ja.
2: Hoe is het?
1: Nou, ik ben een beetje nerveuzer.
0: Maar wordt het al leuker inmiddels?
1: Ja, maar het is ook heel leuk. Maar ik merk dat ik er heel slecht tegen kan als ik niet weet wat er gaat gebeuren.

0: oude collega's.
1: Hebben jullie dit ingezongen?
0: Dit zijn wij met z'n allen ingezongen. Speciaal voor jou. Ja, ook dat nog. Ook dat is een cadeau van ons aan jou.
1: Heel leuk.
0: Morgen word jij 40 jaar jong. Ja, veel berichten van luisteraars in de Q-app die jou feliciteren. Die zeggen, het valt allemaal echt wel mee. Ook een heel geinig bericht van Mark. Die zegt, wat lult iedereen? Ik ben 41 en het went nog steeds niet. Anton, de hamburgers blijven vanaf nu wel plakken als een zwemband. Maar er zijn ook heel veel mensen waar jij tegenop kijkt. Echt idolen van jou, 40-plussers, die graag iets tegen jou willen zeggen. Het zijn dus boodschappen gericht aan jou, maar eigenlijk voor iedereen die een beetje struggelt met zijn leeftijd.
1: Maar dat ze er helemaal tijd voor gemaakt hebben.
0: Joh, iedereen zei meteen natuurlijk, voor Anton doen we dat.
1: Ja.
0: Hij is nu een tv-icoon, maar hij begon bij de radio. Sterker nog, ik denk dat als hij moet, hij voor dit medium zou kiezen. Zijn grote doorbraak, daar had hij wel echt de tv voor nodig. Aan de hand van Umberto Tan leerde Nederland hem kennen achter de desk van RTL Late Night. Inmiddels niet meer weg te denken van het scherm en in Boulevard altijd op de hoogte van het laatste showbiz nieuws, maar vooral van de laatste virals.
1: Ja, Luuk Ikink.
2: Dag Anton, dit is Luuk Ikink. Ik hoor dat jij morgen 40 jaar wordt. En nou heb ik een geheimtje, kom maar even heel dicht bij die speakers. Iets dichterbij nog, ja, kom maar. Ik ben dus ook al 40. Dat zou je natuurlijk niet zeggen. Dat snap ik ook wel. Ik zie eruit als, 29, 30, 31 misschien. Maar nee, echt al 43. En dan vraag je je misschien af, goh Luuk, hoe krijg je dat toch zo voor elkaar? Ja, en natuurlijk gebruik ik Moonfoam, Miracle Mousse en shampoo met cactusolie en Reptile Shine technologie en crème de croissant uiteraard. Hè, en de Crying Orchid Serum uiteraard. Bubby Bottle Milk, dat gebruik je vast ook wel. Nuclear Pony Lip Butter en Velcro Mermaid Conditioner. En uiteraard de serum Eternelle Lumière, die gebruik je ook allemaal, dat weet ik. Alleen, hoe je nou echt een jonge, frisse uitstraling houdt, dat is eigenlijk heel simpel. Namelijk, leef met passie, Anton. Leef met passie. Word elke dag wakker. Sta meteen op. Spring uit bed. Duw die heup weer terug in model. En ga ervoor. Leef met passie. Want jouw glow, jouw tijd moet nog komen. Je wordt 40. Maar jouw echte tijd gaat gewoon nog komen. Geniet. En doe alles wat in je opkomt. Een hele fijne verjaardag. En niet te laat naar bed, want dat is slecht voor je huid.
0: Luuk Ikink!
1: Ja, de crème de croissant, ik ga hem koken.
0: En er is nog veel meer onderweg voor je.

0: as it was. Het is 5:30. Nog 35 minuten om te stemmen voor de foute 1500. Jens vraagt zich af.
1: Zeg, Domien, even een vraagje.
0: Ja.
1: De foute 1500 stemtiendaagse is zo afgelopen.
0: 6:00.
1: Maar doen we wel nog een extra foute uur. Proud to be foute.
0: Ja, Jens, daar gaan wij natuurlijk niet over.
2: Oh nee, dan moeten er natuurlijk 1500 lijstjes binnen zijn.
0: Maar, zojuist,
2: hè?
0: Tijdens Harry Styles.
2: Hè?
0: Kijk, je hebt er als inspiratieuur weinig meer aan na zessen. Want we gaan wel dus tot 6:30 gaan we dan door.
2: Het is een uur.
0: Het is een uur. Een foute uur is een foute uur. Maar in principe gaan we dus zometeen gewoon na de reclame gaan we los met een extra foute uur. Er zijn 1500 stemlijstjes ingevuld. Jouw stemlijstje kan nog steeds het verschil maken voor de foute 1500 van 2026. Stemmen kan via qmusic.nl via de Qmusic app. Stemmen op Marco Borsato. Je hoort hem zometeen.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Q-Music, the party.
7: Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assen-Delft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
6: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
4: Q-Music. Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
9: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis.

0: Grando.nl, Grando, sinds 1965.
1: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
2: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
3: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
6: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
9: Yes.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
16: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
18: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
19: Hey, goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 100 files, 3 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A4 Antwerpen-Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Hogerheide. 8 kilometer, 31 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk Noord en Prins Alexander. 9 kilometer, 33 minuten. En de meeste vertraging nu op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Kleinpolderplein en het Kortland Aquaduct. 9 kilometer. Vertraging daar is een dik uur.
20: Bewolkt, ook af en toe de zon, lokaal een bui. En het is zo rond de 16 en 18 graden. Ook morgen regenachtig, kans op bewolking. Na het weekend wordt het eindelijk weer wat beter.
19: Gelukkig maar. Hey, we gaan naar het nieuws. Vreselijk heftig nieuws uit Zeeland. Eefje, goedemiddag.
21: Ja, goedemiddag. Een heel heftig ongeluk daar. In een, op de weg bij het dorp Vogelwaarde in Zeeland. Daar heeft een auto een groep fietsende kinderen aangereden die op schoolkamp waren. Er zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. En 4 kinderen liggen gewond in het ziekenhuis. Ja, wat is daar precies gebeurd? Dat is natuurlijk de vraag nu. Het onderzoek is volop bezig, ziet ook deze verslaggever van Omroep Zeeland.
22: Ja, de politie is nu nog steeds onderzoek aan het doen op het plaatsdelict. Dus ze zijn foto's aan het maken. Er staan hier van die speciale forensische opsporingsbusjes. En die onderzoeken eigenlijk een beetje wat hier nou echt precies is gebeurd.
19: Echt, mijn maag draait hiervan om. Wat afschuwelijk is dit.
21: Ja, heel erg afschuwelijk. Premier Jette heeft zelfs gereageerd op X. Hij noemt het ook afschuwelijk en een nachtmerrie. En zijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun dierbaren. Ja. Ander nieuws. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een plan waarbij veroordeelde criminelen thuis een enkelband kunnen krijgen in plaats van dat ze de cel ingaan. En het zou een van de oplossingen kunnen zijn voor het cellentekort in ons land. Die enkelband zou alleen een optie zijn bij lichtere misdrijven.
23: WK 2026.
21: Ja, het WK voetbal moet nog beginnen, maar er is helaas ook een hoop kritiek. Het toernooi is voor fans duurder dan ooit. We horen natuurlijk al maanden. Het is ook logistiek nogal een uitdaging. Het ligt

0: allemaal politiek gespannen. Supporters uit sommige landen die zijn niet welkom. Er is nu ook laatst een Somalische scheidsrechter door de VS naar huis gestuurd.
1: Ja, hebben jullie gisteren ook die camera gezien die uit de lucht is komen vallen?
0: Ja.
1: Dat was toch ook heel raar?
2: Dat ging toch net goed?
0: Dat begon een beetje te roken.
1: Ja.
0: Toen ging zo'n enorme camera viel op het veld.
1: Ja, het is zo'n spidercam die boven het veld hangt. En die hangt aan koorden vast. En die heeft vlam gevat.
2: Maar dat, hij brandde het koordje door midden als het ware, toch?
1: En toen is hij naar beneden gestort. En hij heeft echt op een haar na heeft hij ook een cameraman gelukkig niet geraakt, voor de duidelijkheid. Maar het gaat daar vooralsnog gaat het niet goed. Moet ik nog beginnen, maar het gaat vooralsnog in de aanloop gaat niet lekker.
0: Nee, maar de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, die zei op een persconferentie dat we ons gewoon niet zo druk moeten maken.
3: Chill, relax. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
4: Dankjewel voor deze bemoedigende woorden.
1: Als je het maar
4: heel hard in de microfoon zegt, dan is het waar.
1: Nee, ja, laten we inderdaad hopen dat het allemaal goed wordt.
0: En ja, chill and relax.
1: Chill and relax. En ik blijf het zeggen, een slechte generale is een goede uitvoering.
2: Tuurlijk.
1: Dat geldt voor ons Oranje, maar dat geldt dus ook voor de organisatie achter dit WK voetbal.
0: Ja, nou laten we dan ook nog even de leuke kant benadrukken.
1: Oh ja.
0: Vanavond dan barst het echt los, het hele toernooi. Het WK wordt natuurlijk gespeeld in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. We krijgen daarom dus ook 3 openingsceremonies.
1: Oh.
0: 3 keer feest.
1: Leuk.
0: Vanavond het eerste feest in Mexico. Wat kunnen we daar verwachten? Dat hoor je natuurlijk van onze voetbalverslaggever.
5: Riepke Bakker!
6: Voordat de wedstrijd begint gaan er al tal van sterren optreden voor 80.000 mensen in het stadion.
1: Zo.
6: En het hoogtepunt is Shakira met Burna Boy. Zij zingen het officiële WK-lied Die Die.
1: Die Die, grote top 40 hit ook.
0: Wel heel grappig dat Riepke een keer zegt Shakira
1: ja.
0: En Burna Boy.
1: Burna Boy, ja. Top 40 met Riepke Bakker zometeen om 6:30.
0: Ja. De stemming zit er lekker in bij deze oranje fans die straks fanatiek op de tribune zitten.
7: Naar Dallas, Amerika. De laatste week was het niet echt best. Maar 8 keer slecht voetballen en we zijn wereldkampioen.
8: Somerville, die gaat het maken.
7: Wij gaan ze aanmoedigen en die overwinning gaat er zeker komen zondag.
0: Ja, want zondag...
1: Acht keer slecht voetballen en we zijn wereldkampioen. Dat is wat hij zegt. Zo moeten we het benaderen. 8 keer slecht voetballen. Wel winnen natuurlijk, dat zou wel lekker zijn. Dan zijn we wereldkampioen.
0: Ja, nou, zondag kunnen we het laten zien. Dan moeten we aan de bak tegen Japan. Begint om 10:00 Nederlandse tijd. Volgens het RTL Nieuwspanel heeft op dit moment ruim 60% van de Nederlanders vertrouwen in Oranje.
1: Appa.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Ja, domine.
0: Maar dat ben jij.
2: Ja, ik ben wereldkampioen, hè.
1: Ja.
0: Een kleine kanttekening. Uiteindelijk denkt maar 8% dat we ook echt wereldkampioen worden.
1: Nou, ik hoor daarbij bij die 8%.
2: Mm-hmm. Ja, ik vind jouw standvastigheid vind ik mooi.
1: Ja, maar we moeten dit omarmen. We moeten met z'n allen achter de Oranje Leeuw gaan staan. We worden wereldkampioen. Het zou wel lekker zijn als we komende zondag inderdaad even een wedstrijdje winnen.
2: Het zou tijd worden.
1: Ook voor mijn vertrouwen zou dat lekker zijn. We gaan het, jongen. Het komt allemaal goed. Het wedstrijdje moet er nog beginnen. Alle vertrouwen erin.

0: uit de stem 10 daags. We worden fouten 1500. Extra fout uurtje tot 6:30, Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Ik moet even sorry zeggen tegen Amerika. Ik heb namelijk onterecht gezegd dat er in Amerika een camera uit de lucht is komen vallen.
1: Hongarije.
0: Dat is een Hongarije. Excuus, dankjewel Fleur voor je bericht. Hey, morgen grote dag, jij wordt 40. Mm. De hele middag hoor je al grote sterren van televisie en radio jou feliciteren. Allemaal 40-plussers.
1: Mag ik even zeggen, het is wel weer heel bijzonder voor mij. Hè? Jij spreekt die mensen iedere dag.
0: Ik ga met ze lunchen, ga met ze dineren.
1: Ja, en dan hebben ze helemaal de tijd gemaakt om voor mij iets in te spreken.
0: Nou, er is nog een vriend van de show, een vriend van jou, een vriend van Q-Music die ook iets tegen je wil zeggen. Is dat lekker mee te luisteren ook?
2: Anton, ik heb het idee dat ik in een prank zit. Ah. Maar goed, jij zegt echt dat je 40 wordt? Nou, ik heb het idee dat we over een jaar gaan horen van haha, ik werd toen geen 40, ik werd slechts 35. Maar goed, we gaan er nu maar vanuit dat je 40 wordt. Ja, jongen, volgens mij, ik weet niet waar je het in het keukenkastje hebt staan, maar jij hebt toch ergens een potje staan waar de eeuwige jeugd in zit. Ja, lieve vriend, gefeliciteerd. En als jij zo ook 50 wordt, dan denk ik toch, wat heb ik verkeerd gedaan?
1: Ja, nou, wat lief.
0: Wat die volk, morgenochtend uiteraard weer te horen in de ochtendshow bij Q-Music. Thank you, Bingo, na Dolly Parton. Dit is

0: meisjes. Het is tijd voor het origineel. We spelen uiteraard weer Tangbolde Bingo. Doen we eigenlijk iedere donderdagmiddag. Meestal is dat zo rond de 17:15. En vandaag is dat niet anders. 17.45. Je hebt nog 15 minuten op de stem op de foute 1500. En nu moet je horen spitsen als jij de bingo van vandaag in de wacht wil slepen. De jackpot. Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Anton Gieuw heeft hier een prachtige gouden bingo-mode. Daar worden zo meteen 4 getallen uitgetrokken. 01 tot en met 99. Dat zijn de balletjes die in de molen zitten. 1 van die 4 getallen moet in je betaalde bedrag of in het aantal getankte liters zitten. Voor of achter de komma, dat mag allebei. Denk jij dat je bingo hebt, dan maak je een foto van je bon. Die stuur je in via de Q-Music app. En kom je met een bingo op de radio, dan win je het getankte bedrag terug overgemaakt. Plus een gratis tankbeurt bij Esso. Nou ja, ik denk een extra feestelijke editie natuurlijk.
1: Ja.
0: En de allerlaatste keer als dertiger. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, ga er maar eens even lekker voor zitten. Ga er maar eens even helemaal klaar voor staan. Ja. Want hier, voor het laatst, zonder advocaatje naast hem. Dat is vanaf morgen namelijk het drankje wat hij altijd zal nemen als veertiger. Hier is de bingo-meister, Anton!
2: Ja, ik loop helemaal rood aan, joh.
1: Jongen, dames, rustig.
0: Draaien.
1: Draaien. Oké, dat zou echt leuk zijn als ik dan iets in de 40 zou
0: dat
1: draaien.
0: Dat zou heel leuk zijn. Ja, dat zou toch ongelooflijk zijn.
1: Oh, 22.
0: We zeggen toch gewoon dat 42 is?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee, we bedonderen de boel niet, hè?
0: Oh, nee, nu opeens niet. Nee, nu is het opeens allemaal echt.
1: Weet jij nog toen je 22 was?
0: Nee, dat is zo lang geleden. Dat is 16 jaar geleden. Oh, mijn hemel.
1: Ja, echt een mooie tijd, hoor.
0: Ja, 22. Wat deed jij toen je 22 was?
1: Ja, toen zat ik al in een relatie. Zat ik op de bank. We hebben vorige vriendin. Dat is ook uitgegaan uiteindelijk. Want ja, dat wordt toch een beetje boring.
0: Is dat met een meisje van Westlife?
1: Ja!
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Vera.
0: Veertje.
1: Ja, maar heel lief.
0: Ja, een enorme lieve meisje. Mm-hmm.
1: Oké, het volgende getal.
0: Geloof het niet. Laat zien.
1: Nou, hier.
0: Ja hoor.
1: 40!
0: Het getal 40. Het is echt waar.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Het is een grap.
1: Potverdorie.
0: Ongekend.
1: Wat een mooie dag, hè?
0: Ja. Ja,
1: we kunnen wel stoppen.
0: Nee.
1: Oh nee.
0: We hebben op de helft.
1: En dan het...
0: Dit is het leven eigenlijk, hè? Je bent pas op de helft. Zo ga je het zien. Je bent pas op de helft.
1: Ja, maar ik denk echt dat ik op de helft ben.
0: Ja, 80, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: 62. 62.
0: 62.
1: Dat is een leeftijd... Nou, als je daar... Wat is het? 5 bij je optelt, dan die leeftijd zou ik wel willen hebben.
0: 67?
1: Ja.
0: Oké.
1: Gewoon lekker met pensioen kan.
0: Ja, stoppen met werken.
1: Ja.
0: Nou, volgens mij moet je tegen die tijd 69 zijn, toch? Voordat wij mogen stoppen.
1: Oh ja, of 71. Ja,
0: of 74.
1: Nou, en dan alweer het laatste getalletje, lieve vrienden en vriendinnen. Allemaal, ja. Iedereen die aan de radio gekluisterd zit voor dit geweldige onderdeel.
0: Zit aan de radio gekluisterd.
1: 30!
0: 30.
1: Hé, 30 en 40?
0: Ja, mooi. Ja. Nou, ik durf het bijna niet te vragen, maar heeft productie Ruben de getallen van laag naar hoog genoteerd?
1: Dat heeft hij gedaan.
0: Oh, ja. Wacht, ik moet even. Ja, misschien wel leuk als Ruben dat ook even voorleest, ja. Wat, god, moet ik weer die. De Mattie en Marieke microfoon erbij. Ja, hier zit je ergens. Zit je hier? Nee, zit je niet. Nou, ben je dit?
1: Het vindt lang duren.
0: Ben je ook niet? Ben je dit? Wie ben je dan? Nee, ik weet het, ik kan je niet vinden. Kan je niet vinden op tafeltje.
1: Zal ik ze gewoon even voorlezen?
0: Nee, dat hoeft niet.

0: een mailtje gekregen van de productie Ruben Fanclub. Dat ze het niet leuk vonden dat Ruben niet te horen was.
1: Nee. Kan het niet alsnog dan?
0: Jawel. Productie Ruben?
2: Ja.
0: Zou je nog even de getallen kunnen opnoemen van laag naar hoog?
2: Zeker. Even kijken hoor. Nummer 22. Nummer 30.
0: Ja.
2: Nummer 40.
0: Ja.
2: En nummer 62.
0: Ja, dat waren

0: die nog even de revue hebben gepasseerd. Die gelukkig waren heel veel luisteraars. Heel scherp onder Corina. Corina, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Hallo. Anton en Domien.
0: Ja, ik ga je snel koppelen aan Anton. Anton, Corina. Corina, Anton.
1: Oké, dank je. Hi, Corina.
0: Hey.
1: Met Corina.
2: Hi.
0: Hallo, Corina.
2: Anton met Anton.
1: Hallo. Hi. Hi, Anton en Domien. Hi.
0: Hallo. Hoi.
2: Ben je eten aan het koken?
1: Ja, ik ben net met eten bezig, ja.
2: Ach, en wat schaft de pot Corina?
1: Lekkere sperzieboontjes met spekjes.
2: Oeh, oh, die spekjes zijn een soort lekker, hè?
1: Ja, zeker.
2: En kook je ze ook een beetje sompig? Een beetje doorkoken?
1: Ja, ze moeten wel gaar.
2: Mm-hmm. Nou, heerlijk, Corina. Lekker genieten zo meteen.
0: Zo is dat.
2: En weet je wat nou zo leuk is?
1: Dat gaan we doen.
2: Nou. We gaan jouw avond nog leuker maken dan dat hij al is. Oh. Tenminste, dat is natuurlijk de vraag. Als jij een juiste bingo hebt, lieve Corina.
1: Ja, ik hoop het wel.
2: Nou, laten we eens even naar je bonnetje kijken, lieverd. Waar moeten we kijken?
1: Nou, bij het netto-bedrag, hè, daar staat Anton zijn leeftijd vanmorgen.
0: Oh, wat? Ja.
2: Ja. Ja. Heb jij...
1: 40. Hey.
2: Heb jij een bingo met het getal 40?
1: Ja.
2: Nou, dit is toch ook weer toevallig. Ik zit even te kijken, zo 40. Ja, ik zie het ook staan, ja.
1: 40
2: euro. 40,95 euro. 40,95 euro.

0: hebt de tankbonnenbingo van deze week gewonnen. Jij wint 1 gratis tankbeurt bij Esso. En daarbij, je zei het zelf al, win je €40,95.
1: Super.
0: Wat ga je doen, Corina, met €40,95?
1: Oh, ik denk dat tank maar weer vol gooien.
0: Goed antwoord. Dat is een mooi antwoord. Goed. Fout uur gaat zo meteen verder met Kate Ryan.
2: Zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op Esso.

0: klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie!
6: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: 10 tenders alsjeblieft.
14: Ja, dat is dan 8 euro.
13: Hè? 8? Oké. Okay.
15: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
19: 18 plus speelbewust.
20: Ja.
21: Echt serieus?
20: Wat een geld.
22: 18.000.
23: Godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
24: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
26: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
28: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
29: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: 6 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje Kuhne.
4: Goedenavond. In Zeeland daar is iemand aangehouden voor het ongeluk met een groep fietsende kinderen bij het dorp Vogelwaarde. De kinderen werden door een auto aangereden. Twee kinderen en een begeleider zijn om het leven gekomen. De politie wil niet zeggen of diegene die aangehouden is ook de bestuurder is. En ze willen ook nog niet zeggen of er een verdenking is. Een deel van het Pentagon in Washington is afgesloten en wordt ontruimd vanwege een mogelijk gevaarlijke stof. Ze hebben in het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie ontdekt dat er iets niet in de haak is met de luchtkwaliteit. Hulpdiensten die onderzoeken nu wat er aan de hand is. Op beelden zijn bij het Pentagon mensen te zien in beschermingspakken en met gasmaskers. De ophokplicht voor kippen en ander pluimvee vanwege de vogelgriep is nu in heel Nederland opgeheven. De ophokplicht gold alleen nog in één regio eigenlijk, in de Gelderse Vallei, maar ook daar is hij nu opgeheven. Volgens experts is de risico op besmetting met vogelgriep nu laag.
5: WK 2026.
4: Ja, nog eventjes en dan barst het echt los, de openingsceremonie in Mexico. Later krijgen we ook nog ceremonies in de andere speellanden, Canada en de Verenigde Staten, maar eerst dus Mexico. Om 9 uur dan de eerste wedstrijd, Mexico-Zuid-Afrika. Maar daarvoor krijgen we eerst een hele show. Hoor je van onze voetbalverslaggever
6: Riepke Bakker!
21: Voordat de wedstrijd begint gaan er al tal van sterren optreden voor 80.000 mensen in het stadion. En het hoogtepunt is Shakira met Burna Boy. Zij zingen het officiële WK-lied Die Die.
4: Nou, je kunt de ceremonie volgen bij NPO 1. 7:55 begint het.
22: Ik zet Shakira en Burna Boy even de top 40 update. Zometeen even naar 6:30.
4: Het weer nog. Bewolking, maar ook een zonnetje. Lokaal kans op een bui. Ja, het blijft regenachtig. Ook morgen nog. Na het weekend dan belooft het eindelijk iets zonniger te worden.
22: Verkeer van Flitsmeister, 61 files en 2 vertragingen van 20 minuten of langer. Op de A4 Antwerpen-Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Hogerheide. 8 kilometer door een auto met pech daar 30 minuten. En op de A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Houten Oost en Kanaleiland. 5 kilometer, 20 minuten.
5: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
23: Het Foute Uur!
30: Domien Verschuren.
22: De stemtiendaagse zit erop. Er kan niet meer gestemd worden. Maar wel genoten van foute muziek. Van Hero naar Kate Ryan.

0: 2026. Dus de vooravond van de foute 1500. Over 24 uur zijn we begonnen. De stembussen zijn echt gesloten. We hebben nog wel een fout half uurtje. Tot half zeven hebben we nog een extra foute uur vanwege de 1500 stemlijsten die binnen waren rond half zes. Ja, en dan morgen dan gaan we een week lang los.
1: Oh, ik heb er weer zo'n zin in.
0: Ik heb er ook zo'n ongelofelijke zin in. En weet je wat het allerlekkerste is?
1: Nou?
0: Dat het vanaf morgen lekker weer wordt.
1: Ja, het wordt steeds... Nou, morgen wordt nog even kloten weer. En dan inderdaad vanaf zaterdag wordt het toch een keer een gaatje warmer.
0: Het ziet er echt goed uit. En de foute 1500 die luistert gewoon het lekkerst als het buiten lekker weer is. Ook als het regent, dat maakt het niet uit, want dan vrolijk de top. Maar het komt helemaal goed. Vanaf morgen dus 6 uur 's avonds na de nummer 1 in de top 40. De foute 1500. Vanavond is het de avond dat het WK voetbal gaat beginnen. Om 7:30 is de openingsceremonie in Mexico. En om 9 uur is de eerste wedstrijd. Mexico tegen Zuid-Afrika. En iets dichter bij huis is het de avond dat eindexamenleerlingen of een heel groot feest aan het vieren zijn, of vandaag gauw proberen te vergeten. De eindexamenuitslagen zijn voor een groot deel van de Nederlandse scholieren zijn binnen. Ben je geslaagd, van harte gefeliciteerd. Ben je gezakt, het komt altijd goed. Daarover gesproken, dat het goed komt. Het is vandaag ook de avond dat Anton Giep voor het laatst 30 is.
1: Ja, het is even wennen hoor.
0: Nou, we zijn inmiddels dik twee uur onderweg met dit radioprogramma. Ik heb allemaal idolen van jou heb ik gevraagd om een mooie boodschap in te spreken.
1: Luc Iekink, Jeroen Kijk in de Vechten, Chantal Jansen.
0: Ja, Mattie Valk zat op de luister, heeft ook een mooie boodschap. Ja. Nicolien Kroon natuurlijk.
1: Nicolien, mijn weergodin. Ja, geweldig.
0: Er zijn nog wat mensen waar jij tegenop kijkt, waarvan ik weet dat jij echt idolaat bent van ze, die graag iets tegen jou willen zeggen. Meerdere.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Zometeen de eerste. Ook Cindy Lauper komt eraan. En dit is Hero.
2: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: Wat je vertellen? Weekend staat voor de deur. Ik ga overmorgen,
1: dus zaterdag, ga ik met de koekoe. Het is de kroeg die ik bestier met Bas en Chris. Nou, ik ben eigenaar met Bas en Chris, laat ik het zo zeggen. De kroeg in Utrecht, achter de koekoek, gaan wij op personeelsuitje. Oh, ik kan ook niet vertellen waar we naartoe gaan, want het is toch een verrassing.
2: Oh.
1: Voor de mensen.
2: Maar denk je dat ze luisteren, de personeelsleden van de koekoek?
1: Nee, ze zijn allemaal onder de 30. Die weten niet die weet helemaal niet dat ik op de radio ben.
2: Luister Spotify.
1: Die luisteren alleen maar naar Spotify. Die weet ik al ooit dat ik een podcast heb gemaakt. Hé, hey, we gaan... Nee, ik ga het niet zeggen. Maar we gaan een kroegentocht doen in een Europese stad. Nou,
2: dat kan van alles zijn, maar...
1: Delft, Leiden.
2: Ja, maar als ik aan bier denk, denk ik bijvoorbeeld aan één land.
1: Oh, welk land dan?
2: Nou, dat is toch een België.
1: Oh ja, nou dat zou zomaar kunnen. Maar het zou ook Duitsland kunnen zijn, hè, bierland.
2: Oh ja, daar heb je... Ach, nou ja, inderdaad, dat staat ook weer nergens
1: op. Veel te veel weg. Maar dat zijn mijn weekendplannen. Ik ga, zaterdag ga ik daarheen. Ochtends al gaan met busje.
2: En zaterdagmiddag lig je in coma.
1: En nou, zaterdag tot met zondagmiddag, denk ik. Ja, nee, dit wordt ook helemaal niks. Ik ben heel benieuwd of ik in maandag alweer van herstel ben. Je hoort het vanaf 4 uur in de Q-Music middagshow. Maar goed, jij bent natuurlijk, jij bent helemaal alcoholvrij. Jij gaat je 40ste verjaardag vieren, alcoholvrij.
2: Nou, morgen niet hoor. Maar morgen heb ik mezelf wel een klein alcoholisch verstapringetje beloofd.
1: Advocaatje, denk ik toch?
2: Klein advocaatje. Maar mijn lieve moedertje, die komt morgen. En weet je wat ze speciaal voor mij heeft gemaakt?
1: Gehaktballen.
2: Ja!
1: Nee!
2: Ja, zelfgedraaide gehaktballen, omdat ik 40 ben geworden.
1: De gehaktballen van Ines zijn wel echt, echt geweldig. Oh, wat lief, maar jij houdt echt klein. Er wordt dus geen groot feest gevierd.
2: Nee.
1: Denk jij?
2: Ah, nee.
1: Nee.
2: Ja, Marije liep deze week alweer tegen mij van... Stel nou, hè, je zou een feestje vieren. Wie zou je dan uitnodigen? Nou, ik kreeg echt die hartslag van mij, jongen. Die kwam weer helemaal in. Dus nee, volgens mij gaat het niet gebeuren.
1: Toch twijfel.

0: wat jij denkt. Luister eens naar deze woorden en hoor wat het leven nog brengt. We hebben de grootste sterren van Nederland bereid gevonden. Mensen waar jij echt tegenop kijkt. Jouw idolen om iets liefste voor jou in te spreken.
1: Ja, ik ben ook echt zo'n tv-fan. Hè? Dus dat vind ik dan zo leuk dat jij al die grote sterren hebt bereid gevonden een beetje tijd vrij te maken.
0: Allemaal 40-plussers. Allemaal mensen die deze mijlpaal al hebben ervaren. En dus weten hoe het is om 40 of ouder te zijn. Nou, ik heb weer iemand gevonden. Ja. Zij is 54 jaar jong. Een mastodont, een vrouw om rekening mee te houden. En dat doen ze ook in Hilversum. Sterker nog, meermaals is jouw mening gebaseerd op die van haar. Logisch, want als zij praat, houdt tv-maker Nederland de adem in. Ze weet wat top is, maar nog beter wat een flop is. Lineair, iedere dag te zien op Instagram. En uitgesteld te beluisteren in haar dagelijkse podcast.
1: Tina Leijkamp!
2: Hey Anton, van harte gefeliciteerd met je 40ste verjaardag. En je weet, het leven begint pas eigenlijk bij 40. Dan wordt alles nog veel leuker en nog veel beter. Ik wens je een heel erg feestelijke dag toe. En ik hoop ook dat je nog lang blijft luisteren na Tina's tv-update over alle kijkcijfers en alles. En ik wens je een hele fijne verjaardag. En heel veel groetjes van mij, van Tina Leijkamp.
1: Ja, maar nu weet ze wel dat ik altijd zeg maar haar mening
0: Ik heb wel tegen haar gezegd, Tina, ik heb hier Anton Griep zitten. Hij staat echt op met jou op Instagram.
1: Ja.
0: Hij luistert jouw podcast, dan komt hij de redactie op. En dan zegt hij, weet je wat ik vind van de tv? En dan weet ik al precies wat jij vindt. Want dat heb ik eerder die dag met Tina Leijkamp gelezen.

0: Nee.
1: Is dit niet jouw ding?
0: Nee, deze staat niet op mijn lijstje.
1: Dit is niet jouw jam?
0: Nee.
1: Dit is wat Mark Anthony, You Sang To Me voor Antonis is op station van Aventura voor jou. Als afsluiter van dit extra foute uurtje Aventura bij Kimje. Onderweg naar 6:30. Het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
2: Ja, vergeet Temu, want er komt een nieuwe gigantische Chinese webwinkel onze kant op.
1: Foute uur gaat toch nog eventjes verder, zometeen even naar 6:30. De nummer 1 uit de Nederlandse top.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
8: GWC!
6: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert?
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: Wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Pick it to the tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
17: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
17: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel.

0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
7: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
8: Goedenavond, het is 6:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Nog één file die opvalt op de A12. Lunette Ouderijn op de hoofdrijbaan. 4 kilometer, 30 minuten.
9: Bewolkt, lokaal een buitje en het is zo tussen 16 en 18 graden. Ook morgen regenachtig, de hele dag bewolkt. En na het weekend, dan wordt het eindelijk wat zonniger.
8: Eefje heeft het laatste nieuws.
10: Goedenavond. In Zeeland is iemand aangehouden voor dat heftige ongeluk met een groep fietsende kinderen bij het dorp Vogelwaarde. Zij werden door een auto in een bocht aangereden. 2 kinderen en een begeleider zijn om het leven gekomen. De politie wil niet zeggen of diegene die aangehouden is de bestuurder is. Ze willen ook niet zeggen of er een verdenking is. Die kinderen waren op schoolkamp. Inmiddels komen mensen samen bij de school om steun bij elkaar te zoeken, ziet deze verslaggever van Omroep Zeeland.
11: Die verslagenheid is inderdaad groot. Het is een komen en gaan van mensen hier bij de school. En ik zie ze elkaar opvangen, ik zie ze elkaar omhelzen. Dat ook oud-medewerkers van de school terug zijn gekomen om hun collega's hier te steunen.
10: Premier Jette noemt het op X een nachtmerrie. Zijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun dierbaren. Ander nieuws. Er is iets aan de hand bij het Pentagon in Washington. Een deel van het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie is afgesloten en wordt ontruimd vanwege een mogelijk gevaarlijke stof.
8: Oei.
10: Ze hebben daar ontdekt dat er iets mis is met de luchtkwaliteit. Op beelden zijn mensen te zien in beschermingspakken en met gasmaskers. Er is een nieuwe Chinese webwinkel die van plan is ons land te veroveren. Ja, Temu, move over, want we hebben nu een Joy Buy.
8: Dit hadden we niet nodig, hè?
10: Nee.
8: Nee, dit hadden we niet nodig. Moet
9: meer rommel.
8: Ja, nog meer rommel uit China hadden we natuurlijk niet nodig.
10: Ze willen je een zo groot mogelijke aanbod bieden met zo snel mogelijke bezorging. Volgende week dan gooien zij er 2 weken lang een flinke reclamecampagne tegenaan. Dus dan ga je Joy Buy overal tegenkomen.
8: Oh, als adverteren op Q-Music vind ik het echt een heel leuk bedrijf. Super, dat is precies wat we nodig hadden. Oeps.
10: Ondertussen kijkt de Europese Commissie nog wel of deze Chinese webwinkel wel helemaal netjes is.
8: Hey, maar dit is interessant, want ik zit even op joybuy.nl. Wat dat betreft werkt de campagne nu al. Zij hebben ook echt aanmerken. Dus ik zit hier naar de donderdagdeals te kijken. Koop meer, bespaar meer.
10: Maar zijn dat dan wel echte aanmerken? Of,
9: gewoon nep. Hè?
10: Ja, weet niet hoor.
8: Nee, ik denk wel dat dit... Je ziet hier Tessels Kuumkoppen en Grols Radler kun je hier kopen. Ze doen ook eens in levensmiddelen.
10: Oh ja, ook supermarkt, ja.
8: Maar oh ja, hier Hisense, dat is een van de grote sponsoren van het WK voetbal. Dat zijn televisies, die verkopen ze daar ook. Dus niet alleen maar die namaak rommel die Temu verkoopt.
9: Maar is het wel echt ook goedkoper dan?
8: Ja, dat is een goede vraag.
10: Kijken of we een tuinstofzuiger hebben.
9: Ja.
10: Oh, ik ben nu verdwaald op Joybuy. Wacht even. Even weer. Ja, want ik heb nog iets leuks. We zijn er weer een wereldrecord rijken.
8: Hey!
12: Eefjes Book. Of World Records.
10: En dit keer gewoon in ons eigen land.
8: Wat geweldig.
10: Ja, het is Bob gelukt om superlang te windsurfen.
8: Hey, Bob! Is dat het record? Ja, superlang windsurfen?
10: Superlang, ja. Op het Grevelingenmeer bij Oudorp in Zuid-Holland. Hij ging 24 uur lang door, dus ook 's nachts. En hij legde 765 kilometer af.
8: S'nachts ook?
10: Ja, knap hè?
8: Wauw.
10: Een wereldrecord dus. En ook nog eens meer dan 30.000 euro opgehaald voor het goede doel.
8: Wow.
10: Bob is wel helemaal gesloopt. Hij is lekker zijn bed ingedoken.
8: Moet ook een wereldrecord slapen, denk ik.
6: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
13: De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag.

0: 40 update. Here we go.
1: Hit dossier van donderdag 11 juni 2026. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Zometeen op nummer 1. Op 2 de FIFA World Cup song van dit jaar. En op 3 de huidige alarmschijf van Taylor Swift. Eerst naar Bibi Rexha met Faithless. Vannacht om 12 uur komt haar nieuwe album Dirty Blonde uit. Haar huidige top 40 hit New Release in. Ga je daar uiteraard op terug horen. Vanavond staat zij met Faithless in de top 40 update op
0: nummer 4.

Taylor Swift, I Knew What I Knew You op nummer 3. Op dit moment uiteraard alarmschijf. Dikste tip voor de top. Liedje geschreven voor Toy Story 5, de nieuwe Pixar-film. Disney Pixar komt volgende week pas uit. In de aanloop daarnaartoe is de soundtrack al wel uitgebracht. Ja, hoe hoog het gaat binnenkomen in de lijst, dat weet je morgen.

is Shakira. Shakira deelde online al beelden van de repetities. En dat belooft echt een fantastische show te worden voor 80.000 supporters daar. Mocht je het gemist hebben, de officiële FIFA World Cup song is dit jaar ingezongen door haar met Burna Boy. En uiteraard gaat hij voorbij komen tijdens die openingsceremonie straks in Mexico.

0: Top 40 update van deze donderdagavond.
1: En het hoogtepunt is Shakira met Burna Boy. Zij zingen het officiële WK-lied Die Die.
0: Nou, bijna het hoogtepunt, nummer 2 vanavond. Top 40 update. Donderdag 11, 6, 2026 had het volgende archief in met Bebe Rexha en Fadeless, New Religion op 4. Taylor Swift 3, I Knew It, I Knew You. En Shakira, Burna Boy, Die Die op 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Op dit moment houdt Justin de Wild al 2 weken het vol. Aan de absolute top van de Nederlandse top 40. Morgenavond gaat de Foute 1500 van start. Ja, het lijkt mij dat hij die lijst echt gaat binnenstormen. Maar voordat we met die lijst beginnen, uiteraard eerst de Nederlandse top 40. En ook daar is er ruimte voor Nederlandstalige feestmuziek. Want als ik kijk naar de dagstatistieken van alleen vandaag, dan domineert hij morgen gewoon voor de 3e week op rij de top 40. Ik kan ook jouw voorspelling zelf doorgeven voor de nummer 1 van morgen. Dat doe je via qmusic.nl/top40. En daarmee maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze, inclusief vervoer.

0: tussen de wild.
1: Cheerio, mijn voorspelling voor morgen, nummer 1 in de Nederlandse top 40. Wat denk jij in de foute 1500 volgende week vrijdag? Kijk, hij staat in de top 10, dat kan niet anders, ongetwijfeld. Wat denk jij?
2: Nou, ik denk echt, het zou mij niks verbazen, nummer 2 of zo.
1: Ik denk ook nummer 2. Ik denk of nummer 1 of nummer 2.
2: Maar nummer 1, dat zal wel iets anders zijn, toch?
1: Nou, ik denk, mijn gok voor de nummer 1 en 2 is of K3 of Jus en de Wild. K3 natuurlijk afgelopen jaar met die 48 shows echt furoren gemaakt. Helemaal top of mind. Jus en de Wild heeft gewoon de zomerhit van het jaar. Dus het is of K3 of Jus en de Wild, denk ik, hè?
2: Ja.
1: Of gewoon met Paul Elzak, kan natuurlijk ook.
2: Ja, of Danny Vera met Rollercoaster.

0: Een middagshow waarin jij voor het laatst een dertiger bent die je loopt op haar einde. Zometeen de avondshow met Stefan Bouwman en Quinty Missijan. We hebben vandaag veel mensen voorbij horen komen. Veel 40-plussers, idolen van jou die allemaal mooie woorden voor jou
1: hadden. Ja, ik vind het echt leuk hoe jij dit ook geregeld hebt.
0: Nou, ik moet echt zeggen, al deze mensen zijn er meteen volmondig. Ja, dit willen we graag doen voor Anton.
1: Geen idee wie die gast is, maar ze hebben gewoon ja gezegd. Ja,
0: het waren boodschappen gericht aan jou, maar eigenlijk voor iedereen die af en toe een beetje struggelt met zijn leeftijd, want dat is maar een getal. Jeroen Kijkende Vechten, Nicolien Kroon, Chantal Jansen, Luc Ikink, Mattie Valk en kijkcijfer analist en tv-expert Tina Nijkamp. Ik heb er nog eentje.
1: Nou, ik weet niet hoe je hier nog overheen komt.
0: Nou, dit heeft eigenlijk te maken met vorige week vrijdagochtend. Toen waren wij samen op een plek. En daar waren eigenlijk al jouw idolen bij elkaar. Nou, deze laatste man, die was daar ook. Het is een man die graag zijn licht op de toekomst wil laten schijnen. En hij is een televisiemonument. Maar wel een die het nog steeds doet. Hij is al jarenlang een goede vriend van de Goed Heiligman. Maar een nog betere van mensen die elkaar moeten missen. Geen oceaan te diep, geen berg te hoog. Als je hem ziet lopen over de airport, dan weet je het zeker. Love is in the air.
1: Nee, is het Robert en Rob?
0: Hij heeft met zijn 70 jaar ook nog wat warme woorden voor jou, want niemand mag op jouw verjaardag alleen zijn.
1: Nou, Robert en Brink!
2: Anton, Robert en Brink hier. Ja, 40 klinkt niet best natuurlijk. Maar je kan het ook van de zonnige kant zien. Want ja, iedereen zegt gewoon u tegen je. En je wordt keurig geholpen in winkels. En het allermooiste nieuws. 40 is halverwege de 80.
1: Nou.
2: Hoe mooi is dat?
1: Nou.
2: Gefeliciteerd.
0: Ik ben op de 11.
1: Bedankt, Robert. Wat leuk. Echt zo leuk.
0: Vorige week waren wij met het RTL DPG presentatoren ontbijt. Een heel lang verhaal. Daar horen wij tegenwoordig ook bij. Er waren alle RTL 4 sterren waren daar.
1: Nou, het leek wel Madame Tussaud.
0: Ah, je was van één iemand echt het meest onder de indruk.
1: Mm.
0: Dat was van Robert.
1: Ja, Robert, omdat, weet je, hij zat ook op de eerste rij, als een soort pater der familia, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik vond het zo bijzonder dat die man, ja, ik weet, hij gaat ook gewoon naar de wc en alles, maar ja, ik vind dat dan toch, dat is toch uniek.
0: Lieve vriend, ik wens jou een heel fijne verjaardag morgen.
1: Ja, en nogmaals bedankt dat je het allemaal geregeld hebt. Ik vond het echt heel leuk.
0: Ga er enorm van genieten en wij zien elkaar aanstaande maandagmiddag weer voor de Foute 1500. Zometeen veel plezier bij Stefan en Quint.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
10: Kippie.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: de doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De hete zomer, crayonrolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Nee, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je? Bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
6: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
5: Elke donderdag om 17:15 in de Q-middagshow.
7: Q-music. Omdat elke rit telt, vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Hallo, 1 over 7, Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie Verzuijlenkom.
13: Goedenavond. Reacties op het vreselijke ongeluk van vanmiddag in Zeeland. Bij een bocht op een N-weg reed een auto in op een groep fietsers die op zomerkamp waren. Twee kinderen en een volwassene kwamen daarbij om het leven. Premier Jette en onderwijsminister Thiele noemen het ongeluk op X afschuwelijk. En ook op de basisschool waar de kinderen en begeleider zaten is het nieuws hard aangekomen. Vertelt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
14: Die verslagenheid is inderdaad groot. Het is een komen en gaan van mensen hier bij de school. En ik zie ze elkaar opvangen, ik zie ze elkaar omhelzen. Dat ook oud-medewerkers van de school terug zijn gekomen om hun collega's hier te steunen.
13: Vier kinderen raakten bij het ongeluk zwaar gewond. Er is één persoon aangehouden, maar het is niet bekend of het om de bestuurder van de auto gaat. Wie nu een vast energiecontract afsluit, is 13% duurder uit dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Mensen met een variabel contract gaan het ook merken, maar dan op 1 juli als de energiebedrijven hun tarieven aanpassen. Door de oorlog wordt er minder gas en olie vervoerd. Dan naar Amerika. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden in het Pentagon, het ministerie van Defensie in Washington. Het pand was korte tijd dicht en deels ontruimd omdat er mogelijk gevaarlijke stoffen waren. Maar het bleek vals alarm, meldt CNN.
15: WK 2026.
13: Ja, alle ogen zijn straks gericht op Mexico. Daar wordt om 9 uur voor de eerste keer afgetrapt op het WK voetbal dat vanavond begint. Maar eerst begint over een half uur de openingsceremonie. Je hoort meer van sportverslaggever Riepke Bakker.
16: Voordat de wedstrijd begint gaan er al tal van sterren optreden voor 80.000 mensen in het stadion. En het hoogtepunt is Shakira met Burna Boy. Zij zingen het officiële WK-lied Dai Dai.
13: De ceremonie volgen bij NPO 1. De finale van het WK-voetbal is op 19 juli. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht gaat het regenen en koelt het af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt het regenachtig en fris bij 14 tot 17 graden.
12: Nathalie, dankjewel.
13: Steven, alsjeblieft.
12: Quinty, we hebben dit vorige keer. Wat was ook alweer de verdeling die Joost en jou had hebben?
17: Ja, dat ik dan het verkeer doe.
12: Jij doet het hele... Oké, super.
17: Ja. Dan Q-verkeer van Flitsmeister op de A1. Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 2 kilometer, 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer, 6 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot en Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland. 1 kilometer, 5 minuten.
18: Vanaf morgen de Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
12: Let's go! Quinty en Stefan hier op de plek van Joost en Quinty.
17: Zeker weten.
12: Ja, morgen begint hij, de Foute 1500. Heb jij je lijstje ingevuld?
17: Ik heb niet mijn lijstje ingevuld.
12: Oh, wat erg. Ik ook dit jaar voor het eerst.
17: Oh, oh, oh. Terwijl ik echt de eerste keer bij Q. Gigantisch fan van het Foute Uur. En daar gaat ze zo door die mand.
12: Oh, we zijn allebei het minst brave jongetje en meisje van de klas.
17: Ai.
12: Maar ik weet zeker dat onze favorieten erin zijn gekomen. Er zijn zoveel stemlijstjes binnengekomen. Even een

0: gaan we niet proberen. Dat gaan we doen. Goedenavond, Stefan.
1: Dat is PvdA-mentaliteit.
0: Zo is het. Maakt het gek.
2: Happy Little Friday. Ja, Joost is even niet. Dus vandaar Stefan en Quinty. Of Quinty en Stefan is maar net wat je fijner vindt.
0: Ah, joh.
2: Maakt het uit. Zullen we het gewoon omsnijden? Moeten we bij gaan houden. Dat we het elke keer andersom zeggen. We zeggen het gewoon hoe het komt.
0: En zo is het.
2: En het komt zoals het gaat.
0: Stefan en Quinty.
2: Ja, toch?
0: Ik vind het mooi.
2: Hey, we gaan vanavond van allerlei dingetjes doen. Maar jullie beginnen eigenlijk altijd met Wie van de Twee.
0: Absoluut.
2: Ja, wat houdt het precies in Wie van de Twee?
0: Nou, Wie van de Twee, daar stellen we eigenlijk een vraag. En aan jullie om te bedenken wie van de twee deze vraag dan opduidt.
2: Ja, roep maar.
0: Nou, wie van de twee heeft een prijsopgave aangevraagd voor een botoxbehandeling? Ja.
2: Wat zou het zijn?
0: Wie heeft het nodig? Is dat misschien de echte vraag? Ja,

0: Q Music. Quinty.
1: Stefan.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Wie van de twee doe je altijd met Joost, dus doen wij nu ook samen?
1: Zeker weten.
2: Wat was het?
1: Wie van de twee? Ja, nou ja, degene om wie het gaat, die mag zichzelf
2: vertellen. Ja, maar wat het was.
1: Oh, de vraag, joh. Wie van de twee heeft een prijsopgave aangevraagd voor een botoxbehandeling?
2: Ja, nou ja, Tim zegt, is die botox niks voor Anton? Die wordt morgen 40 toch? Heel lullig.
1: Lullig. Gelukkig is Anton inmiddels de studio uit.
2: Ja, het antwoord op de vraag was Quinty of Stefan. Anja denkt Stefan, Astrid denkt Stefan. Ja, jammer, ik dacht dat ik mensen een beetje...
1: Nee, ja, ik wil niet veel zeggen, maar misschien zien ze het als...
2: Dat het een hint is, dat ik er misschien ook gebruik van moet maken.
1: Nou, nee, zo zou ik het niet, zien.
2: Nee, ik heb inderdaad deze week een aanvraag gedaan voor een botoxbehandeling. Niet omdat ik denk dat ik het nodig heb, alhoewel, nou ja, er zijn de meningen over verdeeld, merk ik. Maar ik was benieuwd, hoe doen die mensen dat allemaal? Want ik zie het overal om me heen. Ik zie overal de getuite lipjes, man en vrouw, allemaal.
1: Ja.
2: Het is meer... Het is regel geworden dan een uitzondering.
1: Ja, dus jouw vraag was, hoe doen mensen botox? Ja. Hoe houden ze het bij?
2: Want in mijn beleving kost dat duizenden euro's. En ik ben dus geschrokken van hoe verschrikkelijk betaalbaar het is.
1: Maar even voor mijn idee. Heb je echt een mailtje gestuurd of een aanvraag gedaan op... Hallo, ik ben Stefan en ik wil...
2: Ja, en toen kreeg ik een enigszins kort afgeïrriteerd mailtje terug... met de prijzen dan ook gewoon op de website. Nou, dat klopt.
1: Je had gewoon kunnen googlen.
2: Ik had gewoon kunnen googlen, maar hoe? Hey, ik kom ook alweer uit 1990. En toen heb ik dus uiteindelijk gekeken. En nou, echt gewoon 50 tot 100 euro. Dan heb je al een paar naalden in je zitten.
1: Maar zou dit iets zijn waar je oprecht over na zou denken?
2: Nee, absoluut niet. Nee, hou op. Ik word liever oud lelijk dan dat ik een soort plastic vuilnis zou. En iedereen moet doen wat hij wil, hè? Lekker, doe je ding. Maar ik dacht dus, hoe betalen al die mensen dat? Nou, het is dus gewoon helemaal niet duur. Ja, ben ik van geschrokken.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ja.
1: Nou ja, dat verklaart wel een heleboel, moet ik zeggen.
2: Dat iedereen dat zich kan veroorloven.
1: Nou, ik zie het toch wel bij heel erg veel mensen
2: tegenwoordig. Stiekem wel, hè? Ja. Je ziet het wel.
1: Je ziet het wel.
2: Ja, dat is weer een andere discussie.

0: weekend. Hop, we hebben er zin in.
1: Evanescence, Bring Me To Life. We gaan straks weer knok tegen de klok spelen.
0: Zeker weten.
1: Spelletje waarin je gewoon een mooi geldbedrag in de wacht kan slepen als jij op tijd stoppen roept. Dat is het hele idee. Ja, waar kan je het allemaal voor gebruiken, dat geld?
0: Ja, god, ik zou het gewoon lekker voor het weekend gebruiken.
1: Snap
0: toch?
1: Je?
0: Weekenden worden duur genoeg tegenwoordig. Ja. Volgens mij kan iedereen er wel even net even een extra zakcentje voor gebruiken.
1: Ademhalen is duur genoeg. Hallo, hou op, schei uit. Het is tot nu toe een hele vruchtbare week geweest. Zo klonk het afgelopen week in Knok tegen de Klok.
2: 117 euro.
3: Stop.
1: Hop.
3: Ja.
0: Lekker.
3: Ja,
2: 133 euro.
3: Hop, stop.
1: Stop.
3: Ja, lekker.
2: 153 euro.
3: Stop.
1: Yes. Ja, dat is allemaal Joey. Die zat hier natuurlijk maandag tot en met woensdag. Ja, de vraag is natuurlijk wel, blijft die stijgende lijn zich doorzetten? Want het werd elke keer een beetje meer.
0: Zeg de volgende op tijd stop.
1: Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar niet zo kunnen. Wat moet je doen om mee te spelen?
0: Je kan je nu aanmelden. Dan stuur je even klok in de Q-app.
1: Zo simpel is het leven. Ook somber en homewrecker, hoor je zo.
4: Morgen in de top 40 maak je kans op de allereerste tickets voor een van de grootste opkomende sterren van dit moment.
5: Hey Domin, I'm Sienna Spyro.
4: Sienna Spyro. 14 maart 2027 in de Gashouder Amsterdam. Hoor je morgen tussen 2 en 6 een hit van Sienna Spyro in de top 40? Stuur dan haar naam met een bericht in de Q Music app. En wie weet ga jij naar de show van Sienna Spyro.
2: De top 40.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oeh, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, graag.
6: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
14: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
13: Nu bij Dirk, code door chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
15: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Jij bent mijn kampioen.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
21: The Big One.
20: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via Q-Music Foute Party.

0: de wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Stefan en Quinty.

0: echt zwart voor je ogen, of niet?
1: Perfect. Ik zag sterretjes.
0: Weet je wat fijn is?
1: Nou.
0: Ik kan echt merken dat jij op vakantie bent geweest. Helemaal uitgerust.
1: Helemaal uit. Zo.

0: Monster. Zometeen Afrojack Sia, David Guetta.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Maar eerst Knok tegen de klok, Quincy.
2: Jazeker, we spelen Knok tegen de klok tegen Luc. Hallo Luc.
3: Hey, goedenavond. Hey.
2: Goedenavond. Hey Luc, zit jij nou ook, want ik merk dat ik toch een klein beetje bezig ben met die oranje koorts ontwikkelen, moet ik zeggen. Maar hoe zit die bij jou?
3: Ja, ik denk wel dat het een lastige partij gaat worden. Zeker aanstaande zondag. Heel veel vertrouwen in het wereldkampioenschap. Moet ik zeggen, moet nog een beetje gaan komen.
2: Oh!
3: Moet nog wel gaan komen, maar het gaat vast goed komen.
2: Maar ik heb dus wel te maken met een voetballiefhebber.
3: Ja, ik vind voetbal wel leuk.
2: Ben jij dan ook van het kaliber van wekkertje zetten voor de late nachten die sommige wedstrijden ons ook zullen gaan bieden?
3: Ja, dat... Ik ga denk ik wel kijken.
2: Je gaat denk ik wel kijken.
3: Ja, ik ga wel kijken.
2: Dus ook dit weekend heb je al...
3: Niet in de kroeg, maar... Ik doe al mijn werk, maar ik ga wel kijken.
0: Met de kids op schoot.
2: Maar je gaat wel kijken. Heb je dan dit weekend ook al een goed plan om te gaan kijken?
3: Ja, in ieder geval zondagavond. Dat gaan we doen. En dan de rest van de wedstrijd moet je even kijken hoe het loopt. Ik denk vrijdagavond nog.
2: Klinkt goed. Ja. Klinkt heel goed, Luc. Vertel, waar ben je naar op zoek? Welk bedrag hoop jij dat er straks in die klok zit?
3: Ja, mijn telefoon is behoorlijk op zijn eind. Oef. En er moet een vervanging komen en die zijn best wel duur.
0: Hou op, schijt.
3: Dus, ja, dus ik hoop dat er wel een goede sponsoring in zit van jullie kant.
0: Wat voor telefoon wil je?
3: Een appeltje.
0: Zo, dan hopen wij dat er ruim 1000 euro in de klok zit.
2: Een appeltje. Ik weet niet of je vaker naar Knok tegen de klok hebt geluisterd.
3: Ja.
2: Ja, dat wel?
3: Ja.
2: Oké. Aim high, but maybe not that high, Luc.
0: Het wordt een refurbished modelletje, ja.
3: Ja, is ook prima. Als iemand belt, toch?
0: Ja, precies. Ben je er klaar voor, Luc?
3: Yes, dankjewel.
0: Right, let's go. Je moet stop roepen, hè, dan weet je het.
3: Ja.
0: Ja, oké, top.
4: 19 euro. 34 euro. 61 euro. 110 euro. 139 euro. 166 euro.
3: Stop.
2: Hey, Luc.
3: Yes.
0: Ik vond het spannender dan een WK-finale in 2010, hoor. Jeetje.
3: Ja. Het ging behoorlijk snel. Ik denk, ik wacht nog eentje.
2: Ik vind dat je het hartstikke goed hebt gedaan, Luc. 166 euro, dat is toch weer 166 euro dichterbij, die nieuwe telefoon.
3: Zeker.
0: Tegenwoordig kun je ding ook leasen. Lekker boeien allemaal, komt helemaal goed.
3: Ja, leasen moet je niet doen.
0: Nee, ik weet het. Je moet ook nooit financieel advies van mij aannemen. We moeten wel even luisteren tot hoever de klok was gegaan. Als jij geen stop had geroepen, Luc. Klaar voor?
3: Yes, stop. Doe maar.
0: Oh, nou...
2: Perfect, perfect gedaan, Luc. Ik kan niet anders zeggen.
3: Ja. Nou, mooi.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel, hè.
2: Geniet ervan.
0: Yo. 166 euro. Ja, je kan er geen nieuwe iPhone verkopen, maar het is een beginnetje.
2: Toch dichterbij.
0: Zo is het ook. Ik ben wel benieuwd of jij een wekker ook gaat zetten voor die wedstrijden.
2: Nou, een wekker. Ik hou van mijn slaap, hoor, Stefan.

0: heb jij helemaal niet met een jas aan zien komen vandaag, terwijl het echt stortregende.
1: Nee, het was hartstikke droog toen ik de auto instapte.
0: Echt?
1: Ja?
0: Jij hebt weer precies geluk gehad.
1: Oh jee.
0: Ja, morgen gaat het weer regenen. Ik weet gewoon niet wat voor jas ik nu aan moet. Tussenjas, winterjas, zomerjas, geen één jas, weer regenjas.
1: Ja, je moet het gewoon allemaal een beetje proberen in te schatten. Of gewoon tot je nemen.
0: Tot je nemen. Neem de regen tot je.
1: Neem morgen de regen, ook regen tot je.
0: Morgen ook regen. Komt Quinty gewoon weer zonder jas aan kakken.
1: Zie maar.

0: doen. Dat vind ik lullig van je, Steve.
1: Nou, ik deed het niet expres.
0: Ja, ja, ik zat er lekker in.
2: Moet je Mattie's truienradar raadplegen. En dan kijk je gewoon, doe je daar niks op uit. En dan kijk je naar buiten en dan denk je, fuck you, ik trek een jas aan, want het is kut weer.
3: Ja, ik had net ook dat ik niet weet of ik een jas aan moet of niet.
0: Ook een tactiek,
3: ook
0: hè,
3: een tactiek.
0: Neem het mee in je overwegingen.
3: Wil je voortaan dat je kan je ook eerder aanzetten, kan iedereen genieten van jouw zangkunsten. Jij kan echt wel een moppie zingen.
0: Ah, houd toch op, Steve. Ja.
4: Joost en Quinty. Wie zijn Joost en Quinty?
3: Ja, Joost is er in ieder geval niet.
4: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
0: 301.
3: Oh.
0: Vanaf hoeveel minuten is het sturen van een spraakbericht eigenlijk asociaal?
3: Minuten?
0: Ja, minuten.
3: Pff, normaal.
0: Ah, nee.
3: Nou, hier komen we straks op terug.
0: Ja, ja, dit is straks.
3: Voordat we helemaal losgaan. Nathalie, ook met het nieuws.
0: Ja, er loopt iemand rond op aarde, misschien zelfs in deze studio, die mogelijk de eerste biljonair ooit wordt. Nee. En daar zit ze.
3: Quinty steekt de vinger op.
0: Nee, joh.
3: Ik gun het je ook. In de
5: schaduw. Oh, K3 en door die schaduw hoor je zo het foute anthem op je nieuws.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
17: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
8: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker, Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
11: 9 uur geweest, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
12: Goedenavond, we beginnen met nieuws uit Zeeland. Bij het vreselijke ongeluk van vanmiddag is nog een kind om het leven gekomen. Hierdoor kwamen al 2 kinderen en een volwassene om het leven. De fietsende groep was op zomerkamp toen ze in een bocht op een N-weg werden geschept door een auto. De politie zegt dat het onderzoek naar het ongeluk nog volop bezig is.
13: Ja, er is nog heel veel onduidelijk. Ook een schuldvraag, de aanleiding en dergelijke. Dat moet allemaal bijvoorbeeld worden uitgelezen uit een auto. Sporen op het wegdek. Er is 1 verdachte persoon aangehouden wegens betrokkenheid bij het ongeval. Wat de exacte rol is van deze persoon is ook allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
12: Was bij de NOS en zojuist is bekendgemaakt dat de opgepakte persoon een man van 19 is uit Hulst. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in heel Nederland opgeheven. Door die regel moesten kip en andere pluimvee binnenblijven. De maatregel gold alleen nog in de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zitten. Dan naar Amerika. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden in het Pentagon, het ministerie van Defensie in Washington. Het pand was korte tijd dicht en deels ontruimd omdat er mogelijk gevaarlijke stoffen waren. Maar het bleek vals alarm, meldt CNN. En Tesla-baas Elon Musk wordt mogelijk de eerste biljonair ooit. Dat is 1 met 12 nullen, oftewel 1000 miljard. Musk wordt biljonair als zijn andere bedrijf, ruimtevaartorganisatie SpaceX, naar de beurs gaat. Als dat gebeurt, dan bezit Musk in zijn eentje meer dan de armste 46% van de wereldbevolking samen.
11: Tering. Zeg dat.
12: Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig met fris en 14 tot 17 graden.
14: Mooi inhoudelijk wat we eventjes bijdroegen. Dan het Q-verkeer van Flitsmeister op de A16 Terbrechtseplein, Ridderkerk tussen Terbrechtseplein en Van Drienenoordbrug. 2 kilometer, 11 minuten langer. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Van Drienenoordbrug.
11: Huh?
14: Wat?
11: Nee, je leest het verkeerd. Rotterdam Centrum. A16 Rotterdam-Breda, toch?
14: Ja.
11: Dus Kralingen en Rotterdam Centrum.
14: Oké, Rotterdam Centrum. Dat staat niet bij mij. Maar goed, prima.
11: Hè?
14: 7 minuten, 3 kilometer.
11: Oh.
12: Nou, zeg dat.
11: Geen controles.
14: Nee joh. Zie allemaal vanzelf.
11: Valt niet op hè, dat we nooit samen programma maken.
15: Vanaf morgen de Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
14: Ik zie het niet.
11: Het is wel heel gezellig.
14: Hey, en dat absoluut. En dat is ook wat waard, Steve.
11: Zeker waar. Morgen, dan beginnen we met nog iets veel gezelligers. De Foute 1500. 6:00 PM, dan is het zover, gelijk na de tippity toppity 40. Dat betekent dus ook dat wij komende donderdag samen de Foute 1500 gaan doen.
14: Heb jij je outfit al klaar?
11: Oh, fuck, gaan we iets aandoen?
14: Oh, natuurlijk.
11: Wat hebben we kleuren, dresscode, dingen?
14: Nou, ik vind een panterprintje voor jou wel wat leuks.
11: Bij deze, dan moet jij ook een panterprintje aan. Dan moeten we wel matchen.
14: Gaan we samen panterprint?
11: Ja, Nathalie ook panterprint?
12: Absoluut.
11: Ja, leuk. Nou, nu een liedje waar al op gestemd is dit jaar. Door Martin uit Zoetermeer, Samantha uit Gravenzande, Patrick uit Best en Jasper uit Jastel. Danza Kuduro is het liedje van de eerste vakantie samen met mijn vrouw. Ik had niet gedacht dat dit liedje ooit nog een romantisch randje zou krijgen.
14: Zo zie je, het kan allemaal.

0: Zara Larsson en Midnight Sun.
1: Ja, ik hield wijzelijk mijn mond.
0: Wat dan?
1: Ik denk, ik ga niet meezingen.
0: Oh!
1: Zal je dat weer krijgen?
2: Joost en Quinty. Wie zijn Joost en Quinty? Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
1: 301. Vanaf hoeveel minuten is het sturen van een spraakbericht eigenlijk asociaal?
0: Ja.
1: Ja, en van het woord minuten schrok jij al.
0: Ik ga dan al helemaal scheef.
1: Wat voel jij hierbij?
0: Nou, ik vind voice-memo's echt verschrikkelijk om te ontvangen. Ik ben wel heel hypocriet erin, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind ze soms ook wel handig om te versturen.
1: Ja, dat is toch heerlijk?
0: Ja, nou ja, het is vooral makkelijk. Het scheelt typen.
1: Daarom?
0: Zeker na de vorige iOS-update. Nou, ik kan geen enkel woord meer goed spellen. Ik lijk wel dronken, ook al is het 9 uur 's ochtends. Maakt echt niet uit. Maar om ze dan te ontvangen, ik vind, en dan moet ik het terugluisteren. En dan moet ik details gaan onthouden. En dan ergens noteren. En dan, oh, en dan, nou, boven de 30 seconden vind ik al aan. 30 seconden.
1: 30 seconden is jouw max.
0: De max.
1: Oh. Nou, dan heb je aan mij. Dan vind je mij een gigantische ASO.
0: Vind ik ook, denk ik. Vertel.
1: Oh, dat was ook mijn idee van jou. Nou ja, ik ben echt wel. Mijn vrienden en ik kunnen echt wel. Een stukje mini-podcast zou een prima titel ervoor zijn.
0: Dan is mijn eerste vraag gelijk, waarom de fuck bel je elkaar niet gewoon? Waarom bel je niet gewoon?
1: Omdat je soms dan gewoon net eventjes, dat ik denk, vaak begint het al met inderdaad proberen te bellen. Dat bellen lukt dan niet, dan moet het een spraakmemo worden. En dan ga je gewoon mijn kwartier verhaal horen. En dan is het maar aan jou om daar notities bij te maken.
0: En dan ga je me leuk vinden ook.
1: En dan ga je er gewoon van genieten, ja.
0: Ja, kijk, ik snap wel als je al geprobeerd hebt te bellen, vind ik al anders.
1: Ja, toch?
0: Ja, maar mensen die dan, waar jij dan ook nog eens actief naar aan het typen bent, en die blijven dan de hele tijd voice-memo's terugsturen, actief.
1: Dat is grof.
0: Oh, mijn
1: dat
0: hemel. Hou op.
1: Weet je wat mijn favoriete functie is? Keer anderhalf.
0: Ja, dat is wel, hè. Keer twee zijn ze net niet meer te verstaan.
1: Keer twee bij sommige mensen, hoor. Sommige mensen zijn bizar traag van stof.
0: Sommige mensen zijn wel een keer tweetje. Weet je wat ik ook doe?
1: Wat?
0: Gisteravond heb ik dus onze collega Cindy, die organiseert Foute Party.
1: Mm-hmm.
0: En nou, was het dingetje met Samuel Welten allemaal goed gekomen. Ik heb Samuel dus gesproken aan de telefoon. Ik moest iets met hem overleggen.
1: Heel leuk.
0: En toen heb ik dus een audio-appje gestuurd van. Ik kan even zien hoe lang dat ding is. 2 minuten en hij stopt nu met afspelen. 2 minuten en 4 seconden. Daarna heb ik dus geappt. Lang verhaal, Cindy. Sorry. Korte samenvatting. Met bullet points.
1: Ja, dag! En jij laat mij een lijst zien. Ter grootte van jouw volledige scherm.
0: Ja, dus heb ik even netjes gewoon de hoofdpunten uit de voice-app. Heb ik dan gewoon even op papier gezet. Dat als ze niet in de gelegenheid is om te luisteren, kan ze toch de informatie tot zich nemen.
1: Weet je wat ik lekker zou vinden? Dat je gewoon lekker zou kunnen praten. En dat dan WhatsApp uiteindelijk zo, bliep, gewoon uitgetypt dat naar iemand toestuurt.
0: Dat zou wel echt. Is hallo, het is 2026.
1: Nee, dat hebben ze nog niet.
0: Bestaat dit nog niet?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Nou, wat een gat in de markt is dit.
1: I know.
0: Let hem op, Zuckerberg, bij dat meta. Je hebt een beetje je werk.
1: You're welcome.

0: grote anthem van 2026, Schaduw, K3 en Donnie Begrijp. Yo, Quinty en Stefan, goedenavond. Dit is Q-Music. En we hadden net de levensvragen, 999 vragen. Vraag 301, vanaf hoeveel minuten is het sturen van een spraakbericht eigenlijk asociaal? Ik krijg gelijk vlek in mijn nek door het woord minuten. Dit is goed nieuws voor jou, Quinty.
1: Ja, zeker, want ik krijg toch een beetje... Ik krijg medestand van de Q-app. Jasmijn van der Linden die zegt, ik krijg spraakberichten van 7 minuten. Vind ik een
0: lang.
1: Ja, is lang, maar vind ik een mooie lengte. En Dieneke, die zegt, ik had gisteravond per ongeluk een van 21 minuten en dat is wel mijn record.
0: 21 minuten normaal.
1: Dat is wel lang hoor.
0: Lang. Dan moet je terugluisteren, hè?
1: Ja, dan moet je terugluisteren.
0: Anderhalf keer is nog steeds 16, 15 minuten zoiets.
1: En toch noteren. Maar goed, er is één iemand die spant echt de kroon.
0: Rosalieve.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Goedenavond, hallo. Ik heb wel eens spraakberichten gekregen van 45 en 50 minuten.
1: Ja. Oh, Rosalieve.
2: Ja.
1: Maar van wie krijg jij dit soort berichten dan?
2: Het is van een dochter van een cliënt van mij. Ik werk als zelfstandig zorgverlener. Zij kan soms nogal lang zijn van stof.
0: Oké. Dus het is iemand die op dat moment in ieder geval misschien niet helemaal 100% bewust is van het feit dat het 45 minuten is.
2: De dochter zelf is niet mijn cliënt. Maar ze is wel. Ze houdt wel van een praatje.
0: Joh.
2: En hoofd en bijzaak gescheiden houden is ooit lastig. Hele lieve vrouw, maar ja, wel lang van stof.
1: Is ze ook een beetje goed in verhalen vertellen dan? Of is het echt een kriem om door die 45 minuten heen te komen?
2: Ik spoel hem door.
0: Oh, ja, snap ik. Het is gewoon een voetbalhelft, hè? Het is een halve speelfilm. Doe even normaal.
2: Ja,
0: de Titanic begint net met zinken, zeg maar, op 45 minuten. Dan moet je nog de helft van de film. Hemel, oké. En ik zou dan bijna denken dat het iemand is die hem per ongeluk aan heeft laten staan. Maar het is dus heel bewust gewoon iemand die 45 minuten lang aan het praten is.
2: Klopt. Ja.
0: Hoe ben je zelf, Rosalieve?
2: Ja, ik ben eerlijk gezegd ook wel van de spraakberichten. Vooral als het snel even tussendoor moet, maar niet zo lang.
0: Hoe lang? Billen bloot.
2: Ja, ligt er een beetje aan met wie. Yeah. Als het naar een vriendin is, dan kan ik wel eens wat uitgebreider zijn dan 3 minuten toch wel.
0: Oh,
2: dat kan wel.
0: Dat vind ik, na alles wat ik heb gehoord, echt binnen de
2: perken. Maar 2,5 uur of zo.
1: Behapbaar.
2: Ja.
0: Dat is de previously on, zeg maar. Dat is nog echt wel wat te overzien. Wat ga je doen vanavond, Rosalieve?
2: Ik heb zojuist mijn zoontje opgehaald bij de scouting.
0: Gezellig.
2: Dus, en ik heb net gesport, dus wij gaan lekker de douche in en de bank op, denk ik.
0: Heerlijk. Geniet ervan. Voetbal kijken of niet?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Ja, het WK begint zo meteen, om 9 uur.
2: Ja. Maar ja, morgen weer vroeg op. Ik ga dan toch het einde niet halen, denk ik.
0: Nee, dat snap ik.
1: Ook begrijpelijk.
0: Dankjewel voor je appie.
2: Ja, graag gedaan. Yo. Fijne avond.
0: Hey, nog meer goed nieuws, Quinty, voor jou. Blijkbaar kan je de functie aanzetten dat je dus op je telefoon op het toetsenbord, dus niet in de app, op de voice note kan drukken, maar op het toetsenbord op een microfoontje. En dan zou die dus moeten doen wat jij wil.
1: Ja, die functie ken ik. Dat werkt allemaal.

0: wereldlezing. Swedish House Mafia en Save the World on Q Music. Quinty en Stefan, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, we weten nog niet wat we straks gaan doen eigenlijk, hè?
1: We're gonna wing it.
0: Tijdens de reclame even brainstormen.
1: Laten we dat doen.
0: Ook deze sowieso. Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love on Q.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Attap.
5: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar

0: Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
13: Stefan en Quinty. No.
14: Quinty, wat vind jij het beste duet ooit?
15: Oeh. Nee. Oeh. Geef me even.
14: Oeh. Ik geef je exact 7 minuten.
15: Oké, dat is genoeg. Ja.

0: Mel C en When You're Gone op Q-Music. Misschien snap je nu wel waarom ik de vraag stelde. Wat vind jij een van de beste duetten ever?
1: Ik heb er even over moeten nadenken.
0: Ja.
1: Ik denk dat er veel van mijn generatie met mij zullen zijn, maar het beste duet zou ik toch Breaking Free uit High School Musical.
0: Oh my god.
1: Soaring, flying, yes.
0: Oh my god.
1: Het deed iets met mij als tienermeisje om Zac Efron dat te zien zingen.
0: Ja, niet anders dan?
1: Ja, Vanessa Hudgens, ook leuk.
0: Was, oh ja, Vanessa Hudgens, ook was helemaal vergeten.
1: Ik niet hoor.
0: In geheugen gegrift.
1: Zeer zeker.
0: Joost stuurt ook een berichtje.
2: Elton John en George Michael met Don't Let the Sun Go Down on Me.
0: Ook wel classic hoor.
1: Ook goed. Ook
0: Bernadette,
1: goed.
0: Ja, dit is stiekem ook wel een van mijn favorieten. Celine Dion en Barbra Streisand, Tell Him.
3: Tell him about the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him.
1: Oh ja.
0: Dat is pokkel hoor.
1: Ja, pokkel.
0: Banger.
1: Bangertje.
0: Dit is echt is een heel mooi nummer.
1: Ik geloof je, ik ga ze gelijk opzoeken.
0: Maar ik vind het dus een van de beste duetten ooit. Die draaiden met Bryan Adams en Melanie C, When You're Gone.
1: Zeker wel.
0: Zij staat dus ook op Foute Party, the big one, in het PSV. Sorry, Philips Stadion. Ja, anders krijg ik weer mijn flikken. Philips Stadion in Eindhoven.
1: Zeker
0: dat
1: weten.
0: Is volgende week al.
1: Ik heb er zin in.
0: Zaterdag, je bent er ook bij, toch?
1: Ja, ik ben er zeker bij.
0: Leuk, we hebben echt veel internationale acts op de line-up staan nu een keer. 3T is erbij. Nou, dat is ook wel even hallo, de neefjes van Michael Jackson. Doe even normaal. En dus Melanie C van de Spice Girls. Maar de grote vraag in mijn hoofd, gaat ze When You're Gone doen? En zo ja, gaat ze die met iemand? Ik ben niet gebeld.
1: Oeh, ik ook niet.
0: Maar staat er dan in één keer Bryan Adams op het podium? Of
1: als soort surprise act?
0: Ja, weet ik veel. Als ze dat nummer doet, is het echt een duet.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Bel er even. Ik bedoel, jij bent degene met de contact.
0: Nee, jij doet minstens. Maar wie zou het anders kunnen? Zou ze hem doen? Zou ze hem doen? Dat is vraag 1.
1: Ik denk wel dat dit er zo eentje is waar mensen even lekker op zouden gaan. Ook.
0: Toch? Samen Absoluut. Met I Turn To You denk ik ook wel echt haar grootste twee hits.
1: Ja.
0: Dus hij moet wel voorbij komen. Maar ja, als je met je uppie doet, is het echt een heel karig liedje.
1: Ik denk dat ik weet wie gaat invallen.
0: Wie denk jij?
1: Bram Krikke.

0: Nieuwe muziek van Antoon de Enige. Ik ga echt lekker op dit liedje.
1: Dat snap ik wel.
0: Ja, het is echt gewoon een goede. Het is gewoon een goed liedje.
1: Maar ik hou gewoon überhaupt van een stemgeluid van Antoon.
0: Ja, hè?
1: Dat heeft gewoon even wat lekkers.
0: Antoon!
1: Ja hoor.
0: Gezellig in de Q-web. Hoop mensen zijn erbij vanavond. Ad, Kirsten, Leslie zie ik hier jullie voorbij komen. Lieke, Anouk, Daniel. Nou, dat is een drukke bende. Daniel, die doet trouwens een soort... een negatief duit in het zakje.
1: Oh jee.
0: Rondom het WK.
1: Een negatieve duit, daar hebben we echt niet nog meer van nodig.
0: Ja, hij wil heel graag dat Nederland wereldkampioen wordt.
1: Ja.
0: Hij denkt dat het Spanje wordt.
1: Ach, weer heel trauma. Ik ben gewoon echt niet goed in voorspellingen doen.
0: Nee, ik ook niet hoor. Ik heb een poeltje ingevuld hier bij Q. Echt met 2 vingers in mijn neus. Ik heb 15 euro ingelegd. Ik weet dat ik ze kwijt ben.

0: Nou, we tellen af naar de allereerste wedstrijd van het WK-voetbal 2026.
1: Wie spelen er eigenlijk tegen elkaar?
0: Dat hoor je zo.
1: Oh. Over muziek van Harry Styles.
0: Ja, en ik was daar, hoor.
2: Was je erbij?
0: Ik was daar.
1: Je bent een directioner in hart en nieren.
0: Twee keer zelfs.
1: Zo. Zaken gaan goed.
3: Ik heb net een zuurdesembrood zelf gebakken. Wat vinden jullie van het resultaat? Jules heeft zijn eerste schoentjes, maat 19. Kijk nou, hoe schattig.
4: Weet iemand hoe je een radiator ontlucht?
1: Ja, dit is dus onze groepsapp.
5: En daar mag wat verandering in komen.
1: Wij zijn op zoek naar iemand onder de 25 die een totaal ander leven leidt dan wij.
5: Heb jij verhalen die je nu niet hoort in de ochtendshow? Meld je aan via qmusic.nl.
1: En wie weet spreken we jou binnenkort.
6: Mattie
1: en Marieke.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
12: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
12: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
14: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
15: Echte Gooise Moeders is terug.
16: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
17: We gaan naar Portugal.
16: Ja.
17: In een camper.
16: Nee.
18: Onwijs leuk.
17: Zij.
16: Ah! Oh, ik plas in mijn broek.
19: Zal het met ons nooit worden.
2: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
14: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Omdat je mijn favoriete papa bent.
14: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos.
18: Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
3: Tickets to the Tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Het is 9 uur. Goedenavond. Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
12: Goedenavond. Er is een jongen van 19 opgepakt voor een dodelijke ongeluk in Zeeland. Vanmiddag werd een groep fietsers dat op zomerkamp was geschept in een bocht op een N-weg. 3 kinderen en 1 volwassene overleefden dat niet. Meerdere kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Op de basisschool in Aksel, waar de groep zat, is de verslagenheid enorm.
13: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Aksel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat komt stap voor stap, komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
12: Was bij Omroep Zeeland of de opgepakte man de bestuurder is van de auto, is niet bekend. Een deel van het personeel van het Radboud UMC mag weer gaan en staan waar ze willen. 12 medewerkers zaten in quarantaine vanwege het Hanta-virus. Ze hadden een patiënt verzorgd die besmet geraakt was op een cruiseschip. De medewerkers die geen contact hadden met het bloed van de patiënt zijn inmiddels weer uit quarantaine gehaald. Dan naar het Midden-Oosten. President Trump zegt voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. Volgens hem gaan de gesprekken met Iran en andere landen in het Midden-Oosten de goede kant op. Trump zegt dat er op hoofdlijnen een akkoord ligt. Of Iran daar zelf ook echt mee instemt, is nog niet duidelijk.
14: WK 2026.
12: Ja, er wordt afgeteld in Mexico. Daar begint nu echt het WK voetbal. Eerder vanavond was de openingsceremonie en nu begint de openingswedstrijd. Mexico-Zuid-Afrika. Je hoort sportverslaggever
15: Riepke Bakker.
16: Sorry. Dat doet de dominant aantal altijd, toch?
12: Ja, het goed voorbeeld doet volgen. Hè?
16: Sorry.
17: Met oud-Feyenoorder Santiago Jiménez en oud-Ajaxiet Alvarez is Mexico op papier de favoriet tegen Zuid-Afrika. De Mexicanen verwachten ook een zegen met 80.000 mensen in het stadion in Mexico-stad. Dus de druk staat er vol op.
12: Ja, nog even over Oranje. Op de dag dat het WK-voetbal begint is het Nederlands elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek.
16: Hebben we toch net gewonnen van Oezbekistan?
12: Ja, dat was nog een ander oefenpotje inderdaad.
16: Ja, dan moeten we toch weer omhoog of zie ik dat dan verkeerd?
12: Dat was wat anders.
16: Oh.
12: Maar goed, zondag spelen we trouwens tegen Japan om 10:00 s'avonds. En dan denk ik misschien, Stefan Bouwman, zou het zomaar kunnen dat we weer een plekje stijgen. Je weet
16: ik
12: het
16: hoop
12: niet. We gaan allemaal kijken. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met 14 tot 17 graden.
16: Bobby, dank je.
18: Ja, over het verkeer kan ik erg kort blijven. Niks te melden.
16: Oh.
19: Vanaf morgen de Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
16: En zo is het maar net. Vanaf 6 uur gaan we helemaal loesu orange juice met de 1500 beste foute hits volgens jou. Ja, niet volgens ons, want we kwamen erachter dat bij ons stemlijstje dit jaar niet in hebben gevuld. Erg.
18: Dat is wel echt heel erg,
16: echt
18: hoor.
16: Erg. Billenbloot.
18: Billenbloot. Ja.
16: We krijgen straks bijvoorbeeld, staat er iemand met een voetbal in het kader van het WK. Dan moeten we voor een muurtje gaan staan. Billen branden.
18: Billen branden.
16: Ja. Hey, een liedje wat hoop ik wel in de lijst komt. Ik denk het wel. Alleen hoe hoog is altijd even de vraag? De Macarena van Los Del Rio.
18: Hoe hoog denk je?
16: Ik denk wel top 100.
18: Nee, top 100?
16: Ja, dit is wel fout hoor.
18: Ja, nee, ik denk dat hij is gezakt. Ergens tussen de 200, 300.
16: Terwijl, dat vind ik nog steeds best hoog. Mooie score. Het ligt in ieder geval niet aan Danny uit Amerongen of Henriette uit Almere of Detje uit Drachten. Die hebben er allemaal op gestemd. Evenals Anne uit Velsen-Zuid. Het liedje wat elk jaar werd gedraaid bij de kinderdisco op ons vakantiepark in Spanje.

0: komt ze hoor, vooraan.
1: Vooraan. Ik kon zijn oogwit zien.
0: Helemaal aan het gillen voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena.
1: Niet normaal.
0: Quinty Misijan.
1: Ja, yours truly.
0: Ja, jij bent een enorme directioner. Je hebt een tijdje terug ook Hoorn geïnterviewd.
1: Zeker weten.
0: Dat was denk ik al echt een meisjesdroom die uitkwam.
1: Absoluut.
0: Toch?
1: Ja, zeker. Dat was echt, dat was even pintjes zweten.
0: En dan komt ons Harry naar jouw Amsterdam. Dan ben jij daar natuurlijk bij.
1: Dan ben ik daar natuurlijk bij. Ik ben er dus ook 2 keer bij geweest. Wat echt wel een beetje decadent is. Mm. Maar ik had ineens zo de laatste avond. Ik dacht, ja, maar ja, dan gaat hij nu weg uit Amsterdam. En ineens kikte de FOMO in en dacht ik, ik moet erbij zijn. En toen was er nog zo 1 kaartje over op Ticketswap. En dat was 1 kaartje voor zo het vak in het podium.
0: Oeh.
1: En daar heb ik veel te veel geld voor betaald.
0: Hoeveel heeft dat gekost?
1: Dat heeft meer dan €400 gekost.
0: Yeah. Wat een geld.
1: Dat is toch niet normaal?
0: Wat een geld.
1: Maar ik heb genoten
0: ja,
1: daar.
0: Mag ik leien dat je hebt
1: genoten. Oh, ik heb alles achtergelaten daar.
0: Meer dan €400, dan kan je een hele brakke auto verkopen.
1: Ja, maar weet je wat het is? Daar krijg je wel wat voor terug, Stefan. Ja. Hè? Hij zwaaide naar me.
0: Oh, wow, ja?
1: Dus ja.
0: En naar jou, hè?
1: Ja, specifiek naar mij.
0: Ja.
1: Niet naar de andere. Nee, 150.
0: Jouw van was het? 80.000 man?
1: Zoiets.
0: Maar hij zwaaide naar jou.
1: Hij zwaaide speciaal naar mij.
0: Heb je dat filmpje gezien van Koen en Roxy Dekker? Die dus ook Koen van Bankzitters.
1: Van de Bankzitters.
0: Die waren er dus. En dit is dus een filmpje dat zij dan op een soort VIP-deck staan.
1: Ja.
0: En dat Harry zich dan omdraait en echt naar hen zwaait.
1: Ja, crazy.
0: Dat moment heb jij dus meegemaakt ook.
1: Dat moment, is dat zo?
0: Nee, ja, als in dat hij naar jou zwaaide, bedoel ik.
1: Oh ja, nee, dat heb ik meegemaakt.
0: Wat was het hoogtepunt?
1: Wat was het hoogtepunt?
0: Ja, dat is een kutvraag altijd.
1: Nou, nee, ik denk dat het hoogtepunt was dat hij zich heel vrij voelde om gewoon grapjes te maken. En een beetje te kloten met de muziek. En dat maakt toch een concert, als je het dan live ziet, zijn dat soort dingen toch altijd leuker.
0: Ja, het is bij hem voor mijn gevoel wel. En ook bij Naal trouwens. Die is volgens mij ook heel goed met halve stand-up shows.
1: Ja, ze zijn goed met het publiek.
0: Ja, hè?
1: Ja, is toch dat One Direction begin, hè?
0: Ja, die hebben gewoon
1: jong begonnen.
0: Jong begonnen, uitgedaan, is dat het dan?
1: Zoiets, ik weet het niet. Whatever.

0: Vice en Everjack en Hey op Q-Music. Jij hebt net verteld op de landelijke radio dat jij ruim €400 hebt betaald last minute voor tickets voor Harry Styles.
1: Herinner mij er niet aan.
0: Je hebt geen seconde spijt gehad, dat wel.
1: Dat klopt.
0: Wat als ik jou vertel dat je ook gewoon gratis naar een optreden kan?
1: Oké, maak mij gek.
2: Ga met Q-Music naar Jenna Spyro.
0: Ja, morgen in de Tippity Toppity 40 met Mr. Top 40 Domien Verschuren. Dan maak je dus kans op tickets voor Jenna Spyro. 14 en 15 maart 2027. Echt een hele kleine plek, gashouder in Amsterdam.
1: Ja, dat vind ik dus echt. Mijn lievelingsherinneringen aan artiesten zien zijn denk ik toch in de kleinere zalen.
0: Toch? Dit is toch het verhaal wat je, in een treuren vertelt. Maar de mensen die naar Nirvana zijn geweest in het Paradiso.
1: Ja, of voor iedereen die iets jonger is, hè? Ed Sheeran in de Melkweg bijvoorbeeld.
0: Of in de Cube, hè? Ed Sheeran in de Cube.
1: Of in de Cube, ja.
0: We waren er snel bij. Ook Jenna Spyro waren wij heel vroeg bij Q. En daarom gunt zij ons ook, en vooral jou aan de andere kant van de radio, om hier naartoe te gaan. In de top 40, als je Jenna voorbij wordt komen, heel simpel, Jenna Spyro app en de Q-app.
1: Toch makkelijk, hè?
0: Ja, voor de zekerheid dan spellen voor iedereen is het niet nodig. Iedereen weet inmiddels wel hoe je...
1: Google.

0: rockstar.
1: God, was ik maar rockster. Nickelback op Q-Music.
2: 06 Loterij.
1: Wow. Dat gaan we zo meteen doen. Jij weet hoe dit werkt, Quinty. Voor mij is het de eerste keer.
3: Ja, zeker. Ik weet hoe het werkt. Het is eigenlijk heel erg simpel. Gewoon een telefoonnummer hebben en je kan meedoen aan het spelletje. En straks gaan we het weer spelen.
1: Nou, bij deze. Ook al over mag gooi je zo. Mazel op EQ.
4: Morgen in de top 40 maak je kans op de allereerste tickets voor een van de grootste opkomende sterren van dit moment.
5: Hey Domin, I'm Sienna Spyro.
4: Sienna Spyro. 14 maart 2027 in de Gashouder Amsterdam. Hoor je morgen tussen 2 en 6 een hit van Sienna Spyro in de top 40? Stuur dan haar naam met een bericht in de Q Music app. En wie weet ga jij naar de show van Sienna Spyro.
6: De top 40.
7: Zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Autotaalglas is partner van de top 40.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Echte Gooise Moeders is terug.
11: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
12: We gaan naar Portugal.
11: Ja.
12: In een camper.
11: Nee.
13: Onwijs leuk.
11: Zij... Ah!
14: Zal het met ons nooit worden.
15: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
16: Q-Music The Party.
17: Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assen-Delft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
16: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij

0: Leuk die balayage. Smint.
1: Boost yourself.
2: Stefan en Quinty. Yo,
3: dat zijn wij.
0: Wat gaan we doen zo?
3: Wij gaan straks een 0-6 loterij doen.

0: Jelly Bro, and I'm good.
1: 06 Loterij.
0: Quinty en Stefan hier op Q Music met iets wat Joost en Quinty normaal gesproken doen. Dus Quinty, help mij even. Wat gaan we doen?
2: Ja, zeker weten. Het is de 06 loterij. In principe denk ik wel ongeveer de makkelijkste loterij waar je aan mee kan doen. Het enige wat je ervoor nodig hebt is je telefoonnummer. Je telefoonnummer is namelijk je lotsnummer.
0: Nou, het lijkt wel een vriendenloterij.
2: Ja, het is niet normaal.
0: Ja.
2: Je maakt zelfs kans op 100 euro. Of het dubbele daarvan.
0: Maar wat moet ik ervoor doen dan?
2: Ja, je hebt gewoon een telefoonnummer nodig. Wij gaan straks twee cijfers noemen.
0: Ja?
2: Zitten die in je telefoonnummer, dan stuur je zo snel mogelijk jackpot in de Q-app.
0: Ja.
2: En kom je dan op de radio, verdien je sowieso die 100 euro.
0: Ja.
2: Maar raden we dan ook nog eens, of raad ik dan straks, het juiste eindnummer, dan wordt het verdubbeld.
0: Oh, dat is zometeen dan?
2: Dat is zometeen dan.
0: Leuk, oké.
2: Okay. Ja, zeker.
0: Doen we het tegelijkertijd of ons de beurt?
2: Nou, zeg jij eerst even een nummer.
0: Oké, ik ga voor een van mijn geluksgetallen 7.
2: Oh, leuk. Ik ga voor 5.
0: Dat is mijn andere geluksgetal.
2: Dat meen je niet.
0: Ik fok niet met jou. 5 of 7 in de Q-music app als het in je telefoonnummer zit. Wat leuk.
2: Stuur jackpot.
3: Voor

0: Smith en Quinty's grote vriend Nahorn. Drive safe op Q-Music.
1: Zeg jij.
2: 06 Loterij.
0: Yes, en je hebt het net helemaal uitgelegd. Eigenlijk speel je gewoon mee met je telefoonnummer.
1: Zeker weten. Wij hebben de twee lotnummers gegeven.
0: Ja. Mijn twee geluksgetallen, toevallig.
1: En zo is het.
0: 5 en 7, niet per se in die volgorde, maar dat maakt ook niet uit. En die zitten dus in het telefoonnummer. Of doen we dit al?
1: Wat?
0: Ja, tuurlijk. Want
1: ja,
0: je hebt,
1: ja,
0: Judith.
1: Ja, laten we halen. De persoon met, ja, jackpot erbij.
0: Judith!
3: Hallo, goedenavond.
0: Oh, uit Stoskanaal.
3: Uit Stoskanaal, ja.
0: We lopen wel de hele tijd met z'n tweeën te schreeuwen hier in de studio, sinds wij weten dat jij uit Stadskanaal komt.
3: Oh, echt? Oh,
0: ja. Stoskanaal!
1: Stoskanaal!
3: Ja, ja.
0: Hoe is het met jou vanavond?
3: Ja, hartstikke goed.
0: Heb je hem al gedaan?
3: Ik kom net terug van mijn werk. Ik rijd net weer van Groningen naar huis toe.
0: Oh,
1: heerlijk.
0: Ja, dat is best wel een stukje, toch? Valt mee.
3: Nou, valt mee hoor.
0: Oh.
1: Te doen.
3: Ja, 40 minuutjes.
0: Nou
3: ja,
0: nou ja, dat vind ik, dat rij ik ook van Amsterdam naar Den Haag. Dat is ook best wel, ik vind het toch wel een aardig stukje altijd.
3: Ja.
0: Ja, na een lange dag.
3: Zo laat je altijd even de dag passeren en dan is het weer zo ook weer thuis.
0: Ja, en verdien je gewoon even knaken, want jij hebt bij deze al gewonnen.
1: 100 euro!
3: Oh, heerlijk!
1: Jawel, Judith.
3: Hartstikke blij mee.
1: Dit kunnen we dus verdubbelen.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ons Stefan hier, die heeft jouw telefoonnummer voor zich. Aan mij is het om straks tegelijkertijd met hem het juiste eindcijfer te noemen. Doen wij dat, dan win jij dus de verdubbelaar en dus 200 euro.
0: Voor de goede orde, ja. Quinty moet dus gokken. Toch?
1: Zeker weten.
0: Ja, wil je er nog in een bepaalde kant op stralen of zo?
1: Nee, nee, stuur gewoon. Probeer mentaal even dit nummer naar mij toe te sturen.
0: Ja,
1: ik heb het tot nu toe namelijk nog niet goed gehad.
3: Ik heb het nu vol in mijn hoofd.
1: Ja,
0: wacht even, heb je dit nog nooit goed gehad?
1: Nee, daarom. Dus ga even voelen Jomanda op mij. Want ik heb dit nog nooit goed gehad.
0: Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat het minstens wel een keer gelukt was.
1: Nee.
0: Oh, fucking hell. Nou vind ik het ook ineens spannend.
1: Oké.
0: Judith, je hebt het goed ingestraald?
3: Ja, zeker.
0: Oké, daar gaan we.
1: 4.
0: 4.
1: Nee!
0: Oh!
1: Ja! Judith!
3: Ja!
1: Je hebt de eerste verdubbeling van de 06 Loterij!
3: Ja! Dankjewel!
0: Ja, hey, shout-out naar jouw instraal skills, want het is helemaal goed gegaan.
1: Luister, hier moet jij wat mee doen.
0: Ja.
1: En wellicht ik ook.
0: Het zit hem in de J, hè? Judith, Jomanda, heeft toch wat van elkaar weg. Ja.
1: Dat zal het zijn.
0: 200 euro wordt dus naar jou overgemaakt. Ga je ermee doen?
3: Ja, geen idee. Ik kom net terug van vakantie. Dus, ik heb nog geen idee.
0: Nou, dat is helemaal goed, toch? Ja, fuck it. Spaarrekening, weet ik veel.
3: Ja,
0: koop aandelen,
3: precies.
0: Bitcoin, wet op een wedstrijd van het WK. Maakt allemaal niet uit.
1: En neem geen financieel advies aan van Steven.
0: Nee, nooit doen.

0: voorproefje voor de foute 1500. Xavier, je moet al. Hey!
1: Stefan en Quinty.
2: Ja. Hallo Lars.
0: Wij zwaaien af. Jij moet weer.
1: Mag weer, hè?
0: Nee, sorry.
2: En wat een feest is dat.
1: Ja, absoluut.
0: Oh, wat heb ik dan hekel aan als mensen dat doen.
1: Wat?
0: Het is ook gewoon werken, hè? Het is ook wel leuk.
1: Nee, maar ik kan toch mijn werk leuk vinden?
0: Ja, dat weet ik. Maar toch, ik krijg er een beetje kriebels van.
2: Nee, het is met Lars alleen maar feest. Party. Ah, ja.
0: Zo EO Beam, vind je niet? Nou, Boele. Ja. En dan neem Joost en Quinty altijd met jou even de agenda door. Want dat is niet normaal. Jij hebt de partij boekingen staan.
1: Nou, ik had zo gehoopt dat Joost er dan een keertje niet is.
0: Maar ik wil weten waar je allemaal draait. Hier, de kassa blijft rinkelen. Ja, ja,
3: ja. Ik denk van hoe makkelijk Stefan Joost zijn maniertjes overneemt.
1: Ja, ik denk het, ja. Nou, kan je zeggen, de kassa die rinkelt weer volop dit weekend.
2: Ach, natuurlijk.
0: Ja, ga je nou heen?
1: Morgenmiddag naar Mudmasters.
0: Oh, ja, leuk.
1: Dat is dat evenement in Vijfhuis. Een
0: vriend van me zou meedoen en heeft dus een Achillespees. Nou, heel zielig. Maar Hartger, shout-out.
1: Oh, maakt mij niet uit.
0: Nee, ja, jij krijgt toch
1: wel betaald.
0: Oké,
1: okay, dan zaterdagmiddag weer op Mudmasters.
0: Oh, nog een keer.
1: Nog een keer naar zaterdagavond. In een of andere sporthal in Beet.
0: Ah, daar wordt ook gemutmasterd.
1: En zondag is ook weer in Beet. Dat is in Noord-Holland.
0: Oh.
1: En dan zondag weer mutmasterd. Dus het is even een hele
2: weekend. Er lopen mensen maar door de modder te rennen.
0: Niet normaal.
1: Ja. Nou, ik niet hoor.
2: Met blaadjes van jou.
1: Ja, ik sta bij de finish.
0: Hij staat gewoon zonnebril uit te delen.
1: Ja. Dat is wel leuk. Ja. Is op zich wel leuk. Mensen zijn altijd wel enthousiast.
0: Ja, ook kapot. Cheerio.
1: Ook Cheerio, uiteraard.
0: Ja, wat los van Cheerio nu je favoriete liedje om te draaien?
1: Oh, dat vind ik altijd lastig.
0: Dat is makkelijk, die snappen we allemaal.
1: Pilot, de Gasolina is nog steeds wel leuk. Ja, weet je, het zijn gewoon liedjes waar mensen op losgaan, waar de energie van loskomt. En dan maakt het me eigenlijk niet zoveel uit.
0: Maakt niet uit. Het moet gewoon tijd en ik zijn.
1: Maar ja, is ook leuk. Ja.
0: Wat gaat hij zometeen op te doen op de radio? Geen idee. Maar binnenkort heel veel draaien en geld harken.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Omdat je mijn favoriete papa bent.
21: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
22: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga!
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
2: Goedenavond. We beginnen uiteraard met het laatste nieuws uit Zeeland. Veel verdriet in Terneuzen na het drama van vanmiddag. Bij een ongeluk zijn 3 kinderen en een volwassene uit de gemeente om het leven gekomen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto terwijl ze op zomerkamp waren. Burgemeester Weerwind van Terneuzen zegt er alles aan te doen om er voor de betrokkenen te zijn, hoort de NOS.
26: Heel snel naar de slachtoffers gaan, de nabestaanden. Ze spreken, er voor ze zijn. Collega ambtenaren van ons die zijn ook direct naar de school gegaan om te kijken of we kunnen helpen met de organisatie, om de informatie zo goed mogelijk te laten zijn in de richting van de docenten, van leerlingen, van ouders. En dat is het allerbelangrijkste.
2: Bij de basisschool in Aksel zijn bloemen neergelegd en is er ook een bijeenkomst gehouden. Een jongen van 19 uit Hulst is opgepakt voor een dodelijk ongeluk. Een deel van het personeel van het Radboud UMC mag weer gaan en staan waar ze willen. 12 medewerkers zaten in quarantaine vanwege het Hantavirus. Ze hadden een patiënt verzorgd die besmet raakte op een cruiseschip. De medewerkers die geen contact hadden met het bloed van de patiënt zijn inmiddels weer uit quarantaine gehaald. In Tilburg in Brabant is vanmiddag een man neergeschoten bij een frietzaak. Hij zat op dat moment met zijn zoon op het terras. De man werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar de dader op zoek en roept getuigen op zich te melden. En in Groot-Brittannië komt er een onderzoek naar vliegmaatschappij Ryanair, omdat ouders moeten betalen om naast hun kind te mogen zitten. Ouders moeten dan een verplichte familiestoel reserveren en die kost ongeveer €11. Ryanair is zich van geen kwaad bewust en zegt zich aan de wet te houden. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht gaat het regenen en koelt het af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met 14 tot 17 graden.
1: En Flitsmeister meldt 1 vertraging. Die staat op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Kooimeerplein en Uitgeest. Daar is de weg dicht. Je vertraging 11 minuten en er zijn geen flitsers.
27: Vanaf morgen de Foute 1500. Ja. De grootste radiofeestweek van het jaar.
28: Lars Boelen.
1: Ja, ik kan niet wachten. De 1500 foutste liedjes komen allemaal voorbij vanaf morgen dus. Ik dacht, we moeten gewoon even gaan opwarmen. Deze staat op het stemlijstje van onder andere Kiki, Pleun en Vincent. Vorig jaar op 492, waar die dit jaar staat, hoor je vanaf morgenavond, 6 uur, June, Can't Stop Raving.

0: Lekker liedje. Alex Warren, Fever Dream bij Q Music. Inmiddels bijna 10 minuten over 10.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Tijd voor ronde 8 in Repeat of Niet voor Bente. Ja, en er is eigenlijk niks zo vervelend als dat je iemand bij zijn of haar verkeerde naam noemt, toch? Dat je diegene bijvoorbeeld, weet ik veel, Eline noemt, maar dat is dan Alice. Dat is echt lullig. Maar dat is niet alleen met namen zo, ook met plaatsen. Ik draai zelf heel veel op feestjes en dan kom je op heel veel plekken terecht. Dat is natuurlijk niks zo lullig als je dan de verkeerde plaatsnaam roept. Dat je zegt, Breda, goeie avond, en dan sta je in Tilburg of andersom. Dat is echt verschrikkelijk. Sterker nog, dat is eigenlijk de grootste nachtmerrie die je als artiest kan hebben of als DJ. Nou, die nachtmerrie is voor Bente laatst werkelijkheid geworden, want ze stond op een festival in Deventer, dacht ze.
2: Echt fantastisch dat ik hier voor jullie mag optreden. Hier in het mooie Deventer. Zijn jullie het met me eens? Deventer.
0: Ja, Deventer. En toen hoorden ze ineens in de oortje Bente. Even één ding, je staat in Buslo. Niet in Deventer. Ai, ai, ai, dat is vervelend, hè. Dan sla je de plank al even mis. De vraag is, slaat ze met haar nieuwe nummer ook de plank mis, of wil je hem vaker horen? Wat vind je van haar liedje 3, 2, 1? Spreek je mening even in en doe het met een audioberichtje in de Q Music app.
1: Repeat. Repeat.

0: goed.
1: 3, 2, 1.
2: Repeat. Repeat. Of niet.
1: Dat is de nieuwe van Bente. En de vraag is, mag die door naar ronde nummer 9? Repeat of niet? Even kijken wat er binnenkomt in de Q-Music app. Romy die zegt, ja hoor, nog steeds een repeatje. Albert, repeat. Ook repeat voor Rosa. Mout is erbij. Die zegt, Bente is zeker een repeatje. We willen meer Bente op de radio. Stephanie, die geeft ook een repeatje. Dikke vette niet dan weer. Wat een kattengejank, zegt Virgil. Zit hij te luisteren vanuit Amerika? Van Dijk? Nee, het is niet Virgil van Dijk, hoor. Denise, die zegt repeat. Repeatje ook voor Manouk. Die zegt, dit nummer gaat nooit vervelen. Er komen ook heel veel audioberichtjes binnen.
0: 3, 2, 1 is sowieso op repeat.
3: Oh. Dit nummer van Bente mag echt altijd op repeat. Sowieso alle nummers, maar vooral deze.
4: Nou, Lars. Ja? Voor mij is dat toch niet.
5: Absoluut geen repeat. Niet. Wat een onmogelijk saai nummer.
6: Bente mag van mij eindeloos op repeat staan. Maakt niet uit welk liedje. Altijd op repeat.
7: Ik ben hartstikke trots op Bente. Dus dit liedje is weer een banger. Die moet zeker door.
1: Nou, ik moet zeggen, er zijn maar een paar nietjes te vinden in een enorme berg aan repeatjes. Overtuigend door naar de volgende ronde. Ronde nummer 9. Zometeen Bruno Mars. En eerst Zara Larsson. Lush Life. Thank you.

0: Kensington en Stay Back Your Music. Vandaag een spannende dag voor heel veel leerlingen. Ik kreeg vandaag een uitslag van de eindexamens. Ja, ik weet het zelf nog goed. Ik zat vol spanning in de woonkamer. Mijn moeder zat naast me. Mijn vader ook trouwens. En ja, vanaf 11 uur 's ochtends konden we dan gebeld worden. Mijn achternaam begint met een B. Dus ja, het was best wel snel zover al. Ik denk een minuutje of tien heeft het geduurd. 10 over 11 werd ik gebeld. Op de huistelefoon. Ja, dat klinkt heel oud. Maar ik werd op de huistelefoon werd ik gebeld. En ja hoor, geslaagd. Ja, ik had het eerlijk gezegd, ik had het ook wel verwacht. Ik was een beetje bolleboos op school. Dus, maar toch, ja, het is toch spannend als je gebeld wordt. Misschien heb je het wel helemaal verkloot met die examens, terwijl je denkt dat je het goed hebt gedaan. Dus ik dacht, het is een feestelijk moment. Dus ben jij of ken jij iemand die vandaag te horen heeft gekregen dat diegene geslaagd is? Laat het even weten in de Q-Music app. Zometeen het Q-Music examenapplaus. Dus dan gaan we gewoon iedereen even een applausje geven die geslaagd is. Kom maar door. Dus ken je of ben je iemand die geslaagd is? Laat het weten in de Q-app. En ook de Bauza komt eraan. Magnetic.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
2: Serieus?
5: Oh,
2: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Goedemorgen.
11: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Hey jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
15: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.
17: Aldi.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
16: Dat gaan we vieren!
15: Aldi.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
17: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20%

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Lars Boelen.

0: Coldplay en Paradise met je muziek. Vandaag was een spannende dag voor heel veel leerlingen. Natuurlijk de dag van de eindexamenuitslagen. En daarom is het nu tijd voor het Q-Music examenapplaus. Voor het eerste applausje ga ik naar Esme. Esme, hallo.
1: Hallo.
0: Esme, ben jij geslaagd of ken je iemand die geslaagd is?
1: Ik ben zelf geslaagd.
0: Gefeliciteerd. Waarvoor?
1: Voor MAVO.
0: Nou, even een applausje voor Esme. Woe! Applausje. Gefeliciteerd, Esme.
1: Dank je wel.
0: Mitchell.
2: Goedenavond.
0: Hallo Mitchell, ben jij geslaagd of wil je iemand opgeven?
2: Nee, mijn zusje is geslaagd vandaag.
0: Waarvoor?
2: Voor de kader niveau 4.
0: Kader niveau 4, geweldig!
2: Dus bij deze, van harte gefeliciteerd, Kiana.
0: Van harte gefeliciteerd, we gaan eventjes naar Joy.
3: Ja, mijn zoon is vandaag geslaagd met een dik vet goede cijferlijst. Dion, gefeliciteerd!
0: Lekker bezig Dion, lekker bezig! We doen het Q-Music examen applaus. Anita, hallo.
4: Hallo.
0: Voor wie mogen wij applaudisseren?
4: Voor onze dochter Tess. Die is vandaag geslaagd voor haar VWO-diploma. En zijn we super trots op.
0: Geweldig. Tess. Geweldig. En Tess, gaat u lekker 3 weken naar Gerso? Of?
4: Nee, ze is al een weekje naar Kos geweest.
0: Oh, oké.
4: Okay. Nou, dat was na het laatste examen. En we gaan naar een ander eiland, dus Griekenland. Dus we gaan nog even genieten.
0: Oh, heerlijk. Oké, ik ga even naar Freek. Freek, hallo!
5: Hey, hallo!
0: Freek, wie wil jij in het zonnetje zetten?
5: Onze allerbeste neef, Maurice van Delft, geslaagd voor zijn HAVO. Wat een topper.
0: Chapeau, Maurice! Woe!
5: Applaus!
0: Dik applaus voor Maurice. Goed gedaan. Even kijken, ik kreeg nog een audioberichtje van Nadine.
6: Goedenavond.
0: Hallo!
6: Ik wil mijn neefje Daan feliciteren. Want die heeft
0: dus
6: vandaag
0: te
6: gekregen dat hij is geslaagd.
0: Nou, Daan, van harte! Ja hoor! Huppatee! Even kijken, Mark!
7: Hey, hoi!
0: Wie mogen wij een applausje geven?
7: Mijn dochter Pini, slim van trots, is geslaagd.
0: Waarvoor?
7: Even kijken, zal ik het zeggen?
0: Ja, zeg het maar. Veterstrikdiploma.
7: Nou, de opleiding als zodanig.
0: Kader. Nou, dat is fantastisch, kader, toch geweldig! Geweldig!
7: Oh,
0: Pien! Van harte!
7: Nou, zie je, Pien?
0: Geweldig, zie je, Pien? Zie je? Gewoon, ze hebben het gewoon goed gedaan, nog een applausje.
7: Ja, okay. Ik mag hem niet doorgeven, krijg je dat weer, hè?
0: Dat is toch gebeurd. En ja. Sylvana?
8: Ja?
0: Jij bent de laatste in rij, voor wie mogen we applaudisseren?
8: Voor onze zoon Mason, die is vandaag geslaagd voor zijn VMBO-diploma.
0: Geweldig, we gaan een applausje geven voor Mason. Mason, daar ga je! Woe! Geweldig.
8: Dankjewel.
0: Nou, yo, mazzel.
8: Bijna.
0: Oh, hetzelfde. Yo. Voor iedereen die gefeliciteerd is, even één keer een applausje.

Nog heel even de belangrijkste track van deze week. De alarmschijf bij Q-Music. De nieuwe van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Morgenmiddag om 2 uur bij de Top 40. Een nieuwe alarmschijf. Zometeen kans op doekoes, knaken, keiharde poen in de nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Aanmelden kan over 3,5 minuut naar Katy Perry en Juicy J. Dit is Dark Horse. Yeah.

0: going back. Katy Perry. En Dark Horse bij Q-Music. Zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, win je helemaal niks. Het is een bikkelhard spel, maar het kan je ook gewoon lekkere doekoes opleveren. Heb je nou zin om mee te spelen en kan je een extra zakcentje wel gebruiken, dan is dit jouw moment. Pak de Q-Music app er even bij en stuur nu het woord klok. Stuur nu het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-app. Je hoeft niet alles zelf te geven. En ook Suzanne Freek. Ik ontmoet je halverwege. Halverwege, komt eraan.
1: Laat een bericht achter na de toon.
2: Hi, met Mattie en Marieke van Q-Music. We bellen omdat we jou zoeken.
3: Ja, echt jou. Wij zijn op zoek naar iemand die jonger is dan 25... en die een compleet ander leven leidt dan wij. Iemand die weet welke TikToks viral gaan, die net van een festival komt rollen.
2: Of iemand die gewoon een heel goed verhaal heeft over een gemiddelde dinsdag.
3: Dat ben jij, toch? Bel ons alsjeblieft even terug.
2: Wacht, Mariek, onder de 25, die mensen hebben natuurlijk belangst.
3: Oh ja, belangst. Nou, meld je in elk geval aan via qmusic.nl.
2: Wie weet spreek je weer dan snel.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Het is donderdag. Dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1,000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
7: GWC! Help! In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Tickets to the tribes.
7: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1,000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet, als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: 11 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie Verzuijlen komt.
14: Goedenavond. In het Zeeuwse Aksel is een bijeenkomst geweest op een basisschool na het dodelijk ongeluk van vanmiddag. Een groep fietsers van de school werd geschept door een auto. Het gebeurde op een M-weg in een bocht. Drie kinderen en een volwassene overleefden het niet. Burgemeester Weerwind van Terneuzen, waar Aksel onder valt, was vanmiddag ook bij een bijeenkomst in het dorp waar het ongeluk gebeurde. En het verdriet is enorm.
15: Verslagen gesproken met nabestaanden van de jongeren die om het leven zijn gekomen. We hebben gesproken met docenten die collega's waren van de begeleider die met de groep aan het fietsen was. En dat is impactvol. Dat doet pijn. Dat geeft verdriet. Intens, intens verdrietig.
14: Was bij Hart van Nederland. Morgenochtend bezoekt Weerwind de basisschool waar de slachtoffers op zaten. Intussen zit een jongen van 19 uit Hulst vast voor betrokkenheid bij het ongeluk. In Den Haag is vanmiddag een steekpartij geweest. Het gebeurde in een portiekwoning, meldt Omroep West. Een man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is één persoon opgepakt. Waarom er werd gestoken is niet bekend. Dan naar het Midden-Oosten. President Trump zegt voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. Volgens hem gaan de gesprekken met Iran en andere landen in het Midden-Oosten juist de goede kant op. Trump zegt dat er op hoofdlijnen zelfs een akkoord ligt. Of Iran daar zelf ook echt mee heeft ingestemd is nog niet bekend.
16: WK 2026.
14: Ja, WK-nieuws. Het Nederlands elftal heeft ook vandaag zonder eerste keeper Bart Verbrugge getraind in Kansas City. Hij raakte geblesseerd van de week in het duel met Oezbekistan. Ja, het is nog maar een paar dagen tot Nederland-Japan. Dat is zondagavond om 10 uur. Gisteren zei bondscoach Koeman nog ervan uit te gaan dat Verbrugge mee kan doen aan de wedstrijd. En dan gaat weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris bij 14 tot 17 graden.
13: Flitsmeister meldt twee korte vertragingen. Die staan op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 5 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en de Roertunnel 5 minuten. Flitsers zijn niet gezien.
17: Vanaf morgen de Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
18: Lars Boelen. Okay.

op het stemlijstje van onder andere Ashley. En Ashley die zegt erbij, dit was het liedje van mij en mijn ex. Ja, het is al een paar jaar over, maar nog steeds een favorietje van mij. Het gaat over Mika en Grace Kelly, vorig jaar 417.

0: Dream with me. Armin van Buuren en Dream a Little Dream bij Q Music. Dan ga ik eventjes naar Jochem en oma Floor.
1: Hallo, met Jochem.
0: Hallo Jochem.
1: En Floor.
0: Hallo. Hallo Jochem, je zit met je oma in de auto.
1: Ja, klopt. Ja. Mijn oma is bij Stefbos geweest en wij zijn onderweg terug. En we zaten eigenlijk bij de Mac en McFlurry te eten. Gezellig. En toen zei ik, oh, we kunnen wel meedoen met Krok tegen de Klok.
0: Ja, waar zei je nou dat je geweest was?
1: Bij de McDonald's.
0: Nee, maar daarvoor.
2: Nee, Stefbos.
1: Stefbos.
0: Oh, Stefbos. Ja. Stefbos. Ik denk, jullie zijn gezellig naar het bos geweest, maar om 11 uur 's avonds in het donker. Nee, Stefbos. Stefbos.
1: Ja, Stefbos.
0: Van natuurlijk papa. Van dat nummer papa natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: Ja, klopt.
0: Jeetje, jeetje. Hé, hey, mag ik vragen hoe oud je oma dan is? Of ja, ik had ook aan dezelfde vraag. Floor, hoe oud bent u?
1: Oma,
2: ik ben 88.
0: Wat een hippe naam is Floor dan voor iemand van 88?
2: Ja, vind je?
0: Ik vind het een hele leuke, hippe naam. Ja, Floor. Er worden ook nu nog steeds kinderen geboren. Kijk, er worden niet zoveel kinderen meer geboren. En die worden dan bijvoorbeeld Jan genoemd of zo. Jan, mijn opa heette Jan. Dat is een beetje een oude naam. Maar Floor, dus er worden nog steeds kinderen geboren. Die worden Floor genoemd.
2: Ja.
0: Ja, nou goed.
1: Maar het is ook een hele hippe oma, hoor.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ze gaat nog naar van alles toe altijd.
0: Hé, maar wat leuk. Maar wat doen jullie vaker samen dingetjes dan?
2: Ja, heel vaak.
0: Nou,
2: ik heb een schat van een kleinzoon.
0: Ja, wat leuk.
2: Dit is mijn liefste kleinzoon.
1: Nu hoort iedereen dat ook maar.
0: Ja, ik wou zeggen, zijn er nog meer kleinzoons? Want dan,
2: ja. Ja, ik heb er
1: 14.
0: Oh. 14,
1: ja.
0: Oké, dan worden de familieweekendjes vanaf nu iets ingewikkelder. Nou goed, we gaan een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen.
3: Knok. Knok tegen de Klok.
0: Hey, maar oma's hebben altijd ook voorkeur. Hè? Zo is het natuurlijk wel. En ik vind het mooi ook dat oma Floor dat ook gewoon uitspreekt. Ja, dat vind ik ook mooi.
2: Ja.
0: Goed.
2: Ik ben allemaal lief hoor. Maar
0: Jochem is toch wel lief.
2: Hele kwart.
0: Ja, Jochem blijft. Ja, Jochem is toch de lieveling. Ja, ja. Hey, nu is wel de vraag even. Met wie ga ik het spelen? Ga ik het met Jochem, met jou spelen of met oma Floor?
2: Nee, met Jochem.
0: Ja, oh, met Jochem.
1: Ik zeg de stop, want ik zit aan de goede kant bij de microfoon.
0: Oh, bij de microfoon. Heel goed, oké. Ja. Jochem, je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat win je niks. Dat is hoe het werkt.
1: Ja. Helemaal goed, gaan we doen.
0: Er rust nu wel een enorme druk op. Je bent de lievelingskleinzoon van oma Floor. Dus ja, het is wel belangrijk dat je nu... dat je even gaat pieken nu, hè? Dat je het even gaat laten zien, Jochem.
1: Ja, dat gaan we doen. We gaan ons best doen.
0: Oké, nou, ik wens je veel succes. Daar ga je.
3: €7. 33 €. 50 €. 110 €. 144 €. 173 €.
1: Stop!
0: Huppatee! 173 €!
1: Ja.
0: Ja, jullie hebben het. Ja. Oma Floor, uw kleinzoon heeft €173 gewonnen.
2: Het is te gek.
1: Oma wint het officieel hoor. Maar we gaan samen naar de 2045, die musical.
0: Oh, dat is wel...
1: besloten.
0: Oh, maar dat is wel een hele mooie... Het is een waanzinnige musical. Dat is echt mooi.
2: Nou,
0: het is echt heel mooi, oma Floor. Daar moet u echt even naartoe. Het is prachtig.
2: Hartstikke leuk.
1: Nou, dat gaan we doen.
0: Nou, lekker van genieten met z'n tweeën. We gaan natuurlijk wel even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten. Het is belangrijk dat we dat nog even doen natuurlijk. Wat? Oh!
1: Precies goed.
0: Ja.
1: Daarna ging hij stoppen.
2: Jee.
1: Ja, nou, helemaal leuk. Wij hebben er zin in.
0: Nou, ik wou zeggen ik ook, maar ik ga niet mee.
1: Nee, helaas.
2: Gaat het nou in de familie-app?
0: Nee, dat staat niet. Ja, staat in de familie-app. Staat er ook in de familie-app dat Jochem de lievelingskleinzoon is?
1: Ja, maar die luisteren allemaal mee.
0: Ja, oké. Nou goed, hebben we het later wel over. Hey,
1: dat komt helemaal goed.
0: Fijne avond, Jochem en Floor.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag. Oké, die hebben we nog wat uit te leggen in de familie. Zometeen Fifth Harmony en eerst Suzanne Freek. Dit is Halverwege bij Q.

0: Fifth Harmony en Work From Home bij Q-Music. Hij is net klaar, de eerste wedstrijd op het WK voetbal 2026. Mexico-Zuid-Afrika. Eindstand 2-0. Ik baalde er toch wel een klein beetje van. Ja, ik doe dus mee aan een poeletje hier binnen Q-Music. Ik had 2-1 ingevuld. Dat is toch is jammer. Is jammer. Nou, goed. Hey, 2 jaar geleden was het EK voetbal, het Europese kampioenschap. En we stonden toen in de halve finale. We speelden toen tegen Engeland. Het was een mooie avond. Heel Nederland maakte zich klaar. De kroegen stroomden vol. We dachten, nou, we gaan richting die finale. En op dat moment dacht ik, dit is een mooi moment om even een klein geintje uit te halen. Ik belde toen met een café ergens in Groningen. Goed om te weten. Die wedstrijd begon om 9:00 in de avond. Even een klein grapje uitgehaald. Ja, een goede avond. Ik spreek met Jesper Boom, Energienet Nederland. Wij zijn in de wijk zijn we bezig met onderhoudswerkzaamheden.
1: Ja.
0: En hebben van meerdere mensen in de wijk begrepen dat de brieven die we daarover gestuurd hebben, dat die niet zijn aangekomen. Ik weet niet of jullie ook de brieven hebben ontvangen of niet?
1: Nee, wij hebben geen brieven ontvangen.
0: Nee, daar was ik dus al bang voor. Nou, goed dat wij eventjes een rondje bellen dan. Het zit namelijk zo, wij moeten met spoed namelijk een leidingcondensator vervangen in de wijkkast.
1: Ja.
0: En dat betekent dat wij straks vanaf een uurtje of 8:30 ongeveer moeten ontkoppelen van het net.
1: En dat betekent?
0: Dat de stroom dan even kort er vanaf is.
1: Onder de voetballen.
0: Ja, dan kan het zijn dat we een uurtje, 1,5 uur, dan moet het wel klaar zijn, hoor.
1: Je gaat mij toch niet vertellen dat je zometeen met het Nederlands elftal dat jullie met die klotenkaas gaan beginnen. Ik heb hier een café, die zit straks vol.
0: Ja, maar mevrouw, er is een leidingcondensator die op ploffen staat. Als we dat niet meteen vervangen, dan zijn we verder van huis.
1: Jezus.
0: 9:15, dan wordt u ontkoppeld van het net. Ja, eigenlijk de hele wijk, hoor, dus u bent gelukkig niet de enige. Gedeelde smart is halve smart.
1: Ja, dat heb ik wat aan.
0: Ja.
1: Oké, nou ja, je kan er ook niks aan doen, dat snap ik, maar ik vind het een hele onlogische planning.
0: 9:15 gaat de stroom eraf.
1: Nou, het is niet anders.
0: Voor 2:00.
1: Oké.

0: De nieuwe van Bebe Rexha en Faithless en New Religion bij Q-Music. Hey, zometeen ga ik een sextoy weggeven. En ook deze komt eraan.
1: Morgen in de top 40 maak je kans op de allereerste tickets voor een van de grootste opkomende sterren van dit moment.
2: Hey Domin, I'm Sienna Spyro.
1: Sienna Spyro. 14 maart 2027 in de Gashouder Amsterdam. Hoor je morgen tussen 2 en 6 een hit van Sienna Spyro in de top 40? Stuur dan haar naam met een bericht in de Q-Music app. En wie weet ga jij naar de show van Sienna Spyro. De top 40.
3: Zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: 10 tenders, alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met...

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, bank of the free.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Altap.
11: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Lars Boelen.
2: Hey, dat ben ik. Zometeen een sekstooi weggeven. Eerst doe ik even het licht uit.

0: Pink en haar dochter Willow Sage Hart en Cover Me in Sunshine bij Q Music. Linda, goeie avond.
1: Hoi hoi.
0: Jij hebt gestemd op de Foute 1500. Die begint vanaf morgen. Morgenavond, dan gaat het gebeuren. Mede dankzij jou. Jij hebt je stemlijstje ingevuld. Ik wil je daar hartelijk voor bedanken.
1: Ja, graag gedaan. Geen probleem.
0: Kan je eventjes nog iets zeggen? Wat heb je vanavond gegeten?
1: Wat heb ik vanavond gegeten? Een broodje kebab.
0: Ja, stop maar. Ik hoor het al. Jij komt uit Limburg.
1: Dat klopt.
0: Ja, ja nee, maar ik zie het ook aan je lijstje. Ik zie daar Rowan Hesse op staan, bestel maar. Ik zie ook Limburg erop staan natuurlijk. Kwestie van geduld.
1: Jazeker.
0: Ja, natuurlijk. Fabrizio staat erop met Routewisser. En ja, ook een nummer, die Routewisser ken ik wel, maar die andere, Chic is Mich Dat.
1: Chic is Mich Dat.
0: Wat betekent dat?
1: Het is me wat. Chic is Mich Dat. Het eigenlijk heel bijzonder is dat me dit nu gebeurt, zeg maar.
0: Nou, en weet je wat het is? Het mooie, dan is het cirkeltje gelijk rond, beste Linda. Want weet je wat ook mooi is wat jou nu gebeurt?
1: Nou.
0: Omdat je hebt gestemd op de Foute 1500, mag ik jou blij maken met een Proud to be Stout pakket. Woe!
1: Woe! Die komt goed van pas als we naar Eindhoven gaan. Volgende week.
0: Nou, wacht even. Ho, stop even. Ja, je komt naar de Foute Party.
1: Jazeker.
0: Maar ik weet niet of dit pakket daar dan precies erbij past. Want het is een Proud to be Stout pakket.
1: Oh, zo'n pakket.
0: Ja, dus je krijgt het van Q-Music en Easy Toys.
1: Oké. Okay.
0: Ja, met in het pakket Easy Toys sokken, een bucket hat, een flesje glijmiddel en...
1: Oké.
0: Okay. En deze beuker.
1: Heel bijzonder, inderdaad.
0: Ja. Ja, een sekstooi. Hé, maar Linda, ik heb de vrouwenvariant van het pakket of de mannenvariant. Welke wil je hebben?
1: Ja, dan de vrouwenvariant.
0: Ja. Ja, en ik dacht misschien heb je nog een mannelijke partner of zo die je er blij mee kan maken.
1: Ja, zeker heb ik die, maar goed.
0: Ja, je bent gewoon lekker
1: ik
0: voor jezelf.
1: Ik heb binnen toch?
0: Ja, lekker voor jezelf, je hebt gelijk. We doen lekker dat vrouwenpakket. Die gaan we naar je opsturen. Ja, en je krijgt ook nog 2 tickets voor de Foute Party, maar je komt dus al.
1: Ja, nou, dan kunnen er nog meer mee, toch?
0: Ja, zo is dat. Dus ga nog eventjes lekker vrienden bellen of familie. Je krijgt gewoon nog 2 tickets voor de Foute Party. Dat is dan niet komende zaterdag, maar die zaterdag erop. Na de Foute 1500.
1: Zeker, superleuk.
0: Leuk, Linda. Ik zie je dan.
1: Yes, zin in.

0: Wiz Khalifa en Payphone bij Q-Music. Het is inmiddels 11:45 geweest. We gaan officieel richting die vrijdag. En de nieuwe dag beginnen we bij Q-Music. Niet goed, maar fouten doen met een liedje uit het foute uur. Nou is morgen ook de dag dat de foute 1500 begint. Dat begint morgenavond vanaf 6 uur. Dan dacht ik, nou, laten we dan die twee dingen een beetje met elkaar combineren. Het weekend begint, de foute 1500 begint. We gaan op zoek naar een weekendbeuker uit de foute 1500 van afgelopen jaar. En dan mag jij zeggen welke ik voor je ga draaien. Wordt het deze?
1: Daar is Gabbertje, rare Gabbertje.
0: Gabbertje van Hakkebar. Of ga je voor June?
2: This one is dedicated to all the ravers in the nation.
0: Hardcore vibes. De laatste optie is van Tokyo Ghetto Pussy.
3: Come on,
0: yo. I kiss your lips. Nou, kom maar door. Ik ben benieuwd naar je favoriet. Welke wil je zo meteen horen? Stem in de poll nu in de Q Music App. Ondertussen de nieuwe van Nothing But Thieves. Dit is Evolution by Q.

0: G. Dat klinkt als iemand die in de EB in Vught zit. Karel G. Goed. Zometeen gaan we vast een beetje opwarmen voor de Foute 1500... die morgenavond vanaf 6 uur gaat beginnen. En ook omdat het lekker met één been in het weekend staan we morgen. Toch? Het is bijna vrijdag. Daar is Gabbertje. Doe met deze. Gabbertje. Daar is Gabbertje met zijn kaal geschoren kop. Akkebar Gabbertje, hoor je zo.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Omdat je mijn favoriete papa bent.
5: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
11: GWC! 11! In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Tickets to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapje.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Bijna middernacht, het Q-music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
6: Goeienacht. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En die mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen. En dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en er was ook een steekpartij. Toen vond de politie ook wapens en munitie. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. In de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben ze de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat is de 24-jarige Amber Beyer van het CDA, die medewerker is op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beyer zat sinds vorig jaar in de gemeenteraad en stond op plek 2 op de kieslijst van het CDA in De Ronde Venen. En gastland Mexico heeft de openingswedstrijd op het WK gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0 in Mexico-stad. Het eerste doelpunt viel al na 9 minuten spelen. Er werden ook 3 rode kaarten getrokken. 1 voor Mexico en 2 voor Zuid-Afrika. Vannacht om 4 uur is de volgende wedstrijd. Dat is Tsjechië tegen Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.
5: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met nog 1 vertraging. Die staat op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen het Kooimeerplein en Uitgeest. Daar is de weg dicht. Duurt tot 5 uur vannacht. Je vertraging daar 1 kwartier. En flitsers zijn niet gezien.
7: Vanaf morgen de Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
8: Lars Boelen.
5: Ja, het is nu echt aftellen totdat we gaan beginnen. Vanavond om 6 uur, dan is het zover. En laten we alvast even een klein beetje opwarmen met een beukertje. Ook omdat het bijna weekend is. En we staan met 1 been staan we al in het weekend. Het is vrijdag officieel. Ik zou zeggen, trek je Aussie aan, Nike's aan, 1 handje op je voorhoofd. Pak ik even de tondeuze.
9: Q-Music is proud to be fouled.
5: Tering, het kriebelt.

0: luister jij eens even heel goed. Luister jij eens even heel goed naar je maag.
1: Honger.
0: Ja, dacht ik al. Ja, het is middernacht geweest. 8 minuten over 12 om precies te zijn. Oh nee, 7 minuten over 12, niet liegen. 7 minuten over 12 om precies te zijn, dus... Ja, dan begint die hongerklop een klein beetje toe te slaan. Hè. Dan begin je een klein beetje trek te krijgen. Lekker zin in wat zoets of wat zouts. Goed nieuws. Donderdag is altijd de dag dat bij Q-Music de snackautomaat weer wordt bijgevuld. We hebben zo'n grote zwarte kast hier op de gang staan. Met ijzeren spiraaltjes erin. Je weet wel, zo'n kast die ook bij tankstations staat. En je ziet ze ook wel eens in parkeergarages en in bedrijfskantines. Wij hebben er ook eentje. En in die snackautomaat zitten allerlei heerlijke snackies. Variërend van een Twix tot een KitKat, tot een zakje chips, tot lekker wat te drinken. En bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat. Aan de hand van random getallen die ik ga invoeren op dat toetsenbordje. Dat ga ik dus zo meteen doen. En het leuke is, jij mag die getallen gaan bepalen. Ik zeg er wel altijd even bij, klein addertje onder het gras. Want bij ons in de automaat is het zo dat niet ieder getalletje bestaat. Dus er wordt wel eens een nummer overgeslagen. Ja, als je die dan kiest, dan win je niks. Maar goed, heb je zin om mee te spelen? Heb je zin in een lekker snackie? Dan zou ik zeggen, stuur even nu je geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Ga ik zo meteen jouw getal wel invoeren op de snackautomaat. Ondertussen Shawn Mendes. Treat you better bij Q-Music.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It bij Q Music. Tijd voor een van de heerlijkste momenten van de week. We doen een nieuw rondje snackautomaat. Ik ga snacks weggeven uit die snackautomaat die bij ons hier op de gang staat. Bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. En ik ga zo meteen getallen invoeren op de automaat. Gaat het spiraaltje draaien, win je de snack die in het bakje valt. Dat is hoe het werkt. Voor de eerste getal ga ik naar Floris.
1: Hey, hallo.
0: Hey, Floris. Hoezo ben je nog wakker?
1: Ja, we hebben net een dartwedstrijdje gehad met ons team. En dat is ons allereerste darttoernooitje. Of dartwedstrijd.
0: Ja.
1: Ja, die hebben we gewonnen. Dus,
0: gefeliciteerd.
1: We hebben wel een insnackie.
0: Dat snap ik. Met hoeveel man zijn jullie dan?
1: We zijn met z'n vijven.
0: Oh ja, maar ja, we gaan maar voor één snackie spelen, hè?
1: Ja, dat moeten we maar verdelen dan.
0: Moet je maar verdelen, oké. Okay. Nou, kom maar door. Welk getal gaan we invoeren?
1: Nummer 54.
0: 54. Druk ik nu in op het toetsenbordje op de snackautomaat. 54. Druk op oké. Ja hoor. Ja, ja, ja. Oh, maar dit kan je nog wel redelijk makkelijk verdelen. Jullie willen namelijk een blikje cola.
1: Hoi!
0: Iedereen een slokkie. Gefeliciteerd.
1: Ja, iedereen een slokkie.
0: Brenda.
2: Ja, hoi. Goeiedag.
0: Hallo Brenda, hallo. Hallo. Brenda, welk getal kan ik voor jou invoeren?
2: 16, alsjeblieft.
0: 16. Waarom 16?
2: De geboortedag van mijn zoon.
0: 16 hoeveel?
2: 16 september van vorig jaar. Oh. 2025.
0: Oh, wat schattig. Dan is hij nog heel jong. Dus dit is nog geen jaar.
2: Nee, bijna 9 maanden, klopt.
0: Gaat het een beetje goed met hem?
2: Het gaat heel goed, ja,
0: dat
2: zeker.
0: Fijn. Dat is fijn, Brenda. Maar is dat ook de reden dat je wakker bent? Houdt hij je wakker?
2: Nee, ik kom net uit mijn werk naar huis gereden.
0: Oh, wat heb je gedaan dan?
2: Ik werk in het ziekenhuis als kinderoncologieverpleegkundige.
0: Oh, maar wat heftig. Maar dan kom je dus hele zieke kindjes tegen. Dan heb je net zelf een kindje.
2: Ja, ik moet zeggen, werk-privé wordt soms iets lastiger.
0: Ja,
2: maar,
0: dat snap ik.
2: Ja, het is ook zeker heel dankbaar werk. Dus, ja.
0: Is het je eerste kind?
2: Ja.
0: Ja, want dan komt het misschien nu wel als moederzijde dan extra toch wel dichtbij. Misschien ook in verband met je werk. Wat je allemaal daar meemaakt. En, nou goed. Ik wil het allemaal niet te zwaar maken. We gaan gewoon even...
2: Het is een prachtig beroep. Ja. En ik denk dat ik ouders nu nog meer kan begrijpen. Dus
0: zo is het ook. Zo is het ook.
2: Het draagt wel bij, ja.
0: Heel goed. Hey, ik heb 16 ingevoerd op de snackautomaat. En ik heb slecht nieuws. 16 bestaat niet.
2: Dat is jammer.
0: Ja, Brenda, maar... Ja, ik gun je wel een snackie. Kom op, nog snel even een andere.
2: Even kijken. Dan doen we... Het was tussen de?
0: 81.
2: 81, 13.
0: 13 vullen wij in en achter 13 zit. Oh, dat is wel lekker. Een zakje Doritos Bit.
2: Oh, altijd goed.
0: Heerlijk, geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: Jelle.
3: Hey, goedenavond.
0: Ze knijpen jou helemaal uit als stagiair zijnde.
3: Ja, ik knijp mezelf een beetje uit. Oh, okay. Nee, het valt mee hoor.
0: Waar loop je stage dan?
3: Bij je Code Infra in Utrecht.
0: Code Infra in Utrecht. En dan ben je net klaar met je stage. Het is 11:15. Hoe kan dat?
3: Ja, hoe kan dat? Ja, nee, ik heb volgende week mijn afstuderen zitting. Dus nog eventjes knallen voor de deadline, zeg maar.
0: Oh, dat is het. Het is ook een beetje aan jezelf te wijten dus, dat je zo laat nog bezig was.
3: Een beetje wel, ja. Een beetje wel.
0: Dan heb je een lekker snackje wel verdiend, Jelle. We gaan een getalletje invoeren. Kom maar door, welk getal?
3: Nou, nummer 22.
0: 22!

0: Oh,
1: je denkt dat ik weg was. Nee, ik was nog even aan het zingen. 22.
0: Ik denk, dit duurt al heel lang.
1: Ja, dit duurt heel lang. Nee, maar dat was gewoon, ik was nog even een lange uit de handen doen, Jelle.
0: Goed. Ja, nee, heel goed.
1: Even kijken, ik heb 22 ingevoerd. 22, je wint een Snickers.
0: Kijk, nou, mooi hoor. Heerlijk.
1: Gefeliciteerd.
0: Oké.
1: Hoi, hoi. Hoi, het grappig dat... Ja, Jelle dacht dat ik vastgelopen was of zo. Hallo? Klopt het? Hallo, is er nog iemand? Oké. Nou, ja, je hoort het al. De joligheid spat er vanaf. Kan ons het schelen. Het is officieel vrijdag. We doen zometeen gewoon nog even een rondje. Dus als je denkt, hey, ik heb ook wel zin in een snackie. Ik wil ook meedoen. Kom maar door. Je geluksgetal tussen de 1 en de 80. Laat het even weten. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app.

0: Kensington en Living For bij Q Music. We hebben hier op de gang bij Q hebben we een snackautomaat staan. Zo'n zwarte kast, ijzeren spiraaltjes, glazen ruitje ervoor. En in die ijzeren spiralen zitten heerlijke snacks, variërend van een Twix tot aan een zakje chips. Sommige mensen denken bij een snackautomaat, ik weet niet waarom, maar die denken dan aan frituursnacks. Even voor de duidelijkheid, dat zit er dus niet in, hè. Het is geen frituursnack. Het is zo'n automaat die ook in parkeergarage staat. Je weet wat ik bedoel. Met koeling erin. Want dat houdt ook al die snackjes lekker koel. Afijn. Bij ieder snackje staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En voor het eerste getal ga ik naar Evelien.
1: Hallo.
0: Hallo Evelien. Waarom ben je nog wakker op dit idiote tijdstip?
1: Ik ben ook net klaar met werk, onderweg naar huis.
0: Oké, okay. Wat heb jij gedaan nog voor werk?
1: Ik werk ook in de zorg, in de medisch specialistische thuiszorg.
0: Oh, dat klinkt heel ingewikkeld. Dat klinkt heel goed. Hebben we wel lekkere dienst gehad, Evelien? Of,
1: ja, heftig, maar lekker. Nee, lekker gewerkt.
0: Oké, okay, nou dat is belangrijk. Evelien, we gaan een getalletje invoeren op die snackautomaat. Welk getal mag het worden?
1: Nummer 10.
0: Nummer 10. Nummer 10 vullen wij in op de snack. Auto. Slecht nieuws.
1: Ai.
0: Team bestaat niet.
1: Helaas.
0: Nee, die is net overigens. Het bestaat niet. Het is gek. Dat team is geen snack bij ons. Nee.
1: Nou, ga daar maar eens iets aan veranderen dan.
0: Ja, ja, daar kan ik niets aan doen. Nee, ik ga niet over die snackautomaat.
1: Jongen, ja, helaas.
0: Romy, moeten we nou nog... Ja, sorry, Romy van de redactie is altijd heel streng op... Want ik wil jou een tweede kans gunnen. En Romy zegt dan, ja, ja, maar ja, nee, want dat is niet hoe het spel werkt. En dan vraag ik dat zeg maar aan Romy en dan zeg je... Ja, maar dan ben ik nu degene die dan nee moet zeggen. En dat wil ik dan niet.
2: Nou, dus, we gaan precies het exacte gesprek weer voeren. Nee, doe maar tweede poging.
0: Nou, kom op, Evelien, snel, nog een nummertje. Ander nummertje.
1: Nummer 26.
0: 26 vullen we in op de snackautomaat. En ja hoor, het is raak. 26 is een heerlijke... Between big.
1: Lekker.
0: Hou je van groot, Evelien? Hou je van groot?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Daar komt jouw kant op, die between big.
1: Ik ga eventjes naar dankjewel.
0: Maurice.
3: Goedenavond.
0: Maurice, welk getal kan ik voor jou invoeren?
3: 46.
0: Waarom 46?
3: Nou, ik heb net de theatershow gehad. Ik ben de techniek daarvan.
0: Ja.
3: En we hadden vandaag show nummer 46.
0: En wat voor show is dat dan?
3: Magisch cabaret.
0: Magisch cabaret, dat is een goochelshow.
3: Nou, dat is wel heel kort door de bocht, hè?
0: Oh, sorry hoor. Ja, sorry, maar ik ben radio-dj. Ik probeer het zo kort mogelijk te houden, want mensen willen vooral muziek horen. Maar,
3: het is echt een combinatie van cabaret en magie.
0: Ja, precies, ja. Nou, leuk. Wat grappig. Wat een leuke combinatie. We gaan 46 invoeren op de snackautomaten, Maurice. En laten we dan hopen dat er een heerlijk snackie voor jou in zit. Avond hard gewerkt, achter de knoppen gezeten. Jij wint! Ja hoor! Ik grabbel even de bak een flesje Fuse Tea.
3: Nou, wat lekker.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Suzanne.
4: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, Suzanne. Heb jij zin... Oh, wacht even hoor. Oh, is mijn grapje weg. Laat maar. Oh, wacht. 5 seconden, wacht even. Ja.
5: Zout, zout, zuur.
0: Heb je zin in iets zoets, zout of zuurs?
4: Zoet, alsjeblieft.
0: Zoet, oké, kom maar door. Welk getal gaan we invoeren?
4: Nummer 29
0: vullen wij in op de snackautomaat. En laten we dan in vredesnaam hopen dat daar een heerlijk... Jij wil iets zoet, zei je toch?
4: Ja, alsjeblieft.
0: Ik grabbel met mijn hand in die bak hieronder. En ik haal daar voor jou een heerlijk zakje M&M's met pinda uit.
4: Nootje,
0: hè? Je hebt toch geen pinda-allergie, hè?
4: Nee hoor.
0: Goed zo.
4: Komt helemaal goed.
0: Nou, geniet van de M&M's.
4: Dankjewel.
0: Mazzel.
4: Mazzel.

someone to you. Weet jij nog de tijd van de Flippo's in de chips? Het is nu wel een beetje opa verteld, maar ik heb die tijd nog wel meegemaakt. Flippo's sparen, die kon je ja, voor de hele jonge luisteraars. Dat Flippo's waren ronde plastic. Ja, wat kon je er eigenlijk mee? Eigenlijk niks. Vooral sparen. En dan kon je dat in zo'n map. Ik heb die mappen laatst nog een keer gevonden. Dan kon je dat allemaal sparen. En op een gegeven moment hadden ze heel veel verschillende soorten. Afijn. Dat was alleen maar natuurlijk om die zakken chips te verkopen. Jonas Blue. Heeft op die manier ooit, is hij ooit begonnen met het maken van muziek. Niet met chips, maar met ontbijtgranen. Van die chocopops, weet je wel. Die hadden toen in Amerika een actie. Dat er in die ontbijtgranen cd's zaten met software erop. Waarop je muziek kon maken. Dus gewoon.

en Take On Me stonden vorig jaar op 86 in de foute 1500. Waar ze dit jaar staan, weten we vanaf vanavond 6 uur. Dan begint namelijk de foute 1500 editie 2026.

0: Anastasia. En Left Outside Alone. Bij Q Music. Zometeen is het weer tijd voor het leukste nachtprogramma van Nederland. Of 1 uur zijn de knoppen in handen van Judith Eijk.
1: Hallo, goeie nacht.
0: Heb jij een...
1: Wat is je naam?
0: Ja, sorry. Maar jij zegt dat zo... Ja, ik zie jouw gezicht erbij, hoe je dat al zegt. Goeie nacht. Zo helemaal met je ogen nacht. Dicht. Ja. Hoe was je dag?
1: Heerlijk.
0: Wat heb je allemaal gedaan? Want je komt echt weer binnen in je chill outfit.
1: Ja, het was ook even tijd voor een chill outfit. Ik heb vandaag 2 keer...
0: Ja, gesport.
1: Gesport. 2 keer.
0: Je bent echt niet te stoppen.
1: Niet te stoppen.
0: Maar hoe komt dat? Hoezo 2 keer?
1: Ja, er zijn doelen die behaald moeten worden.
0: Oké. Summer bodies.
1: Summer body.
0: Die nog niet ready zijn.
1: Hot girl summer. Dit.
0: Ja, dus het wordt echt tijd dat... het ziet er toch op zich wel goed uit.
1: Kijk, en dit vind ik heel lief, want dit zeggen meerdere mensen. Als ik zeg, ik ben even keihard aan het werk.
0: Maar als het bikinietje aangaat, dan is het...
1: En dit is precies wat zeg ik altijd. Ja, het ziet er allemaal prima uit in kleding.
0: In kleding.
1: Maar ik wil ook dat het er helemaal poedeltje naakt ook waanzinnig uit.
0: Poedeltje naakt zelfs?
1: Ja, poedeltje naakt. Hot girl summer, zei ik toch?
0: Oké. Maar dat is toch nog niet zo? Maar waar ben je dan nog ontevreden over? Is het de buik? Is het de benen? Zijn het de armen?
1: Ontevreden? Kijk, ik ben prima tevreden.
0: Nee, maar er is een goal. Er is een goal.
1: Er is een goal. Ja, kijk, gewoon de booty mag lekker wat meer booty zijn.
0: De glutes?
1: De glutes, inderdaad. De glutes, de billen.
0: De reet moet ronder, ja?
1: Niet
0: ronder.
1: Gewoon
0: boller.
1: Wat?
0: Strakker.
1: Gewoon iets meer kont. Er mag iets meer kont op. Maar dan wil ik ook even heupjes wat slanker, weet je.
0: Slankere heup, maar meer naar achter.
1: Dus wat ik heb geen idee. Ik ben gewoon wat aan het doen.
0: Ook. Oh, ik dacht wat op de zijkant zit, moet op de achterkant. Nou goed.
1: Ja, maar goed, dat wil ik allemaal voor Hot Girl Summer. Maar
0: wanneer is het Hot Girl Summer? Wanneer begint dat?
1: Schat, ik wil de hele tijd een bruggetje maken, jongen.
0: Oh.
1: Ik wilde zeggen, wanneer is het Hot Girl Summer? Dat is een goede vraag. Ik denk vanaf juli, dan begint het.
0: 2 weken.
1: 2 weken, we moeten nog even aan de bak.
0: Dan moeten we even aan de bak.
1: Maar...
0: Jij wil een bruggetje maken, daar komt-ie.
1: Hot Girl Summer, dat betekent dat er nog een date aan de haak geslagen moet worden.
0: Ja.
1: En dat is wat ik zo meteen ga proberen. Ik ga namelijk weer een random hotel bellen. En dan ga ik een nachtportier proberen te versieren. En de vraag is, gaat hij met mij op date? Of zegt hij, geen Hot Girl Summer met mij?
0: Even geen Hot Girl Summer, maar misschien wel.
1: Misschien wel.
0: Nou goed, en als je het raadt?
1: Dan krijg je het Q-prijspakket.
0: Waanzinnig, ik vind het altijd zo leuk. Ik ga luisteren zo meteen.
1: Nou, gezellig.
0: Veel plezier zo meteen met Judith. Eerst sneller, laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goedenacht. In het Groningse Pekela komt de PVV in de coalitie, melden regionale media. PVV was de grote winnaar van de verkiezingen in Pekela. Ze willen samenwerken met SP en CDA. SP had er moeite mee, maar ging toch akkoord. PVV in Pekela wil de banden met de partij van Geert Wilders verbreken en onder een andere naam verder gaan. Na 2 onrustige avonden met Pinksteren blijft de politie nog tot 1 oktober aanwezig op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Ze mogen ook iedereen fouilleren. In het Pinksterweekend werd een wapen en munitie gevonden. Burgemeester Schouten wil dat van straat, zodat het ook voor kinderen op mooie dagen veilig is op het strand. In Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon, meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het erg zwaar door de warmte en er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. Met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte. En voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu waren dat 2 losse bedrijven. Er is lang over gepraat, omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Als het droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel een flitser gemeld op de A10. Diemen richting Zeeburgertunnel staan ze bij 11.9.
2: Vanaf morgen de Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
3: Judith Eik.
0: Ja, thanks als je hebt gestemd op jouw favoriete Foute bangers. En als je dat niet hebt gedaan, nou, dan wordt dat heerlijk een week achteroverleunen en je laten verrassen met wat er allemaal voorbij komt in de Foute 1500. Ja, wat is nou precies fout? Nou, dat kan van alles zijn. Muziek waar je je billen op kan schudden. Muziek waar je op kunt hakken. Maar ook muziek waar je gewoon heerlijk hard kan meezingen. Zoals deze Robbie Williams en Let Me Entertain You.

0: Het is nu 8:08. Dat betekent dat de lampen in huis langzaam aan uitgaan. Dat de nachtbussen vertrekken van hun standplaats. Dat de bakkers de ovens al aan het voorverwarmen zijn. En ook worden receptionisten van een hotel ingeruild voor de nachtportiers. Kijk, en daar grijp ik graag mijn kans. Want ik ga zo meteen weer bellen met een nachtportier van een hotel. En ik ga hem proberen te versieren en aan de haak te slaan. Laten we even terugblikken naar vorige keer. Het ging namelijk zo. Ik zal het niet langer storen, maar ik had namelijk een vraag. Want ik vroeg me af of het je misschien een keer leuk lijkt om wat te drinken. Of dat we nummers kunnen uitwisselen of iets.
1: Nou, om eerlijk te zijn, hou ik werk en privé liever even gescheiden.
0: Oké, ja, dat snap ik natuurlijk ook. Dat begrijp ik. Ja, nou, helaas was dat niet gelukt. Dus ik dacht, het is weer een nieuwe week. Even een nieuwe poging, nieuwe kansen. Dus zometeen ga ik weer proberen een nachtportier aan de haak te slaan. Kijken of ik dan wel iemand kan verleiden. Ook Benson Boone komt er zo aan. Na Bruno Mars en 24.

0: Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Versier de nachtportier.
0: Het spel waarin ik een willekeurig hotel bel en mijn beste charme inzet om de nachtportier aan de andere kant van de telefoon te verleiden. Ja. Kijk, het enige is, ik ben natuurlijk nooit in dat hotel geweest. Hij weet niet wie ik ben, hoe ik eruit zie. Hij hoort eigenlijk alleen mijn stem en mijn verhaal. En de grote vraag is dan, laat hij zich verleiden? Durft hij op mijn avances in te gaan? Kan ik dus eigenlijk gewoon puur via de telefoon een date scoren met een compleet wildvreemde? Ja, ook deze nacht heb ik weer gebeld en dit keer verliep het zo.
2: Goedenavond.
0: Hi, goeie avond. Ik spreek met Judith.
2: Hallo.
0: Hi. Ja, ik was net in het hotel bij jullie. Ik denk kwartier geleden. En ik zag toen iemand staan achter de balie. En die vond ik er heel erg leuk uitzien. En nu was ik heel benieuwd. Want wat was je naam ook alweer? Dan ben ik dus op zoek naar jou. Dat dacht ik al. Ik vond je er gewoon hartstikke leuk uitzien. En ik durfde gewoon niet op je af te stappen. Dus ik ben weggegaan en toen dacht ik, ja, ik ga hier spijt van krijgen. Dus ik dacht, ik ga gewoon even bellen terug naar het hotel om te checken of je er dus nog bent.
2: Oh, ja. Ja, een beetje. Is het een grapje of zo?
0: Nee.
2: Dit belletje?
0: Nee, dit is zeker geen grapje. Nee, ik dacht, ik check gewoon of je er nog bent.
2: Ja.
0: Ja, je bent er inderdaad. Oh ja, nee, ja, ik vond je er dus leuk uitzien. En je bent gewoon mijn type.
2: Oké, nou, dat is een compliment genomen. Ik weet natuurlijk niet wie jij bent, dus
0: Nee. Het
2: is een beetje lastig dit.
0: Ja, dat snap ik.
2: Eenzijdig.
0: Ja, het is een beetje eenzijdig inderdaad, dat klopt. En hoe oud ben je?
2: Dat durf ik bijna niet te zeggen. Ik zit tegen de 36 aan.
0: Oh, maar dat valt toch hartstikke mee?
2: Nou ja, 36, zit je bijna op de 40.
0: Ja, oké. Nou, ik vind het hartstikke meevallen. Ik had je jonger geschat namelijk, dus
2: dat is een nog een compliment meegenomen,
0: Zeker. Ja, ik vroeg me af, lijkt het je misschien leuk om een keer wat te drinken? Of een keer, een keer wat te drinken? Ja, wat gok je? Gaat hij met mij op date of wijst hij me gewoon keihard af? Ik zou zeggen, app jouw antwoord in de Q-app. Mocht je het nou goed weten te raden en in de uitzending komen, stuur ik het Q-prijspakket naar je op. Eerst muziek van Afrojack, Sia, David Guetta. Dit is Awake Tonight bij Q-Music.

0: Kelly Clarkson met Q. And Because of You. Zo meteen muziek van Another 50, nee, jawel, 54 Ultra. Ik haal het altijd door elkaar. 45, nee, 54 Ultra. And Talk to You.
1: Versier de nachtportier.
0: Het is vrijdagnacht. Zojuist heb ik weer een nachtportier van een hotel proberen te versieren aan de telefoon. De vraag is, gaat hij erop in of niet? Oscar en ik, goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Goeienacht. Hey Oscar, om even met jou te beginnen. Wat is nou jouw beste versiertruc?
2: Oh, wauw, dat is lang geleden dat ik dat heb gebruikt.
0: Ja, maar goed, we hebben er allemaal toch eentje wel, toch, denk ik? Gewoon iets wat je doet om een beetje te versieren.
2: Nou, ik kom nog echt uit het tijdperk dat je een briefje schreef en het gewoon gaf aan iemand. Dus,
0: nou, ik zou dat wel leuk vinden, zeg maar. Als het nu
2: ja,
0: in...
2: nou, die old school die heb ik nog wel een beetje okay. in me. Dus nou, ik zou denk ik een briefje schrijven of
0: ja.
2: zo.
0: Of een biervult zo, ja, ik snap hem. Hey, en Nick, na hoeveel dates denk jij van, nou, dan kan je het wel serieus noemen? Een relatie of zo, of, ja.
3: Ja, maar een tijd is toch wel. Zeg al, wij zijn al bijna 20 jaar samen. Dus oh. Een tijd van daten is voor mij echt wel heel lang geleden.
0: Ja, maar gevoel, stel je voor dat ik nu met de nachtpartier op date ga.
3: Ja.
0: Nou, waar zou je zeggen, nou, na 10 dates of nou, na 30 dates is het wel echt een relatie?
3: Nou ja, ik denk een stuk of 10 of zo.
0: Een stuk of 10, oké. Okay, ja. Ja, okay. Nee, dat is goed om even alvast te weten. Hè? Want stel je voor dat het zo is. Hey, jullie hoorden mij net een nachtpartier versieren. Laten we even luisteren naar hoe dat ging.
4: Goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Ik spreek met Judith. Wat was je naam ook alweer? Dan ben ik dus op zoek naar jou. Dat dacht ik al. Ja, ik vond je er gewoon hartstikke leuk uitzien. En ik dacht, ik ga gewoon even bellen terug naar het hotel om te checken of je er dus nog bent.
4: Oh, ja. Ja, ja, een beetje... Is het een grapje of zo?
0: Nee.
4: Dit belletje?
0: Nee, dit is zeker geen grapje. Nee, ik dacht, ik check gewoon of je er nog bent.
4: Ja, ja.
0: Ja, je bent gewoon mijn type en ja.
4: Oké, okay, nou, dat is een compliment genomen. Ja, ik weet natuurlijk niet wie jij bent, dus het nee. is een beetje lastig dit.
0: Ja, dat snap ik.
4: Een beetje eenzijdig.
0: Ja, het is een beetje eenzijdig inderdaad, dat klopt. Ja, ik vroeg me af, lijkt het je misschien leuk om een keer wat te drinken? Of een keer, een keer wat te drinken? Ja, nu is de vraag natuurlijk, gaat hij erop in ja of de nee? Oscar, wat denk jij dat hij gaat zeggen?
2: Ik denk dat hij het niet doet. Ik denk niet dat hij erop ingaat.
0: Jij denkt dat hij er niet op ingaat?
2: Nee.
0: Oké, en waarom denk je van niet?
2: Nou, omdat hij toch al... Hij twijfelde wel veel. En hij zei, is dit een grapje? Een eenzijdig? En dat soort dingen. Dus nee, ik denk niet dat hij erop ingaat.
0: Nee,
2: dat hij in de maling, dat hij denkt dat hij in de maling wordt genomen.
0: Ja, precies. Oké. En Nick, wat zeg jij?
3: Ja, ik dacht aan zijn reacties te horen ook dat hij toch wel een beetje nieuwsgierig was. Dus misschien dat hij toch wel een keer, in ieder geval jij een keer wou zien of zo. Dus.
0: Ja, of in elk geval nummers uit wil wisselen.
3: Ja, zoiets.
0: Ja, oké. Okay. Nou, laten we horen wat hij zegt. En degene die het goed geeft, die gaat met Q-prijs. Ik ga even door.
1: Versier de nachtportier.
0: Ja, ik vroeg me af, lijkt het je misschien leuk om een keer wat te drinken? Of een keer, een keer wat te drinken?
4: Nou ja, nu je zegt, het offer klinkt heel interessant. Maar ik heb een vriendin.
0: Oh, oké. Okay. Dan houdt het natuurlijk op. Ja, Oscar, gefeliciteerd. Dat heb je goed gokt.
2: Ja, het voelde gewoon zo, dus. Ja.
0: Voor jou voelde het heel logisch, maar het was niet zo. Er waren meerdere mensen in de queue die dachten dat hij er zeker wel op in zou gaan. Nick, ja, jammer.
3: Geen probleem.
0: Hef, Dori. Maar ik wil je wel onwijs bedanken voor je tijd. En ik wens jou verder een hele fijne nacht ook.
3: Dankjewel,
0: Jijntje. Hey, thanks, dankjewel. Doei. Hey Oscar, Q-prijspakket komt jouw kant op.
2: Leuk.
0: Wat zal ik volgende keer doen? Moet ik nog iets anders doen? Moet ik het beter doen? Heb je nog tips voor mij?
2: Nee, in dit geval, nee, je doet het hartstikke leuk.
0: Okay.
2: En in dit geval is er eindelijk eens een keer gewoon iemand die zegt, ik heb een vriendin en ik ben monogaam en weet ik veel. Dus daar loop je tegenaan. Dus
0: dat
2: nee,
0: is...
2: gewoon advies, doorgaan.
0: Gewoon nog een keer proberen. Oké, nou ga ik dat volgende week weer proberen dan.
2: Helemaal goed.
0: Hey, thanks en fijne nacht.
2: Van hetzelfde.
0: Doeg.
2: Bye.
0: Doei. Ja, dan even iets heel anders. Ben jij fan van een bepaalde artiest? En hoe ver zou jij gaan voor de artiest waar jij fan van bent? Zou jij bijvoorbeeld 5 uur lang in de auto zitten voor diegene? Of zou jij, als het moest, je hele leven lang alleen nog maar naar zijn of haar muziek luisteren? En dan geen andere muziek dan, hè? Gewoon alleen maar die muziek. Nou, er is dus een diehard fan geweest van Harry Styles. Die echt alles ervoor over zou hebben om maar iets van Harry Styles te hebben. Ja, dan bedoel ik ook echt alles. Nou, ik word gewoon bijna misselijk als ik er weer over ben nadenken. Nou, wat het is, dat ga ik je zo vertellen. Eerst...

Marshmallow en Jelly Roll by Q en Holy Water. Ben jij fan van een bepaalde artiest? Ja, dan gelijk de vraag, hoe ver zou jij gaan daarvoor? Ja, ik vraag het namelijk omdat Harry Styles wel duidelijke diehard fans heeft. Ja, het is wel duidelijk omdat het is namelijk zo dat Harry ooit een beetje misselijk was tijdens een autoritje. Wacht, ik moet eigenlijk misschien... Nee, ja, ik wil even zeggen, misschien als je aan het eten bent, leg het heel eventjes weg. Nou, het is namelijk zo, Harry Styles was ooit een beetje misselijk toen hij in de auto zat. Dat werd steeds erger, waardoor hij langs de kant van de snelweg in Los Angeles moest stoppen en daar moest overgeven. Nou, er zijn dus fans die deze plek hebben gemarkeerd met een bordje, met daarop de tekst, ja, je gelooft het niet, Harry Styles threw up here. Dus hier heeft Harry Styles overgegeven. Ja, dan denk je al, nou, dit is al best heftig. Maar het gaat verder, want er is een fan geweest die het braaksel, ja, zelfs heeft opgeraapt. In een zakje heeft gedaan. Ja, zo. Ga je van helemaal over nek. En het te koop heeft gezet op eBay. Ja, dan denk je, daar zijn we. Nee, we gaan nog een stukje verder. En ik weet niet precies hoe of wat. Maar het is zelfs verkocht.

Hey, waar zit jij aankomende zondag om 10:00? Ja, natuurlijk zit je met één oor bij de radio voor mijn lieve Q-collega Vincent Pronk. Die heeft dan show. Maar natuurlijk zit je ook met je andere oor bij de televisie. Absoluut, ja. Want dan is het eerste moment dat Nederland gaat spelen tijdens het WK. En dat doen ze dan tegen Japan. Ja, ik kan nu heel doen alsof ik er veel van af weet. Maar ik heb er totaal geen verstand van voetbal. Nee, ik heb echt geen flauw idee. Ja, ik ben dan wel ik ben er wel weer ingeluld om mee te doen met zo'n pool, weet je wel. Nou, dat heb ik dan maar ingevuld. Lag ik in de avond te bed, al die dingen maar een beetje zo, ja, mijn natte vingerwerk een beetje in te vullen. Ik zie dat ik dus voor Japan-Nederland heb ingevuld 3-1 voor Nederland. Is dat een beetje realistisch? Of moet ik dat nog aanpassen? Oh, ik weet ook niet waarom ik hem meedoe. Nou, als je tips hebt ervoor, laat vooral weten wat ik moet invullen. Want ik heb er geen flauw idee. Maar goed, in elk geval, Shakira en Burna Boy, die zijn zeker wel voor Nederland. Ja, ja, ik denk zeker wel een beetje voor Nederland. Dat is eigenlijk wel duidelijk, want zij verzorgen dit jaar het WK-anthem. Die Die heet het nummer. En daarin hoor je dat ze zingen Nederland. Ze zeggen Nederland. Hier, cool, luister maar even. Komt-ie, komt-ie. Korea, Nederland. Ja, ja, ja, Nederland. Nog even één keer. Ja, nou moet je even beseffen dat er 48 landen meedoen aan het WK, hè? En dan besluit ze toch maar even Nederland roepen. Dat vind ik...

0: Middel ga jij hem kijken. De nieuwe Toy Story. Met Buzz Lightyear, Woody en natuurlijk Mr. Potato Head. Ja, over 5 dagen kan dat. Op 17 juni kan je de film bekijken in de bioscoop. Nou, in Amerika is de film inmiddels al feestelijk in première gegaan in Los Angeles. De allereerste keer dat de film op het grote witte doek te zien was. Ja, dan moet je je even voorstellen. Je zit daar dan klaar voor de film. Bak popcorn op schoot, lichten gaan bijna uit. En ineens staat Taylor Swift voor je neus. Nou, dat is dus echt gebeurd. Taylor Swift verraste namelijk de aanwezige fans tijdens de première met een optreden. Ze schreef namelijk speciaal voor Toy Story 5 haar nieuwe single I Knew It, I Knew It. Nou, en ik hoop dat ze het na de film heeft gezongen. Want ik denk dat alle fans anders verder niks hebben meegekregen van de film. Taylor Swift, deze week de alarmschijf bij Q.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You.